broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
1: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En in Genk in Limburg heeft de brandweer de voorbije avond een grote brand in een weide moeten blussen. Een oppervlakte van zo'n 3 hectare ging in vlammen op. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer kon de brand onder controle krijgen, net voor enkele nabijgelegen huizen bereikt kon worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardig crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
3: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
2: Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. Onder meer ook de hoofdstad Havana is getroffen. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
4: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer. Temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
2: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt opnieuw voor de snelle uitbreiding van de ebola-epidemie in Congo. Volgens de organisatie gaat het om de grootste uitbraak ooit in het land. Het aantal besmettingen groeit zeer snel tot ruim 3600 bevestigde gevallen, maar experten vermoeden dat het werkelijke aantal besmette personen nog veel hoger ligt. Er zijn ook al bijna 1600 doden geteld. Het is al de 17e ebola-epidemie in Congo intussen. Deze uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor er voorlopig geen vaccin of behandeling bestaat. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond of gisteravond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
3: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dokt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen hebben. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens onbevestigde berichten was er een privéfeest aan de gang, mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. Het toeristenvliegtuig vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Die mensen tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond. Ze zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten, Robbe Willaert.
2: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee, rond 25 graden daar opnieuw. Maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigongeval. Het zouden toeristen zijn uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten zijn overleden. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Er viel ook 21 gewonden. Een vrouw zou een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. In het restaurant was mogelijk een belangrijke generaal van het Russische leger aanwezig. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. Ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De twee zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee rond 25 graden, maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts is er dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

mooie toekomst. Vrouwen aan de macht. Ze nemen ons uit eten en betalen het gelag. En wij luisteren en lachen.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Mogelijk was er in het restaurant een belangrijke generaal uit het Russische leger aanwezig. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het beste zien vanuit de lucht. Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zitten er nog duizenden in Ceuta. En daar is ook Mieke Strings.
2: Wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt.
1: Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De 2 zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. Meestal zonnig vandaag. In het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar dan kan het in het binnenland al tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen en welkom.

0: Egoland van Isolde Lassoen. Heel wat wielrennen op het programma gisteren. Voor het eerst in 4 dagen won Wout van Aert eens niet in de Ronde van Denemarken. Het was de Noor Ingebrigtsen die als eerste over de meet kwam. Van Aert is wel nog altijd leider en hoopt vandaag in de slotrit die eindzege veilig te stellen. In het Spaanse Baskenland schreef Remco Evenepoel dan weer de Clásica San Sebastián op zijn naam. Dat deed hij al voor de 4e keer en daarmee is Evenepoel nu alleen recordhouder. In een sprint met 2 versloeg de regerende Olympische kampioen de Ecuadoraan Carapaz en dat is de Olympische kampioen van Tokio 2021. Na een hectische dag met materiaalpech op een moeilijk moment voelde Evenepoel zich uiteraard heel gelukkig met de zege.
1: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Dus ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik wel kon winnen vandaag.
0: Na een slopende ronde van Frankrijk en gisteren dus de Clásica San Sebastián, mag de riemer bij Evenepoel heel even af.
1: Ja, dat wel. Elke dag met burgers en frieten natuurlijk. Het is nog een beetje opletten dat ik niet opeens die 4 kilo er terug bij ben. Maar wel een beetje genieten en dan daarna weer stap per stap. Binnen een week of 2 is het al op hoogtestage vertrekken richting Canada en de WK's. Dus heel even niet aan de koers denken en dan weer volle bak opladen om top te zijn op het WK.
0: En dat WK vindt dit jaar dus plaats in Canada. Maar dat is voor de 2e helft van september. Nu dus nog even genieten van wat welverdiende rust voor de nummer 2 uit de Tour de France bij de mannen. Bij de vrouwen is de Tour nog maar net gestart. Gisteren was de Grand Départ in het Zwitserse Lausanne. De overwinning en de daarbij horende eerste gele trui was voor de Nederlandse Lorena Wiebes. Zij won in een sprint bergop van heel wat klassementsvrouwen. Straf, want zelf is Wiebes toch vooral iemand die het van de pure sprints moet hebben. Ze gaf achteraf dan ook toe dat ze erg diep is moeten gaan.
2: Die laatste kilometer dacht ik, nee, ik moet erbij blijven. Toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, dacht ik, ja. Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
0: Wiebes is een ploegmaat van Lotte Kopecky. Zij speelde geen rol van betekenis, maar was logischerwijs wel heel blij dat iemand van haar team kon winnen.
3: Het zijn finish die er liggen en ja, eens ze de finish trekt, dan is er soms weinig aan te doen. Morgen is de finish die nog meer op haar lijf geschreven is. Dus het zou mooi zijn als ze geel kan winnen.
0: Morgen is intussen vandaag geworden. De etappe is een stuk vlakker dan die van gisteren. En dus is Wiebes echt wel de topfavoriet bij uitstek. U kan die tweede rit van de Tour de France Femme live volgen op VRT1. En ook via Spoor, Sportza Tour op Radio 1.

0: Ella, Ella, France Gall. De voorbije week werd Oekraïne verschillende keren hard getroffen door Russische aanvallen, luchtaanvallen met ballistische raketten. En de balans is altijd zwaar. Zo kwamen ook dit weekend in Kiev al zeker 9 mensen om het leven en vielen er tientallen gewonden. Die zware Russische aanvallen baren de Oekraïners dus wel zorgen. Goedemorgen, Christian Pauwe.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent in Polen, maar de voorbije week was jij in Oekraïne. Daarover zo dadelijk meer. Maar eerst moeten we toch even terugkomen op iets wat gisteravond in Moskou is gebeurd. Want daar zijn 3 doden gevallen toen een bom ontplofte. Ja, weten we intussen al wat meer wat daar precies is gebeurd?
1: Ja, Russische autoriteiten zeggen dat een vrouw met een explosief probeerde een restaurant binnen te komen, werd tegengehouden, waarna een zelfgemaakt explosief tot ontploffing zou zijn gekomen. 3 doden, veel gewonden ook, en verschillende Telegram-kanalen melden dat op deze plek een hele hoge Russische generaal, die ook betrokken is met de oorlog in Oekraïne, zijn verjaardag aan het vieren was. Ja, dus dan wordt er ook gesuggereerd dat dit een Oekraïense aanslag is. In het verleden hebben we ook gezien dat andere generaals een doelwit werden. Maar goed, dat tweede is dus allemaal nog niet bevestigd.
0: Nee, dat is dus nog niet opgeëist door Oekraïne bijvoorbeeld.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Ja, naar Oekraïne dan en die ballistische raketten. Jij was daar de voorbije week. Ja, is de bezorgdheid daarover groot? Ik neem aan van wel.
1: Ja, absoluut. Je merkt het bijvoorbeeld wanneer er een waarschuwing wordt afgegeven door autoriteiten. Wanneer ze zien dat Rusland iets aan het voorbereiden is, dat er mogelijk een massale aanval aankomt. Ja, dat wordt echt heel erg serieus genomen. Dan gaan mensen al voordat een luchtalarm officieel afgaat, de nacht doorbrengen in schuilkelders. Want mensen weten ook, als ballistische raketten worden afgevuurd, ja, dan komen die soms al neer voor of slechts minuten nadat het luchtalarm is afgegaan. Dus als je dan niet al in een schuilkelder zit, als je dan niet al op een veilige plek bent en je flat geraakt wordt, ja, dan maak je geen schijn van kans.
0: Is dat misschien ook de reden waarom die dreiging zoveel groter is dan bijvoorbeeld de dreiging van drones?
1: Dat is zeker één van de redenen. Maar we zien ook dat Rusland de productie van deze ballistische raketten onwijs heeft opgeschaald. Bovendien hebben ze de tactieken aangepast en de raketten gemoderniseerd op basis van 4 jaar ervaring inmiddels. Ze hebben ook inmiddels ervaring met Patriot luchtverdedigingssystemen die Oekraïne heeft. En Rusland is steeds beter in staat om daar doorheen te komen. En dat maakt het dus ook steeds moeilijker voor Oekraïne om ze te onderscheppen. En daarnaast natuurlijk nog het belangrijkste probleem, iets waar Oekraïne en Zelensky vooral natuurlijk steeds op hamert, is het gebrek aan onderscheppingsraketten voor de Patriot die ze nodig hebben tegen deze ballistische dreiging.
0: Ja, daarom heeft Zelensky ook in de Verenigde Staten aan president Trump gevraagd om die zelf te mogen produceren, hè?
1: Dat klopt. En een aantal weken geleden kreeg hij goed nieuws in Ankara. Want toen zei president Trump, oké, ik ga het toestaan. Jullie mogen die Patriot Interceptors zelf gaan maken. Maar nu zie je de afgelopen dagen toch dat Trump weer terugkrabbelt. Dus dat is nog niet zeker.
0: Dat blijft dus wankel. Zie je daar op het terrein eigenlijk al iets van dat die toestemming is gegeven? Of is dat nog te vroeg?
1: Nee, dat is dus nog toestaan. Jullie mogen die Patriot Interceptors zelf gaan maken. Maar nu zie je de afgelopen dagen toch dat Trump weer terugkrabbelt. Dus dat is nog niet zeker.
0: Dat blijft dus wankel. Zie je daar op het terrein eigenlijk al iets van?

0: luchtverdedigingssysteem dat ze aan het ontwikkelen zijn. Maar ook dat duurt nog even voordat dat, daadwerkelijk inzetbaar is op grote schaal. En ja, in de tussentijd zie je dus dat ze eigenlijk weinig kunnen tegen die ballistische dreiging.
1: Dat is moeilijk te slikken, neem ik aan, voor de Oekraïners. Maar ondanks die dreiging blijven ze wel op straat komen. Hè? Ze blijven protesteren voor die ontslagen minister van Defensie Fedorov.
0: Ja, dat klopt. En ook afgelopen vrijdag was er weer een groot protest. Deze keer gingen ze hadden ze een mars door Kiev heen. Ik was eerder deze week ook meerdere dagen bij die protesten. En ja, dat werd toen even ietsje kleiner. Maar nu deze vrijdag toch weer veel mensen, enkele duizenden mensen op de been. En dat te midden van een oorlog. Hè? En ja, te midden van dus die ballistische dreiging. Want dat moeten we ook niet vergeten. Terwijl je daar loopt, kan je dus ook wel, zou dus in theorie ook een moment zo'n raket kunnen neerleggen. Komen. Maar je merkt daar toch ook wel echt de boodschap van de Oekraïners van hoe belangrijk het is dat ze nog steeds hun stem kunnen laten horen ten tijde van midden van deze oorlog.
1: Het is inderdaad opvallend dat die manifestanten blijven volharden. Hè? Wat willen ze eigenlijk uiteindelijk bekomen?
0: Nou, de oorspronkelijke eis is en is nog steeds de terugkeer van Fedorov. Dat was de minister van Defensie, een belangrijke bondgenoot, adviseur van Zelensky en afgelopen half jaar dus minister van Defensie. En ja, volgens de demonstranten en voor veel Oekraïners heeft hij in dat half jaar eigenlijk heel veel bereikt. Hij had een hele moderne aanpak. Hij zette vol in op drones natuurlijk. Maar waar hij ook heel erg op inzette was de aanpak van corruptie rond de aankoop van wapens. Want dat heeft Fedorov ook sindsdien steeds verder in de pers duidelijk gemaakt. Daar gaat toch nog altijd een hoop mis. Vriendjes van hooggeplaatste figuren die krijgen de opdrachten in plaats van de partijen die de beste wapens produceren. En die corruptie was zijn boodschap. Ja, dat is ondermijnt natuurlijk de Oekraïense kansen om Rusland te verslaan. En ja, daarom staat Fedorov in de protest om hem terug te installeren. Eigenlijk natuurlijk ook voor iets groters, namelijk hoe zorg je ervoor dat je de krijgsmacht moderniseert en ja, het corruptie bestrijdt, zodat Oekraïne in staat is om Rusland te verslaan.
1: Die manifestanten willen dus dat Fedorov terugkeert, maar intussen heeft hij al een andere job aangeboden gekregen. Hij is daar geloof ik niet op ingegaan. En er is ook al een nieuwe minister van Defensie, dacht ik, hè?
0: Ja, dat klopt. En er is ook geen aanwijzing dat Zelensky zijn beslissing gaat terugdraaien. Kijk, Zelensky heeft destijds die beslissing genomen naar eigen zeggen, omdat er een ruzie was tussen Fedorov en destijds de hoogste generaal, Sirski, die heel impopulair was. Daarna, vanwege die protesten, heeft Zelensky uiteindelijk besloten om Sirski weg te sturen, maar Fedorov dus nog niet terug te halen. En ja, dan daarover zeggen die demonstranten, ja, dat is dus omdat hij te veel lawaai schopte, ook omdat hij te veel veranderingen wilde doorvoeren en omdat de druk op Zelensky te groot is om hem op die functie te krijgen. Maar goed, er speelt natuurlijk ook wel iets anders mee. Namelijk, Zelensky heeft die beslissing een paar weken geleden nou eenmaal genomen. En je kan natuurlijk ook niet als president dan zomaar besluiten om alsnog weer zo'n man terug in functie te brengen, want dat zou voor Zelensky toch ook wel een groot zwaktebod zijn.
1: Dat zou inderdaad gezichtsverlies zijn. Dat wordt moeilijk voor Zelensky. Tot slot, Christian, je bent nu terug in Polen. Daar kwam gisteren nog nieuws over de raket die in de regio van Lublin terecht is gekomen. Daar zou nu bevestiging over zijn dat het wel degelijk een Russische raket was. Hoe is de reactie in Polen?
0: Ja, ze hebben natuurlijk geprobeerd te laten zien dat ze kordaat hebben opgetreden en dat er ook weer gevechtsvliegtuigen op af waren gestuurd. Toch weer zo'n gigantische krater van zo'n zware raket die neerkomt is toch wel weer een nieuw plaatje, ook voor Polen. En je ziet elke keer weer een nieuwe escalatie eigenlijk, en dat elke keer die oorlog in het buurland verder de grens overgaat. En in dit geval hebben ze tot nu toe is het gebleven met het oproepen, op het matje roepen van de Russische ambassadeur. Donald Tusk, de premier, heeft benadrukt dat er geen aanwijzing is dat deze raket ook bedoeld was voor Polen. Hè. Dus ze gaan er echt van uit dat dit een afzwaaier was die deel uitmaakte van die grootschalige Oekraïense aanval. Maar toch, elke keer gaat het weer een stapje verder. En elke keer is het een risico dat er ook echt burgerslachtoffers een keer vallen. Natuurlijk niet gering. Ze proberen dus daarom ook wel echt te laten zien dat ze dit heel erg serieus nemen. Maar vooralsnog is het ook steeds de afweging. je neemt het serieus, maar je wil ook niet laten zien dat je paniekt. Dat je de boel onder controle hebt. En daarom hebben we ook nog geen grote vergaande consequenties gezien voor Rusland. Hoewel ik ook wel vind dat het toch laat zien hoe ver we al zijn gekomen deze oorlog. Hè? Dat we nu inmiddels bijna gewend zijn.

0: aan dit soort incidenten. En het idee dat een Russische raket op NAVO-grondgebied kan neerkomen zonder een artikel 4 of andere serieuze tegenreacties.
1: Dat zou inderdaad bijzonder zijn. Het blijft in elk geval een zeer delicate situatie daar in het oosten. En het is boeiend, denk ik, om in de gaten te blijven houden. Dankjewel, Christian Pauwe. Nog een fijne zondag. Tot ziens.

0: Huilend in een taxi van het algoritme, een duo uit Nederland. De zomervakantie is half weg, tijd genoeg nog dus voor een podcasttip voor thuis, onderweg of in de zon. Deze tip is er eentje met een erg straf verhaal.
1: Ik ben Lonne van Erp, ik ben host van Het Kwartier, de Actua-podcast van VRT Nieuws. En ik heb als podcasttip gekozen voor Op zoek naar Marlotte. Dat is een podcast van Zembla, het onderzoeksjournalistiek platform van de openbare omroep in Nederland. Ja, op een bepaald punt kon je er niet meer naast kijken, hè, want Op zoek naar Marlotte is gewoon ronduit viraal gegaan.
2: Wauw, wauw, wauw.
3: Ik heb net in één ruk deze hele podcast geluisterd.
2: Ik heb vannacht gewoon onrustig geslapen, omdat ik gewoon alleen maar denk, waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Ik zag het overal passeren, ook collega's die hem al gehoord hadden, vrienden en familie, dus ik kon niet anders dan ook eens gaan luisteren en dat is zeer bevallen. Dat is eigenlijk best wel straf als je weet dat er helemaal aan het begin al een gigantische spoiler zit. Want het meisje waar de podcast over gaat, Marlotte, die heeft nooit bestaan.
4: Het voelt heel onwerkelijk. Het is een gemis. Dat heb ik nu nog steeds wel een beetje als ik hier sta. Dat ik denk van, oh jeetje, wat erg. Heb je iemand uitgestrooid? En dan tegelijkertijd voel ik me heel, ja, gewoon boos over het feit dat we hier nu staan. En dat we iets hebben uitgestrooid. Maar dat gewoon niet Marlotte was, omdat het gewoon niet echt was.
1: De makers van de podcast, van Zembla, dat zijn onderzoeksjournalisten. En die worden op een bepaald moment gecontacteerd door Annika, die vrijwilligster was bij de kindertelefoon, die in contact is komen te staan met een jong meisje, dat helemaal aan haar lot is overgelaten. En dat ligt af te zien in een brandwondencentrum.
5: Wat mij ontzettend trof was het beeld van een meisje dat daar heel lang alleen in het ziekenhuis lag. En dat het zo kwetsbaar was en dat niemand haar echt leek te helpen. Dus de mensen die in haar omgeving, want dat was helemaal weggevallen, de professionals eigenlijk ook niet of onvoldoende. En daardoor integreerde mij het nog meer, omdat je ook vertelde dat eigenlijk zij een soort van werd doorgeschoven als een hete aardappel tussen die zorginstanties. En dat maakt het dan journalistiek meteen ook relevant.
1: Marlotte heeft nooit bestaan. En toch wil je blijven luisteren en toch is het mega spannend, omdat je doorheen de afleveringen te weten gaat komen hoe er eigenlijk een heel groot web van leugens is ontstaan.
2: En je hoeft nu niet voor ons nieuwe dingen te gaan verzinnen.
6: Nee, ik verzin ook niet. Maar ik
1: wat
6: wil
1: mij ook
6: niet
1: heel erg bijgebleven is, is dat die podcast voor een groot stuk gaat ook over journalistieke keuzes die gemaakt worden. Je krijgt echt een inkijk in hoe die makers het hebben aangepakt. In C is het een podcast die gaat over redelijk fundamentele journalistieke vragen. En dat is interessant uiteraard voor mij als podcastmaker en als journalist, maar ik denk voor iedereen, want als je al weet dat een verhaal niet klopt, waarom zou je het dan toch nog vertellen? Waarom is dat dan toch wel relevant? En wat laat je dan horen en wat niet?
7: Ik vind dat we het moeten doen,
1: ja.
7: Omdat het helpt bij de zeggingskracht van ons verhaal en de waarachtigheid ook van ons verhaal. En met name omdat het verhaal juist ook daarover gaat. Dus wat is echt, ja, wat is niet echt? Wat geloof je, wat geloof je niet? En dit, haar stem is eigenlijk heel lang het enige geweest wat we van haar hadden.
1: En in dat opzicht is ook de bonusaflevering wel leuk. Want ze hebben ook een live podcastopname gedaan op het podcastfestival van de Openbare Omroep. En daar hebben ze ook heel veel van die vragen beantwoord. En geven ze ook eigenlijk een repliek op de kritiek, want die is er ook veel geweest.
8: Had je niet gewoon gelijk even op kunnen bellen en vragen van hoe zit het?
9: Dan ga je toch meteen op dag 1 dat ziekenhuis bellen.
10: Praat even met een arts, bel even met het ziekenhuis en je weet, dit is geen verhaal.
1: Veel mensen vinden dat de makers ook wel een paar gouden journalistieke regels hebben gebroken. En daar gaan ze in die bonusaflevering ook nog wat dieper op in.
11: Naast ons staat een whiteboard met daarop allemaal magneetkaartjes met woorden,
12: corona,
11: termen,
12: jeugdzorg,
11: thema's.
12: Onder voogdij, school.
11: Het is het resultaat van ons maandenlange onderzoek.
13: Kleven, ja. Vlak over de grens.
12: Ja, daar kwam dan de vader vandaan.
1: Bij andere podcasts luister ik als podcastmaker vaak een beetje anders, omdat je op zoek bent naar inspiratie of dat bepaalde keuzes je heel erg opvallen of zo. En dat was bij deze podcast niet zo. Ik heb echt gewoon als luisteraar zitten luisteren en ik was een beetje overrompeld door het verhaal. En dat is omdat het zo goed verteld is, denk ik. Het is echt heel erg spannend. Er is heel goed nagedacht over wanneer vertellen we wat. Hoe zorgen we ervoor dat we nog niet meteen alles weggeven, los van die gigantische spoiler aan het begin. En dat je benieuwd blijft naar die volgende aflevering. De podcast is er eigenlijk al eentje van vorig jaar, is eind vorig jaar gepubliceerd. Maar, goed nieuws, in juni hebben ze nog 2 extra afleveringen gelost. Met vervolgverhalen. Ik kan daar ook nog niet al te veel over zeggen zonder dingen te verklappen over het einde van de oorspronkelijke podcast. Als je Op zoek naar Marlotte al had zien passeren, dan zou ik zeggen, ga nog eens opnieuw luisteren, want ook die 2 vervolgafleveringen zijn zeer de moeite.
0: De podcasttip van deze week, eentje van Lonne van Erp, Op zoek naar Marlotte.
6: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
0: 19:30 geweest. Een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen omgekomen, er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. In het restaurant zat mogelijk een belangrijke Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Gisteren zeiden Amerikaanse media nog dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Na de Europese voetbalbond UEFA zegt nu ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika dat er geen vertrouwen meer is in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Gisteren trok hij zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar daarmee zijn verschillende voetbalfederaties dus niet gerustgesteld. Het weer, meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan zee, maar dan tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer.
14: Radio 1.
6: De ochtend.
14: Met Jan van Delm.

0: Joy van Mama's Gun. Vandaag gaat er een nieuwe fase in van de Europese AI Act. Die wet over AI of AI, artificiële intelligentie, is er al een paar jaar, maar wordt in fases ingevoerd. En dit nieuwe luik zet vooral in op transparantie. Voorlopig is er bij ons nog wel één probleem, want op dit ogenblik is nog niet duidelijk wie er in ons land zal controleren of die nieuwe regels ook worden nageleefd. Goedemorgen, Rob Heijman.
1: Goedemorgen.
0: U bent professor aan de VUB, coördinator ook bij Kenniscentrum Data en Maatschappij. Ja, vanaf vandaag die nieuwe fase in de AI-wetgeving gaat vooral over transparantie, zei ik al in de inleiding. Maar wat betekent dat precies?
1: Het is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Alle systemen die AI gebruiken en die dat in direct contact komen met personen, moeten duidelijk herkenbaar zijn in hun hoedanigheid als een AI-systeem. Dus er moet bijstaan dat ze chatbots zijn of dat een bepaald beeld of tekst werd gegenereerd met AI, van zodra dat er twijfel is dat dit ook door een mens zou kunnen zijn gedaan.
0: Dat is heel belangrijk blijkbaar voor mensen, hè? Waarom?
1: Ja, dat is heel belangrijk, omdat we met de nieuwste AI-snufjes, zoals deepfakes, denk daaraan beelden, filmpjes, maar even goed getypt materiaal, die grens tussen wat mensen kunnen doen en wat computers kunnen doen, totaal kwijt zijn. Het is heel moeilijk om te zien en daarom is het zo belangrijk dat we daar verplicht transparant over zijn.
0: Ja, en veel mensen vinden dat blijkbaar ook belangrijk, hè? Want in de Zondag staat vandaag een artikel over een onderzoek van SD Works en daaruit blijkt dat 6 op de 10 werknemers echt wel meer transparantie willen.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, het is ook professioneel heel belangrijk om te weten hoe dat je met een bepaald stuk van een collega omgaat. Is dat in 2 minuutjes in elkaar gegenereerd? Of heeft iemand dag en nacht zitten werken aan een stuk en is het toch nog niet zo goed? We weten het op dit moment niet. Dus ook voor collega's is het heel belangrijk om te weten of iets echt gemaakt werd of gegenereerd werd.
0: Ja, voor de mensen die ermee werken is het dus belangrijk. Voor de grote techbedrijven die het maken, zal ik maar zeggen, is het ook belangrijk, want die gaan serieus wat aanpassingen moeten doen. Hè? Nemen ze dat ernstig? Gaan ze dat echt aanpakken?
1: Oh, er zijn al een paar reacties die we zeker gaan kunnen weten. Hè. Elon Musk met Grok was het voorbije jaar al een paar keer in opspraak, omdat ze daar niet alleen deepfakes konden maken, maar ook seksueel getinte foto's konden maken van bestaande mensen die daar helemaal geen toestemming voor hadden gegeven. En Elon vond dat helemaal niet de moeite om daar iets aan te doen of dat aan banden te leggen. Dus het klopt, hè, ze gaan een beetje extra werk hebben. Maar eigenlijk valt dat wel mee. Allee, voor mensen wil het zeggen dat er ergens een pop-up of een boodschap prijkt, zoals dat er nu alleen is bij ChatGPT en ook Claude. Alles dat hier wordt gemaakt is met AI gemaakt, dus daar kunnen foutjes in zitten. U zal daar gewoon nog moeten bijstaan als er iets gegenereerd wordt, dit werd door AI gemaakt. Het andere dat er nog moet gebeuren, en dat zal misschien iets technischer zijn, maar kan allemaal geautomatiseerd worden, is dat er in de metadata ook staat dat het door AI werd gemaakt.
0: Ja, maar dat is iets dat wat de consumenten dan misschien minder gaan zien. Dat is meer achter de schermen dan.
1: Ja, dat is inderdaad achter de schermen of dat is voor computersystemen. Zodat ook op sociale media of op je computer direct duidelijk wordt door de computer van nee, pas op, dit is AI gegenereerd.
0: Ja, gaan we dan ook bijvoorbeeld minder van die deepfakes zien of kunnen producenten nog ergens door de mazen van het net glippen?
1: Ik denk dat er altijd achterpoortjes gaan zijn, maar de officiële producenten, dus de grote diensten, gaan het veel moeilijker krijgen om dit nog... de gebruikers van grote producenten, dus van ChatGPT en Claude bijvoorbeeld, of Copilot, die gaan veel minder gemakkelijk een deepfake kunnen maken zonder dat iemand anders dat door heeft. Dus dat is heel goed. Maar er zijn nog altijd wel open modellen en modellen die misschien gedownload werden net voor 2 augustus, die deze verplichting niet hebben. Dus dat zijn achterpoortjes.
0: Dat zijn achterpoortjes en geen enkel systeem is waarschijnlijk waterdicht. Nu blijkt dat er in ons land nog geen toezichthouder is voor die nieuwe wetgeving. Ja, waarom zouden bedrijven daar dan rekening mee houden, vraag ik me dan af.
1: Ja, ik denk dat daar ook heel duidelijk wordt hoe snel dat de AI-act eraan komt. Zowel binnen de EU als technologisch is er nog zoveel aan het veranderen. En ook binnen België, waardoor dat nog niet helemaal duidelijk is wie het wordt. Er zijn wel al heel veel studies besteld. En ik denk dat er intern zeker al wel contouren zijn van wie dat deze toezichthouders zullen worden. Maar we zijn daar inderdaad wat te laat. Hè.
0: Ja, en waarom is dat dan zo moeilijk en waarom zijn wij dan te laat? Ja?
1: We zijn niet alleen te laat. Ik denk aan meer dan de helft van andere EU-lidstaten ook te laat is.
0: Ja, het gaat over een heel pakket
1: bevoegdheden. Ja, dit is waar. En ik blijf u het antwoord schuldig. Ik denk dat het waarschijnlijk een stuk budgetair zal zijn. We zitten in een besparingsregering en er moet ineens een nieuwe waakhond opgericht worden. Dus dat zijn wat extra stappen. En ja, er zijn heel veel overlappende bevoegdheden met bijvoorbeeld de GDPR en een aantal andere wettelijke kaders.
0: Dat gaat over de privacy.
1: Het is vooral een kluwe. Ja,
0: GDPR, ja. Wie zou het volgens u moeten doen? Bent u zelf kandidaat? Okay, ik weet het niet.
1: Een lastige vraag. Nee. Het moet een federale instelling zijn. Maar de spanning zit hem ook vooral in het feit dat dit een federale bevoegdheid is. Waar bijvoorbeeld in Vlaanderen zou het niet gek zijn om misschien ook een Vlaamse evenknie te hebben, omdat de Vlaamse overheid enorm veel investeert, zowel in privé als publieke innovatie met AI. Dus dan wil je wel dat dat heel snel opgevolgd wordt.
0: Ja, en die ambitie
1: dus dat is het hele clue.
0: Ja, die ambitie is er wel om het snel in orde te brengen.
1: Ja, maar we zouden het liefst eigenlijk één sterke partij hebben die voldoende geld krijgt om voldoende experten aan te trekken. Niet alleen juridische experten, maar ook technische experten en ook sociale wetenschappers. Om een probleem volledig te begrijpen en dan uit te kunnen leggen. En we willen eigenlijk nog meer geld, want er is iets superbelangrijk in de AI-act. Dat zijn die legal sandboxes of zandbakken of speeltuinen voor juridische zaken te gaan testen. En daarvoor heb je gewoon heel veel mensen nodig die op voorhand de nieuwe wetgeving AI-act kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld KMO's, zodat zij daar zonder te veel getwijfel en onzekerheid mee aan de slag kunnen. En daarom is er eigenlijk echt heel veel geld en middelen nodig om zo'n uitleg te kunnen doen en zo'n onderzoek te kunnen doen. Dus wat ik het liefste wil, is dat het iemand is die voldoende gesubsidieerd is om zijn werk deftig te doen.
0: Iemand die voldoende gesubsidieerd is, ja, veel geld, veel middelen. Er zijn wel meer mensen die tegenwoordig veel geld en veel middelen vragen.
1: Ja, helaas wel, ja.
0: Maar het is in ieder geval wel belangrijk genoeg, denk ik ook, samen met u. Dank u wel, Rob Heijman, professor aan de VUB, coördinator bij Kenniscentrum Data en Maatschappij. En ik wens u nog een heel fijne zondag. Tot ziens.
1: Yes, dank je wel. Bye.
0: Dag.

I saw the light van Todd Rundgren. Het is zeer droog. En in West-Vlaanderen zitten bovendien ook nog meer schadelijke stoffen in het drinkwater dan elders. Hoe gaan de landbouwers daarmee om? Dat is voor zometeen na de zeven tuinen van Klaas.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Zeven tuinen van Klaas Delru. In het drinkwater in West-Vlaanderen mogen nog tot eind 2029 meer schadelijke triazolen zitten dan de Europese norm. Dat staat in het drinkwaterplan waar de Vlaamse regering begin mei een akkoord over heeft afgesloten. De bezorgdheden van de West-Vlamingen zijn daarmee nog niet weg, in tegendeel. Maar een stem die we nog niet vaak gehoord hebben in al die hijsa is die van de landbouwers. Hoe gaan zij om met hun water? Victor van Kerkhoven ging naar de Westhoek en sprak daar met twee landbouwers.
2: Goedemiddag. We moeten weer naar binnen. Ik ga het in het West-Vlaams zeggen. Het is tijd van de noest, het is tijd van de oogst, dus de tarwe is ingrijp. Ik heb er nu vannacht inderdaad ook gereden tot drie uur eigenlijk in de tarwe, om tarwe te dorsten. Ik ben Bert Hansens, landbouwer in Heuveland. Wij hebben hier melkvee en een gesloten varkensbedrijf. En daarnaast ben ik eigenlijk nog provinciaal voorzitter van Boerenbond West-Vlaanderen. De plaats waar wij hier nu staan in de voedergang, van hier vooraan tot achteraan, is eigenlijk volledig opslag van hemelwater. En eigenlijk proberen we hoofdzakelijk zoveel mogelijk water op te slaan van de dal, omdat er hier geen water verloren gaat. En een dier heeft constant water nodig, dat is eigenlijk een beetje de mens. En eigenlijk gaan we hier heel veel water gaan opslaan, maar ook heel veel water gaan geven aan de dieren. Echt afvalwater van het vee hebben we niet, want uiteindelijk een dier gaat gaan drinken, gaat zijn voeding opnemen en maakt mest. En het gaat over het reinigen van de machines, gaan we dat eigenlijk ook apart gaan opvangen in een put. En gaan we dat dan eigenlijk ook mee gaan uitrijden op het veld. Er komt hier eigenlijk van ons bedrijf geen afvalwater richting de rivieren of de beken eigenlijk.
3: Is dat soms het grootste probleem is dat van die vervuiling, dat ook veel te maken heeft met vullen en spoelplaatsen. Van de machines af te schuisen of dan dat had ook wel veel mee te maken.
4: Mijn naam is Henk Mailleux. Het bedrijf noemt Hoeve Siam. En wij zijn een fruitbedrijf met appel en peer. En dat is hier de vullen- en spoelplaats hier. Dus hier ziet dat is, als we met de wistrit min en al het water wordt, als we de sproeiers afkuisen of afsproeien, dan wordt alles dat water opgevangen en wordt dat dan via een buis in een citern gehad. Dat kan niet terechtkomen in de beek of niks. Het is een gesloten systeem, kan niet weg. En dan wordt dat via verdamping wordt dat terug, gaat dat weg. Ja, en dan, als het verdampt is, is het weg.
2: We staan hier eigenlijk op een bufferstrook. Je ziet eigenlijk ook tegen de gracht is er eigenlijk een strook gras gezaaid. En dan pas na die strook gras begint eigenlijk de teelt. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het om een gewasbeschermingsmiddel gaan toepassen eigenlijk. Dat we niet dicht tegen de gracht zijn, maar dat we een strook overlaten. Nee. Waardoor dat we eigenlijk geen kans maken om eigenlijk echt wel richting de gracht te gaan spuiten. En dat zorgt er eigenlijk ook voor, moest er water afstromen van het veld, dat het water eigenlijk eerst gebufferd wordt in het gras. En niet rechtstreeks in de gracht loopt, waardoor dat we toen eigenlijk ook wel die vervuiling niet hebben.
4: Binnen de vijf dagen moeten wij nu, als we iets gebruiken, omdat er triazolen in zit, moeten wij binnen de vijf dagen dat melden aan de watergroep. Daarmee kunnen ze dan kijken misschien van waar dat eventueel zou komen, die vervuiling. Ja. We staan toch wel voor grote uitdagingen. Altijd maar middels die uitvallen en het wordt toch wel moeilijker en moeilijker. Ook met de klimaatverandering, ook schimmels dat we vroeger niet hadden, dat we nu wel hebben. Minder en minder middelen moeten kweken, dat is toch wel een hele uitdaging.
2: Het is ook wel onze taak als landbouwers om elkaar in bewust te maken, dat we daar wel moeten heel hard over nadenken. Dat we niet zomaar met water die niet thuis hoort in de gracht, naar de gracht moeten zijn. En dat we zelf ook heel hard moeten bezig zijn met watergebruik, hergebruik en dergelijke. Dat we daar wel heel hard moeten over nadenken hoe dat we daarmee omgaan. Dat klopt wel. Er komt een stuk van landbouw, we gaan dat ook niet ontkennen, maar dat enerzijds huishouden wel een probleem, maar anderzijds ook de industrie. En we kijken toen in Ieper, zijn er een aantal bedrijven die ook die triazolen gebruiken of die triazolen lozen. Maar anderzijds hebben we ook het ziekenhuis hier in Ieper, het Jan Ieperman ziekenhuis. En bepaalde medicijnen zitten er ook triazolen. We kunnen wel zeggen dat we hier in de Westhoek wel een goede vooruitgang boeken. En het is nu aan iedereen en in heel Vlaanderen om dat te kunnen uitrollen, dat we eigenlijk echt wel als landbouwsector kunnen zeggen, kijk, we willen ook veilig drinkwater en we helpen dat wel ook aan mee door een aantal maatregelen te nemen.
5: Wil je nog een glas water in? Wil je dat geven van de kraan?
1: bezorgde landbouwers in de Westhoek. Ook voor hen grote uitdagingen door de klimaatopwarming, de droogte en de schadelijke stoffen in het drinkwater. Een reportage was dat van Victor van Kerkhoven.

0: The Cure van Olivia Rodrigo. Na 8 uur buigen we ons over het toenemend succes van schenkingen. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Bade, pak maar uw valies. De kampioen gaat op reis. Oh. Volgende week spelen wij tegen de ploeg van hem in de Provence. Oh.
1: Op VRT1 gaan de kampioenen op trip in de film Kampioen zijn blijft plezant. Op VRT Canvas begint de nostalgische romantische reeks Mixtape. En VRT Max zorgt voor uren spanning en avontuur met Flikken Maastricht. Tot vanavond.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die langskwam was schrijver Erwin Mortier. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En in de Spaanse stad Ceuta zitten volgens het lokale bestuur nog duizenden migranten uit Marokko. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Vorig jaar gebeurden 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat aantal zit ook in stijgende lijn, ook al worden de meeste daders toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
9: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
8: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou heeft een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen. Zij is 1 van de doden samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een generaal van het Russische leger. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwssite Axios is het de Saoedische kroonprins Mohammed met Bin Salman, die Trump heeft omgepraat in een telefoongesprek. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Er staan regels in voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie over wat wel en niet kan. En vanaf nu moeten bedrijven ook eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken, vertelt collega Tim Verheijden.
10: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens. Dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld. Je gaat kijken op een IMO-website. Er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan. Dit is artificiële intelligentie.
8: Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meeste al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zijn ze toch nog met duizenden. Mieke Strings in Ceuta, wat is daar nu van aan?
11: Maar wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazigroep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt. En ook in Europa is Ceuta intussen een onderwerp van een steekspel tussen rechtse en linkse partijen geworden en hun visie op migratie.
8: Dankjewel, Mieke in Ceuta. Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue meegebracht als verrassingsgast. De twee zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Maar hij is wellicht het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
4: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
8: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Meestal zonnig in het oosten, wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw tot 25 graden aan zee, maar dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste daders worden later wel gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen. Schenkingen waren nog nooit zo populair. Goeie zaak of niet? We vragen het zo meteen. Dit is De Ochtend. Welkom!

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Faith van George Michael. Bijna 700 miljoen euro. Dat is het recordbedrag dat Vlaanderen vorig jaar via de schenkbelasting heeft opgehaald. In 3 jaar tijd steeg die opbrengst met de helft, zo blijkt uit cijfers die de Tijd kon inkijken. Dat is een gevolg van de toenemende populariteit van schenkingen. Goedemorgen, Antoon van der Velde.
1: Goedemorgen.
0: U bent professor emeritus, econoom en filosoof. Ja, geld van generatie op generatie doorgeven via een schenking, dat is blijkbaar voor veel mensen een aantrekkelijk idee, hè? Waarom?
1: Wel, de eerste reden is natuurlijk dat schenkingen veel minder belast worden dan erfenissen, dus dat is een heel materiële reden. Het tweede is natuurlijk ook dat, omtrent erfenissen en schenkingen zijn er twee tegengestelde intuïties die leven onder mensen. De eerste is, alle kinderen worden op dezelfde manier geboren. Iedereen zou principieel dezelfde kansen moeten hebben in het leven, terwijl we weten dat er een reusachtige ongelijkheid is, niet alleen tussen extreem rijk en anderen, maar ook, laten we zeggen, in België en Vlaanderen, de meeste mensen sterven en laten eigenlijk heel weinig erfenis achter. De meeste mensen zijn tegen erfenisbelasting omdat ze denken van ja, straks moet ik zelf ontvangen. Maar dat is voor heel veel mensen niet het geval. Voor anderen is dat wel het geval. En kunnen dus hun kansen in het leven wel heel sterk verhogen.
0: Maar hangt er dus een beetje vanaf in welke situatie je zelf zit, hoe mensen er tegenaan kijken, neem ik aan.
1: Ja, want de eerste ethische intuïtie is, alle mensen zijn gelijk en iedereen zou dezelfde kansen moeten hebben. De tweede intuïtie is, mijn ethische plicht gaat op de eerste plaats naar mensen die mij dierbaar zijn. Ik wil datgene wat ik op een of andere manier verzameld, al dan niet op basis van eigen verdiensten, maar mensen denken meestal dat het alleen op basis van eigen verdiensten
0: is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, nee. Dat wil ik doorgeven aan mensen die mij dierbaar zijn. En dat haakt ook wel in. Dat is ook veel concreter natuurlijk dan zo'n abstracte rechtvaardigheidsidee of een abstracte gelijkheidsidee. En het haakt wel een beetje in ook op de begeerte van onsterfelijkheid. Dat is iets wat in deze studio's denk ik nooit gethematiseerd wordt.
0: maar het is nooit te laat om ermee te beginnen. Ja.
1: Maar dat is wel iets heel belangrijks. Hè? Dus sommige mensen schrijven een boek om na de dood nog verder te leven. Anderen maken kinderen. En kunnen doorgeven en verder leven in de herinnering van mensen die het dier zijn, dat is toch wel een heel belangrijke drijfveer. En dat speelt natuurlijk veel meer bij ouderen dan bij jongeren. Dus ik heb zelf over deze problematiek al wel wat lessen en lezingen gegeven. Jonge mensen zijn gevoelig voor het gelijkheidsargument. Ouderen zijn veel meer gevoelig voor het idee dat ze kunnen verder leven door te schenken.
0: Als ik even mag inpikken op dat rechtvaardigheidsidee waarover u het had. Vorig weekend sprak de morgen met een jonge Nederlandse econoom over het doorgeven van geld. En die zei, door die erfenissen en door die schenkingen blijft de kloof tussen arm en rijk maar groeien, hè? Is dat terecht? De kritiek had het zelfs over erfocratie.
1: Wel, het is inderdaad zo. Dus ik heb daar verschillende empirische studies ook ooit over gelezen. Maar er wordt verondersteld dat de helft tot 2/3 van de ongelijkheid doorgegeven wordt via erfenissen. Dat is dus heel aanzienlijk. En dat is natuurlijk wel een pleidooi, of dat houdt een pleidooi in voor erfbelasting. Nu, mijn punt is nu dat de twee tegengestelde ethische intuïties, dat je die wel, althans theoretisch, of dat realiseerbaar is, dat iets anders, dat je die wel kan verzoenen door te zeggen, we zetten een maximum bedrag dat mensen tijdens hun leven kunnen ontvangen onder de vorm van giften en schenkingen en erfenissen. Als je dat zegt natuurlijk, dan betekent dat iemand die heel rijk is, die moet zijn erfenis dan verdelen, tenzij hij de belastingen wil betalen, moet zijn erfenis verdelen onder heel veel verschillende mensen. Begeerte van onsterfelijkheid, dat betekent dat er heel veel mensen, veel meer mensen dan anders, zullen dankbaar blijven voor de giften die ze ontvangen hebben. En dus op die manier kan je zo, laten zeggen, de gelijkheidsidee verzoenen met het idee van ik wil toch geven aan mensen die ik ken of die mij dierbaar zijn. Of
0: maar dat gaan misschien mensen al te communistisch vinden, wat u nu voorstelt.
1: Wel, ik herinner mij, vorig jaar was er een dame die overleden was en die had heel veel eigendommen, vooral appartementen en huizen, was ook heel strikt met het ophalen van de huuropbrengsten. En dan bij haar overlijden, ze had al een paar mensen gezegd van ja, er komt nog ooit een verrassing. Bij overlijden bleek dat ze aan al die mensen hun appartement, hun huis, had cadeau gegeven.
2: Mooi. En, maar dat is niet de algemene regel, kan ik me voorstellen.
1: Nee, dat is niet de algemene regel, maar ik vond het een inspirerend voorbeeld. En het toont hoe het ook zou kunnen. En ik weet wel, belastingen zijn onpopulair. Alle belastingen zijn onpopulair. De erfenisbelasting is geen uitzondering.
2: Het wordt ook wel eens een miserietax genoemd, hè?
1: Ja, maar bon, je moet dat ook een klein beetje relativeren. Ik denk als hoogleraar dat ik niet tot de armsten van de maatschappij behoor. Mijn echtgenote is overleden, dan heb ik het concreet in zijn werk kunnen zien. Ja, als je kinderen hebt, de erfenis wordt verdeeld tussen je kinderen. Het is niet de erfenis die belast wordt, maar de ontvanger wordt belast. Dan is er nog een onderscheid tussen mobiele en immobiele rijkdom. Als je het alles bijeen telt, ja, dan valt die belasting voor mensen die niet heel, heel rijk zijn, valt die eigenlijk wel mee.
2: Dat is niet, maar dat is dan voor mensen in rechte lijn, zoals dat dan wordt genoemd.
1: Ja.
2: Als je natuurlijk geen erfgenamen hebt in rechte lijn, die betalen wel veel meer, hè? Is dat geen discriminatie?
1: Ja. Wel, je zou kunnen zeggen, zoals je ook voor belastingen zou kunnen zeggen, we opteren ervoor om een deel van de belasting, een deeltje eventueel, vrij te laten bestemmen door degene die betaalt. Zo zou je dat ook kunnen zeggen voor erfenissen. We scheppen daar meer gelijkheid. Maar er is wel een probleem mee. Namelijk, hoe meer vrijheid je laat aan de erflater, of aan degene die binnenkort zal sterven, hoe groter ook de druk die kan worden uitgeoefend, hoe meer ook...
2: En druk door wie dan, bedoelt u?
1: Maar bijvoorbeeld door kinderen ook. Ja. Dus ik doe meer voor jou dan anderen. Of als je niet geeft, of als je mij niet bevoordeligt, dan kom ik niet meer op bezoek. En omgekeerd, de erflater kan ook zeggen, als je niet doet wat ik wil. En dus daar is druk mogelijk. Als dat wettelijk geregeld is en er is geen vrijheid, dan schrap je eigenlijk een heleboel mogelijkheden tot ruzie. En je weet dat bij erfenissen dat daar wel eens ruzies kunnen uit voortkomen. Dus in dat opzicht... Laten we zeggen, de idee dat erfenissen en schenkbelasting vrij hoog zouden moeten zijn, dat is, zegt men meestal, een liberale idee. Het is het idee dat alle mensen gelijk zijn. Maar de liberale idee zegt ook van, je moet mensen min of meer zelf laten bepalen aan wie ze geven. En dat is iets wat gevaarlijk is in de werkelijkheid, omdat het chantage mogelijkheden geeft, omdat het macht laat spelen in een domein waar we liever geen macht zien spelen.
2: Inderdaad, de overheid zou heel veel geld kunnen ophalen via die erfenissen, maar toch kiest onze overheid, of de Vlaamse overheid toch, om die belasting te doen dalen. Hè? Waarom?
1: Omdat alle belastingen impopulair zijn, omdat dit ook... mensen hebben het gevoel van, wij hebben hier zelf voor gewerkt.
2: Het is dus ideologisch ook.
1: Ja, maar laten we zeggen, dat gevoel, ik heb er zelf voor gewerkt, is...
2: Te doen dalen, hè? Waarom?
1: Omdat alle belastingen impopulair zijn, omdat dit ook... mensen hebben het gevoel van, wij hebben hier zelf voor gewerkt.
2: Het is dus ideologisch ook.

0: meegewerkt hebben aan de opbouw van die rijkdom. En mensen hebben dikwijls de neiging om dit te vergeten.
1: Ja, als ze meeval hebben gekend, dan is dat eigen verdienste, zeggen ze vaak.
0: Ja.
1: Als ze tegenslag dan hebben, is dan is het de maatschappij. Dan is het de samenleving. Ja. Dan moet je er ook maar voor zorgen dat het allemaal in orde komt.
0: Ja, maar natuurlijk, je moet wel rekenen dat de spontane intuïties van mensen kunnen wel bijgewerkt worden als mensen uitgelegd krijgen. En zeker met jonge mensen, met mijn studenten bijvoorbeeld, heb ik altijd het gevoel dat ze wel degelijk voor het gelijkheidsargument daar toch meer gevoelig voor zijn.
1: Maar dat gevoel dat kalft wel af naarmate ze ouder worden, blijkbaar.
0: Ja, wellicht. Ja. Maar, en dat is de reden waarom het is een impopulaire, een onpopulaire belasting. Het is een belasting die ook nergens ter wereld heel veel opbrengt. Maar ze heeft ook ooit wel veel opgebracht. Namelijk in de jaren 40, 50, na de Tweede Wereldoorlog, had je heel hoge erfenisbelastingen in Europa, ook in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. Dat is eigenlijk met Thatcher en Reagan en zo is dat afgeschaft. Nu is dat toevallig ook een periode waarin we heel veel economische groei hadden. Dus zeggen van erfenisbelastingen verscherpen, vermogensbelasting aanscherpen zal de economische groei aantasten. Als je kijkt naar de empirische evidentie, dan is dat niet wat je ziet in de werkelijkheid.
1: Allemaal heel boeiend om te horen. Dankjewel, professor emeritus Antoon van der Velde. En nog een heel fijne zondag.

0: plan met de grond gelijk werd gemaakt door enkele continentale voetbalbonden. En daar blijft het niet bij. Infantino kan zelf best ook vertrekken, klinkt het nu bij de UEFA en bij de Noord- en Midden-Amerikaanse bond. Goedemorgen, Jan Houspie.
1: Goedemorgen.
0: Sportjournalist bij Humo, met al langer een oog voor wat we zouden kunnen noemen de duistere kanten van het voetbal. Ja, hoe zwaar staat Infantino nu onder druk? Wat vragen die twee bonden precies?
1: Wel, ik denk dat het nog wel meevalt met die positie van Infantino. Ik denk dat ons probleem vooral is dat wij daarnaar kijken. Dat wij eigenlijk een beetje naar onze Europese navel zitten te staren. En dat wat hier een probleem wordt gevonden met Infantino niet overal in de wereld.
0: Nee, maar het was toch ook een probleem voor de Noord-Amerikaanse voetbalbonden en ook voor de Aziatische, dacht ik.
1: Ja, maar de Noord-Amerikaanse confederatie is niet de confederatie met de sterkste voetballanden. Ik denk dat we de Latijns-Amerikaanse confederatie nog niet gehoord hebben. Nee. Daar zitten toch Argentinië en Brazilië bij. De Afrikanen, denk ik niet. Daarvan denk ik niet dat die Infantino snel zullen afvallen. In Azië valt dat denk ik al bij al ook nog wel mee. Dus nogmaals, ik denk dat wij te veel vanuit onze Europese bril kijken. En Infantino heeft dan zijn plan nu wel begraven, maar de geest is uit de fles. En vroeg of laat gaat er toch iets in die richting gebeuren. Hetzelfde is gebeurd met de uitbreiding van het WK van 32 naar 48 landen. Dat heeft ook niemand kunnen tegenhouden. Nu spreekt hij van 64 landen. Dat wordt in Europa gek gevonden, maar ik weet niet of ze dat in andere delen van de wereld gek vinden. Dus ik zou niet op dit ogenblik niet zeggen dat de positie van Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond heel erg verzwakt is.
0: Nee, hij zal dus op post blijven, want hij mikt ook op een verlenging van zijn mandaat binnenkort.
1: Ja, natuurlijk. Enfin, binnenkort volgend voorjaar. Ja. Natuurlijk. Allee, hij heeft deze crisis, zal ik dat maar zeggen, ook weer heel slim aangepakt. Hè. Hij heeft nu zijn plan begraven. Hij heeft gezegd van ik zie dat er ruzie is in onze mooie FIFA-familie. Dat wil ik niet, hè, want we zijn toch allemaal zulke goede vriendjes van elkaar. Ik ga met jullie allemaal afzonderlijk eens komen praten en dan zullen we dat wel bijleggen. En dan wil ik nog wel zien als hij met al die bonden, de 200 en zoveel bonden van de FIFA apart gaat praten, hoeveel er dan nog in zijn ogen zullen zeggen dat ze hem weg willen. Dus nogmaals, ik denk niet dat zijn positie erg verzwakt is.
0: Zijn positie is niet erg verzwakt, zeg je. Betekent dat ook dat deze plannen vroeg of laat zullen terugkeren? Misschien onder licht gewijzigde vorm?
1: Natuurlijk. Allee, zo is het altijd gegaan. Hè. Ik heb het ook gezegd, 32 landen, nu 48 landen, 64 landen. En de UEFA doet daar nu heel verontwaardigd over en komt met mooie woorden af als van we mogen de ziel van het WK niet verkopen. Het WK staat voor, of voetbal staat voor mooie waarden. Ja. Is één grote familie, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk heeft de UEFA altijd hetzelfde gedaan met zijn Champions League op Europese schaal. Dus, ja. En daar zijn ze ook gezwicht voor de grote clubs om de Champions League steeds verder te hervormen naar een competitie die al lang niet meer alleen voor kampioenen is, maar die vooral heel veel startbewijzen geeft aan grote voetballanden waar de grote tv-contracten zitten. En dat is hetzelfde wat Infantino nu probeert te doen met het WK. Je kan daar nu voor of tegen zijn, maar die beweging is ingezet en die gaat niet teruggedraaid worden. En de verontwaardiging van de UEFA is, ja, om het zo te zeggen, toch wel hypocriet eigenlijk. Ja. Maar goed, het is ook omdat ze weten wat er... Alleen, ze weten, de Europese Voetbalbond weet dat elke verandering ten koste gaat van haar dominantie eigenlijk. Ja. En dat is wat ik net bedoel. We kijken hier te veel naar vanuit door onze Europese bril. Ja. En we zien onszelf nog als het centrum van de voetbalwereld. Wat al lang niet meer wat ondertussen niet meer het geval is.
0: Dat zijn we inderdaad al een tijdje. Misschien niet meer, hoewel onze voetbalnaties, Europese voetbalnaties, toch nog wel aan de top staan. Maar je kan toch niet ontkennen of die plannen nu gaan terugkeren of niet, of Infantino nu aanblijft of niet, dat de FIFA deze week toch in een serieuze crisis heeft gezeten? Of relativeer je dat ook?
1: Maar kijk, nogmaals, wij kijken daar van, wel in Europa, ja, omdat Europa voelt aan alles dat haar dominante positie in het wereldvoetbal aan het verdwijnen is. Hè. Daarom ook dat er verzet was bij de uitbreiding van 32 naar 48 landen, omdat verhoudingsgewijs daar heel weinig Europese landen zijn bijgekomen, vooral veel Aziatische en Afrikaanse. En dat was enerzijds zeer terecht, omdat het met 32 landen en ik denk 13 Europese landen, dat je het moeilijk een wereldbeker kon noemen. De wereld was te weinig vertegenwoordigd en het Aziatische en het Afrikaanse voetbal zijn ondertussen wel veel sterker geworden dan het een paar tiental jaar geleden was. Dus dat hebben we ook niet kunnen tegenhouden. Enfin, we, Europa bedoel ik dan. Ja. Maar verhoudingsgewijs is het aandeel van Europese landen op dat WK kleiner geworden. En dat is de richting waarnaar het wereldvoetbal evolueert. Dus de macht van Europa verschuift. Infantino ook is iemand die... Infantino is getrouwd met een Libanese vrouw. Heeft een nationale, heeft ook een Libanees paspoort. Dus hij is eigenlijk een halve Aziat. Hij woont half in Qatar, in Miami, dat is geen Europeaan meer. Dus nee. Het epicentrum van de macht van het wereldvoetbal verschuift weg van Europa. En dat is wat Europa, UEFA, heel hard voelt. En waarom het verzet vooral hier heel heftig is. Niet in Afrika, niet in Latijns-Amerika. In Azië zou ik ook denken dat Infantino vooral heel veel vrienden heeft. Dus ik wil het nog wel zien dat zijn positie wankel staat wanneer er in maart een nieuwe FIFA-voorzitter moet worden verkozen of zijn mandaat verlengd wordt.
0: Gianni Infantino hoeft dus niet meteen te vrezen voor zijn job. Dankjewel, Jan Houspie, sportjournalist bij Humo. Tot ziens.
1: Graag gedaan. Dag.
2: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
3: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
2: Een beer op het strand?
3: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30 geweest en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaak slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurt dat zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, terwijl de meeste daders wel gevat worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op. En in de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Er zijn 3 mensen omgekomen, er vielen ook 21 gewonden. Een vrouw deed volgens de politie een zelfgemaakt explosief ontploffen. Zij is een van de doden, samen met een bewaker en een klant. In het restaurant zou een feest aan de gang zijn geweest voor een Russische generaal. Goedemorgen, Bram.
6: Goedemorgen, Rachel.
0: Ik zie rond de VRT-toren vooral veel blauw en aan de einder wat wolkensliertjes.
6: Ja, klopt. Er zijn inderdaad wel wat wolken, zeker deze namiddag ook wat stapelwolken. Maar de zon die heeft opnieuw de hoofdrol. En het wordt warmer dan gisteren. Hè. We gaan naar 30 tot 31 graden in het binnenland. Met een toch wel wat meer wind ook. Matige wind uit het oosten tot noordoosten. Aan zee, daar ontstaat een zeebries in de loop van de namiddag. Die kan met momenten vrij krachtig waaien uit het noorden tot noordoosten. En daardoor wordt het minder warm aan de kust met 25 graden op het strand. Vanavond en vannacht hebben we nog altijd veel hoge wolkenvelden die het land gaan binnenkomen. Het wordt een zeer zachte nacht. Een zachtere nacht dan de afgelopen nacht. Minima liggen rond een 18 à 19 graden in de landelijke gebieden. En in de grote steden blijven nog steeds 22 graden behouden. Dat zet meteen de toon voor morgen. Want ook morgen wordt het zeer warm. Drukkend warm zelfs. Temperaturen tot een 35 graden zijn mogelijk. zwoel weer ook, aan zee daar 25 graden. Met dan tegen morgenavond en in de nacht naar vrijdag een eerste aantal buien, met ook kans op onweer. En ook dinsdag wordt een zwoele en wisselvallige dag, met hier en daar een aantal onweersbuien en nog altijd temperaturen rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het minder heet, maar blijft het nog altijd zomers warm, met op woensdag zelf lokaal nog een buitje, maar donderdag zou dan helemaal droog verlopen.
0: Dankjewel, Bram.
3: Radio 1.
5: De Ochtend.
3: Met Jan van Delm.

Safe and Sound van Oscar and the Wolf en Steen. Het was een opmerkelijke bocht van FIFA-voorzitter Gianni Infantino dit weekend. Hij trok zijn plan om de commerciële activiteiten van de wereldbeker deels in privéhanden onder te brengen weer in. Toen bleek dat er onvoldoende steun was. Om niet te zeggen dat het

0: Lido Shuffle van Bas Kaaks. Congo heeft een rijke ondergrond, dat weten we. Koper, kobalt, uranium enzovoort. Maar nu blijkt dat er nog veel meer uranium in de grond steekt dan vermoed. Dat hebben de New York Times en de journalistieke VZW Lighthouse Reports aan het licht gebracht. Meer uranium dus, en dat maakt Congo natuurlijk nog interessanter voor de grootmachten. En voor één keer rekenen we daar ook België bij. Maar tegelijk vergroot ook het gevaar op radioactieve besmetting door de mijnbouw voor de lokale bevolking. Goedemorgen, Katrien van der Schot.
1: Dag Jan.
0: Jij volgt Congo natuurlijk, dat weten onze luisteraars. Je bent een tijdje geleden nog in het gebied zelf geweest, hè? Over welke regio spreken we dan precies?
1: Wel, het is de fameuze kopergordel in het zuiden, hè, tussen Lubumbashi, de hoofdstad van Okatanga, en Kolwezi ongeveer, al heel winstgevend tijdens de kolonisatie door België, toen het staatsbedrijf Union Minière er actief was. Vooral koper dus, zoals je zegt, en andere belangrijke aardmetalen, maar ook radium en uranium. En dat kwam dan van de mijn van Shinkolobwe.
0: Ja, en dat is een mijn met een geschiedenis. Hè? Je moet ons even mee terugnemen.
1: Ja, dat doen we. Eerst werd dat uranium en radium naar hier gebracht. Naar Ola, hè, Union Minière, voor
0: dat
1: verwerking.
0: Werd ze kempen, ja,
1: ja, inderdaad. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een deel ervan opgeëist door de nazi's. Die kregen hun kernwapenprogramma gelukkig niet op de been. Maar de toenmalige baas van Union Minière in Congo, Edgar Sanguier, sluisde 1200 ton uranium erst naar de VS. En nog eens 3000 ton werd opgekocht door het Amerikaanse leger. En dat gebruikte het dan wel succesvol voor hun kernwapenprogramma. Het Manhattan Project heette dat. Hè? Je weet het van de film Oppenheimer misschien. Ja. En dat uranium is dan als lading gebruikt van de atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki zijn gedropt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat is een hele geschiedenis en een lugubere geschiedenis eigenlijk. Hè?
1: Ja, en die stopte niet. Hè? Want na de oorlog volgde de Koude Oorlog en bleef dat uranium van Shinkolobwe interessant voor de wapenwetgeving. Tussen toen de VS en de Sovjet-Unie, nu Rusland. En bij de Congolese onafhankelijkheid in 1960 trokken de Amerikanen weg. Uit dat gebied werd de mijn ook gesloten en verzegeld door Union Minière. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich, zeker als er rijkdom mee gemoeid is. Tijdens de opeenvolgende burgeroorlogen in Congo en de instabiliteit bleef de mijn in het vizier van de opkomende kernmachten. Dat was dan Israël, ook Iran, ja, nog heel actueel. En werd er nog uranium gesmokkeld. Nu, Congo sloot de mijn officieel in 2004, maar al die tijd is die uraniumsmokkel doorgegaan, een beetje onder de radar wel, tot er nu natuurlijk volop die nieuwe wedloop op de kritieke aardmetalen is begonnen en het opnieuw in de aandacht komt.
0: Ja, en door die nieuwe wedloop is er dus iets aan het licht gekomen. Wat heeft de New York Times nu juist ontdekt?
1: Ja, er is ontdekt dat er veel meer uranium is gemengd onder het kobalt, want dat is het nieuwe, het blauwe goud, zeg maar, dat geëxporteerd is tot 2000 ton de afgelopen kwart eeuw, dat is toch wel wat. En op satellietfoto's in dat rapport zie je ook dat ondergronds dat uraniumerts, die lagen, zich ook uitspreiden. Er zijn aders tot onder de grote kobaltmijnen in de streek. En experts zijn daar bezorgd over. Zeker als het in verkeerde handen terechtkomt, want als dat uraniumerts wordt verrijkt, ja, dan is dat genoeg, zeggen ze, voor 600 kernwapens. En tegelijk, dat is één aspect, is er ook het tweede aspect, het gezondheid. Aspect, want het is natuurlijk een groot gezondheidsrisico voor de mijnwerkers zelf. Ik heb daar artisanale mijnen ook gezien, waar ze gewoon de steentjes met kobalt in het water gaan wassen, mensen in hun handen. Dus ja, het rapport spreekt dan ook over verminkingen en ziektes bij kinderen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Wie heeft het daar nu economisch in handen, die mijnen? Wie beslist daarover?
1: Ja, het meeste kobalt gaat nu naar China. Dat is niet alleen een grootmacht, maar ook een kernmacht. Ja. Hè? En er waren en zijn in Congo ook spelers uit andere grootmachten. De VS, Israël, Glencore van de omstreden zakenman Dan Gertler en Donald Trump, die aast nu op de grondstoffen. En België speelt ook een rol. Ik geef je even een voorbeeld. Onze minister van Defensie en Buitenlandse Handel, Theo Franke, heeft de banden aangehaald met Congo, militair, economisch, is op wapenbeurzen onlangs nog in Zuid-Afrika gaan praten met Congolese mijnverantwoordelijken en zegt zelfs expliciet, de mijnen zijn van ons, we moeten iets doen tegen die Chinese dominantie. Enron, kan je daar een voorbeeld van geven? Het bedrijf Umicore, eigenlijk de opvolger van Union Minière, heeft vorige week nog steun gekregen in de vorm van een staatswaarborg voor een samenwerking met het Congolese bedrijf STL. En dat is dan voor de exploitatie en verwerking van een andere strategische grondstof, germanium. Ook heel belangrijk, strategisch voor de aanmaak van wapens. Dus onze regering maakt er ook geen geheim van dat het een Belgische en Europese voet wil tussen de deur steken tegen de dominantie van China en ook wel toch het Amerika van Donald Trump.
0: Ja, kortom, de wapenwedloop gaat gewoon door.
1: Ja, en het probleem is dat Congo zelf niet stabiel genoeg is. Politiek stabiel, economisch stabiel, er is ook corruptie. Om dat allemaal goed te controleren, er liggen ook mijnen in het rebellengebied. Hè. Een conflict dat al 30 jaar duurt en waarbij president Trump expliciet heeft gezegd ik ga dat daar snel op lossen, in ruil dan wel voor de grondstoffen. Dus ja, je ziet dat het toch wel een heel moeilijke situatie is in dit geval en dat rapport brengt dat nog maar eens aan het licht.
0: Ja, en zo krijgt Congo dus ook weer wat meer aandacht?
1: Wel, Congo is bijna de belangrijkste draaischijf voor belangrijke grondstoffen, voor de elektrificatie, voor de nucleaire ontwikkeling. België is daar opnieuw heel nauw bij betrokken, maar ja, spijtig genoeg vind ik dat eigenlijk dat land te weinig aandacht krijgt op dit moment.
0: En dan nu misschien aandacht krijgt voor of om de verkeerde redenen, moet ik zeggen. Dankjewel, Katrien van der Schoot.

Baby Steps van Olivia Dean. Zometeen gaan we de temperatuur nog eens opmeten in Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko. Maar eerst luisteren we nog naar Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. Gisteren was opnieuw een heftige dag in Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko, waar eerder van de week tienduizenden migranten uit Marokko waren toegestroomd. De linkse Spaanse regering zei dat die gisteren allemaal waren teruggekeerd. Volgens het rechtse plaatselijke bestuur liepen er nog altijd duizenden rond. Goedemorgen, Mieke Strengs.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een hele dag in Ceuta rondgelopen, bent daar nog altijd. Ja, wie heeft er gelijk?
1: Wel, dat is een beetje de vraag. Er was eigenlijk eergisteren door de linkse regering al gezegd dat bijna iedereen weg was. Maar we hebben gisteren toch nog heel veel mensen gezien. Rondom de haven bijvoorbeeld, eigenlijk al meteen toen we aankwamen, 's ochtends, een man kwam naar mij toe en liet mij een wonde aan zijn knie zien. Dat is veroorzaakt door een pistool, zei hij. En een taxichauffeur vertelde later dat vooral in een buitenwijk die hij benoemde als een favela, waar veel drugsoverlast was en criminelen en bendes rondliepen, dat daar migranten wel zijn aangevallen door bewoners met pistolen, stenen en stokken. Dus ja, dat gebeurt wel. In de havenzone zelf joeg de havenpolitie migranten weg. En veel migranten kloegen in elk geval tegenover ons over de slechte behandeling die ze kregen. Laten we even luisteren naar iemand.
2: Estamos ahora tres días aquí en Ceuta sin comer. Estamos moremos de hambre. Están cerrando todas las tiendas. Para nosotros que no podemos comprar comida o no podemos comprar comida, ¿sabes? Todos, ¿dónde está humanidad, sabes? Somos personas, no somos animales, ¿sabes?
1: Ja, hij zegt dus, we zijn hier al 3 dagen, we hebben geen eten, we kunnen ook geen eten kopen, want de winkels zijn dicht. En ja, wij worden behandeld als beesten, maar wij zijn gewoon personen, we zijn geen beesten. Dus ja, dat was toch iets wat ik wel vaker heb gehoord van mensen.
0: Ja, en welke mensen, welke migranten ben je dan zo al tegengekomen?
1: Ja, uiteraard zagen we vooral Marokkaanse jonge mannen. Maar ik moet zeggen, toch ook wel redelijk wat meisjes. Vaak heel, heel uitgeputte meisjes. En zelfs kinderen. Dus families soms ook. En wat ik ook bijvoorbeeld tegengekomen ben, zijn bijvoorbeeld 2 vluchtelingen uit Soedan. Ook zij hadden van die grote stroom eigenlijk gebruik gemaakt om over te zwemmen. Maar zij waren al jaren geleden vertrokken uit Soedan voor de oorlog daar. Waren via Libië en Algerije, toch 2 plaatsen waar het echt wel zeer moeilijk is voor migranten en vluchtelingen, waren ze dan naar Marokko gegaan. Daar waren ze ook jaren gebleven. En nu waren ze dus overgezwommen. Maar in Marokko was één van hen mishandeld en die had verschillende breuken opgelopen. Dus ook dat soort mensen kwam je daar tegen.
0: Ja, schrijnende verhalen allemaal. Je zei net dat de politie die migranten uit de havenzone heeft weggejaagd. Waar moesten die dan naartoe?
1: Wel, ze moesten in eerste instantie gewoon weg uit die haven, omdat volgens wat ik hoorde er ook soms migranten in het water terechtgekomen zijn en dan dreigden vermalen te worden door de schroeven van schepen. Dus dat was gewoon gevaarlijk, zeiden ze mij daar. Maar een beetje verderop liepen we dan op het strand en daar waren heel veel migranten ook die daar rondhingen, die daar sliepen, die daar ook een douche namen bijvoorbeeld. En plots kwamen van overal soldaten tevoorschijn en die begonnen die migranten die we daar zagen allemaal voort te drijven richting de grens. Ze zeiden, ja, daar heb je eten en drinken, daar kan je verzorgd worden. En we zagen dan urenlang groepjes migranten naar die grens trekken, die grens oversteken. Sommigen echt wel wanhopig, die probeerden ook zich te verzetten tegen die uitzetting. Maar anderen, ja, die berusten gewoon in hun lot. En ik hoorde bijvoorbeeld iemand zeggen, adios España, tot de volgende keer. Al bij al gebeurt dat, moet ik zeggen, vrij geweldloos, zeer geweldloos eigenlijk. Ik zag zelfs een migrant die daarna gewoon een politieman bedankte net voor hij de grens overstak.
0: Ja, dat zijn de verhalen van de migranten, maar je hebt ook met bewoners gesproken. Hè? Hoe kijken zij eigenlijk naar die hele affaire?
1: Ja, inderdaad. En voor de bewoners moet ik zeggen, is dit toch wel een bijzonder grote schok geweest, het hele verhaal. Ze vertelden mij verschillende mensen over de angst die ze voelden. Ze zeiden, ja, we werden hier echt wel plots kwam dit uit het niets en ze voelden zich zeer, zeer angstig, zegt de mevrouw. Laten we even luisteren.
3: Horrible. Ha sido horrible porque ha sido una invasión en toda regla de, dicen 60.000 personas, pero era imposible contarlo. No podía salir a la calle, la supermercado cerrado. Ha sido miedo, pasan miedo.
1: Ja, ze noemt het een invasie. Hè. 60.000 mensen, zegt ze. Het is bijna niet te vertellen. Het was verschrikkelijk. Ik durfde mijn huis niet uit, zegt ze. Ook alles was dicht. Alle winkels, alle bars, restaurants. Dus ja, we waren gewoon echt bang. Andere mensen hebben mij dan gezegd, ja, angst voelde ik niet echt, maar wel heel grote onzekerheid, onbehagen, onbegrip van wat is dit, hoe kon dit gebeuren? Veel mensen vertelden mij ook, wisten de Spaanse inlichtingendiensten echt van niks? Zagen ze dit niet aankomen, de Spaanse regering ook? Want zeggen ze, de inlichtingendiensten in Spanje, dat is toch echt wel, die zijn toch echt wel heel goed? Ja. Iemand zei me, ja, stel je voor, zoals in België, 11 miljoen inwoners, plots komen daar 8 miljoen bij. Dat is toch echt wel iets wat binnenkomt.
0: Ja, en dus veel angst en onbehagen, was er ook een beetje begrip voor de migranten?
1: Ja, toch wel ook. Mensen zeiden mij, het is normaal dat die mensen een beter leven zoeken, maar niet op deze manier. Marokko, heeft ook iemand mij gezegd, behandelt zijn volk heel slecht. Het koningshuis is daar zeer rijk, exuberant rijk, maar de mensen sterven van de honger. Dus ja, er was wel wat medelijden met de Marokkanen, die ze hier goed kennen natuurlijk. Maar ze zeiden ook, ja, wij zijn niet de mensen die dat kunnen oplossen. Hier is ook geen werk, hier is eigenlijk ook niks.
0: Nee, de Spaanse regering klopt zich intussen op de borst dat de crisis zo goed als bezworen is. Maar voelen de mensen dat daar ook zo aan?
1: Nee, moet ik zeggen. Hier was toch wel bijzonder grote kritiek op die regering. Ze vinden dat er te laat gereageerd is. Niet adequaat genoeg ook. Ze zeggen, ja, zagen ze dit nu echt niet aankomen? Vorige keren dat dit gebeurd is, op kleiner schaal dan, hebben ze van alles beloofd, maar is er eigenlijk niets gebeurd om dit in de toekomst te vermijden. En er is zeker de vrees dat het opnieuw zal gebeuren. En intussen wordt het natuurlijk ook politiek heel hard uitgespeeld, want Spanje is een zeer gepolariseerd land. Deze regio is een zeer conservatieve regio. Gisteren is de Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo hier op bezoek geweest. Gisteravond zagen we ook plots een neonazi-groep op dagen die hier probeerde keten schoppen, maar dat is een beetje mislukt. En ja, vandaag, vanavond komt ook Santiago Abascal, dat is de leider van de extreemrechtse partij Vox. Dus ja, het is hier echt een symbooldossier geworden voor de polarisatie rond migratie, en niet alleen in Spanje, maar ook in Europa zien we.
0: Een crisis die ongetwijfeld nog een staartje krijgt. Dankjewel, Mieke Strinks.

0: The Magic van Joan as Policewoman. Na 9 uur praten we over cultuur met onze eigenste VRT-nieuwsspecialist. En hij heeft ook een gast meegebracht. Maar nu eerst het nieuws met Sophie van der Tong. Tot zo.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel meer.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En vandaag worden nieuwe Europese regels van kracht om artificiële intelligentie veilig te houden voor de burgers. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, is er sprake van vluchtmisdrijf. Ook fietsers zijn er vaak slachtoffer van. Vorig jaar gebeurden in totaal 4.800 verkeersongevallen met gewonden, waarbij de dader op de vlucht sloeg. Dat aantal zit in stijgende lijn, maar de meeste daders worden uiteindelijk toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
12: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs. Of zijn ze niet in orde met hun papieren.
11: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen omgekomen en er vielen ook 21 gewonden. De politie in Moskou zegt dat een vrouw een zelfgemaakt explosief heeft doen ontploffen. Zij is een van de doden, samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en van enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwsite Axios heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman Trump kunnen ompraten in een telefoongesprek. Vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Vanaf nu moeten bedrijven eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. En elke lidstaat van de EU moet ook een toezichthouder hebben die controleert of bedrijven en overheden zich aan de regels houden. Maar België heeft die nog altijd niet, zegt collega Tim Verheijden.
13: Het is zo dat eigenlijk vorig jaar al een toezichthouder had moeten worden aangesteld. Die toezichthouder is er niet. Dat zou het BIPT worden uiteindelijk, het Instituut voor de Controle op de Post en de Telecomdiensten. Maar dat is officieel nog niet vastgelegd. Dus als je vandaag een probleem hebt met AI, moet je al naar de rechtbank gaan trekken. En er zou ook een soort van helpdesk komen voor gebruikers. Komt eraan, zou er al moeten zijn, maar is er nog niet.
11: Een team van ingenieursstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De wagen en het team presteerden heel goed, zegt een van de 30 teamleden Robbe Willaert.
14: We hebben eigenlijk 8 dagen kunnen rijden zonder ook maar 1 keer te moeten stoppen. Wat dat ook voor ons een nieuw record is. Daarnaast ook het inoefenen van de procedures. Het oefenen op het rijden tussen toch wel druk verkeer hier in de Verenigde Staten. Heeft van ons convoy echt wel een geoliede machine gemaakt.
11: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de derde van de vier reactoren al afgeschakeld en de vierde volgt later op de dag. Dat komt omdat er mogelijk niet genoeg water is om de reactoren af te koelen. Het water daarvoor wordt opgepompt uit de Donau, maar het waterpeil staat daar nu erg laag door de hitte. De volgende dagen wordt het mogelijk nog erger met verwachte temperaturen tot 42 graden. Voor alle veiligheid worden de kerncentrale dus stilgelegd en die levert 40% van alle stroom in Hongarije. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Ze kwamen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Het bekendst is hij wellicht van The Sopranos. Die reeks ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia en hij speelde Salvatore Bonpensiero of Big Pussy.
7: Hey, hey, hey. Listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
11: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar voor verschillende voetbalfederaties is het vertrouwen daarmee zeker nog niet hersteld. De voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika stelt het leiderschap van Infantino openlijk in vraag. Meestal zonnig in het oosten, wat stapelwolken en we halen tussen 25 graden aan zee en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste worden later wel gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 1 augustus. 10, 11, 18, 24, 31, 32 en het bijkomend nummer was 29. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
9: Radio 1.
10: De ochtend.
9: Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen, zometeen praten we over cultuur. Een zeer breed onderwerp waarvoor we dus onze tijd nemen. Samen met collega Joris Vergeijlen en een gast die hij helemaal zelf mocht kiezen. Ik kijk er alvast naar uit deze ochtend. Welkom!

0: Fire van de Pointer Sisters. In deze zomermaanden nodigen we op zondag altijd een collega uit om wat langer over zijn of haar expertise te praten. En vanmorgen is dat cultuur. En die collega is dan natuurlijk Joris Vergeijlen. Goedemorgen, Joris.
1: Dag Jan, blij dat ik hier deze zomer toch nog eens bij jou in de studio kan zijn.
0: Het genoegen is geheel aan mijn kant. Jij hebt ook iemand meegebracht uit het veld, zoals dat dan heet. Goedemorgen, Annelies Vogels.
2: Goedemorgen.
0: En dat culturele veld was natuurlijk zeer breed, hè? Wat doet u precies?
2: Ik ben eigenlijk curator bij een museum dat nog niet bestaat. Ik werk al heel lang voor KU Leuven, voor de Leuvense Universiteit, als tentoonstellingsmaker. En sinds een paar jaar zijn we bezig met een nieuw museum, Vesalius Museum. En dat opent eind dit jaar.
0: Ja. Ja, maar daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Hè. Maar werken voor een museum of werken aan een tentoonstelling, ja, dat is nog iets anders, kan ik me voorstellen, dan een nieuw museum opstarten vanuit het niets. Had u dat eerder al eens gedaan?
2: Ja. Nee, hoewel dat ik wel de openingstentoonstelling voor Museum M mee heb mogen maken. Dat was in 2009.
0: Dat is een beetje vergelijkbaar.
2: Dat is een beetje vergelijkbaar, maar toen zat ik in een andere rol. Nu zit ik echt in een rol waarbij dat je al die aspecten voor u krijgt, inderdaad. Een nieuwe organisatie en alles wat er komt bij kijken.
0: Bestaan er eigenlijk studies voor? Of is het samen met het team een soort van trial and error richting de opening?
2: Niemand van ons team heeft al ooit een nieuw museum gemaakt. Nee. Dus ergens is het toch wel zo. Hebben we soms wel een beetje het gevoel van we moeten een beetje het warm water hier uitvinden. Maar aan de andere kant is er ook wel heel veel expertise, internationaal, nationaal. Er zijn ook studies voor als curator. Daar kan je wel voor studeren. Maar ja, toch komt er zoveel bij kijken dat soms dat ik wel het gevoel heb dat mijn brein soms wat kraakt.
0: Oei.
2: om dingen te doen, zoals wayfinding-studies en dergelijke dingen die ik waarschijnlijk nooit meer hierna zal moeten doen.
0: En wat is dat als ik vraag?
2: Wayfinding, dat is hoe dat de bezoekers hun weg kunnen vinden naar het museum. Eigenlijk vanaf dat ze denken van, ik ga daar eens op bezoek, vanaf de website en zo, tot en met dat je toekomt, hoe dat je weg vindt ter plaatse. Hoe dat je genudged wordt, hoe dat ze dat dan noemen, om de juiste richting uit te gaan.
0: Stilaan in de juiste richting te duwen, eigenlijk.
2: Ja.
0: U bent kunsthistorica, dacht ik.
2: Ja.
0: Die interesse was er dus altijd al wel.
2: Ja, dus ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, of kunstwetenschappen, zoals dat dan noemt, aan KU Leuven. En ik ben daar dan eigenlijk blijven hangen een beetje. En ik heb dan na mijn studies zowel met studenten gewerkt van de richting, dus ook jonge mensen kunnen mee begeleiden, maar dan zo stilletjes het vak van het maken van tentoonstellingen geleerd.
0: Maken van tentoonstellingen en nu zelfs het opstarten van een nieuw museum. Hoe zit dat bij jou, Joris? Altijd al een meer dan gemiddelde interesse gehad voor cultuur? Ik denk het wel. Hè?
1: Ja, ik ben zo'n typische product van een goede bibliotheek en gemotiveerde leerkrachten die dan de wereld openen. Hè.
0: Een gouden combinatie.
1: Maar dat is echt waar. En natuurlijk heb je altijd wel een soort van interesse, maar er moeten mensen zijn die jou kunnen leiden en dus dat op die manier.
0: Nudgen, ja.
1: Wayfinding.
0: Wayfinding.
1: Ik heb hier ook heel veel termen nu die ik hier aan het leren ben. Ik vind het super interessant. Ook dat is de reden waarom ik Annelies heb uitgenodigd om eens achter de schermen van een museum te komen. Want ook dat is een van de redenen waarom ik er al zo lang mee bezig ben. Dat is zo fijn om dieper in de cultuur te kunnen duiken op allerlei manieren. Bij mij is dat via theater en liefde voor film ook naar tentoonstellingen en naar musea gegaan. Ik heb woordkunst drama gestudeerd en dan radio aan het Rits. En dus hier valt alles mooi samen.
0: Hier valt inderdaad alles mooi samen. Als je dat kan doen, is dat fantastisch. En jij doet dat ook al jaren fantastisch. Verslag uitbrengen over alle culturele evenementen, groot en klein. En hier in de ochtend breng je elke zaterdag de felgesmaakte weekendtips. Mm-hmm. Hè. Hoe selecteer je die eigenlijk? Wat zijn jouw criteria?
1: Ik probeer voor iedereen echt iets te vinden. Bijvoorbeeld het 12, 13 december, wanneer het Vesalius Museum opengaat. Dat is dan met een feestelijk weekend. Want daar krijg je dus ook al persberichten over. Ook dat hoort, denk ik, bij de opening van een museum. Dat er ook af en toe al eens een bericht de wereld in wordt gestuurd van we komen eraan. Ik heb dat nu al genoteerd, dat openingsweekend. Dat soort zaken, wanneer er een feestelijk moment is, dat komt in de weekendtips. Ik probeer het geografisch te spreiden, zoals dat zo mooi heet. Alle provincies, ook eens over de taalgrens kijken, waar mensen nog naartoe kunnen, dus dat het nog niet volzet is. Het zou heel jammer zijn als ik hier reclame reclame aan het maken ben voor iets waar je dan toch niet naartoe kunt.
0: Dat zou frustrerend zijn, ja.
1: En op die dingen die mij ook interesseren, waardoor ik er met passie en met liefde over kan spreken.
0: En dat doe je ongetwijfeld. Cultuur met grote C en cultuur met een wat kleinere C. Maak je daar een onderscheid tussen? Of is dat compleet voorbij geschreven?
1: Dat hoop ik echt, dat voorbij is geschreven. Ik bedoel, ik kan even goed genieten van... Ik ben deze week voor de tweede keer naar de Spiljaard Expo geweest bij Patrick de Rom Gallery. Nog 2 weken, geloof ik, gratis in Brussel. Zeker gaan doen. En vorige zondag ben ik op de boetprocessie in Veurne beland. Dat is folklore waar je ook wel eens naartoe moet gaan. Alles kan. Alles kan.
0: Is dat ook zo voor u, mevrouw Vogels? Want wat is voor u eigenlijk cultuur?
2: Inderdaad, ook alles kan, van laag tot hoog. Ik heb ook wel mijn dadas. Ben altijd al wel heel erg geïnteresseerd geweest aan zo oude collecties, ook wel natuurwetenschappelijke musea.
0: Soms oude collecties, wat bedoelt u dan precies?
2: Bijvoorbeeld, als ik een voorbeeldje, Schloss Ambras bijvoorbeeld in Innsbruck, dat is zo'n een hele oude collectie, een fantastische.
1: Waar je het
2: plaats.
1: Stof zo bijna letterlijk moet wegblazen.
2: Ja, en waar dat je zo kunstkamers, zo kabinetten met grote koralen en allemaal van die wonderlijke stukken. Of het Teylersmuseum in Haarlem bijvoorbeeld, dat is ook zo'n plaats.
1: Ja, die verwondering, dat herken ik ook wel.
2: Ja, die verwondering en die verbeelding, dat is iets wat daardoor heel erg geprikkeld wordt.
0: En welke datas hebt u nog? Is er een bepaalde tak binnen de cultuur waar u meer belangstelling voor hebt? Bijvoorbeeld beeldende kunsten of zo, ik weet het niet.
2: Ja, beeldende kunsten, geschiedenis. Ik heb heel veel interesses. Ik ben net van een trip naar de UK terug. Al die National Trust huizen, dat zijn fantastische plaatsen, hè, waar dat echt inderdaad uw verbeelding heel erg geprikkeld wordt.
0: Dus huizen en kastelen, want dat...
2: Huizen en kastelen, ja.
0: Dat stel ik me dan voor bij de National Trust.
2: Van alles, maar ook culinaire geschiedenis. Ja, allerlei dingen.
1: Ik heb haar op sociale media gevolgd, ik was stik jaloers.
0: Ja, was stik jaloers, maar zo heb je toch een klein beetje mee kunnen volgen, Joris. Ja, zo'n museum uit het niets opbouwen. Zou dat iets zijn voor jou?
1: Nee, dat laat ik aan de professionals over. Maar ik vind het wel interessant om dat eens mee te volgen. En ik ken Annelies een beetje, dus op die manier hoor je daar zo net iets meer over. En dat is wel, daar komt veel meer bij kijken dan je zou denken.
0: Ja, dat hebben we er juist al gehoord.
1: Ja, dat is nog maar het begin.
0: Dat is nog maar het begin. Mevrouw Vogels, u bent daar dus inderdaad volop mee bezig. Opening gepland voor december. Zit u nog altijd op schema?
2: Ja, we zitten nog op schema. Het komt nu echt wel dichterbij. Er is ondertussen zo'n soort van klok die echt tikt. We hebben allemaal zo, ook schema's hangen op onze kantoren. Binnenkort verhuizen we ook naar onze nieuwe locatie. Maar we zitten op schema. We zullen klaar zijn.
0: Jullie zullen klaar zijn. Het lijkt me absoluut niet evident zo'n museum opstarten. Ik heb er nog heel veel vragen over. Zoals, hoe begin je daaraan? Maar dat is voor zometeen. Na de nits.
2: Verhuizen we ook naar onze nieuwe locatie. Maar we zitten op schema. We zullen klaar zijn.
0: Jullie zullen klaar zijn. Het lijkt me absoluut niet evident zo'n museum opstarten. Ik heb er nog heel veel vragen over. Zoals

0: JOS Days van NITS. Bij ons in de studio twee mensen die leven van en voor cultuur. Onze eigenste collega Joris Vergeijlen en Annelies Vogels, curator van het Vesalius Museum dat in december in Leuven opengaat. Ja, mevrouw Vogels, wie was Andreas Vesalius ook alweer? Misschien weet niet iedereen dat.
1: Het wordt een examen.
0: Het wordt nu toch een klein examen.
2: Nu heb ik mijn papier. Nee. Andreas Vesalius was eigenlijk een pionier in de anatomie. Menselijke anatomie, pionier in de geneeskunde. Heeft eigenlijk de grondslagen gelegd voor de moderne anatomie. En heeft dat gedaan door eigenhandig lichamen te gaan dissecteren. Daarvoor gebeurde dat ook, die dissecties. Maar dat gebeurde door een persoon die niet de arts, niet de wetenschapper was. En Vesalius was eigenlijk de eerste die dat zelf ging doen.
0: Het was ook niet evident, kan ik me voorstellen.
2: Dat was niet evident.
0: De katholieke kerk zag dat niet echt zitten. Hè?
2: Nee, dus Vesalius heeft in Leuven gestudeerd. Heeft zo de artesopleiding gedaan. Dat was een soort van basisopleiding. Daar startte je mee redelijk vroeg. Dus op 15-jarige leeftijd schreef hij zich in. En aan het einde van dat traject, van dat driejarig traject, zou hij zijn eerste dissecties hebben gedaan. En hij ging daarvoor lichamen halen op de Galgenberg.
1: Heeft hij die zelf ook echt opgegraven of van die galg afgehaald?
2: Ja, daar durf ik mij nu niet echt over uitspreken. Ik veronderstel dat je dat ook niet helemaal alleen deed. Allee, dat je daar ook wel een soort van team voor had.
0: Maar
2: ik denk
0: wel
2: niet dat het moest s'nachts gebeuren. Ja,
0: in de dus, duik.
2: En daar zit nu UZ Leuven, hè, Gasthuisberg, is daar gevestigd. Dus we zitten daar met het museum ook niet ver vanaf. En Vesalius is dan, daarna is hij naar Parijs en naar Padova gegaan. Het is eigenlijk in Padova dat hij dan zijn grote, zijn belangrijke werk publiceert. De Humani Corporis Fabrica in 1543. En dan gaat hij eigenlijk eruit uit de academische wereld. En dan wordt hij hofarts, zoals ook zijn vader en zijn grootvader. En dan sterft hij al op 49-jarige leeftijd, vroeg.
0: Maar in die 49 jaar heeft hij dus wel de geschiedenis van de medische wetenschap

0: Absoluut. En hij verdient dus echt wel een museum.
1: Hij verdient een museum, maar Vesalius Museum gaat niet over Andreas Vesalius, of toch niet alleen over Andreas Vesalius. Dus Vesalius, eigenlijk de pioniersrol die Vesalius gespeeld heeft, is eigenlijk het vertrekpunt en de inspiratie voor ons om een museum te maken, een themamuseum over zorg en wetenschap. Dat gaat over vroeger, nu, de toekomst. Ja. Dus we vertellen een aantal verhalen over Vesalius, maar het Vesalius Museum is geen museum over Andreas Vesalius.
0: Dat is bij deze dan ook meteen gelanceerd. Joris, ja, kende jij die geschiedenis van Andreas Vesalius?
2: Vaag, en daarom dat ik net ook vroeg van, heeft hij dan die lichamen opgegraven? Want dat is iets wat je meteen associeert prikkelt. Met Vesalius.
1: Ja,
2: en dat prikkelt natuurlijk. Dus 500 jaar geleden, dat het ongeveer 500 jaar geleden is, dat soort zaken, dat weet ik. Maar ik hoop er dus ook vanaf december iets meer over te horen. Maar het is dus lang niet alleen Vesalius.
1: Nee, we gaan een chatbot Vesalius hebben waar dat je al die vragen aan kan stellen.
2: Dat is mooi.
1: Dus die geïnformeerd gaat antwoorden op vragen over je eigen lichaam, die je kan stellen aan hem. En hij gaat dan antwoorden vanuit zijn eigen kennis. En hij gaat dat ook vergelijken met de kennis van vandaag. Want hij heeft ook fouten gemaakt.
0: Dus. Uiteraard. We maken allemaal fouten. En de wetenschap vordert nog altijd. Joris, zo'n wetenschapsmuseum, is dat iets voor jou? Of hou jij toch misschien iets meer van film, van theater, van beeldende kunst?
2: Ik ben dol op natuurhistorische musea. In Parijs, dat is een van mijn lievelingsmusea daar, in de Jardin des Plantes. Ik vind dat soort collecties fantastisch, waar we het er straks ook al over hebben gehad. En ik denk dat het interessante aan dat soort musea vandaag, als je die nu begint te ontwikkelen, dat je probeert een combinatie te maken. Dat het niet alleen maar zo'n oude collectie is, maar dat je echt linken probeert te leggen met vandaag, misschien ook wel met beeldende kunst.
1: Ja.
2: En dat soort zaken, dat triggert mij enorm. Dus ik ben daar ook zeer in geïnteresseerd.
0: Oké, des te beter. En dat maakt er interessant inderdaad ook die link met de huidige stand van zaken. Mevrouw Vogels, van wie kwam eigenlijk dat idee om een nieuw museum te starten in Leuven?
1: Er was al een collectie, de Histarus-collectie, dat is eigenlijk de historische collectie van UZ Leuven. Er was al een museum, dat was geen hedendaags museum, dat was een collectiepresentatie, maar had ook wel veel bezoekers, daar was veel interesse voor. En eigenlijk waren er ik denk een tiental jaar geleden of al iets langer, stilaan plannen van, zouden we daar niks mee doen? Kunnen we dan niet op die hertogen zitten? Want dat is de middeleeuwse ziekenhuis zitten eigenlijk, of zorg zitten van de stad Leuven, die volop in ontwikkeling ging zijn en dat nu ook is. En vandaar eigenlijk is dat idee gegroeid. En dan de 600ste verjaardag van de Leuvense Universiteit was dan een beetje zo de motor, de aanleiding. Dat was vorig jaar. En was eigenlijk het momentum om dat museum op de rails te zetten. En dat hebben ze dan gedaan. En zoals Jan de Maaier, dat was dan de professor die mee de motor is geweest, die zei van we moeten de trein op de rails krijgen. En dan kan het niet meer stoppen.
2: Nee, en een paar jaar geleden hebben jullie toch ook met de KU Leuven het boek van Vesalius gekocht.
1: Ja.
2: Dat is dan ook, was dat al specifiek voor dat museum? Of heeft dat ervoor gezorgd dat er... Ja, nu moet er dan ook echt een museum komen in.
1: Nee, het was al specifiek, want dat was, op dat moment was het museum stond al echt wel in de stijgers. De ideeën waren al redelijk ver gevorderd op dat moment. Het boek, dat is eigenlijk iets heel speciaals. Dat is een tweede editie van de Fabrica, die in 1555 is verschenen. Maar het is eigenlijk een voorbereiding voor de derde editie. Dus wat dat daar zo speciaal aan was, daar zitten heel veel aantekeningen in.
0: En een soort kladversie eigenlijk.
1: Een soort kladversie. En wat bleek, dat dat allemaal aantekeningen zijn eigenhandig van Andreas Vesalius, die eigenlijk de derde editie aan het voorbereiden was, is nooit verschenen, want hij is dan
0: vroegtijdig
1: overleden. Maar het is die tweede editie, die geannoteerde editie, die KU Leuven Bibliotheken heeft kunnen aankopen, met de steun van de Vlaamse gemeenschap, met de steun van privé sponsors.
2: Dat was stevig, 1,8
1: was een stevige prijs voor een boek.
0: Maar en is dat boek ook te bezichtigen in het museum?
1: Ja, maar we kunnen dat niet permanent tentoonstellen. Nee. Dus zo'n boek is te fragiel. Ja. Dus we gaan dat zeker in tijdelijke projecten opnemen. Maar het is wel te bezichtigen in die zin dat we een digitale versie hebben, een doorbladerboek. Er is ook een facsimile. En we ontsluiten verschillende verhalen die in die Fabrica te vinden zijn. Dus op verschillende manieren komt dat aan bod.
0: Dat komt dus aan bod in dat nieuwe museum. Nu, als u daarmee begint, krijgt u dan vooraf bepaalde richtlijnen over hoe dat museum er precies moet uitzien? Of kreeg u carte blanche?
1: Ah, wel, nee. Wij hebben eigenlijk heel erg carte blanche gekregen.
0: Wat een luxe,
1: ja. Ja, dat was echt een luxe. En dat was heel fijn, want we hebben met een team gewerkt onder leiding van Tine Klaas. En Tine Klaas is de academisch directeur van het museum, samen met zakelijk directeur Klaartje Hermans. En we hebben eigenlijk met Tine, met een viertal mensen, hebben we daar verschillende jaren aan kunnen werken. En we hebben eigenlijk die thema's heel erg vrij kunnen invullen. Uiteraard in hele nauwe samenspraak met heel veel mensen. Heel veel stakeholders. We hebben heel veel mensen bevraagd. Mensen van UZ Leuven. Maar ook weer van hoog tot... Dus we willen verschillende perspectieven
0: brengen. Ja.
1: Zowel van de onderzoekers, de wetenschappers, maar ook van die geleefde ervaring. Dus we hebben heel veel getuigenissen ook van mensen met een zorgnood die ook aan bod komen.
0: En wat krijgen mensen dan heel concreet te zien in dat museum?
1: Ze krijgen in eerste instantie een permanente tentoonstelling te zien. Later gaan we dat aanvullen ook met tijdelijke projecten. Maar die permanente tentoonstelling is heel rijk. Dus daar ga je verschillende keren naar kunnen terugkomen. En dat is een parcours waarbij dat we de menselijke levenscyclus in beeld brengen. En want daar gaat natuurlijk het museum over. Je moet dingen kunnen zien. En dat is eigenlijk zorg en wetenschap in elke levensfase. Dus dat begint bij het ongeboren leven, gaat zo verder over de volwassen levensfase, tot en met de dood. En daarna, ook wat er met lichamen gebeurt na de dood, brengen we in kaart. En als ik dan een paar heel concrete dingen moet belichten, dan is dat bijvoorbeeld bij het ongeboren leven hebben we de Sonic Womb. Dat is een samenwerking met wetenschappers uit Londen, die geleid heeft tot een immersieve installatie waar dat je in een baarmoeder zal kunnen stappen en daar de geluiden kan ervaren en de vibraties kan ervaren, zoals een foetus die ervaart, geluiden van buitenaf.
0: Dat klinkt allemaal heel, heel boeiend. Dat is dus pas in december dat het museum opengaat, maar zolang hoeven mensen niet te wachten.
1: Nee, je kan al een kleine glimp komen opvangen tijdens Open Monumentendag, 13 september.
2: Zondag 13 september.
1: Ja. En dan kan je ons Anatomisch Theater komen bekijken. Dat is, want we zijn gehuisvest in twee gebouwen. Dus we hebben het Anatomisch Theater en we hebben het voormalige Pathologisch Instituut. Het Anatomisch Theater is een gebouw van het einde van de 19e eeuw, van Joris Helleputten, een neogotisch soort van kapel.
0: Ja, het ziet er inderdaad uit als een kapel.
1: Een beetje
0: wel. Dat het een kerk was, maar
1: nee,
0: dat is het dus niet.
1: Het is een plek waar studenten van die dissecties konden bijwonen in functie van hun studies. En we evokeren eigenlijk die oorspronkelijke functie met een hele nieuwe opstelling. Daar gaat een reuze groot kloppend hart te zien zijn, onder andere. En mensen kunnen dus tijdens Open Monumentendag daar een bezoekje komen brengen. Geven we ook wat toelichting, ook over de restauratie van de gebouwen. En ze moeten daarvoor inschrijven, maar het aanbod van Open Monumentendag wordt op 20 augustus, denk ik.
0: Nog even wachten, ja.
2: Maar ik noteer het al voor de weekendtips. Hè?
0: Ja, we weten het al voor de weekendtips. Dat komt ongetwijfeld nog aan bod als het zover is. Ik wil je toch nog een misschien wat indiscrete vraag stellen. Wat is het budget voor zo'n museum? Want dat is niet gratis natuurlijk.
1: Dat is niet gratis. Dat is, het zijn twee gebouwen, zoals dat ik al zei. Dus een herbestemming van zo'n twee historische gebouwen.
0: Jullie hebben niks nieuws hoeven te bouwen.
1: We hebben niks nieuws hoeven te bouwen, maar daar komt natuurlijk minstens evenveel bij kijken als bij een nieuw gebouw. Dus dat gaat, dat hoef ik u niet te vertellen. Nee. Dat gaat over meerdere miljoenen.
0: En wie bekostigt dat dan?
1: Het is een initiatief van UZ Leuven, KU Leuven. Dus er is een budget dat door de initiatiefnemers wordt ter beschikking gesteld. Daarnaast was er de Vlaamse gemeenschap, die een belangrijke partner is en subsidies ter beschikking stelt. Zowel voor de restauratie van de gebouwen als voor het instellen van de permanente tentoonstelling. En dan is er ook vanuit de Europese gemeenschap is er ook een subsidie, een EFRO-subsidie, ook nog voor een speciale.
0: Heel wat geld dus voor de nieuwe museum of nieuwe musea. Het zijn eigenlijk twee gebouwen. Ja, jongens, en intussen moeten andere musea sluiten. Hè? Enkele weken geleden was ik nog in het Emile Verhaeren Museum in Sint-Amans. Dat sluit in 2030 in zijn huidige vorm. Hoe wordt dat eigenlijk beslist? Welk museum moet sluiten? Welk ander museum mag erbij komen?
2: Dat is niet zo dat het geld van het ene museum dan naar het andere gaat.
0: Nee.
2: Er is een bepaalde pot. En in dit concrete geval van het Emile Verhaeren Museum moest de minister, Caroline Genet, op zoek naar 20 miljoen, omdat ook cultuur moest besparen. En dat is op die manier eerst de helft van het budget, maar dat gaat over 40.000, 80.000 euro. Dus die grote orde is helemaal anders. Ja. Maar dus op heel veel plekken heeft ze zitten kijken van oké, daar kan ik een beetje besparen. Hier lijkt het mij, maar dat is natuurlijk een keuze vanuit een kabinet ondersteund door commissies en zaken. Dus als je dan kijkt van wie beslist dat, ja, uiteindelijk is het de minister die dat beslist. En dat is in dit geval minister van Cultuur, Caroline Genet.
0: En dat leidt dus soms tot pijnlijke keuzes. Maar helaas, zo dadelijk gaan we meer praten over de politiek, want die beslist inderdaad uiteindelijk wie mag blijven en wie niet.

0: Twijfelaar van Roast Beef. We hebben vanmorgen twee gasten die met veel passie over cultuur komen vertellen. Collega Joris Vergeijlen en Annelies Vogels, curator van het Vesalius Museum dat in december de deuren opent. Joris, ik zei het net al, dit museum opent binnenkort, anderen moeten sluiten. Dat is telkens wel een zware beslissing, hè, die ook rechtstreeks ingrijpt in het leven van mensen die daar vaak jaren met hart en ziel hebben gewerkt.
1: Klopt, inderdaad. En dan zie je ook soms dat er ook echt protest uitbreekt. Niet dat het MUCA, dat dan meteen te benoemen, in Antwerpen zou sluiten, maar daar werd vorig jaar in oktober door de minister wel gezegd van, dat verandert van een museum en wordt er een kunstencentrum en de collectie verhuist naar het SMAC in Gent. Dat zijn hele grote beslissingen waar misschien niet altijd op het kabinet even goed over is nagedacht wat dat dan betekent voor heel veel mensen die daar ook achter zitten.
0: Ja, die beslissing is trouwens ook een beetje bijgestuurd.
1: Dat is helemaal bijgestuurd. Ja. Dus het MUCA zal een museum blijven. Moest dan natuurlijk nu wel kijken wat we nu gaan doen. Dus dat is nu een traject dat loopt. Dit najaar wordt daar een nieuwe directeur aangesteld, is de bedoeling. Dus dat die vacature komt in het najaar. De Raad van Bestuur heeft nog maar 2 weken geleden het nieuwe pad, het nieuwe traject van het MUCA aangekondigd. En dat moet tegen 2028 moet zich dat helemaal hebben uitgekristalliseerd. En samen met het SMAC en met het KMSKA in Antwerpen, SMAC in Gent, KMSKA in Antwerpen en musea, je hebt zo de grote pijlers, dat hele grote plan van de minister. Daar merk je dat daar, wanneer daar een beslissing overvalt, dat dan soms moet bijgestuurd worden. En ook hier, er is nu achter de schermen, wordt er heel erg veel besproken, komt niet altijd naar buiten. Er komt een staten-generaal loopt nu, er moet een rapport komen begin volgend jaar en dan in 28 hopen wij te horen wat er nu eigenlijk gaat gebeuren met die grote pijlers en die grote hervorming. Maar dat nog bijgestuurd wordt tussendoor, dat zal zeker zijn.
0: Ja, dat voorbeeld van het MUCA, het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, dat hebben we natuurlijk allemaal van dichtbij kunnen volgen. Heel wat impact voor de medewerkers die dan ook op straat kwamen. Enzovoort, enzovoort. Mevrouw Vogels, hebt u al zulke ingrijpende beslissingen aan de lijve moeten ondervinden?
2: Naast cultuur zitten universiteiten natuurlijk ook in zwaar weer, hè, budgetair. Dus,
0: want dat zit misschien toch net iets meer beschermd onder die paraplu van de KU Leuven, of niet?
2: Ja, maar dat is ook niet het studiecentrum Illuminarium bijvoorbeeld, waar ik heel lang voor heb gewerkt, is ook zo opgehouden te bestaan.
0: Was het precies?
2: Dat was een studiecentrum voor middeleeuwse en vroegmoderne kunst. En het is binnen die paraplu dat we heel veel grote internationale tentoonstellingen hebben kunnen maken. En ja, op een gegeven moment stopt dat dan. Maar dat zijn natuurlijk soms ook de dingen des levens. Hè. Ja. Dat is dan heel jammer.
1: Binnen de universiteit zijn er ook heel erg veel collecties. Ook echt kunstcollecties en natuurhistorische collecties. En die kan je niet allemaal tonen. Dat kost gewoon te veel geld om daar allemaal een museum voor te maken.
0: Nee, maar daardoor, door al die collecties, kan u wel makkelijk tussen aanhalingstekens van het ene project naar het andere stappen? Of stel ik het nu misschien net iets
2: ik heb altijd op die projectmatige manier gewerkt en het is nu eigenlijk de eerste keer dat ik me echt engageer voor één museum. Hè. Het is de bedoeling van dan daarvoor te gaan. Maar met die keuze voor dat Vesalius Museum maak je natuurlijk ook een keuze waardoor dat er andere accenten minder kunnen gelegd worden. Of dat daar minder budget
0: kiezen
2: voor
0: is verliezen
2: is verliezen. Dat is nu eenmaal zo. En wij hebben de keuze gemaakt om in te zetten op die zorg en wetenschap. Ja, waardoor dat bijvoorbeeld de collectie Museum Dierkunde bijvoorbeeld, dat zijn collecties die blijven bestaan, maar die niet op diezelfde manier naar een publiek toe ontsloten worden.
0: Nee, Joris, in tijden van crisis wordt er vaak gekeken, hè, in de richting van cultuur, omdat dat toch nog altijd een beetje als luxe wordt beschouwd. Geen echte basisbehoefte. Neem aan dat jij het daar helemaal niet mee eens.
1: Daar ben ik het hartgrondelijk mee oneens. Laat ons ook niet vergeten, ik denk dat ongeveer 1% van het budget van de Vlaamse regering gaat naar cultuur. 1%. En, dat zijn ook verschillende studies, elke euro die de regering investeert in cultuur. Laten we ook stoppen met dat subsidies te noemen. Dat zijn investeringen. Ja. Want elke euro die daarin geïnvesteerd wordt, komt minstens anderhalve keer terug in de economie.
0: Maar nu gebruik je wel opnieuw een economisch argument.
1: Ja, maar dat heb je soms nodig om het duidelijk te maken hoe belangrijk die investeringen ook zijn. Los daarvan, cultuur, dat is iets dat opent werelden, dat stelt vragen, dat er is altijd zo de boutade van Winston Churchill. Hij heeft het nooit echt gezegd, maar het is te mooi om het niet te zeggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, minister van Defensie zegt van we kunnen altijd een deel van cultuur naar defensie verplaatsen, waarop Churchill dan gezegd zou hebben, ja, maar waar vechten we dan voor? Dus het is een verzonnen citaat, maar het is wel zo dat Churchill erg begaan was met cultuur. Maar het is echt wel iets. Ja, waar zouden we anders nog voor vechten? Die cultuur is wat ons bepaalt. Dat is onze identiteit.
2: Dat is ook wat we in Europa hebben. Hè. Dat is wat dat we te bieden hebben. En dat is ook die zorg en cultuur bijvoorbeeld. Is ook een thema dat door de Europese Unie echt heel erg naar voren geschoven wordt nu. Omdat musea ook als plaatsen voor... Ja, zorg en welzijn eigenlijk worden gepositioneerd en ook terecht. Ja,
0: maar als ik toch nog even mag tegenspartelen, het geld is natuurlijk niet eindeloos voorhanden. En als je dat dan afweegt, bijvoorbeeld tegen, ik zeg maar wat, de wachtlijst in de psychiatrie. Ja, Joris, wat zeg je dan?
1: Dan zou ik graag mijn hulplijn baron Dirk de Wachter willen inroepen, die dat ongetwijfeld ook zal zeggen dat heel erg belangrijk is, die cultuur. Mocht je de cultuur weghalen, denk ik dat je veel meer mensen in de psychiatrie zou krijgen. Het is zalvend. Het is, jij hebt dat nodig. En wat ik daar straks ook zei, het is maar een fractie van het budget dat naar cultuur gaat.
0: Dus daar gaan we
1: de zorg is zo'n veel groter budget. Ja. De minister is zowel de minister van Welzijn als van Cultuur. Ja, welzijn vraagt nog net iets meer tijd en vooral veel meer middelen dan cultuur.
0: Mevrouw Vogels, krijgt u dit soort vragen ook vaker voorgeschoteld als u zegt dat u in de cultuur werkt, of valt dat mee?
2: Dat valt mee, denk ik. Ja. Maar dat je daar moet voor vechten, dat is wel duidelijk. Hè? Dat je voor elke euro moet vechten. Maar toch kunnen wij ook wel, ook via de universiteit, ook wel mensen warm maken. Mensen die dan wat meer geld ter beschikking hebben om daar ook mee in te investeren. Dus dat is ook wel fijn dat je ook via die weg extra middelen kan genereren, hè, en kan gebruiken.
1: Ja, dat is iets wat de laatste jaren veel meer is opgekomen, mecenaat. Dat mensen met inderdaad middelen mee kunnen investeren in musea, in cultuur. En dat is iets dat we zeker kunnen omarmen.
0: En ik wou net vragen, is dat een goede zaak? Ik denk nu spontaan aan Fernand Huts bijvoorbeeld, die het Museum De Rede uit de grond heeft gestampt met privégeld.
1: Ja, het cliché is, hij had het ook kunnen investeren in een voetbalclub. En op zich is het wel mooi dat er een museum zal openen in Antwerpen en dat de Boerentoren op die manier gerestaureerd of gerenoveerd wordt. Ik was die Spiljart-tentoonstelling, waar ik het eerder over heb gehad, dat is in een privégalerij. Maar als je naar die tentoonstelling gaat, die zou net zo goed in een museum kunnen hangen. Dus laat ook dat deel van de markt een beetje spelen.
2: Het wordt maar problematisch, denk ik, als je alleen daarop een beroep zou moeten doen. En dat is in de Verenigde Staten bijvoorbeeld op een gegeven moment wel het geval geweest. Mm-hmm. Dat er, denk ik, zoveel afhankelijk is van privé-investeringen. En die zijn natuurlijk iets meer... Ja, als iemand zegt van, ik ga het dan morgen niet meer doen, dan is het geld weg. En daar zit het probleem dan een beetje, denk ik.
0: Maar dat probleem, dat hebben wij voorlopig
2: dat
0: nog
2: hebben wij
0: niet.
2: Voorlopig niet.
0: Collega Joris Vergeijlen en curator van het Vesalius Museum, Annelies Vogels, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik wens jullie allebei nog een heel fijne zondag.
1: Goedemorgen.
2: Dank u wel.

0: Quando Cego, Seu Jorge Marisa Monch. Net als bij ons is het ook in Oost-Europa al wekenlang erg warm en dat begint meer en meer vervelende gevolgen te krijgen. Nieuwste probleem dat opduikt: Hongarije legt de enige kerncentrale van het land volledig stil door een gebrek aan koelvloeistof. Stefan Bos, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Die centrale ligt op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Boedapest. Ja. Hoe belangrijk is die eigenlijk?
1: Nou, die is echt enorm belangrijk, want die kerncentrale voorziet Hongarije van ongeveer 40% van de totale energievoorziening, dus bijna de helft. Ja, en als die uitvalt, dan is dat toch wel een enorm probleem. En ik kan je zeggen dat, terwijl ik met je spreek, wordt hij of is hij al volledig stilgelegd. Dat proces begon vannacht. Toen produceerde hij nog maar 240 megawatt van de 2000 megawatt die die centrale normaal produceert. En de premier heeft gezegd dat hij inderdaad vandaag helemaal dicht gaat. En in elk geval van het net wordt afgesloten. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de lage Donaurivier. Hè, want door al die droogte en die enorme hittegolf is het water in de Donau nog nooit zo laag geweest. Althans, zover ze kunnen bekijken. In elk geval in vele jaren is dat niet gebeurd. En het is voor het eerst in de 44-jarige geschiedenis van die centrale dat die dus volledig wordt stilgelegd. Dus in die zin wel een historisch moment.
0: Een historisch moment, heel uitzonderlijk. Want ja, het is die Donau die natuurlijk voor die koelvloeistof moet zorgen.
1: Ja, precies. En en als dat niet gaat, dan wordt het ook gewoon gevaarlijk. En ze hebben gezegd, dat willen we niet. Dus ze hebben dus daarom nu dat gedaan. Er is wel een andere centrale die het een beetje opvangt, maar toch niet genoeg. Dus er zijn nu ook andere maatregelen genomen. Gisteravond heeft de premier een decreet uitgevaardigd, waardoor grote bedrijven, dus grootverbruikers, zelfs kunnen worden afgesloten als zij zich niet houden aan de verplichte beperkingen. Maar ja, daardoor tref je wel bijvoorbeeld autofabrikanten en batterijproducenten. En dat zijn nou juist de industrieën die steeds belangrijker zijn geworden voor Hongarije, waar ook duizenden mensen werken. En nog wel op een moment dat de nieuwe premier de economie had gehoopt te verbeteren. Ja, dat komt natuurlijk niet op een goed moment.
0: Ja, het komt natuurlijk nooit op een goed moment, maar inderdaad, als het economisch zo slecht gaat, dan is dat nog een
1: slechter moment.
0: Nu, die waterschaarste die veroorzaakt ook problemen met het drinkwater. Hè? Hoe groot zijn daar de problemen?
1: Ja. Nou, een enorm probleem, want hier vlakbij, daar ligt de plaats Saint-André, daar zijn al duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger is daar naartoe. Die hebben inmiddels ook duizenden waterzakken verspreid. Er zijn ook militaire watertanks daar neergezet om die mensen te helpen. Het gaat langzamerhand weer wat beter, maar de premier die heeft al gezegd, gebruik niet te veel water, we gaan er alles aan doen. Maar ja, het geeft wel aan hoe ernstig de situatie is. En het is voor hem natuurlijk ook een eerste grote test sinds hij in mei aan de macht kwam. Dus in die zin is het, gaan ze nu kijken van, goed, hij heeft ook weer gescholden op de voormalige premier Viktor Orbán, dat de infrastructuur niet goed is. En zeggen mensen, dat begrijpen we, daar kunnen we nog wel in meegaan, maar hoe ga jij dit nou aanpakken? Dus er wordt wel enorm gekeken hoe ze hier nu mee omgaan met dit drama.
0: Je kunt even schelden op je voorgangers, maar je kan dat niet blijven doen natuurlijk. En oproepen om minder water te verbruiken, hoe realistisch is dat als het intussen snikheet is?
1: Nou ja, dat is dus heel ingewikkeld. Want het wordt snikheet, het is al snikheet. En de komende dagen wordt het ook voorspeld tot ver in de 30 graden. En ja, er wordt zelfs gevreesd misschien zelfs 40 graden in sommige plekken van het land. We moeten gewoon kijken hoe dat de komende dagen zich ontwikkelt. Maar het is natuurlijk voor Hongaren heel moeilijk. En ja, je merkt het ook al in het dagelijks leven. Er zijn ook andere dingen nu aan de hand. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zou die komen, ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En ik noem maar wat, de supermarktketen, ja. Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en wat misschien ook nog wel aardig is, dat het het olie- en gasbedrijf Mol, hè, die hebben ook allemaal van die tanks waar je kan tanken hier overal. Ja. En die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt. Dus mensen merken toch overal dat er wordt opgeroepen om minder water te gebruiken. En ook privé hoopt de regering dat mensen zich daaraan houden.
0: Elke druppel water telt. Een belangrijke boodschap, niet alleen in Hongarije, ook bij ons. Stefan Bos, heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
1: Tot je dienst.

0: Top van commerce, Ben hier weg. Dat geldt ook voor mij, maar niet voor Radio 1 natuurlijk. Om 11 uur blikt Friedel nog eens terug op de boeiendste gesprekken van het voorbije seizoen in Touché. En na de middag is het weer aan de wielerliefhebbers met de Tour de France Femme en de Ronde van Denemarken. Maak er nog een mooie zondag van.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die langskwam was schrijver Erwin Mortier. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren vannacht bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in, zegt woordvoerster Svea Daniels.
6: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
5: Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaker dan vroeger slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurde dat vorig jaar zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, zegt Verkeersinstituut Vias, terwijl de meeste daders uiteindelijk wel gevonden worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op een vluchtmisdrijf. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de derde van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. Door de waterschaarste is er intussen ook een gebrek aan drinkwater voor de Hongaren, zegt correspondent Stefan van Bos vanuit de hoofdstad Budapest.
7: Hier vlakbij, daar ligt de plaats Saint-André. Daar zijn al duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger is daar toe. Die hebben inmiddels ook duizenden waterzakken verspreid. Er zijn ook militaire watertanks daar neergezet om die mensen te helpen. Het gaat langzamerhand weer wat beter. Maar de premier die heeft al gezegd, gebruik niet te veel water.
5: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Meestal zonnig vandaag, alleen in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan piek je tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit Westerlo. Het koor Sint Cecilia Ramsel staat onder leiding van Nicole Niewinkel. Organist is Frank Bonen. Celebranten zijn Norbertijn Erik Segers en diaken Jan Dams.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan u hier in onze kerk. Welkom aan u die thuis in het woonzorgcentrum, ziekenhuis, gevangenis of onderweg, via de radio, de Eucharistie met ons wil meevieren. Aan onze vrienden geven we graag en zonder aarzelen geschenken bij allerlei gelegenheden. Iemand die ons van nut kan zijn, doen we maar wat graag een plezier. Maar geven we even graag als we niets kunnen terugverwachten, bieden we hulp aan een onbekende in nood. Onze God schenkt ons zonder aarzeling vanuit zijn overvloed. Kom, wie dorst heeft, hier is water, zegt hij door de mond van de profeet Jesaja. Luister aandachtig naar mij en u zult eten wat goed is. Ook Jezus' woorden betekenen voedsel voor ons leven. In het evangelie horen we vandaag hoe hij zijn woorden kracht bijzet met een teken. Met 5 broden en 2 vissen geeft hij een massa mensen te eten. Ook wij zijn hier samen om te luisteren naar zijn woord en om door het eten van zijn brood te delen in het leven dat hij schenkt. Zusters en broeders, belijden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
2: Heer, die tot ons spreekt, zelfs wanneer wij maar weinig honger hebben naar het woord van God, ontferm u over ons.

Christus, die ons steeds oproept te delen van de overvloed die wij bezitten aan goederen en geluk, ontferm u over ons.

mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, behoeftigen schenkt Gij overvloed en voor wie honger heeft, breekt Gij het brood. Leer ons de zin verstaan van de Eucharistie. Neem van ons weg al wat verhindert aan uw liefde te beantwoorden. Breng ons dichter bij u en bij elkaar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt God de Heer. Kom, wie dorst heeft, hier is water. En allen die geen geld hebt, kom, koop koren en eet zonder geld. En drink wijn en melk zonder betaling. Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is en loon aan iets dat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij en u zult eten wat goed is en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Buig uw oor en kom naar mij. Luister en u zult leven. Een eeuwig verbond zal ik met u sluiten, de gunst bewijzen die ik aan David heb gezworen. Woord van de Heer.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht, of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard. Maar over dit alles zegenvieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog wat is, nog wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is. Woord van de Heer. Amen.

Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen hem zeggen: "Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen." Maar Jezus zei: "Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven." Zij zeiden hem: "Wij hebben hier niets anders dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei: "Breng die hier." Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbeden uit. Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 12 korven vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo'n 5000 man die gegeten hadden. Woord van de Heer. Wij danken u.

goede mensen. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging, zoals wij dat in Vlaanderen meestal noemen, is er zo eentje waar we van kleins af aan mee worden opgevoed. Al bij de voorbereiding van onze eerste communie is dit verhaal stevast van de partij. Hoe komt dat? Misschien omdat het gemakkelijk als een kinderverhaal te vertellen is. Je kan de setting van het verhaal zo voorstellen. Glooiende velden, veel mensen, Jezus iets wat op een hoger punt, de leerlingen er rond, blauwe lucht en dan een klein schattige jongen op blote voeten, een mand met vis en brood op zijn hoofd. En er komt nog bij dat er een mooi wonder in zit. En natuurlijk ook een mooie boodschap. We moeten delen met elkaar. En tenslotte eindigt het ook goed. Uiteindelijk is iedereen verzadigd. Er is zelfs nog heel veel over. Niet zo verrassend dus dat dit verhaal zo populair is. Maar het probleem met verhalen die populair zijn en dus regelmatig de revue passeren, is dat we gemakkelijk onze aandacht verliezen. We hebben het al zo vaak gehoord, we kennen het intussen wel. En dat is jammer, want het is wel een heel belangrijk stukje in het evangelie. Het is een sleutelverhaal. Zo komt het verhaal van die broodvermenigvuldiging voor bij alle vier de evangelisten. En dat is toch eerder zeldzaam. Deze gebeurtenis in het leven van Jezus werd door alle vier de evangelisten dus als uiterst belangrijk gezien. Dit verhaal is wezenlijk om de essentie van ons geloof te kunnen begrijpen en vooral beleven. Het verhaal begint met het verlangen van Jezus om zich af te zonderen van andere mensen. Hij wil alleen zijn. We mogen aannemen dat hij wil bidden en op kracht komen. Maar het omgekeerde gebeurde. Want de mensen verlangden om bij hem te zijn. En Jezus wordt overvallen door medelijden. Medelijden met de zieken.

En dus komt Jezus uit die veiligheid van de afzondering en hij geneest de zieke een hele dag lang. De volgende woorden zijn: toen het avond werd. Nu zijn we waarschijnlijk geneigd om snel voort te lezen, want we weten, het wonder gaat gebeuren. Maar op die manier gaan we voorbij aan het feit dat Jezus al heel de dag, tot aan het vallen van de avond, bij de zieken was om hen te genezen. Hij verrichtte dus al uren aan een stuk wonderen. De rest van het verhaal, waar we vaak het meest op gefocust zijn, gaat eigenlijk maar over het laatste uur van de dag. Hij nam het brood, sloeg de ogen op ten hemel, sprak de zegen uit, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen. Die woorden kennen wij heel goed uit het Eucharistisch gebed. En dan staat er direct: de leerlingen gaven het brood aan het volk. Zo is die broodvermenigvuldiging eigenlijk de Eucharistie avant la lettre. Misschien mogen we zeggen dat dit verhaal ons zelfs dichter dan het verhaal van het laatste avondmaal brengt bij de ware betekenis van de Eucharistie. Want wat gebeurde er nu precies daar op de oever van het meer, nog even samengevat? De mensen komen samen omdat ze zich aangetrokken weten door Jezus, door zijn boodschap. Jezus ontfermt zich over de mensen, hij geneest de zieken, hij kijkt om naar de behoeftigen. Hij heelt en geneest. Daarna breekt hij het brood en de leerlingen delen het uit aan iedereen. En het resultaat van dat alles? Allen waren verzadigd, geheel voldaan. Het is toch dat wat wij op zondag in de kerk komen zoeken. Ik denk dat het noodzakelijk is dat we ons regelmatig afvragen of al die verschillende elementen van toen ook vandaag nog aanwezig zijn in onze zondagse bijeenkomsten. Komen wij hier naartoe omdat we inderdaad aangetrokken worden door Jezus' boodschap? Vragen wij echt om ontferming? En laten we onszelf dan genezen en helen door onze Heer? We delen samen het brood hier. Voelen we ons nadien ook voldaan? Niet in onze maag natuurlijk, maar in ons hart. Het is goed dat we die kern van ons samenkomen in de Eucharistie op zondag regelmatig eens in vraag durven stellen. Het houdt ons wakker en het zorgt ervoor dat we niet, zoals bij een overbekend verhaaltje uit onze kindertijd, zouden denken: ja, ja, we kennen het nu wel, en daardoor de essentie uit het oog verliezen. Amen.

0: Zusters en broeders, laten we opstaan om samen ons geloof te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Laten we ons nu verbinden met de noden van anderen, onze kerk en van de hele wereld. Laten we bidden voor de volgende intenties.
2: Voor mensen die het gevoel hebben geen deel te hebben aan het leven, dat wij hen levend brood aanreiken, laten wij bidden.

Voor mensen die het gevoel hebben vast te zitten en geen stap vooruit te komen. Dat ze elke dag voldoende levengevend brood vinden om verder te kunnen. Laten wij bidden. Dat we zelf levend brood mogen zijn, dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar en alles in het werk stellen om te voorkomen dat iemand van ons onderweg verkommert. Laten wij bidden. In het Onze Vader bidden wij, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Dat we ons openstellen, elke dag opnieuw, om telkens weer de juiste kracht en inspiratie te vinden om te leven. Laten wij bidden.

Wat wij u vragen, Heer, vragen wij in naam van Jezus, die zichzelf telkens weer gebroken heeft als brood en uitgeschonken heeft als wijn. Mogen zij zijn levenshouding ook de onze zijn voor tijd en eeuwigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer met uw handen aannemen, en verheer zijn naam, en zijn naam, en zijn naam.
0: Heer, wij bidden u, heilig in uw goedheid deze gave, aanvaard ze als een geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Met
0: verhef uw hart. Brengen we dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want gij wilt in ons beminnen wat u welgevallig is in uw Zoon. Door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gave die we verloren hadden. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties, rassen en talen. Want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. We vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Johan, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

broeders en zusters, aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zingen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle angst en onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één, Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Goede mensen, geven wij elkaar hier in de kerk en waar we ook luisteren, een teken van vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegdraagt de zonden van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt, maar spreek het zal.

Vijf broden en twee vissen zijn voldoende voor een massa mensen. Waar leven delen wordt, daar is er genoeg voor iedereen. Dat is de droom van Jezus, die wij tot de onze mogen maken. Niet hebben en houden, maar breken en delen, maakt het leven goed. Wij mogen de droom van Jezus levend houden en waarmaken. We worden uitgenodigd om te geven van onze liefde en vrede. Een luisterend hart, een bemoedigende handreiking, een welwillende oogopslag. Er is zoveel om van te delen. Waar wij delend en gevend leven, daar komt er overvloed. Er ontstaat nieuwe ruimte voor een hemel op aarde. Gedeeld leven is volop leven.

0: Laat ons bidden. Heer, blijf met uw zorg alle omringen die gij door uw hemelse gaven vernieuwt. Wees ons altijd met uw hulp nabij en geef dat wij de eeuwige verlossing waardig worden door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Gevoed met woorden en brood van leven, onderwezen met verhalen over breken en delen, mogen wij nu gaan doen wat we hier mochten vieren. Geef gij hun maar te eten. Daartoe zegenen ons de algoede God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Gaat nu allen heen in vrede.
2: Amen.

De eucharistieviering kwam vanmorgen vanuit Westerlo. Het koor Sint-Cecilia Ramsel stond onder leiding van Nicole Niewinkel. Organist was Frank Bonen. Celebranten waren Norbertijn Erik Segers en diaken Jan Dams.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt nu veel meer meldingen binnen over blauwalgen in het water dan in dezelfde periode vorig jaar. Zwemmen en watersporten zijn op plaatsen met blauwalgen verboden. Die bacteriën kleuren het water groen en bij warm en droog weer nemen ze toe. Als ze afbreken in het water, komen er giftige stoffen vrij en die kunnen gevaarlijk zijn, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
2: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
1: In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen door de snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden in de staat Washington, die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. Door de aanhoudende droogte en de sterke wind zijn de branden erg moeilijk te blussen. Nu al spreekt de overheid van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door de extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
3: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, hè, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
1: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Het is meestal zonnig vandaag en we halen tot 25 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw die 25 graden aan de kust en dan tot 36 graden in het binnenland. Tegen de avond of de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
0: Douché.
4: Met Friede Lesage.
5: Goedemorgen. De zomer vullen we hier op zondagochtend met een terugblik op het voorbije touché-seizoen. 40 zeer diverse gasten kwamen langs om te praten over leven en werk, schoonheid en troost, succes en twijfel. Dat doen we aan de hand van de soundtrack van hun leven. Een jaar geleden verscheen Vlaamse Vergezichten, een persoonlijke literatuurgeschiedenis van schrijver Erwin Mortier. Daarin neemt hij de lezer mee naar zijn geboortegrond in en rond Nevelen. Zowel de strijd voor de Vlaamse taal als de gevolgen van de collaboratie geven hem munitie om dat wat verzwegen wordt te verwoorden. In Touché sprak hij open over zijn familieverleden en de rouw die hij met zich meedraagt. Zoals altijd begon ik met de vraag: hoe zou je jezelf omschrijven?
6: Eerst en vooral een schrijver. Ik merk dat met de jaren die rare huurder van mijn bewustzijn en mijn stramme ledematen steeds meer opeist. Maar daarnaast ben ik ook natuurlijk een man en een broer en een oom. En het zit een vriend, hoop ik ook voor velen.
5: Iemand met een scherp gehoor. Moet ik dat letterlijk of figuurlijk nemen?
6: Allebei. Als kind had ik, want het is pas later gebleken, een echt een scherp gehoor. En ik kon bijvoorbeeld ultrasoongeluid horen, frequenties die.
5: Ah ja?
6: En onlangs waren we bij vrienden aan de kust die een appartement hebben. En ik dacht dat ik dat vermogen kwijt was met de jaren. Maar zij hadden op hun terras een ultrasoonapparaat om de zeemeeuwen weg te houden. Dat helaas ook zeer effectief bleek om mij weg te halen.
5: Ja, zo'n heel scherpe toon.
6: Heel scherp, ja, ook ja. Alsof ze met een soort metaaldraad door je hoofd gaan. Dus het, het is ook pijnlijk en je hoort er ongemakkelijk van. Dus ze hebben een andere uitvinding gezocht als ik er ben.
1: Maar je omschrijft het heel erg goed, hè. Als schrijver kan ik spreken en zwijgen tegelijk. Daarvoor moet je schrijver zijn om zo'n zin te kunnen neerpennen. Dat is wat jij doet als schrijver?
6: Ja, zeker, ja.
1: Spreken en
6: je bent moedig en je bent ook een lafbek. Je trekt je bek open en toch weer niet. En ik denk dat het voor mij ook wel zal te maken hebben met het feit dat ik aan moederskant, zeker in mijn kinderjaren, voelde dat daar een bezwaard familieverleden heerste. Dat dus... dat is ook het onderwerp van mijn debuutroman natuurlijk. Een oud oom in Rusland, nota bene in Oekraïne, in Berdichev gesneuveld is als SS'er. Dus echt iemand die het Hitlerregime ondersteunde. In mijn kinderjaren voelde ik dat was een soort taboe. Maar tegelijkertijd voelde ik natuurlijk als kind... beredeneer je dat niet allemaal, maar je voelt, of in elk geval ik voelde het wel. Dus in die zin had ik ook scherpe oren, maar dan meer metaforisch, dat men over die mens, die jongen eigenlijk, want hij was 22 of zo toen hij is gesneuveld, ja, men wilde daar toch natuurlijk over spreken, zoals je wilt doen met afwezigen, met doden, maar daar heerst toch een soort publiek taboe op, dus willen spreken, maar eigenlijk niet mogen. Schuld en schaamte en toch ook een soort verholen trots. Uh-huh. Mensen die over de vloer kwamen in de zomer, die ik dan later herkende als een broer van Raymond Tollenaar, bijvoorbeeld de voorman van het VNV. Mensen als Oswald van Oudenhem, lang volksunie-senator, maar ook bij SS geweest. Dus dat die daar samenkwamen en zich zo wat koesterden in hun wonden aan elkaar. En letterlijk met de rolluiken half naar beneden gelaten, op typisch Vlaamse wijze natuurlijk. En dan kwamen er fotoalbums boven en dan was het toch zo van, hadden we toen maar doorgezet en toen hadden we toch kunnen Vlaanderen groot maken. En ik voelde ook mede door mijn vader die daar, laat ik zeggen, die geen flamihand was, die me toch vrij vroeg al waarschuwde om daar niet te veel in mee te gaan. En voelde ik van alle kanten van, ja, dit is hier iets is aan de hand. Hè?
1: Ja. En misschien heb je op die manier de naam van je vader wel gebruikt in de literatuur om af en toe eens te zorgen voor een kleine mortierinslag in dat soort verhalen.
6: Daar had ik nog niet over nagedacht.
1: Erwin Mortier, welkom in Touché.

0: Marva was dit met Oompa Lappa Pero. Ik weet niet of de betekenis daarvan in Vandalen staat, Erwin Mortier. maar toch, jij wou het laten horen.
1: Ja, ik dacht zo, met al dat inperken van intellectuele horizon, laten we even een kleine lobotomie uitvoeren. Nee. Wat is Marva? Ja, ik vind het zo'n zonnig nummer en het is ook toch een mijlpaal in de muziekgeschiedenis.
0: Absoluut.
1: Maar het staat zo voor mij symbool voor de jaren 70, de 70's. Ja.
0: Wat was dat voor jou, de jaren 70? Welke beelden schieten dan door jou?
1: Ja, enorm veel bakkenbaarden. Zelfs de Canaries in die tijd hadden bakkenbaarden, olifantspijpen, witte, blauwe strandballen van Nivea, met Nivea op in witte letters. Eddie Merckx die samen met zijn vrouw reclame maakt voor frituurvet in het Rijk der Vrouwen onder het motto wat ik iedereen kan aanbevelen. Ik hou van frieten, maar ze moeten licht zijn. Hildegard Kneef. Ellenlange tv-shows van Henk van Montvoort op zaterdagavond. Ja. Fondue stellen. Ik vind de 70's hadden eigenlijk nooit mogen ophouden.
0: Maar helaas, de tijd gaat vooruit, Erwin. Zeker, ook voor jou. Ja, ja. Ook voor jou. En jij werd ook ouder. Maar als we even teruggaan naar jouw kindertijd. Heb jij je een raar kind gevoeld?
1: Heb ik mij een raar kind gevoeld? Soms wel en soms niet, denk ik. Mm-hmm. Ik hoor van schoolgenoten uit de lagere schooltijd dat als zij verjaardagsfeestjes hebben, was altijd voetballen en cowboy en indiaan spelen. En ze zei tegen mij, zeggen ze, ja, bij jou moesten we altijd de weiden in en kregen we uitleg over elke bloem en blad en houtsnip en wilde eendjes. Dus waarschijnlijk was een enorme pijn in die ass.
0: Maar je werd ook nagewezen nog, omwille van jouw collaborerende familie.
1: Ik herinner mij, toen was ik zelfs al adolescent en hadden we avond met mijn zussen, denk ik, in het Dorpscafé gestaan en ben naar buiten gaan en riep iemand, dat zijn toch weer van die zwarte van op Rijbroek, dat is de wijk waar wij woonden. Ja.
0: En maar dat moment wist jij nog niet wat daarmee bedoeld werd?
1: Toen wist ik het wel al, zeker. Ja. Maar ik heb de betreffende juffrouw een paar ogenblikken vernietigend aangekeken. Maar op dat ogenblik was het, ik heb het nooit echt als een soort sociaal stigma of zo ervaren. Werd in dat hele dorp ook geluisterd over van alles. Dus iedereen wist wel wie in de oorlog waar had gestaan. Wie wit was, wie zwart. Wie, zoals de meesten denk ik, 4, 5 jaar lang heeft geschipperd om te overleven. Mm-hmm. Maar evengoed op andere vlakken. Men wist dat de pastoor van Bellem bijvoorbeeld, dat het niet zijn meid was, maar zijn vrouw. Want toen hij naar Bellem kwam, had hij het dorp gezien dat er maar 1, 2 persoons werd uit de verhuiswagen werd geladen. Dus
0: iedereen had alles gezien.
1: En hij had zogezegd een nichtje dat dan elke vakantie kwam logeren, want ze zat op pensionaat. Want aan het kind zelf kon je gewoon zien dat hij de vader was. Dus er werd ontzettend veel gezwegen. Er was heel veel geheim dat publiek was, maar toch op een of andere manier toch geheim bleef.
0: Terwijl iedereen erover sprak.
1: Ja, en dat kan ik voor een stuk begrijpen. Zeker wat dat traumatische oorlogsverleden betreft. Want daar zit je dan na de oorlog als gemeenschap op elkaar te kijken. Dan heb je de keuze, denk ik, of elkaar de rest van het leven naar het leven te staan, of het leven zuur te maken, of de boel toedekken en omwille van de lieve vrede vooruitkijken en nu de lippen dichtknijpen. Mm-hmm. Ja.
0: Jouw familie had het geluk of het ongeluk dat jij heel nieuwsgierig was en vragen begon te stellen als een soort inquisiteur.
1: Ja.
0: Als je daar nu op terugkijkt, wat denk je dan?
1: Dat ik een ongelooflijke etterbak was.
0: Ja.
1: Ik heb nog op de man af een paar keer aan mijn grootmoeder, zeker aan mijn grootmoeder, en ook eerder wel willen vragen waarom eigenlijk. En ook zo met wat je dan als puber hebt, met het idee dat jij het grote gelijk van de geschiedenis op je schouders hebt. Terwijl ik nu denk, kijk, die morele oordelen die zijn vrij duidelijk. Ze hebben meegewerkt aan een gruwelijk, moorddadig, onrechtvaardig, et cetera, regime. Dat is helemaal niet te rechtvaardigen. Maar waarom en hoe? Dan kom je plotseling in een soort toch mistig gebied terecht van de menselijke ambiguïteiten, zeg maar. Nu zou ik zeggen dat ik het beter begrijp. Maar begrijpen is geen rechtvaardiging, maar dat ik het wel beter begrijp. En ook begrijp waarom ze geen antwoord konden geven. Omdat het onmacht was, dat ze het zelf niet zo goed wisten.
0: Mm-hmm. Er is een soort mildheid.
1: Een mildheid gekocht. Wel, ja. Mm-hmm. Een menselijke mildheid, een deernis zou ik het eerder noemen. Want het was ook een vreemd huwelijk, die twee. Mijn grootmoeder kwam uit echt gegoede boerenmilieus en mijn grootvader kwam echt uit het stadsproletariaat. Was een wever en werkte ook in de molens van Dijk, in het graan. Het kwam bestoft van de bloem thuis. Maar ze waren allebei eigenlijk ontheemd in de wereld en ook verweest letterlijk. Mijn grootmoeder was op haar 19e haar beide ouders verloren. Had dan de zorg ook voor die jongere broer. Mijn grootvader had wel zijn moeder, maar zijn vader die was voortdurend weg om seizoensarbeid te doen in Noord-Amerika, in de streek rond Chicago en zo. Dus ik zie nu twee tieners, want dat waren ze toen ze elkaar herkenden, verdwaald in een wereld die volledig zoals onze nu stuurloos werd. En ik denk dat die ideologie van dat, eerst dat Vlaams nationalisme, dat dan voor een deel is meegestapt in het nazisme. En in de eerste plaats de belofte van een heldere, harmonische, veilige samenleving bood. Mm-hmm. De les die ik daaruit trek is voor mij van, dat is een begrijpelijke betovering, maar het is ook een betovering. Samenleving moet moeizaam zijn. Als we niet zonder wrijving geen glans, als we niet ook schuren, dan is het de dood in de pot.
0: Je hebt ook veel gehad aan een gesprek met Lisa Apignanesi.
1: Zeker,
0: ondertussen 20 jaar geleden, die je mocht interviewen, alom gelauwerde historica en schrijfster van Mad, Bad and Sad. Gek, slecht en droevig, maar ook Losing the Dead.
1: Ja.
0: Wat over haar moeder gaat. Hè? En daar voelde je een soort gelijkenis met jouw familiegeschiedenis.
1: Ja, ik ging haar interviewen voor het boek Mad, Bad and Sad, een geschiedenis van vrouwen en hun psychiaters van de 18e eeuw tot ongeveer nu. Omdat zij samen met haar man, John Forrester, heel erg is geïnteresseerd in wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. Maar ik had ook dat boek gelezen over haar moeder. Dus haar echte naam is Elzbieta Borenstein en ze is van Pools-Joodse afkomst. Zij is vlak na de oorlog geboren, maar dus haar ouders hebben de Shoah overleefd door zich voortdurend andere identiteiten aan te meten, paspoorten te vervalsen, te verhuizen van stad naar stad, soms ook letterlijk in holen in het woud, in het Poolse woud te leven. En Lisa zei me in de marge van dat interview, we hebben nog lang gepraat nadien, als ik mijn moeder over dat verleden praatte, dan werd ik daar bijna knettergek van, want in het Poolse woud te leven. En Lisa zei me in de marge van dat interview, we hebben nog lang gepraat nadien, als ik mijn moeder over dat verleden praatte,

0: zij de heldin was die haar gezin en haar familie had gered, wat eigenlijk ook zo was. Zij verwierp eigenlijk dat slachtofferschap. Dat wilde ze niet, want zij had getriomfeerd. En bij heel veel van die familie, en dat heb ik ook later nog wel gezien bij mensen van Joodse origine, heerst eenzelfde zwijgen van mensen die zich schuldig voelden omdat ze nog leefden, dat ze het hadden overleefd. Ja. En dat hebben we ook uitgebreid met haar over gehad, dat gaf een merkwaardig spiegeleffect eigenlijk, dat ik met een familiegeschiedenis die dan aan de andere kant van die geschiedenis stond, aan de foute kant, zeg maar, dat op eenzelfde schaamte, kluwen van schaamte, schuld, zwijgen, et cetera, stuiten.
1: Maar ook op een soort trots ook.
0: En ook die trots, ja. Dat was... Dat klikte. We zijn contact blijven houden tot de dag van vandaag. Ja.

0: Like an angel walking through my room. Het is de Zweedse mezzo-sopraan Anne-Sophie von Otter. En haar samenwerking met Elvis Costello, nummer van Björn Ulvaeus van ABBA. Erwin Mortier, waaraan denk je als je dit nummer hoort?
1: Wel, ik denk aan mijn jongere zus die op 14 augustus is overleden. En die voor ons allemaal, denk ik, toch een soort engel was die al te kort door de kamer van ons leven heeft mogen gaan. De kamers van ons leven. Het vervat de weemoed die ik voel over dat verlies. De hoop dat het ook eens die zachtheid die in dat lied zit op een dag ook voor, van ons zal zijn. Want het gemis kan af en toe scherp zijn. Niet altijd, maar natuurlijk zeker de dagen en eerste weken na haar dood was dat toch een acute rouw. Nu is er meer een soort, zoals mijn broer het onlangs nog zei, bij alles wat te doen, op de achtergrond toch een soort dofheid. Mm. Waar gelukkig toch heel vaak ook wel zon doorbreekt. Dat rouw is eigenlijk van alles door elkaar.
0: Mm-hmm. Ze kreeg 1,5 jaar om afscheid te nemen van het leven door een agressieve kanker.
1: Ja, ze zei in februari dat ze weer eens een onderzoek aan de blaas ging laten doen, omdat ze er af en toe wat last van had. Wat ook wel echt een beetje een vrouwenkwaal is natuurlijk. En ze zei, het zal wel niks zijn. We hadden van bij het begin het gevoel, ik ook, mijn andere zus, dus zij en mijn andere zus zijn de 3 oudste van de 5, ik ben de oudste van 5, hadden, ja, toch ergens een soort raar voorgevoel dat we niet uitspraken. En dan bleek er een knobbeltje te zitten en had de arts gezegd in de blaas. En had gezegd van ja, dat kan een ontsteking zijn van de archaeus of zo. Een oud restant van de navelstreng, de verbinding tussen de blaas en de navelstreng. Maar dat bleek niet zijn, bleek echt een uiteindelijk toch zeer zwaar agressieve tumor te zijn.
0: Hoe is zij omgegaan met die diagnose?
1: Heel zoals zij was. Natuurlijk was elke stap, want er volgde dan blaasverwijdering, kunstblaas maken. Dan was die kanker terug in de buik van bestraling. Van bij het begin heeft ze gezegd van kijk, als het te behandelen is, ga ik ervoor. Hè. Als we merken dat het niet zo is, dan wil ik nog zo lang mogelijk comfortabel leven. Ik wil ook niet creperen van de pijn. En ik wil ook niet dat ik zo onder de morfine en dergelijke zit. Dat ik er ook niks meer aan heb. Om een lang... Een niet zo lang verhaal nog wat korter te maken. In juli bleek dat die bestraling maar heel, die haar toch nog 8 maanden heeft niet die tumor had bedwongen. En is ze dan op een palliatieve chemo overgegaan. Dus meteen ook geschakeld. Is ze nog op vakantie geweest met familie. Wij zelf waren op vakantie, waren bij vrienden in Zwitserland. Dat was allemaal goed en geweldig, omdat dat hele jaar, zoals ik al zei, toch die eindigheid daar was. Dus ik ben onze vrienden ontzettend dankbaar voor hun gastvrijheid en hun warmte. Ik denk, rouwende mensen hebben vooral dat nodig. Liefde, genegenheid, warmte, nabijheid. Mm-hmm. En dan, 14 augustus, bleek, die kanker was echt extreem agressief. Je zag hem bijna groeien in die buikwand. En is opgestaan en zei ze, ik wil vandaag sterven. En toen zijn we allemaal bij haar geweest. Ze was werkelijk omringd door iedereen. Ook die dag was een dag zoals zij hem had gewild, denk ik. Het huis was mooi weer, het huis stond open. Buren kwamen nog een praatje maken. Het was eigenlijk wel een zaligmakende gewoonheid. Naarmate het uur dan kwam om die zachte dood toe te dienen, kwam er een zekere geladenheid, maar geen zwaarte. Ze bleef tot op het laatst haar droge gevoel voor humor behouden. En ondertussen was iedereen er, dus wij, de partners, de kinderen, de achterneefjes, dus ik denk rond de 20 mensen. Ook de artsen zelf waren bevriende mensen. En dan heeft ze nog naar iedereen een hartje getekend en gezegd, en nu ga ik slapen. En voordien, ik ben nog bij haar, iedereen kwam zo, om haar niet te oververmoeien, een beetje bij haar praten. En ze zei ook tegen mij, broer, het voornaamste kennen we van elkaar. En ze zei, ja, het is wel heel jammer dat ik je boek niet meer zal lezen. Maar nu heeft een van haar vrienden bij haar graf in felrood, haar lievelingskleur, een soort boekenhuisje gemaakt. En stelt het boek bij haar graf. En ook een houten zitbankje. En wie wil mag haar mijn boek voorlezen. En omdat ze ook heel erg van de kitsch van kerst hield, met een ironisch knipoog, gaan we ook op het graf kerstboom gaan zetten, natuurlijk met kerst. De gemeente Deins is wezen al gewaarschuwd. Het is geen UFO die daar geland is of een droom. Het is gewoon de kerstboom.
0: Ja. Maar rouwverwerking, daar heb je.
1: Ja, ik ga daar zo rare. Ik merk soms dat ik het zelf het woord gebruik en ook zo termen als het verdriet een plaats geven. Nee, je rouw schud je door elkaar en laat je op allerlei plaatsen landen en daar heb je dan maar mee te schikken. Mm-hmm. Het zegt ook iets over ons, hoe procesmatig onze samenleving ook denken. Rouwproces, alsof je er als verhakkeld door verdriet wezen ingaat en door een soort lopende band en allerlei machines en robots bewerkt wordt en dan kom je er als volledig opnieuw geheeld mens uit. Maar dat rouwen is ja leren leven met de gaten die de sterfelijkheid in ons bestaan slaat. Oh. Ik word eind deze maand 60, dus ik besef ook wel dat ik de levensfase betreed waarin dat vaker zal voorkomen, statistisch gezien.
0: Oh. Is het ook een fysieke pijn?
1: Absoluut.
0: Hoe voel jij dat? Dat het een fysieke pijn is? Verdriet?
1: Bij het overlijden van mijn moeder, die heel lang Alzheimer-dement is geweest. Op haar 58e ziek is geworden, op haar 73e. Heb ik op het moment van haar dood letterlijk bijna een soort snerpende pijn in de buik gevoeld toen ik haar terugzag. Dat dode lichaam, alsof er nog één laatste onzichtbare navelstreng werkelijk werd losgerukt. Dat is een pijn die nog altijd dicht onder de huid zit. Bij mijn vader was het zachter, omdat hij had ook kanker, ook blaaskanker trouwens. Maar was er nog mogelijkheid tot praten? Ik heb hem ook onder mijn handen gevoeld hoe het leven uit hem wegliet. Dat is een heel zacht verdriet. Bij mijn zus is dat iets wat nog echt alle kanten oprommelt en zich uit in ja, soms niet kunnen slapen, veel dromen. Echt soms ook inderdaad die fysieke pijn dat toeslaat in de buik. En het hoofd ook, migraine soms.
0: Het afscheid zelf, zoals je zus het heeft gedaan, is denk ik het mooiste wat je dan op dat moment kan doen. Erbij zijn.
1: Zeker,
0: nog
1: ja.
0: Afscheid,
1: ik begrijp
0: lijfelijk
1: niet wat,
0: afscheid kunnen nemen.
1: Ja, absoluut. Ik kan me heel goed vinden in wat mensen als professor Disselwans zeggen, dat die manier van afscheid nemen toch een soort verzachtend, troostend effect heeft. Dat klopt. Dat neemt natuurlijk niet, voor alle duidelijkheid, die bruutheid van dat verlies weg. Van ja, iemand die tot voor een paar minuten nog grapjes lag te maken en ons eigenlijk lag te troosten en nog een paar dingen wilde meegeven. Geniet van het leven, zie elkaar graag, dan sterft er een dood lichaam worden.
0: Maar in die overgang naar de dood zijn we toch nog altijd onhandig, hè? Worden we onhandiger? Zoals vroeger afscheid werd genomen met een lichaam op te baren thuis,
1: ja.
0: Het lichaam nog even bij te houden, een kist te dragen naar het altaar.
1: Ja, dat hebben wij wel gedaan. Dat hebben alle de kinderen gedaan. Mm-hmm. Bij mijn vader, met mijn moeder trouwens. Mijn grootvader heeft zelfs nog thuis opgebaard gelegen. En dan kwam de hele buurt helpen om de rouwbrieven te schrijven. En dan
0: ja, ook dat, hè? De rouwbrieven schrijven.
1: Dat zijn allemaal stadia in het ritmeren van uw verdriet. En mijn zus, ik heb haar nooit echt als supergroef ervaren, maar ze wou toch ook echt een kerkelijke dienst door, weliswaar door een heel goede vriend van de familie, als celebrant. Ze heeft ook de ziekenzalving gewild. En dat maakte haar heel sereen. En ik ben zelf ook voorstander van rituelen. Dat is eigenlijk een reeks handelingen die er is op het ogenblik dat jij zelf niet in staat bent om veel echt te kunnen denken en te doen. Ja. Is het heel geruststellend dat een reeks handelingen die door het feit dat ze al heel lang bestaan, er klaar ligt voor jou.
0: En vroeger droeg de familie ook lange tijd nog zwarte kleren.
1: Een rouwband. Hè,
0: om te tonen, wij zijn in rouw.
1: Ja, en dat was ook een teken uit de gemeenschap toe van benader hen met zachtheid en voed hen niet alleen affectief, maar vaak ook letterlijk eten brengen en zo. En,
0: is dat iets wat je mist?
1: Het
0: nu?
1: Is iets wat ik mis, ja. Maar ik denk wel dat er toch dingen aan het veranderen zijn. Je hebt nu zo initiatieven als Reveil, wat dan opvalt is dat mensen toch weer samenkomen om hun verdriet te laten opgaan in een grotere verband. Dus men is toch op zoek, omdat wij toch symboliserende wezens zijn, denk ik, wij mensen, om nieuwe tradities te vestigen. Die dan hopen
0: die nood in te vullen.
1: Die nood in te vullen, ja.

0: schoon is dit.
1: Prachtig, hè?
0: Gustav Noren, een Utan Dei. Het is een Zweed, hè?
1: Ja.
0: En jij weet wat hij heeft gezongen.
1: Zonder jou.
0: Zonder jou.
1: Wat zal ik zijn zonder jou? Komt uit, niet kort samengevat. Het kan in meerdere opzichten worden geïnterpreteerd, ja.
0: Ja, en welke interpretaties geef jij eraan?
1: Ja, het is toch omdat mijn man een Scandinavofiel is en ik dus noodgedwongen ook, want ik ben een brave echtgenote, zoals iedereen weet. doet het me toch denken aan die bijna 37 jaar die we samen doorbrengen. En ook van, ja, op deze leeftijd schiet ons soms wel door het hoofd van wie zal wie afscheid nemen.
0: Houd je dat bezig? Wie het eerst zal...
1: Ja, we denken soms, als we het geluk hebben van allebei samen oud en versleten te worden, dan vind ik, zoals de Nederlandse oud-premier Van Acht heeft gedaan, die samen met zijn vrouw uiteindelijk dan ook voor de zachte dood heeft gekozen en hun lichaam was op... Zij zelf waren op. Dat is de droom. Los daarvan vind ik... Of je daar nu een... Ik denk niet dat je daar echt een passend antwoord kunt opgeven. Je moet de notie van de romantische liefde en de versmelting met elkaar toch wat kunnen overstijgen. En het is goed om daarover na te denken. En ervoor te willen zorgen dat wie achterblijft... goed terechtkomt, een goed vangnet geeft. Daarover nadenken vind ik wel belangrijk.
0: Mm. Maar ik hoor je toch nog twijfelen.
1: Hoezo?
0: Van het samen uit dit leven te vertrekken.
1: We zouden een pil die we kunnen innemen als we vinden. Maar ik zeg dan tegen hem, stel dan, we beginnen te dementeren. En we trekken de koelkast open en we denken, wat een lekkere praline ligt daar. Dus, maar ik denk ook dat die humor, die een beetje morbide en macaber is, ook wel helpt om de boel te verlichten. Want, god, als er misschien één leugen is die ons echt dwars zit in deze tijd vandaag, is dat wij het leven in alle aspecten beheersen en kunnen plannen. En, terwijl zoveel hangt af van het toeval. Wanneer we geboren worden, waar we geboren worden, uit wie we geboren worden. Zoveel zaken in ons leven worden niet door onszelf bepaald. En we houden ons in die chaos van toevalligheden overeind door heel veel van wat we bereiken aan onszelf toe te schrijven. Of heel veel dingen waar we in falen, onszelf te verwijten, wel vaak... heel ver ons hoofd.
0: En we falen sowieso allemaal.
1: We falen sowieso, want
0: we gaan allemaal dood.
1: Het is inherent tragisch geladen.
0: Er is geen eindgoed al goed.
1: Er is geen eindgoed al goed. We kunnen onderweg, in het beste geval, en dat is ook iets wat de kunst en toch de mensheid moeten voorhouden, leren harmonieus met onze ketenen te rammelen.
0: Maar 37 jaar samen met Lieven van der Houten, onze collega trouwens hier op Radio 1.
1: Een radiofenomeen.
0: Nieuwe feiten, elke middag op onze boterham.
1: Ja.
0: En het begon op een bijzondere manier, toch?
1: Het begon...
0: Wat stelde hij voor? Samenwonen of, of toch een latte relatie?
1: Je was er in die tijd ook wel een beetje in onze buurt. Eigenlijk. Het was in het jaar dat ongeveer iedereen 21 werd. En overal in dat voorjaar herinner ik mij verjaardagspartijtjes werden gehouden. Chantal Platin, hier ook niet onbekend in huis, werd 21, met wie ik studeerde, werd 21. Barbara Sarafian... Velen ook niet onbekend. Die studeerde met ons en vierde haar 21ste verjaardag in het zeer mondaine Adehem bij Maldegem. En na afloop van het feest, of men ging wat vroeger weg, stelde op voorspraak van Chantal trouwens, stelde Lieven voor me naar huis te brengen. Want ze gingen ergens nog naar een bal en dat zou ik niet zitten. Ik wilde gewoon heel saai nog een boek lezen. En zijn eerste vraag toen we in de auto aan het reizen waren was... wat denk je samen wonen over een latte relatie? En hij zegt nog altijd dat hij me even zag.
0: Maar het is dan toch samen wonen geworden?
1: Ja, hoewel we toch heel erg eenlingen zijn, maar heel erg aan elkaar gehecht. Maar ja, ik heb als schrijver natuurlijk mijn tijd en ruimte nodig. En hij is ook wel creatief bezig. Dus ik zeg altijd, we zijn een soort twee-eigen eenling of zo. Of tegen vrienden durf ik soms, voor alle duidelijkheid, schertsend te zeggen, ja, ik probeer al 37 jaar te scheiden, maar het lukt niet. om te zeggen van ja, we staan op mekaars ruimte, maar we zijn natuurlijk ook heel erg wel verknocht aan elkaar.
0: Ja. Ja. Wanneer wist je dat je op jongens viel? Dat was al vrij jong, toch, hè?
1: Ja, ik ging graag mee met mijn vader, die in de supportersclubs op zat van de lokale voetbalclub FC De Blijvers in Hansbeek. Niet zozeer omdat ik dol was op voetbal. Instinctief had ik toch al meer met de voetballer dan met het voetbal. En ik keek toch altijd uit naar dat spannende moment in de douches achteraf, wanneer al die jongens uit hun broekjes afdeden en stonden onder die dampende. En ik werd dan later door mijn overgrootvader ook lichtelijk gedwongen om deel uit te maken van de minimumploeg. Want die FC De Blijvers, dat was ook opgericht door een soort samenraapsel van oud-collaborateurs die dan toch op een of andere manier Groot-Vlaanderen via het voetbal wilden bereiken. En ik heb altijd buitenspel gestaan, denk ik, dat ene jaar. Ik weet nog altijd niet wat hoe je dat doet, buitenspel staan. En daarna was het ook weer douchen. Ik herinner me dat ik ontzettend gebiologeerd was. Natuurlijk, ik was nog een kind, maar dat zat toch een zinnelijke component in door die reizige gestalte van onze trainer. Die in mijn ogen een soort blonde vikingstoot was. En ik wilde toch altijd heel graag dicht bij hem douchen. Ik had ook wel de heimelijke, denk ik, betrachting om toch ooit even zijn piemeltje aan te raken. Het is nooit gelukt. We zijn ook nooit verder geraakt dan 18e provinciaal. dat was er eigenlijk altijd. En op een gegeven moment herinner ik mij als 11-jarige dat ik in de dorpsbibliotheek een boek van Reve op de onderste planken vond, en waarin dan, ik begreep daar niks van, maar wel die uitbundigheid waarmee hij over het mannelijk lichaam en de mannenliefde schreef, dan dacht ik, oké.
0: Dat is het.
1: Ja, zo. Ik ben dus niet alleen eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
0: Maar het was niet alleen in het voetbal dat je zag dat mannen wel aantrekkelijk konden zijn. Het andere spectrum heb je ook meegemaakt, hè? Dat je uitgenodigd werd door een bevriend priester in een abdij voor een concert.
1: Ja, dat was in Averboden in 1989. Lief en ik kenden elkaar net toen.
0: Ja, en daar zag je dat de geestelijken het met dat celibaat toch niet zo nauw namen.
1: Ja, dat was, er was een voorstelling van de cd van het Paterskoor van Gregoriaanse gezangen. En daarna was er een receptie in het somptueuze abtenverblijf. En een bevriende gastenbroeder daar had ons voorgesteld dat we konden overnachten om dan s'anderhalfs door de Kempische bossen te wandelen of zo. En tijdens de receptie waren allerlei novices met dienbladen over het parquet zeilden. Werd dan ook in ons oor gefluisterd dat er nadien nog een bijeenkomst was in een café. Toen bleken al die jonge novicen daar binnen te waaien zonder gebijt natuurlijk. En gewoon in burger en vrolijk te kletsen over hun vriendjes en of ze op voetbalkontjes vielen of op atletenkontjes. Ik kreeg plotseling een heel andere idee van Doremi en Onkel Von, zo moet ik zeggen. Dus het was mijn eerste kennismaking met, ja, opnieuw dat die dekmantel van, ja, van zwijgen.
0: Maar 89.
1: 89, ja.
0: Ja, ook daar, hè. Publiek geheim.
1: Publiek geheim, denk ik, ja.
0: Maar heb jij zelf toen al bedacht, daar moet over gesproken worden, over wat hier wordt verzwegen?
1: Ja, ik had toch wel een raar gevoel, omdat er waren trouwens niet alleen paters, er waren ook andere gehuwde mannen, vrouwengehuwde mannen daar, die dan daar met hun geheime minnaars waren. Die geheimelijkheid had ook iets waarin ze zich verkneukelden. Ik vond het klef en raar en vies. En zeker als je naar die kerk kijkt, denk je van, wat zou er nu in godsnaam tegenop zijn dat een priester gewoon openlijk kan samenleven met een man of een vrouw. Ik denk dat daar veel betere mensen en veel betere priesters ook uitkomen die tenminste weten wat het leven is, wat relaties zijn, hoe moeizaam dat soms kan zijn, hoe zegerijk dat soms kan zijn. Dus ja, ik bedoel...
0: Je hebt altijd wat geschopt, hè, tegen de kerk.
1: Oh, tegen andere dingen ook wel.
0: Maar om nu één pilaar te noemen, ja. Dat was er toch wel
1: in. Ja, ja. Ik vind religie... je hoeft niet noodzakelijk geloofd te zijn om dat toch iets waardevols te vinden. Omdat dat toch een soort vooruitwendiging is van onze irrationaliteit die we ook hebben. En zoals ik net al zei, als je daar... een muziek mee kunt maken, is dat wel een goed iets, denk ik. Door die hypocrisie en ja, je kunt toch moeilijk. Ja, zo iemand als die Daniel ziet, dan. Ik herinner me toen Klaus stierf, dat ik hem eventjes op zijn donder heb gegeven, omdat die Klaus veroordeelde.
0: Niet eventjes, dat zijn woorden die jou aan jou zullen kleven.
1: Inderdaad. Ja. Maar als je dan ziet.
0: Het ging over het feit dat Hugo Klaus had gekozen om euthanasie.
1: En hij dan zei: het lijden uit de weg gaan is geen daad van heldenmoed of zo. En dan heb ik gezegd van. De eigen morele superioriteit vieren boven het lichaam van een liefde dode is geen daad van heldenmoed. Schaam je, meneer de kardinaal.
0: Schaam je.
1: Ja.
0: Ja. Maar, die je-vorm.
1: Ja, als dan blijkt van wat die man allemaal heeft toegedekt aan wat bijvoorbeeld Van Geluwe heeft gedaan met zijn neef en wellicht ongetwijfeld met nog andere kinderen, dan weet je toch gewoon, die man deugt niet. En dat hele morele systeem van die kerk deugt niet. Dus eigenlijk moeten we die kerk gewoon redden uit de handen van de pastoors. Heel leuker zijn zonder die pastoor.
0: Ik probeer te begrijpen waarom jij in het Begijn of in Gent bent gaan wonen.
1: Ach, ja, ik heb altijd van kantklossen gehouden. we wonen er in een pand waarvan we weten dat het na onze dood terugkeert naar de stichting die dat beheert. Dus het is eigenlijk het er wonen is mee onderhouden van een stuk erfgoed. Het is ook een gemeenschap van mensen die voor elkaar zorgt. We lopen mekaars deur niet plat, maar bijvoorbeeld er is eergisteren een buurman gestorven. Men zal altijd zorgen dat wie achterblijft, dat daar eten is bijvoorbeeld. En dus een minimale zorg. En dat is een aspect van erfgoed dat dreigt niet erkend te zijn. Dat immateriële wat men noemt, het is niet... het zijn wij die die stenen warm houden. Hè. We zijn levende wezens met een kloppend hart die letterlijk en figuurlijk dat erfgoed warm houden, waardoor het niet verandert.
0: Maar er zit dus iets heel erg moois in de manier waarop Begijnhoven ooit zijn gemaakt.
1: Structuur
0: die wij nu ook missen.
1: Zeker, we zouden zeker daar kunnen uit leren. Van hoe kun je een gemeenschap vormen zonder dat het verstikkend wordt? Absoluut. En ook historisch gezien waren Begijn een zeer begaafde rotwijven, zoals ik. Als je naar Hadewig kijkt, was ook een Begijn met haar revolutionaire poëzie en zo. Dus ja, ik heb opnieuw het gevoel van het leven in een bepaalde traditie die niet als een corset rond mij zit, maar waar ik een eigen laag kan aan toevoegen. Ja.
0: Ja. Heb jij andere samenlevingsvormen overwogen of misschien ook echt uitgeprobeerd dan het klassieke gezin?
1: Nee, niet echt. Maar ja, het zat ook wel wat vervat in die eerste vraag van mijn man. Zo, wat denk je samenleven of samenwonen over latrelatie? We waren ook wel in die tijd ook gebiologeerd door bijvoorbeeld de Wolf en de Bloomsbury's. Het einde van die Victoriaanse tijd toch hebben geëxperimenteerd met manieren van samenleven. Als je naar Charleston gaat, waar haar zus Vanessa Bell woonde. Zij was getrouwd met Clive Bell, een kunsthistoricus, maar heeft ook een groot deel van haar leven samengewoond met Duncan Grant, die schilder was, maar ook eigenlijk homoseksueel.
0: Op een prachtige, inspirerende plek.
1: Absoluut, plek. We hebben het allebei al zo druk met radio maken en schrijven. Dat,
0: maar, het is er niet van gekomen.
1: Het is er niet van gekomen, maar goed, laten we zeggen van... Het maakt mij niet uit hoe mensen samenleven als het maar hun ziel en hun geluk vergroot. Dat is voor mij het voornaamste. Ik zal niet snel oordelen over mensen die buiten de klassieke relatievormen geluk vinden.
0: Heb jij kinderen gemist?
1: Soms wel, ja. Ik kan soms zeggen, lief en ik aan tafel, stel, het zou ook anders hadden kunnen lopen. We zouden hier nu met een viertal twintigers aan tafel kunnen zitten die over hun vriendjes en vriendinnetjes kwekken en weet ik veel. En in discussie gaan, dat zou ons leven een ander relief hebben gegeven. Maar goed, ik heb veel te veel nichtjes. Dus ik bied er een paar in de uitverkoop aan, maar voor wie ik met plezier de iets wat excentrieke oom van de familie ben, dat is ook mooi.
0: Ja, en in die zin heb je ook een bucketlist gemaakt met dingen die je sowieso nooit wil verwezenlijken.
1: Ik vind dat iedereen dat zijn ook zo'n die slogans zoals YOLO, you only live once, en je moet dit en dat doen in het leven, alsof het leven een soort delijze is, waar je met je winkelkar moet doorroetsen, en dat moet je toch allemaal gekocht hebben voor je aan het eind van de rayon komt.
0: Wat ga jij vooral niet doen in jouw leven?
1: Breien is er één van. Ook geen bergwanden beklimmen die hoger zijn dan 100 meter. Dan neem ik liever de roltrap.
0: Als die er al is.
1: Rolschaats. Ik weet niet wat er nog allemaal op stond.
0: Mijn hoed afnemen voor mensen die denken dat ze echt bestaan.
1: Ja, dat vind ik ook zoiets Vlaams. Dat ingebakken ontzag voor autoriteit die zich puur omwille van zichzelf belangrijk vindt. En Gerard Reef noemde dat van die mensen die denken dat ze echt bestaan. Montaigne zei altijd dan, weet u waarom u die man zo hoog vindt? U rekent zijn hakken mee. En dat vind ik wel belangrijk. Ik vind dat wij Vlamingen echt nog altijd veel te braaf zijn naar allerlei meters en hoge hoeden.
0: Mm. Bungee springen, meedoen aan lama-trektochten door de Andes.
1: Ja.
0: En ervan overtuigd zijn dat ik echt besta en belangrijk ben.
1: Ja.
0: Dat ga je niet doen.
1: Nee, absoluut niet. Ik ben totaal te verwaarlozen.
0: Waarvan akte, Erwin Mortier.

0: Je hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met schrijver Erwin Mortier. De hele aflevering kan je beluisteren in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je trouwens ook alle andere gesprekken van de voorbije seizoenen. Goed voor meer dan een zomerlang luisterplezier. Volgende week blik ik terug op het gesprek met stand-up comedian Jeroen Leenders. Geniet nog van deze zondag.
1: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
2: Koen de Graven, kent u die? Ik wel. En straks nog beter, want hij schuift zometeen aan bij mij op het strand. Bij die beer. Beer op het strand, zometeen na het nieuws.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen. En Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amaury de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
2: B2, 2 keer 6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
3: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
4: Zie hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
3: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
5: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
6: Kom aan, dat is goed zo. Goed die benen gebruiken.
3: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
7: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
3: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder hand nemen.
8: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
1: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak van het lek is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. Maar er kunnen ook problemen zijn voor de drinkwatervoorziening op linkeroever, zegt Wouter Bruins van de politie.
9: Vanmorgen is een heel dikke waterbuis lek gegaan. En dat heeft een grote impact op de fietserstunnel. Het water stroomt letterlijk naar beneden. Dus we hebben die tunnel moeten afsluiten. Het is een heel dikke buis. Dus die voorziet ook een groot stuk van linkeroever van drinkwater. Nu, Waterlink is hier ter plaatse om te kijken wat de eventuele impact is. Maar zij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat niemand van de bewoners daar hinder van heeft.
1: De problemen zouden nog lang kunnen duren. In Blankenbergen heeft een Nederlandse man zich vanmorgen met zijn auto vastgereden op een historische trap vlakbij de Zeedijk. De man had de Waze-app gebruikt om zijn weg te vinden en had niet door dat hij de trappen in de Kerkstraat opreed. Jan Maartens van de politie van Blankenbergen.
10: De Nederlandse man van 74 jaar die Waze aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
1: De wagen werd getakeld en de schade bleef beperkt. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kithairon-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk en ze worden geholpen door vrijwilligers. En er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden en die hebben samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Ook dat heeft met hitte en droogte te maken. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
0: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, hè, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
1: Het aantal mensen dat is omgekomen bij een poging tot oversteek aan de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen donderdag plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meesten zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa zouden raken. Mieke Strings, jij bent nog in Ceuta. Zie je daar nog veel migranten?
11: Wat lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Je hoort misschien, ik zit hier op een plek waar er nog wel wat zijn. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Hij verloor zijn beide schoenen, twee verschillende pantoffels. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen. Veel mensen slapen ook nog op straat of op het strand en klagen over een gebrek aan eten en drinken. Maar uiteindelijk hopen ze toch naar Europa te kunnen geraken, op zoek naar een beter leven meestal, maar soms ook om heel persoonlijke redenen. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand die zijn zieke ouder wil bezoeken of die een kind daar heeft moeten achterlaten.
1: Dankjewel, Mieke. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten, van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte toe dan tot 36 graden in het binnenland. Alleen de kust blijft gespaard, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel. En dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Ik steek mijn tenen in zeewater. En niet alleen die van mij.
13: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
12: Een beer op het strand?
13: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Radio 1.
12: De beer op het strand.
13: Met Bent van Looy.
12: Het is zondag in Oostende. Ik heb de indruk dat Theater aan Zee gisteravond pas echt goed losgebarsten is. Het is alleszins opvallend rustig op straat. Niet op mijn strand, daar is het nu al gezellig. Nu die beer nog. Heeft u hem al gezien? Dit is Beer op het Strand. Van harte welkom.

0: This Morning, dat was Alabama 3. We kennen het natuurlijk allemaal als het kenwijsje van The Sopranos. Uit die Sopranos trouwens is gisteren Vincent Pastore overleden. Big Pussy Bonpensiero op 80-jarige leeftijd. Rust in vrede.
1: De beer op het strand.
0: Ja, van oude Italianen gaan we naar oude Grieken, want er is een opvallende heropleving van de oude Grieken deze zomer. Iedereen spurt naar de boekenwinkel voor de Ilias en de Odyssee. En dat is natuurlijk allemaal dankzij filmmaker Christopher Nolan. Zijn versie van de Odyssey is een onverbiddelijke hit. Maar ook hier in Oostende zijn er Grieken aangespoeld. En ze lijken verdacht veel op de mannen van theatergezelschap Lazarus. Koen de Graven, welkom.
2: Dank u.
0: Jij stond hier gisteren en eergisteren met Troje, een voorstelling van jouw gezelschap, Lazarus. Hoe was het?
2: Ja, het was tof. Het was indrukwekkend. Het was een fantastische locatie.
0: Het was niet in een zaal, hè?
2: Nee, het was buiten. Het was op de scheepswerf. De IDP, nee, ik ben niet goed in afkorting. IDF, IDP.
0: Sorry. Wat is dat?
2: Ja, de naam van de scheepswerf.
0: Oh ja, ja, ja. De gewone scheepswerf. Dus laten we het daarop houden. Ja. Ja.
2: Het was redelijk indrukwekkend. Het is waar dat ze de oude schepen naar binnen sleuren om ze te herstellen. En heel die aanlegstijger konden wij gebruiken.
0: Dan. En brengt dat dan iets extra?
2: Dat brengt extra meeuwen.
0: Ja.
2: Naar die locatie. Die beesten weten dat er van alles binnengetrokken
0: wordt. Ja. Maar die Odyssee, daar kwamen natuurlijk ook heel veel schepen bij kijken.
2: Exact,
0: toch?
2: Ja. Een duizendtal.
0: Oh, wauw. Okay.
2: Werd gezegd.
0: Waarom wilden ook jullie naar dat oude Griekenland? Normaal zitten jullie met Lazarus in het iets frissere Rusland.
2: Ja, dat klopt. Wel, we hebben eigenlijk zo het hele Russische spel van literatuur uitgespeeld.
0: Ja.
2: Dus we zijn naar het zuiden aan het zakken. Nee, inderdaad, we hebben alle Dostoevskis die de moeite waard waren getackled, laten we zeggen. Maar we waren vooral op zoek naar iets. We wilden samenwerken met heel veel studenten.
0: Mm-hmm.
2: En de Grieken hebben voornamelijk heel veel personages.
0: Juist.
2: Ja, en talrijke, heel boeiende personages. Dus we wouden eigenlijk in die oude Griekse mythes.
0: Heel groot ensemble. Ja. En dan kom je uit bij Homerus.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Snap jij waarom dat zo in de lucht hangt nu, die verhalen, die oude verhalen? Is er iets aan deze tijd waarom we dan precies nu daarnaar teruggrijpen?
2: Het is niet de eerste keer dat daar naar teruggegrepen wordt. Hè. Het is niet voor niks dat die Grieken eigenlijk al 3000 jaar op de tafel liggen. Of in de theaters gespeeld worden.
0: Ja, maar nu liggen ze weer helemaal bovenaan
2: nu
0: de stapel.
2: Ja, echt bovenaan. Ja, ja, ik kan me wel inbeelden dat de grote thema's, bij de Homerische thema's of zo, dat die vandaag de dag precies ook wel terug spelen. Hebzucht, roem, ijdelheid, macht.
0: Mm-hmm.
2: Dat is spijtig genoeg. Ten koste van alles.
0: Nog altijd een thema. Ja, en nog altijd wat ons mensen lijkt te drijven.
2: Ja, spijtig genoeg wel. Ik ben zelf eerder hoopvol. Maar ik snap heel...
0: Zelfs na een hele stapel Dostoevsky en de Ilias.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, ik vind het is gewoon een toonbeeld van innerlijke sterkte om die dingen te durven en kunnen benoemen.
0: Mm-hmm.
2: En vooral kunnen benoemen, deed Dostoevsky fantastisch bijvoorbeeld. Maar die Grieken zijn eigenlijk daarmee begonnen. Laat ons zeggen, zijn de eerste die daarmee begonnen zijn om dat neer te schrijven. Maar
0: mm-hmm.
2: De mens al langer weet dat hij of zij een raar schepsel is.
0: Ja, ja. Jullie gezelschap Lazarus bestaat 20 jaar dit jaar. Hoe vieren jullie dat? Is dat iets waar jullie bewust mee bezig waren?
2: Ja, ik moet u niet zeggen, als je wat ouder wordt, kijk er iets meer terug.
0: Mm-hmm.
2: En het was vooral een vieren van de dankbaarheid die we voelden.
0: Mm-hmm.
2: We zijn al 20 jaar bezig en wij zijn daar extreem dankbaar voor dat we die kansen krijgen, dat we in een samenleving zitten die die kansen geeft, nog steeds. We wilden ook vooral herdenken dat wij ooit als jonge snaken begonnen zijn.
0: Ja.
2: Of die kans gekregen hebben. Dus wilden wij niet onszelf in de bloemen zetten, maar alle geweldige toneelscholen die er zijn in België, in Vlaanderen. En de jonge makers en spelers die er vandaag de dag van die schoolbanden rollen, de kansen geven om direct mee te duiken in het echte werk.
0: Dat is heel bijzonder, omdat je zou ook kunnen zeggen van... Ik ben geïntimideerd door al dat aanstormend jong geweld. Misschien doe ik er niet meer toe. Meer vanuit een soort angstreflex. Maar jullie hebben het helemaal omarmd.
2: Ja, ja, opengooien, die deuren. Het is, wel, als je A zegt, moet je B zeggen. En als je de stukken aangaat van de wereldliteratuur... die gaan over de bekrompenheid van de mens... dan zou het echt heel dwaas zijn om daar zelf niks uit te leren.
0: Dat is waar.
2: Dus voilà,
0: en hoe verandert dat dan de dynamiek van het kerngezelschap? Worden jullie een klein beetje verrot geschopt nu en dan?
2: Ja, op een toffe manier. Hè. De jeugd van tegenwoordig is veel vriendelijker dan wij waren, denk ik, vroeger. Wij waren zo wat...
0: Potter?
2: Ja, of brutaler. Of, ja. Of toch iets wat egocentrischer.
0: Echt?
2: Ik denk dat. Allee, in mate. Hè, want dat is natuurlijk een cultuur waar je uitkomt. Dus jezelf positioneren, dan moet je maar doen als iedereen rond u zegt van... Ik ben degene waar het om draait. Mm-hmm. Dus er waren toch iets grotere ego's.
0: Ja.
2: Ik spreek dat aarzelender.
0: Ja, ja.
2: Misschien nodig.
0: Dus en dat was ook een klimaat waarin dat aangemoedigd werd.
2: Ja, je moet je mannetje staan of zo. Mm-hmm. En je moet je bewijzen.
0: En dus dat voelt heel anders met die jonge makers.
2: Ja. Ja, het is heel, heel grappig hoe snel... Maar ik heb zelf ook kinderen en dochters. En zo het principe mansplaining... Mm-hmm. Dat hebben zij me moeten uitleggen. Hè? Ik heb het hen dan nog eens beter uitgelegd natuurlijk. Maar heel snel merk je hoe dat je daarin, hoe dat wij, ja, ik daarin verval.
0: Ja, ja. De Grieken zijn ook niet altijd even woke. Er worden vrouwen geofferd, er is misogynie. Hoe was dat om mee aan de slag te gaan dan voor deze versie van jullie Troje?
2: Dat was het belangrijkste gespreksonderwerp.
0: Echt?
2: Het grootste conflictpunt, ja. Ja. De misogynie lijkt wel een soort cement van die samenleving. En ik denk dat we kunnen stellen dat dat nog niet... en ik vrees nog lang niet uit onze samenleving is. Mm-hmm. En wij zijn allemaal beschaafde mensen. Ik kijk hier rond.
0: Enorm, ja. Ja.
2: en we willen dat natuurlijk niet. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten gewoon erkennen dat dat vastzit in onze cultuur. En het is overgeheveld vanuit die oude cultuur. Ja. Daar kunnen we enorme bomen over opzetten.
0: Heeft die infusie aan jong bloed Lazarus heropgewekt? Gaan jullie dingen anders doen in de toekomst?
2: We zijn opnieuw uit het graf opgestaan.
0: Ja,
2: dat is wel zo. We hebben zin om door te gaan. Hè. We zijn als oudergezelschap in therapie gegaan. Mm-hmm. Dat is fantastisch geweest. 5 middelbare en
0: echt oude. Letterlijk, hè?
2: Letterlijk, ja. Ja. En luisteren als er gesproken werd.
0: Moeilijk.
2: Ja, wat zei je?
0: Moeilijk. Oké, blijf nog heel even zitten, Koen de Graven. Ik stel je straks graag nog voor aan een paar jonge makers... die hier op theater aan zijn debuut maken. Dat zijn Julia in Tuur. En ook theatermaakster Josephine Mombaerts komt nog langs. En we worden straks nog getrakteerd op een soort performance.
2: Wow.
0: Dit is muziek uit jullie voorstelling. De revelatie van het jaar. Iedereen moest erbij zijn bij dat concert van haar. Een beetje zoals bij jullie voorstelling Troje hier in Oostende. Dit is Rosalia samen met Björk en Yves Tumor. En Berghain zeker?
2: Berghain.
0: Ja. Ja, we gaan naar Berghain, kom op. Moest erbij zijn bij dat concert van haar een beetje, zoals bij jullie voorstelling Troje hier in Oostende. Dit is Rosalia samen met Björk en Yves Tumor en Berghain zeker.
2: Berghain.
0: Ja. Ja, we gaan naar Berghain, kom op.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go Yellow!
2: Radio 1 live.

0: Ziezo, Berghain was het van Rosalía. Hoppakee.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Ja, Koen de Graven en ik aan tafel. Dat is een heerlijk potje midlife-crisis. Dat is niet niks. Ondertussen staat hier een nieuwe garde op de poort te bonken. De wissel van generatie. Dat kan soms botsen, hebben we gehoord. Kan ik mij voorstellen. Maar vaker is een ontmoeting tussen oude rotten en jonge honden een feest van verwondering, inspiratie en, ja, vuurwerk. Iedere dag sturen wij hier makers die al een gevestigde waarde zijn, zoals Koen de Graven hier, op speeddate met zo'n koppel jonge hemelbestormers. En vandaag zijn dat Julia Lucas en Tuur van Boksen. Inderdaad, kenden jullie elkaar al?
2: Nee, dat was een fijne ontmoeting.
3: Ja.
0: Jullie maken hier de voorstelling Niet alle vogels kunnen de wind vangen.
3: Klopt.
0: Jij hebt die gisteren gezien, Koen.
2: Ja.
0: Genoeg stof voor een goed gesprek. Jullie hebben 4 minuten. Ik ga even die garnaalkroketten uit het vet halen. Veel succes hier. Jullie zijn alleen. Ja. Opgelet, wanneer jullie de beer horen grommen, hebben jullie nog precies 1 minuut. Tot zo.
2: Ik zou heel graag een vraag stellen over wat vind je een sterk punt van jezelf op het podium?
3: Wow, oké. Een sterk punt van onszelf. Ik denk dat wij elkaar heel erg gevonden hebben in het schakelen tussen personages en het snel wisselen. En ik denk dat we dat wel hebben ingezet.
4: Ja, ik denk zo, soms is er stress om te spelen. En dan speelt je scène waar we zo super snel schakelen en al die personages doen. En dan is het feest.
2: Wat vind je een sterk punt van jezelf als vriend?
3: Als vriend?
2: Ja.
3: Oh.
4: Julia luistert heel goed.
3: Tuur kan heel goed praten.
2: Ja, dat is heel goed. Wat vind je als toeschouwer het mooiste om te zien bij een andere speler, als je die ziet spelen?
3: Spelplezier.
2: Ja.
3: 100%. Ja.
2: Oké. Okay. Wat is je lievelingsdessert?
3: Oh.
4: Voor mij, moelleux.
3: Tiramisu, denk ik.
2: Oké. Okay.

0: In orde. Heb je vertrouwen in de toekomst als jonge mens?
1: Soms. Ja, soms ook niet. Maar okay. Er komt, ja.
0: Wat doe je het liefst als ontspanning?
2: Een wandeling maken.
0: Oké. Okay. Ja. Zijn jij spirituele zoeker?
1: Een spirituele zoeker?
0: Ja.
1: Ja, misschien wel.
0: Aha. Welkom bij de club. Alles. Welk instrument zou je graag virtuoos kunnen spelen?
2: Oh, ik zou graag heel goed willen kunnen zingen. Dat is een speciaal instrument, maar...
0: Ja,
1: ja, mondharmonica. Dat vind ik zo vet, ja.
0: Oké. Okay. Wat is uw droom in de toekomst op theater?
1: Al vooral kunnen blijven doen waar we nu mee zijn begonnen, denk ik. En dan kunnen... Ja.
0: Dat is niet Hollywood en zo.
1: Nee, ik vind jeugdtheater echt te gek. En ik zou dat heel graag... Er is nog een minuut.
0: Wie is een voorbeeld voor u in de wereld?
1: Van?
0: In de wereld, toekoer. Een voorbeeld. Een persoon.
1: Nu vraag je wel.
0: Nu vraag ik veel, hè?
1: Ja.
0: Trump?
1: Absoluut niet.
0: Oké. Okay. Wie dan wel?
1: Allee, weet jij dat?
2: Nee. Nee, ik... Nee, er gaan heel veel namen.
1: Stom.
0: Is er iemand in uw omgeving met mentale kwetsbaarheid? Waar de voorstelling ook over ging, die zo prachtig was?
1: Ja, ja, ik denk dat wel. Ik denk wel dat... Ja, ik werk heel veel met kinderen.
0: Ja.
1: En daarin komt dat soms wel aan bod. Dat een ouder of iemand op de achtergrond zo'n situatie zit. Dus.
0: Doe jij genoeg aan een betere wereld? Ja, tuurlijk. Zijn die vragen.
2: Draag ik daaraan bij aan een betere wereld?
0: Ja.
2: Ik weet niet. Ik ben vegetarisch.
3: Zo, daar ben ik weer. Hoe ging het?
1: Fantastisch.
2: Ja, topdate. Echt een topdate.
3: Is er iets gebeurd? Weten jullie meer over elkaar?
1: Ja, jij weet nu wel meer over ons.
0: Ja, ik weet meer over jullie.
3: Zou jullie samen kunnen spelen?
0: Als we op deze date afgaan, zeker. Maar nog meer als ik de voorstelling heb gezien. Ik vond het echt fantastisch.
3: Die voorstelling, voor alle duidelijkheid...
1: Niet alle vogels kunnen de wind vangen.
3: Is die nog te bekijken op Theater aan Zee?
1: Ja, nog de hele week.
3: En is die ook na Theater aan Zee nog te bekijken?
1: Ja, dat hopen we wel. We gaan sowieso nog spelen op Rode Hond Festival in Leuven.
3: Hey, enorm bedankt. Heel erg bedankt om hier te zijn. Tuur en Julia.
2: Dank u wel.
1: Jullie bedankt.
0: Fantastisch. Echt heel schoon voorstel.

0: stiekem gedanst was dit van Toontje Lager.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Vanuit mijn strandstoel heb ik een perfect zicht over de dijk hier in Oostende. En kijk, die reizige gestalte, die scherpe blik. Is dat een albatros? Een aalscholver? Nee, het is advocaat Walter van Steenbrugge, golfbreker hier op Theater aan Zee. Hij zorgt ervoor dat universele waarden en rechten ter sprake komen. Ook hier op het Theater aan Zee Festival. Omdat ze misschien niet zo vanzelfsprekend zijn als we denken. En omdat kunst en theater er ons op net een andere manier naar doen kijken. Zie hem gaan, daar op de dijk. En kijk, reporter Arno Boei gaat met hem mee.
3: Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft het over het verbod op mensonwaardige behandelingen. Op het verbod om mensen te folteren. En dat gaat natuurlijk terug op wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat mogen we nooit meer meemaken. Dergelijke beestachtige zaken. Als ik met dat artikel bezig ben, dan val ik bijna steeds terug op dat indrukwekkend geschreven epos van Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Hij was een Oostenrijks neuroloog van Joodse origine. Hij is dan naar Auschwitz gebracht en daar heeft hij de onwaarschijnlijke taak gekregen om een onderscheid zelf te maken tussen zijn Joodse landgenoten, om te zeggen, deze gaan de gaskamers in en de anderen niet. Hij beschrijft dat op een heel beklijvende manier. Maar wat er dan zo speciaal aan is, aan dat boek, is dat hij dan de lezer toch nog zegt van, kijk, iets mag zodanig gruwelijk zijn en mensonterend, dat je dan toch nog altijd moet proberen van, ja, daar positiviteit uit te halen. Dus Man's Search for Meaning gaat aan de ene kant heel nadrukkelijk in op die mensonterende, mensonwaardige behandelingen, waardoor dat artikel 3 er gekomen is. Maar langs de andere kant, dan hebben we altijd nodig van uit de diepste dalen toch nog te geraken. Hè. Er is zo'n heel mooi spreekwoord dat zegt, naast de afgrond groeien de mooiste bloemen. En dat is eigenlijk wel in één zin wat in dat prachtige, prachtige boek van Viktor Frankl beschreven wordt.
0: Ook vandaag weer een pleidooi van Walter van Steenbrugge. Elke dag als een opnieuw aanrollende golf voor de mensenrechten en de kracht van kunst en cultuur om ze onder de aandacht te brengen. Welkom aan tafel, Josephine Mombaerts. We spreken straks ook over hoe jij naar dat engagement kijkt. Maar misschien eerst even dit. Jij was lang artistiek directeur van Theater aan Zee. Hoe is het om hier nu als maker te staan?
4: Het was niet zo lang. En ik was er eerder als maker dan als artistiek directeur.
0: Maar je kent de twee kanten.
4: Ik ken de twee kanten, ja. Dat is super fijn. Het is super bijzonder om hier dan rond te lopen. Mm. En ook wel iets ontspannender. Ik kan ook met mijn zoon naar het strand gaan nu. Iets wat toen onmogelijk was. Het is superleuk. Mm-hmm. En je ziet gewoon al het werk dat er weer in is gestoken. En je kunt dat echt observeren vanuit een ontspannen blik.
0: Ontspannen, maar je moet wel nog spelen. Hè?
4: Ja, daarover ben ik natuurlijk heel gespannen. Maar dat is pas morgen, daar denk ik nu nog niet aan.
0: Oké, heel goed. Jij brengt dit jaar op Theater aan Zee de voorstelling Ik ben een boom. En dat is een zoektocht naar wat mannelijkheid en vaderschap is of kan zijn. Vertel eens.
4: Ja, dat is inderdaad een zoektocht. Dat is gekomen doordat ik werd mama. En ik voelde heel hard van, onze samenleving is nog steeds eigenlijk niet zo voor gelijkheid blijkbaar. Want je wordt gewoon als moeder in de zorgrol gestopt en je vader is na 3 weken weg. Dus ik was daar heel hard van verschoten, want ik ben opgegroeid met heel feministische ouders. En er is een hele generatie aan feministen die al zoveel werk heeft gedaan. En ik dacht, en toch zijn we maatschappelijk dan nog niet.
0: Hoe merkte je dat?
4: Ah ja, ik was alleen met mijn kind.
0: Ja.
4: Dat was heel duidelijk.
0: Ja, dus redelijk onmiddellijk.
4: Dus heel onmiddellijk. En ik kon het gesprek ook niet goed aangaan. Want mijn man zei gewoon... Ja, maar ja, daar kan ik toch niks aan doen. Dus...
0: Wie wel dan?
4: Ja, dus ja, dat moet van hoger af door de politiek beslist worden. Natuurlijk dat we systemen in onze maatschappij hebben die gelijkheid prediken in plaats van ongelijkheid. Mm-hmm. In Noorwegen is het al zover. Allee, in een paar Scandinavische landen heb je ouderschapsverlof bijvoorbeeld. En dan kun je kiezen wie gaat het opnemen, hoeveel ga jij opnemen, hoeveel ga ik opnemen. En dat is een heel ander gesprek.
0: Mm-hmm.
4: Maar hier kun je fundamenteel dat gesprek eigenlijk niet voeren.
0: Mm-hmm. Nog niet.
4: Nog niet, nee. Ja,
0: ja, dat gesprek voer je aan de eigen keukentafel, stel ik me voor. Maar het gaat veel breder. Je baseert je op je eigen ervaring. Ook op die van mannen? Of vooral op de ervaring van vrouwen?
4: Het was eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling... dat ik een voorstelling zou maken met 4 generaties mannen op scène. Dus dat het echt een gesprek zou worden... over en door mannen die met elkaar zouden moeten uitvechten over de generaties heen van wat betekent dat nu, welke lessen hebben we nu, wat willen we meenemen naar de toekomst, wat niet. Die subsidies heb ik niet gekregen. Ik had dus ineens geen geld om al die mannen te betalen, waardoor ik heel dat onderzoek heb omgezet naar iets heel persoonlijk, namelijk mijn eigen ervaring. En die gesprekken met die mannen zitten zeker in de voorstelling.
0: Ja, want je hebt veel research gedaan, hè?
4: Ja, ik heb heel veel gelezen. Ik heb heel veel interviews gedaan.
0: Vind je dat belangrijk?
4: Ja. Ik vind het niet alleen heel belangrijk. Ik vind het ook superleuk om te doen. En voor mij is dat... Wat dat mij zo triggert in theater is het gesprek en de dialoog achteraf.
0: Mm-hmm.
4: De dingen die dat opent en... Ik heb het ook nodig om elke keer opnieuw uitgedaagd te worden in mijn gedachten. Ik verveel mij heel snel. En ik heb het ook nodig om te voelen dat wat ik persoonlijk voel... door die research voelt je van... Hey, het is eigenlijk iets collectief. Het is niet van mij. Maar we voelen het allemaal op onze manier. En dus het is eigenlijk ook iets om collectief te gaan oplossen of te gaan helen. En dat vind ik heel bijzonder.
0: En daarin kan theater helpen. Kijk, je hebt zo'n berg research.
4: Mm-hmm.
0: Maar die moet dan wel worden omgezet in een theatervorm. Hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, en daardoor maak ik het altijd heel, heel klein eigenlijk. Die research is dan niet meer zo voelbaar in het stuk. Mensen denken, ah, ze vertelt gewoon een verhaaltje over haar bevalling. Of ze vertelt gewoon een verhaaltje over haar zoontje. Maar voor mij is elk verhaal eigenlijk een metafoor voor een groter systeem.
0: Mm-hmm.
4: Dus die research is... op de achtergrond. Zodanig dat mensen niet heel de tijd naar een PowerPoint zitten te luisteren van heel intellectuele theorieën. Maar die komt dan toch terug naar boven in het gesprek achteraf.
0: Mm-hmm.
4: Wij doen ook nagesprekken met Koen de Donker van de Movement in Brussel. En dat is een organisatie die echt werkt rond mannen en met mannen en jongens. Om die eigenlijk te empoweren.
0: Ja.
4: Dus ja.
0: Jullie hebben al 1 voorstelling gespeeld. De première is achter de rug. Hoe kwam die voorstelling aan bij de mannen in het publiek?
4: Ja, ik heb al een paar try-outs gedaan in kleinere kringen. En dan inderdaad die première. Het is heel grappig. Mannen reageren vaak opgelucht. Ze komen naar mij en zeggen van... Ah, ik ben nog blij. Ik voelde mij niet zo aangevallen. Ça va nog. Zo van, ik dacht dat ik onder mijn voeten ging krijgen, maar het valt nog mee.
0: Mm-hmm.
4: En sommige mannen reageren ook wel... toch geraakt. Dat er toch ergens een snaartje is geraakt van... Ah, je hebt wel iets opengebroken of ik heb wel over iets nagedacht.
0: Mm-hmm. Ja, dat aangevallen voelen, dat is nog steeds echt een ding. Hè? Onlangs was er die tumult rond de oproep van de Nederlandse zangeres Sophie Straat...
4: Ja.
0: Op onder andere de Gentse feesten... Mm-hmm. Om een Flinta moshpit te organiseren... waarbij witte cis-mannen gevraagd werd letterlijk een stapje opzij te zetten.
4: Mm-hmm.
0: En dat leidde tot, ik vond, extreem veel kritiek... van milde tot en met doodsbedreigingen aan haar adres. Hoe zou jouw ideale man... op haar verzoek reageren?
4: Ja, en het hele ding, denk ik, is dat mannen zich zo aangevallen voelen... en dat ze het gevoel hebben dat ze dingen moeten afgeven... en plaatsmaken, hè, letterlijk, om andere mensen...
0: En dan komt er angst.
4: Ja, dan komt er angst en dan komt er een heel defensieve reactie... terwijl voor mij is het heel duidelijk... het gaat niet over plaatsmaken of dingen afgeven. Het gaat eigenlijk om een grotere rijkdom. Ik denk dat mannen uitgenodigd worden om ook in die vrijheid na te gaan denken en te connecteren in plaats van machtsverlies. Nu gaat het de hele tijd over macht.
0: Mm-hmm.
4: Want ik moet mijn macht afstaan. Nee, je moet gewoon samenwerken. En dat is iets helemaal anders. En dus in die zin, mijn ideale man zou een stapje achteruit zetten. Aha. Kijken wie daar staat. En zeggen van, waar wil jij graag staan? En zie je genoeg? En waarom denk je dat ik naar achter moet? Of wat betekent die vraag nu eigenlijk werkelijk? Want ik vind dat super mooi. Want ik zei het aan mijn man en hij zei ook direct van... waarom alleen maar de witte cisgender... normatieve mannen en waarom niet die mannen en waarom niet die vrouw en waar zoveel vragen en ik denk het is een symbooldossier en als je niet de informatie hebt die daarachter zit en niet snapt waar het werkelijk over gaat dan reageert je op de oppervlakte en eigenlijk is het, voor mij zijn het allemaal uitnodigingen om veel meer samen te zijn en veel meer samen te werken vanuit een gelijkheid. En En mensen denken dat we er zijn en we zijn er nog lang niet.
0: Ja. De insteek van golfbreker Walter van Steenbrugge op deze editie is zijn pleidooi om meer aandacht voor mensenrechten en het belang dat kunst daarbij kan spelen te hebben. Gaat het hier in de grond ook over mensenrechten in jouw voorstelling? Dat iedereen mens moet kunnen zijn, de mens die hij of zij wil zijn, ongeacht het geslacht waarin die geboren is, los van verwachtingspatronen?
4: Ja, daar gaat het heel erg over. En ik had een nagesprek op de première en op een bepaald moment stak iemand zijn hand op en die zei van, ik vind het zo jammer dat het hier gaat over mannen en vrouwen en jongens en meisjes en dat we het niet hebben over mensen. En ik denk, ik zou het heel graag hebben over menselijkheid. Natuurlijk gaat het daarover. Alleen zijn we er nog niet. Je kunt niet de hele tijd over vrede spreken als de hele wereld brandt. Dan moet je het hebben over die oorlog.
0: Ja.
4: En waarom die er is, om beter te kunnen begrijpen, om tot vrede te komen of zo. Dus ja, het gaat zeker over menselijkheid en over hoe een mens zichzelf mag vormgeven. Ja.
0: Mm-hmm. Daarover gaat Ik ben een boom. Die speel je maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 augustus nog hier op Theater aan Zee. Ga je verder op tournee nog?
4: Ja, we gaan daarna op tournee door heel Vlaanderen. Het hele jaar door eigenlijk spelen we op verschillende plekken.
0: Uitstekend, iedereen kan dat zien. Dank je wel, Josephine.
4: Zeer graag, dank u.

0: net als de oude Grieken, ook overal alomtegenwoordig deze zomer. Au, was dat.
1: De beer op het strand.
0: De beer op het strand, ja. Vele fronsen de wenkbrauwen nog steeds bij die raadselachtige titel van ons programma. Het is een theaterterm die de spanning benoemt tussen de kijker die de beer het strand ziet ophobbelen en de personages op scène die zo verwikkeld zijn in een innige omhelzing dat zij die beer dus niet in de gaten hebben. Break a leg, nog zo'n term uit het theater. Wart Bogaert gaat deze week op zoek naar termen die we kennen uit het theater, maar doet dat op een cryptische manier. Mocht u thuis weten welke theaterterm onze Wart hier uit de doeken doet, dan kan u het antwoord razendsnel droppen in de Radio 1-app of ons laten weten via VRT Max. U wint dan misschien wel een duo-ticket voor de voorstelling Alcibiades van Theater Zuidpool, die hier morgen namiddag te zien is op Theater aan Zee.
2: Oh, ik ga meedoen.
0: Ga je meedoen?
2: Ik wil nog een ticket.
0: We gaan luisteren naar Wart.
3: Mei 1871. Opstandelingen tijdens de Commune van Parijs brandden het 16e-eeuwse Tuileriepaleis plat. Het zal nooit meer uit zijn as verrijzen. Nooit meer zullen stadsgidsen kunnen wijzen naar het prachtige gebouw tussen de Cour Carrée van het Louvre en de tuinen van de Tuileries. Ze zullen nooit meer met hun paraplu's in de lucht groepen kunnen binnenleiden in de fantastische Salle des Machines, waar de Comédie Française tussen 1770 en 1782 de vrek van Molière opvoerde. En Phèdre van Racine.
4: Soleil. Je te viens voir pour la dernière fois.
3: En nooit meer zullen ze ter plekke de anekdote kunnen vertellen over hoe twee theatertermen die vandaag nog altijd gebruikt worden daar tot stand zijn gekomen. Termen die helpen om te spreken over wat zich waar precies afspeelt op scène. En die verwijzen naar de prachtige buren van het theater. Het Louvre rechts en de tuinen van de Tuileries links.
0: Koen de Graven zit instemmend te knikken. Hij zit al op de Radio 1-app natuurlijk. Misschien toch even vragen. Jij komt hier ook al heel lang, hè, in Oostende?
2: Ja, ik heb hier nog, in 98, met een bandje met Piet Rembrecht en zo gespeeld.
0: Hoe was dat toen?
2: Vrij.
0: Vrij. Vrijer?
2: Mijn innerlijk? Nee, niet per se. Maar er was veel meer toegang. Het was toegankelijker.
0: Ja, niet alles was uitverkocht.
2: Inderdaad.
0: Aha.
2: Er waren minder vrienden van het tas.
0: Exact. Een brief in een fles. De oceanen hebben er al heel wat te verhapstukken gehad. Maar wat zou de zee willen teruggooien? Welke boodschap heeft ze voor ons schamele landrotten? Die andere golfbreker, Sarah Hugh Zeebroek, vroeg zich dat ook af. En wij van Beer op het Strand geven iedere middag een performer de opdracht om daar een mogelijk antwoord op te verzinnen. Wat heeft de zee ons te vertellen? Vandaag staat hier auteur Hans Dippelschen, gastheer van de literaire talkshow Apéro Poëzie op Theater aan Zee. Hans, wat heeft de zee ons te vertellen?
5: Zal ik al beginnen voorlezen, Bent?
0: Ik zou dat doen.
5: Ja, ik heb geluisterd. Ik heb goed geluisterd naar de zee. In deze avondelijke uren, vol geheimen en elektrisch licht, heb ik zin meestal om weg te ebben. Maar vannacht blijf ik wakker. Ik schuif verder op naar vloed. Knipper met mijn schuimkoppen tegen de zakkende zon. Ze zakt in mij en doet me zwellen. Traag stijg ik over golfbrekers en dijken. Sijpel in kleine stroompjes door goten en tussen kasseien de stad in. Mijn verkenningstocht. Niemand let erop, kijk maar. Het is kermis op het Wapenplein. Alles is fel verlicht door attracties en een oliebollenkraam. Door de zoeklichten in ieders blik. Hoe later het wordt, hoe meer gespuis naar boven komt. Zatte tongen zoeken monden om zich in warm te draaien. Boven het reuzenrad valt genadeloos de nacht, alsof ze in lagen uit de natte hemel zakt. Ik infiltreer En een vreemde stilte daalt ineens neer. Het reuzenrad stokt, de paardenmolen sputtert, een koordanser valt op het dak van de circustent en gil. In de lange straat hoort iemand het ruisen weer. Tussen het zuipen door en dichter nu, het spoelen, mijn klateren en scherper ik nader. Een massa, schuifelend over het Monacoplein. Hier scheurt de tijd open. Mijn bronnetjes worden beken. Tussen benen en poten stroom ik mee naar het cursaal. Onder de rokken van de adel glip ik naar binnen. Ik graaf gangen en hou nissen in deze slagroomtaart van glas en staal. Ik hou halt voor mozaïeken en muurschilderingen. Gaap naar het plafond als naar de hemel zelf. Blaas me op onder een ribbenkast van hout waar walvissen zingen en drenkelingen huilen. De goudverf glinstert en het parket is zo glad dat het lijkt alsof ik schaats en groei en schaatsend groei. Slalommend tussen de zuilen rijg ik tijdperken aaneen. Neem ik nieuwe gebieden in en overspoel ik ze met alles wat ik al lang heb voorspeld. Terug naar buiten. Ik land weer in de branding. Op het strand staat de dood in een rode jurk. Haar grijns zit vol ruïnes. Ze hurkt, neemt een slok uit mijn zout. Waarschuwt niemand voor mijn komst. De maan is een smalle kapstok waar de wereld aan hapert. Dan kalmeren mijn golven. Uit mijn oksels dampt een vermoeide mist. Ik trek mij erin terug. Een schrijver, jij, stap naar me toe, denk je, maar elk herkenningspunt verdwijnt. Mijn gefluister besluipt je. Ik ben links, rechts, boven, onder. Ik bekruip je, ik vervul je, tot je verdampt. Je wordt mist en je bent zee en je bent mij. De zon legt me langzaam weer bloot. De dag komt tot leven. Mijn dorst gaat liggen. Ik wacht en rust. Maar straks ben ik terug. Om te knagen aan licht en aan lucht.
0: Hans Depelchen was de stem van de zee. Ja, die boodschap van de zee. Hoe kijk jij daarnaar, Koen? Heb jij een band met de zee?
2: Jazeker. Ik ben wel bang van de zee.
0: Waarom? De diertjes?
2: Minder de diertjes, maar de potentie van die zee, van die kracht. En ik speel daar ook wel graag mee. En ik duik graag met mijn dochters de zee in, ja. De golven in. En dan bodysurfend. En soms zijn er van die golven en ik denk van, dit gaan we gewoon even niet overleven.
0: Ja.
2: En boottochten op zee die we hebben meegemaakt, die toch rumoerig waren of dat soort dingen. Maar tegelijk...
0: Toch een soort ontzag.
2: Ja, echt een heel, heel diep ontzag, dat wel. En ik mijmer ook graag bij de zee.
0: Oh ja.
2: Ja, kan ik supergoed.
0: Verzorgen wij de zee genoeg?
2: Uiteraard niet. Wij verzorgen niks of niemand goed genoeg.
0: Wat zou de zee ons volgens jou te vertellen hebben?
2: Dat wij uit de zee komen.
0: Hé, hey. Oké. Okay. Ja. Ja.
2: En dus dat je moet respect hebben voor de moeder die u heeft gebaard.
0: Ja, oké. Okay. We zijn nog een week aan zee. Jij gaat de rest van de week gebruiken om voorstellingen te bekijken.
2: Dat klopt, ja.
0: Kijk je daar naar uit?
2: Ja, enorm, enorm. Ik zei het, ik heb gisteren de geweldige voorstelling van Tuur en Julia gezien. Ik kijk uit naar nog van die voorstellingen. Dus de jonge makers, de jonge spelers, ook wat oude getrouwen die hier aan het spelen zijn. Ik hoor van heel veel leuke, spannende voorstellingen. Mm-hmm. Dus ja, combinatie garnaalkroket voorstelling zie ik wel zitten.
0: Ik ken hem. Heel veel plezier. Koen de Graven, nog heel even over die oplossing van onze theaterterm. Jij moest er niet lang over nadenken. Wat zochten we?
2: Cour Jardin.
0: Juist. Links-rechts.
2: Ja. Ja, ja. Heb ik dan die twee tickets of niet?
0: Wel, ik vrees dat Helena Burzy er eerder bij was. Dus zij is het die naar Alcibiades mag gaan kijken morgen.
2: Met,
0: helaas
2: met mij, samen met mij.
0: Dat kan, ik kan haar nummer wel even doorspelen. Oh. Zo gaat dat hier. Ja. Morgen hebben we weer een nieuwe beer op het strand. Acteur en theatermaker Armin Mola is hier dan te gast. En wij komen elkaar misschien wel tegen in de cour, dan wel de Jardin.
2: Ja, inderdaad.
0: Dankjewel.
2: Links aan het oog.

0: opgenomen in een studiootje in Oostende. Sexual Healing van Marvin Gaye was dit. Morgen zijn we er weer. Blijf gezellig bij Radio 1, want van het theater gaan we nu de tour in met Sportza. Tot zo.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
10: Hop.
9: Tattoos.
10: En hop.
9: Digitale verandering.
10: Hoppa.
9: De synthesizer.
10: Hoppakee.
9: Plastische chirurgie.
10: Hop.
9: Belgische wijnen.
10: Hoppa.
9: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
10: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
9: En elke weekdag van 12 tot 1.
10: Yes.
9: Op Radio 1. VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen. En Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amoride Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
13: B2, 2x6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
14: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
15: Zie je hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
14: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
16: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
17: Dat is goed zo. Goed die benen gebruiken.
14: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
18: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
14: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder hand nemen.
19: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
12: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietsertunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
20: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
12: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Burgt. Maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kiaron-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk. Ze worden geholpen door vrijwilligers en er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. En in de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. En nog door de hitte en de droogte gaat Hongarije zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
7: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè. En het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
12: In het noorden van Ethiopië zijn de gevechten tussen het regeringsleger en een rebellengroep voorlopig gestopt. Gisteren hebben de twee elkaar de hele dag met zware wapens bestookt. Hoeveel slachtoffers daarbij gevallen zijn, is niet duidelijk. Nu is er een gespannen rust. Er wordt nog altijd gevreesd dat de burgeroorlog in Ethiopië heropflakkert. 2 jaar geleden zijn daarbij zeker 600.000 doden gevallen. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is intussen opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen de voorbije dagen plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meesten zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa raakten. Mieke Strings is in Ceuta en vertelt wat ze ziet.
21: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen.
12: Het weer vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen nog meer hitte dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer dan rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel en dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1.
23: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
24: Een hele goede middag. Welkom bij Sportza Tour. Rit 2 vandaag in de Tour de France Femme. Gaan we hier live volgen natuurlijk. Ze vertrekken in Eigelen om 2:30. Tot dan maken we hier nog even plaats voor voetbal. Want het nieuwe seizoen in de competitie is in aantocht. Eerst is dit Arsenal.

0: succesvolle album van Arsenal, waar ook Estupendo uitkwam. Lotuk was dat. Veel wielrennen natuurlijk later vanmiddag in Sporza Tour. Maar eerst gaan we toch nog eens over de Rode Duivels hebben. Of toch een Rode Duivel. Dag Hermien van Beveren.
1: Goedemiddag. Ja.
0: Jeremy Doku heeft voor het eerst gesproken sinds het WK. Gisteren was er al die teaser en nu staat het volledige interview online. Mm-hmm. Met toch wel wat dingen die we nog niet wisten.
1: Ja, ja, het is een interview van in totaal 20 minuten op YouTube dus. Dus als je even tijd over zou hebben. Maar ik vat hier even het belangrijkste samen. Dat zat misschien ook wel al in die teaser. Want dat was toch wel het nieuws dat hij tijdens het WK voetbal even op spoed is beland. En in het volledige interview doet Doku nu het hele verhaal uit de doeken. Die luchtweginfectie, ademhalingsproblemen ook. Wel, daar had hij eigenlijk al van bij het begin van de voorbereiding last van. Dus al in België. En zeker na de oefenwedstrijd tegen Tunesië. Dat was de uitzwaaiwedstrijden. Had hij er heel veel last van. De dag na die match dan voelde hij ook een felle pijn in zijn borst. En dat was iets wat ik nog nooit eerder voelde, vertelt Doku.
2: Then the day after Tunisia, I went to church on Sunday because we were off. Suddenly, bam, here in my chest, I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move, I couldn't breathe in, and we went home from church. And I called my doctor from national team. He came and he gave me some medicines. It was a bit less pain, but it was still a lot of pain. We fly to America, and in America, I'm still in a lot of pain. The day after we trained, I couldn't. So I left the training, like the journalists saw. I don't even know how they saw it, but they know everything. And the game was in 4 days. The day after, I try again. It's a bit better. But then after the day of Egypt, I was in my bed reading a book and I felt the pain that was unbelievable. Again here, unbelievable. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency. I did all the tests. Then we saw that there was liquid in my lungs or something.
0: Ja, straf, hè?
1: Straf, inderdaad. Het gaat vooral over die wedstrijd, dan de eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Wel, na die match moest hij naar spoed en daar zagen ze dat er vocht in de longen zat. Maar ook in Amerika, van bij aankomst daar, was het duidelijk dat trainen niet altijd lukte. Hij moest een training ook zelfs dus stoppen. En dat hij verre van fit was voor die eerste wedstrijd, die hij dus toch nog speelde. Daarna moest hij naar spoed. En dan kwam dat hele verhaal van de bevalling. Van zijn vrouw erbij. Doku had gezegd van kijk, als het mogelijk is, wil ik daarbij zijn. Wel, hij kreeg dan het nieuws dat haar water was gebroken na die match tegen Egypte. En voor hem was er toen geen twijfel mogelijk. Hij was niet in staat om die tweede wedstrijd te spelen. Dus het is duidelijk, ik vlieg naar Londen om bij de geboorte te zijn.
2: And then the team manager and everyone comes to me and said like, what do you want to do? I said, guys, I'm not able to play either way. So I'm gonna go back, you know. I need to see my son. And they were not even thinking twice. And that's why I want to also use this to tell them thank you to the national team, because they made a way. They helped me. And from the start, they were very clear that they wanted to help me to be able to attend the birth of my son. So I'm really grateful for that.
1: Ja, hij bedankt uitdrukkelijk het team, ook de staf, voor de toestemming, voor alle hulp ook. En door die blessure kon hij dus niet spelen in die tweede match tegen Iran. Dus het was gewoon logisch dat ik naar Londen reisde om bij de bevalling te zijn, zegt Doku. Al snapt hij ook wel dat er veel mensen dachten dat allemaal een beetje in scène was gezet. Ja, zegt hij, van buitenaf kon dat inderdaad zo lijken.
2: There was a lot of noise, of course, and I can understand why people felt like maybe this was orchestrated because it was too perfect. So I can understand from the outside it made it seem like he just missed the game, he just lied to say it, but he knew already he was going to go, he is not in pain and all these things. I saw also the woman that the journalist that spoke about me and the situation. I saw all the people speaking and getting at her. But I just wanted to use this video as well to really, I don't know where she is on her path, on a journey with God, but I don't want to come at her in a way that most people did.
0: Ja, en daar was inderdaad die Franse journaliste van L'Équipe die kritiek had op Doku en het feit dat hij bij de geboorte wou zijn. Hoe zat dat nu precies?
1: Wel, zij had inderdaad gezegd dat ze niet snapte waarom hij bij de geboorte wou zijn, omdat, quote, de vader is toch nutteloos. Ja, ze kreeg daar heel wat reacties, boze reacties op, maar dat is duidelijk niet van Doku zelf. Ik verwijt haar niets en bid voor haar, zegt hij. En bidden, God, dat is heel de tijd wel heel aanwezig in de video van Doku. Hij is diepgelovig, dat weten we. En hij plaatst ook alles tegen die achtergrond. Bijvoorbeeld ook zijn sportief mindere WK. Want, zegt hij, er werd heel veel van me verwacht, ook door mezelf. Maar voor het WK was ik misschien een beetje te veel opgehemeld.
2: My expectations were high. I really wanted to be one of the best at this tournament. I wanted to be top performer for Belgium and bring as far as possible. So that was really my expectation. And when I look back as well, for example, journalists and everything, they were saying like, yeah, you're the best, no? You are the best of the national team. Who else is better than you? What other winger is better than you? All these things, you know? Although I continue to say like, no, I'm not, and all these things. I knew that those things would not help me and would build in me a type of pride that was not helpful.
1: Ja, vrij vertaald. Al die lof die hij vooraf kreeg. Hij wou het zelf ook wat temperen, maar dat lukte niet helemaal. En misschien ben ik toch een beetje gaan zweven al dus nog Jeremy Doku. We kunnen nog luisteren naar een laatste boodschap van hem voor zijn zoon.
2: I want him to take away... This was not my best World Cup. No, I'm joking. I want him to take away that I love him, but I want to be there with him, with my wife. I'm happy that I was there. Don't regret my choice.
1: Ja, een boodschap voor Praise, het zoontje van Jeremy Doku. Je ziet hem ook in dat interview even in beeld. Doku met zijn zoon in de armen. Het is duidelijk ook een hele trotse papa.
0: Ja, dat is mooi. Praise, zo heet hij inderdaad. Dankjewel, Hermine. Door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen kunnen er nog de hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Brussel staat in Wilrijk een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de buitenring rond Brussel is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen.

0: Cocaine in My Brain van Dillinger. Wielrennen natuurlijk met de Tour vanmiddag in Sporza. Maar ook een motocross, want vanmiddag is er de Grote Prijs van Vlaanderen in eigen land, in het zand, in Lommel. Het gaat daar lekker warm worden, denk ik. Vanmiddag altijd leuke sfeer daar ook. Dag Jarno Poli, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ze zijn er al aan begonnen in de MX2-klasse, met daar wel nog een van de Koenenbroers erbij, gelukkig.
1: Ja, absoluut. Sascha Koenen. Maar we zitten nu al in ronde 4 en meteen in de eerste ronde liep het al mis voor Sascha Koenen. Hij kwam in aanraking met Kees. Dat is geen Nederlander, wel een Duitser. Maar hij moest toch even voet aan de grond zetten. Viel ook kort van de motor. Snel weer gestart. Maar uiteindelijk was dat pas op plek 24. Dus na de eerste ronde gepasseerd op plek 24. En dat is toch niet waar je Sascha Koenen wil zien als tweede in de WK-stand. Nu heeft hij zich wel herpakt. Rijdt al rond op plek 14. Pakt voorlopig wel wat puntjes. Maar hij zal er natuurlijk veel meer van verwachten op dit circuit, dat ook heel veel vraagt van het lichaam. Hij is niet de grootste Sascha Koenen, maar het diepe zand van Lommel is fysiek heel uitdagend. En als je dan weet dat hij enkele weken geleden nog maar geopereerd is voor een schouderblessure, voor een gebroken sleutelbeen, dat daar nu een plaatje in zit, ja, dan weet je dat het heel moeilijk zal worden voor Sascha Koenen om hier, ja, nog zeker mee te doen voor de overwinning. Maar voorin hebben we wel een Belg op plek 2, dan niet helemaal voorin. Liam Evert rijdt rond op plek 2, 3 seconden achter Guillem Fares, de Spaanse WK-leider. Prima start van Evert, net geen holeshot, dus net niet als snelste weg. Maar daarna wel in het spoor van Fares gekropen. En hij probeert toch wel weer wat in te lopen. Het verschil blijft status quo met die Guillem Fares, die zo een uitstekende zaak opnieuw lijkt te doen in de WK-stand. Want zijn dichtste belager, Sascha Koenen, dus teruggeslagen tot nog altijd op plek 13 nu. Hij blijft wel bezig aan zijn inhaalrace, Sascha Koenen. Maar voor Liam Evert is het eindelijk eens een positief resultaat voorlopig. Dus toch, we zijn nog maar 5 ronden weg. Vorige week zijn eerste reeks kunnen winnen van het seizoen. Ook zijn beste resultaat geboekt, of net niet zijn beste resultaat geboekt door een slechte eerste reeks. Maar die Liam Evert zou hier voor het eigen publiek, want is natuurlijk van Limburg, wel eens willen laten zien wat hij kan. Hij rijdt ook rond in het felgeel. En dat is natuurlijk om zich echt wel te willen tonen aan het publiek. Voorlopig doet hij dat dus ook sportief. 3 seconden achter de leider Guillem Fares. 5 ronden ver. Sascha Koenen, die moet een inhaalrace rijden. Die rijdt nu rond op plek 13.
2: Radio 1. Sportza Tour.

0: Tuvalu uit Zweden komt ze samen met Stromae de Fleur. In de Tour de France Femme krijgen we vanmiddag een zo goed als vlakke rit. Nog steeds in Zwitserland. Start om 2:30, zeg ik nog een keertje, in Eigle. De kans is heel groot dat we tegen 6:00 weer een massaspurt gaan zien. En dan zal Lorena Wiebes weer lastig om in te tomen zijn. Maar bij een massaspurt is er misschien ook een Belgische die haar kans kan gaan. Shari Bossuyt, hier is ze bij Anne de Bruin.
1: Shari Bossuyt, eerst en vooral over gisteren. Hoe was het gisteren om voor het eerst in die Belgische trui in zo'n grote rittenkoers te mogen rijden?
2: Ja, heel leuk. Om met deze trui te mogen werken voor de ploeg is echt wel heel leuk om zo in het peloton te zitten. Het was een heel warme dag gisteren. Toch echt afgezien van de warmte eigenlijk. Maar ja, kijk, vandaag een nieuwe dag en we gaan ons meer afkoelen vandaag.
1: Je bent gisteren binnengekomen op 4 minuten. Was dat al je hebt gewerkt uiteraard voor de ploeg. Was dat ook wat om te sparen voor vandaag?
2: Nee, dat was wel het plan. Ik moest Kim in top 5 afzetten aan de voet van de klim. En ja, dat is wel gelukt. Dus ik denk dat daar niets aan te merken is. Dus ik heb gewoon mijn werk gedaan en dan rustig binnengebold.
1: Ja, op het gemak die klim opgereden. Vandaag, ja, belangrijke dag. Vorig jaar werd je 2 keer zesde in een massasprint in de Tour de France Femme. Wat is er dit jaar mogelijk, denk je? Want je hebt stappen gezet, hè. Je hebt een rit in de Vuelta gewonnen. Je bent Belgisch kampioen geworden.
2: Ja, ik denk in een sprintetappe is er altijd veel mogelijk. Maar natuurlijk, ja, je moet ook kunnen gesprint hebben. En ik denk dat vandaag gewoon het doel is om echt gewoon mijn sprint te kunnen rijden. En probeer niet ingesloten te geraken.
1: Gisteren was Lorena Wiebes ijzersterk, zelfs bergop tussen al die klassementsrensters. Valt er iets te doen aan Lorena Wiebes, denk ik?
2: Ja, ik denk één op één dat het heel moeilijk is om Lorena te kloppen. Maar je weet nooit wat er gebeurt vandaag en we zullen het zien.
1: Wat is dan een tactiek?
2: Goh, tactiek. Ik denk dat er niet veel tactiek aan komt kijken, maar dan moet ze bijvoorbeeld al ingesloten zitten of waardoor dat je vrije baan kunt gaan. Maar ik denk gewoon dat we op ons eigen moeten focussen en niet naar de anderen moeten kijken.
1: Er liggen heel wat klimmetjes, vooral in het eerste deel van de etappe. Ben je die gisteren ook vlot opgeraakt? De laatste 50 kilometer zijn dan weer vlakken natuurlijk.
2: Gisteren moest ik even passen op de klim waar ze volop zaten te koersen. Maar daar had Kim goed van voor kunnen afzetten. Dus het is een beetje wikken en wegen. Natuurlijk moet ik al veel in het rood gaan voor Kim goed af te zetten op de klim. En dan moet ik er zelf ook nog over geraken. Maar gelukkig kwam ik dan nog in de afdaling terug aansluiten. En kon ik dan mijn werk nog doen in de finale. Vandaag is het anders. Vandaag moet ik ze niet van voor afzetten. Dus kan ik mij iets meer sparen. En dan zien we wel hoe ver dat we geraken.
1: Vandaag gaan ze ook voor jou werken uiteraard. Op wat hoop je? Is dat een top 3, een podium, om die stap ook vooruit te zetten?
2: Goh ja, een podiumplaats zou wel heel mooi zijn. Maar gelijk dat ik al zei, ik denk vooral dat als ik mijn sprint kan rijden, dat goed gaat zijn.
1: Dankjewel Shari, veel succes vandaag.
0: Nog even geduld, want de aankomst in de rit van vandaag in de Tour de France Femme zal voor iets voor 6:00 zijn. De streep ligt trouwens in Geneve, nog altijd in Zwitserland. Dus. Hermine, tussendoor nog transfernieuws van Bekele Brugge. Nog een sterkhouder die vertrekt.
3: Ja, want na Christos Solis nu ook Rafael Onyedika, de Nigeriaan, trekt naar de Bundesliga. Hij gaat voor Eintracht Frankfurt spelen. Onyedika die speelde 4 seizoenen bij club, goed voor 183 wedstrijden, 2 landstitels en 1 keer de beker. En zeker ook in de Champions League campagnes behoorde hij verschillende keren toch wel bij de uitblinkers.
0: Oké, straks na Frank Boeien die er zo meteen aankomt, blikken we uitgebreid vooruit naar de nieuwe competitie hier bij ons, want die komt er al heel snel aan. Hè. Volgende week vrijdag, eerste wedstrijd.

0: in mijn hart. Frank Boeien uiteraard. De Grote Prijs van Vlaanderen. Motocross in Lommel is aan de gang. De eerste reeks in de MX2. Daar gaan we nog eens naartoe. Want Jarne-Liam Evers was heel goed gestart. Houdt hij ook vol?
1: Nee, helaas niet. Ronde 10 en Liam Evers is weggezakt van de tweede naar de vijfde plek. Daarnet kwam Camden McLellan, dat is een teamgenoot van de Spaanse WK-leider Guillem Fares. Ja, die kwam toch echt wel opzetten. Die ging er voorbij in de binnenbocht en daarna was het nog een strijd met al de rest. Want ook Simon Lengenfelder, de huidige wereldkampioen, en Yannis Raisulis, het Letse 18-jarige talent, probeerden allemaal voorbij Evers te gaan. Kon ze eerst nog afhouden, maar uiteindelijk heeft hij dan toch enkele plekjes gezakt, Liam Evers. Dus van 2 naar 5. Maar alles zit daar nog op een zakdoek. Misschien kan hij wel nog degene voor hem inhalen. Het verschil met Carlis Raisulis, de broer van Yannis, is dan wel aanzienlijk. Dus dat belooft dan wel weer veel goeds. Hij moet vooral voor zich uitkijken. Het was omdat hij toch ook wel een klein foutje maakte. Liam Evers kon wel gewoon op de motor blijven zitten. Maar al de rest passeerde hem dan uiteindelijk wel. En als we dan even kijken naar Sascha Koenen, die rijdt nu al rond op plek 7. Dus zijn inhaalrace is wel indrukwekkend. Van plek 24 naar plek 7 in enkele ronde tijd. Wie weet komt hij ook nog wel in de buurt van Liam Evers. We hopen het niet voor Evers, want we hoorden daarnet van zijn team dat Liam Evers heel veel druk op zichzelf gelegd heeft voor deze thuis grote prijs. Hij kon in het begin wel echt goed presteren. Voorlopig zal hij toch nog moeten strijden voor dat podium. Omdat hij nu na 11 ronden op plek 5 rondrijdt. Sascha Koenen op plek 7 in Lommel.
0: Dankjewel, Jarne. De tweede rit in de Tour bij de vrouwen begint over ongeveer een uurtje. Dat geeft ons dus nog even de tijd om het over voetbal te hebben.
2: Sportza Tour.
0: Want de Supercup die vrijdagavond naar Union ging, heeft onze zin in de nieuwe competitie toch al wat aangewakkerd. We gaan vanmiddag alles kijken waar de topclubs intussen staan. Met collega Bert Sterks. Dag Bert.
3: Dag
0: goedemiddag.
3: Hey.
0: Ben jij er al klaar voor? Want 2K, dat is helemaal nog niet lang geleden natuurlijk. Hè?
3: Ja, ik denk het wel. Intussen alweer 2 wedstrijden in een stadion gezeten. Ja. 2 keer bij Anderlecht. 1 keer in Zweden, 1 keer in Anderlecht. En het was 2 keer in een vol stadion en 2 keer een leuke wedstrijd. Dus ik heb me, denk ik, in die wedstrijden beter geamuseerd dan in de nachtelijke VRT. Ook en
0: ieder, ja, ja, ja. Ideaal weertje ook om samen.
3: Ja, zeker. Ja, dat was heel aangenaam. Ja.
0: Laten we beginnen bij Anderlecht met die nieuwe coach, Vitor Bruno. Je hebt ze Europees inderdaad aan het werk gezien. Welke indruk geeft hij?
3: Ja, best een goede indruk eigenlijk. Ja. In 2 wedstrijden, het is kort om er al heel veel over te zeggen, maar het is een duidelijk een veeleisende trainer die, denk ik, een paar mensen bij Anderlecht wel een keer goed heeft wakker geschud, die wat ingedommeld waren misschien, sommige van de spelers. Tristan de Greef bijvoorbeeld leek dat wel begrepen te hebben. In zijn invalbeurt van een paar minuten was het echt wel met het mes tussen de tanden, waar hij in die eerste match niet eerst had mogen opwarmen in Zweden. Strooikjes ook nog geen minuut mogen spelen, dus er zijn er wel een paar die, denk ik, geschrokken zijn van de nieuwe aanpak. Die 17-jarige jongens, Onyaseke en Gakana, die dan meteen in de basis stonden, ook ten nadele van toch, ik kan niet zeggen gevestigde waarden, maar toch jongens die al een jaar of langer bij de A-kern zitten. Ook Bertaccini, die op de bank zat. Ja. Dus het is wel een coach die durft. En ik vind ook eentje die het goed uitlegt. In de persconferentie gaat hij wel wat verder dan de clichés, dan veel trainers doen eigenlijk. Hè? Want zijn voorganger, Taravel bijvoorbeeld, was iemand die wel echt in clichés altijd herviel, waar je niet echt een verhaal uit kon maken als journalist. Maar van hem wel. Hij geeft echt wel zinvolle antwoorden op de vragen die hij krijgt, vind ik, tijdens de persconferentie. Dus ja, goed begonnen.
0: Ja, zag je dan ook al een ander legt dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Staat er meer een structuur, zal ik maar zeggen?
3: Ja, ik vond het zeker niet verkeerd wat ze hebben laten zien in die 2 wedstrijden. 2 keer een goede helft en 2 keer een mindere helft was het wel. Natuurlijk in die heenmatch niet geholpen door die uitsluiting van Saliba met zijn 2 gele kaarten. Mm-hmm. Nu in de terugwedstrijd was het toch weer een soort van slaapmodus in de eerste helft. Wat vroeger bij Anderlecht toch ook of vorige seizoenen te vaak gebeurde. Ja. Dat het wat te flauw, te flats was allemaal. Maar in de tweede helft was het dan iets helemaal anders. Was het van het betere wat ik toch al even heb gezien van Anderlecht, ook qua sfeer in het stadion. Iedereen ging er echt mee. 2-2 achter staan, terwijl er in de eerste helft wel al eventjes gemor was. Dus het geduld is niet al te rekbaar, lijkt mij, bij Anderlecht. Maar tweede helft echt goed, hoor. Met flair gevoetbald, goede combinaties, heel enthousiast. Echt iedereen tot het uiterste gegaan, tot ze erbij neervielen. Mamar bijvoorbeeld heeft kilometers gevreten op zijn rechterflank. Dus ja, iedereen kon er zich wel mee vereenzelvigen, had ik de indruk in de tribunes.
0: Toch best wel gunstige voortekenen.
3: Ja, voorzichtig wel, denk ik. Ja, hoewel er toch wel het een en het ander hertekend is. Nathan de Kat is vertrokken. Goto Huurling is ook weg, dus er zijn wel wat centen binnengekomen voor transfers. Ze hebben gezegd dat er zeker nog een spits moet bijkomen. Lijkt mij ook wel logisch, hoewel Sikan nu wel echt boven water lijkt te komen in die eerste wedstrijden. Svetkovic is er ook, maar er moet nog wat bij. Achterin heb je dan Petro Biancone. Ja, dat vond ik nog op het randje van heel kwetsbaar in de rug toch wel. In de twee wedstrijden zijn ze geregeld een keer in de rug gepakt. Zeker ook met die flankspeler Mamar, die dan eindeloos ver weg is. Is het opletten voor die twee die niet al te snel zijn. En ze hebben natuurlijk wel al een echte test gehad met de Zweedse vice-kampioen. Ja. Vitor Bruno maakte er meteen een heel sterke ploeg van. Een sterke ploeg wel, maar een heel sterke weet ik nu niet. Ze hadden wel een paar goede voetballers en het was zeker geen Janneke en Mieke. Ja. Maar nu komt er een tweede test natuurlijk, met PAOK natuurlijk. Dus Anderlecht gaat wel al ingelopen zijn voor de competitie begint. Ze gaan wel al een paar wedstrijden met heel hoge intensiteit gespeeld hebben.
0: Dat is zeker waar. Goed, van Anderlecht naar opnieuw de grote favoriet, neem ik aan, voor de competitie, Club Brugge. Zagen we natuurlijk al aan het werken in de Supercup, verloren na penalties. Wat vond je van Club?
3: Ja, als je ziet wat er allemaal vertrokken is en wie nog niet helemaal fit is, meer dan behoorlijk, denk ik wel. Het Zool is voor veel geld weg. Stankovic, Sonet Onjedika ook nog aangekondigd, zoals verwacht was dat hij zou vertrekken. Mignolet, die wel niet meer alles speelde vorig jaar. Ordóñez wordt nog aan zijn mouw getrokken. Tresoldi natuurlijk ook. Al was het niet aan zijn prestatie te zien, vond ik. Hij leek wel heel gefocust in zijn wedstrijd, ook bij zijn penalty. Maar goed genoeg voor de Jupiler Pro League, lijkt mij wel, om eraan te beginnen. Maar voor de Champions League, die er dan in september aankomt, weer wat minder. Hè. Al dan niet noodzakelijk een paar WK-gangers die al meteen in de basis stonden van Aken Sijs en Mechelen, wat heel snel is. Ze hadden 2 keer getraind of zo. Ja. Je kan het ook anders zien. Het was een goede manier om wat ritme op te doen om er meteen meer in te komen. Maar het is wel opvallend dat ze alle drie al meteen in de basis stonden. Langs de andere kant, er is nu geld genoeg om wel wat kwaliteit te halen de komende weken. Andere ploegen weten dat natuurlijk ook, dat er geld is. Ze gaan wat meer vragen. Ja, ja. Maar 40 miljoen voor het Zool is voor Stankovic redelijk wat geld. Dus ik denk niet dat ze zich heel grote zorgen maken, maar de resultaten in de voorbereidingen waren wel twijfelachtig. Heerenveen, Feyenoord, Rennes. Het is niet dat de resultaten echt top waren. Een groot deel van het geraamte van de ploeg is dan ook weg natuurlijk.
0: Ja,
3: het is,
0: uiteraard.
3: Het wordt voor Leko toch wel wat heropbouwen richting over een paar weken helemaal klaar zijn.
0: Ja, ze hebben een nieuwe doelman al gehaald natuurlijk. Jan Sommer kon geen penalty stoppen.
3: Nee, goed. Daar mag je een doelman niet op afrekenen, denk ik, op één penaltyreeks. En zijn gestalte is wat hij is natuurlijk. Het is geen grote doelman. Het is 1,83, 1,84 of zoiets. Ja. Het is geen reus in doel. En bij die penalties leek hij altijd een klein beetje tekort te komen. Ja, goed. Misschien voor hetzelfde geld haalt hij er wel één uit en zeggen we helemaal niks over.
0: Dus
3: voor de rest in de wedstrijd vond ik zijn prestatie gewoon wel oké, zoals die moest zijn. Ja. Dus ik denk niet dat daar een probleem is.
0: Nee. Ze hebben bij Club natuurlijk, wat was het, vorige week of 2 weken geleden?
3: Ja, een paar weken geleden.
0: Nieuws, gekregen dat ze eindelijk groen licht hebben gekregen voor dat nieuwe stadion. Gaat dat de club toch weer nog wat extra vleugels geven?
3: Nu nog niet, denk ik. Als het er staat, uiteraard wel, gaan ze een voorsprong nog meer kunnen uitbouwen op andere ploegen als daar wat inkomsten van beginnen binnen te komen. Maar ik kan me nu wel inbeelden dat wanneer die bouw echt begint, als je dat ziet vorderen, dat je als persoon die betrokken bent bij Club Brugge, toch nog wat meer je best gaat doen bij manier van spreken.
0: Dus
3: ook voor de supporters gaat dat toch doen dromen. Eén keer die eerste steen er ligt en je dat groter ziet worden en aan de toekomst kan denken hoe het er daar zal uitzien. Maar natuurlijk op de korte termijn gaan ze daar niet de vruchten van plukken.
0: Ja, is dit Club Brugge, dat toch weer financieel slagkracht extra heeft opgedaan, dat de Champions League ervaring heeft. Is Club te stuiten of zijn ze toch weer gewoon de favoriet voor de titel?
3: Als hun centen die zijn binnengekomen goed investeren, lijken ze een grote voorsprong te hebben gewoon op iedereen anders. Ze zijn ook nu weer verzekerd van de inkomsten van de Champions League, waar ze al naar de groepsfase gaan. Er worden wat vraagtekens gesteld bij de interne wijzigingen natuurlijk, omdat Evrigo vertrokken is, de man van de transfers van de voorbije jaren. Zoon Predom, Kilian, neemt het nu over van hem. Ja. En vader zat al in de tribune, zag ik ook. Dus een advies zal het hem denk ik niet ontbreken als het even nodig is. Maar ja, de start is natuurlijk belangrijker dan de voorgaande jaren in de Jupiler Pro League. De punten worden niet meer gehalveerd. Een zespuntenkloof blijft een zespuntenkloof en is niet vanaf april een driepuntenkloof. Dus daar gaan misschien sommige ploegen zich wel even op misrekenen in het begin van het seizoen. En is het wel een kwestie om redelijk op tijd klaar te zijn om niet al te grote achterstand op te lopen op de ploegen die bovenaan staan. Nu heb ik de start een keer bekeken van Club Brugge Kortrijk, Oud-Heverlee Leuven, Cercle Brugge. Het is niet meteen dat ze topwedstrijden moeten spelen. Eind augustus dan altijd beladen duel met Gent. Ja. Maar als je kijkt naar de onderlinge confrontaties met Anderlecht en Union, die komen er pas aan in november en december. En dat zijn dan echt wel opgewaardeerde topmatchen, want het is eigenlijk maar twee keer per seizoen in plaats van vier vroeger natuurlijk. Iedereen gaat er wel een keer echt weer naartoe leven, naar een Anderlecht Club Brugge zoals dat vele jaren geleden was.
0: Ja,
3: de enige Anderlecht Club Brugge misschien van het seizoen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Bert, straks praten we verder over de concurrenten van Club Brugge. Maar eerst gaan we nog eens naar de Grote Prijs Motocross van Vlaanderen in Lommel. Jarne, wat is daar gebeurd met Liam Evert?
1: Liam Evert die heeft moeten opgeven. Nu nog zo'n drie ronden te gaan. Maar toen we het daarnet over de inhaalmanoeuvres hadden van de concurrenten, zagen we plots een minuutje later dat Liam Evert aan de zijkant stond. Dat hij stond te praten met zijn ingenieurs. En dat hij vooral naar de motor keek. We zeiden het al, hij maakte een klein foutje toen al de rest over hem kwam. Probeerde zich daarna nog te verdedigen. Maar het ging allemaal heel snel. En dan wijst dat toch wel op een technisch probleem. Want anders ga je niet plots in, ja, misschien wel een minuutje tijd zoveel plekken toegeven. Dus heel jammer voor Liam Everts, want hij was uitstekend gestart. Reed toen op de tweede plek. Moest dan wel Camden McLellan voor zich dulden uiteindelijk. Maar nu dus helemaal weggezakt. En het is maar de vraag of hij straks in de tweede reeks ook zal kunnen starten. Want werk wel voor zijn team om die motor opnieuw aan de praat te krijgen. We weten natuurlijk niet wat er met de motor aan de hand is. Het goede nieuws is dan wel dat er geen fysiek probleem is. En voor Sacha Koenen betekent dat ergens ook wel goed nieuws, want zo schuift hij ook opnieuw een plekje op. Hij rijdt nu op de zesde plek. Voorin is er ook wel heel wat veranderd. Guillaume Fares, de WK-leider, die is zijn eerste plek kwijt in deze reeks. Camden McLellan, zijn teamgenoot, heeft die eerste plaats overgenomen. De Zuid-Afrikaan die rijdt dus ook voor Triumph, voor het team van Clément de Sal. En op plek 2 ondertussen ook Lengenfelder. Fares maakte ook wel een paar foutjes, werd onder druk gezet. Eerst door zijn teamgenoot, daarna door Lengenfelder. En dat is ook zowel goed als slecht nieuws voor Sacha Koenen. Want zo beperkt hij de schade wel op Fares, op de WK-leider. Maar McLellan is derde in de stand. En die lijkt wel op weg naar de volle buit. En zou zo ook in de WK-stand weer wat naderen op Sacha Koenen. Maar dus nog twee ronden te gaan. Al is het verschil tussen 5 en 6. 6 is nog altijd Sacha Koenen heel groot. Dus ik denk niet dat hij nog een plekje zal kunnen opschuiven. U weet het natuurlijk nooit, tenzij er iemand valt. Maar Sacha Koenen dus op weg naar de zesde plek in de eerste reeks. En Liam Evert, die heeft helaas moeten opgeven. Benieuwd of we die nog zullen terugzien in de tweede reeks straks in Lommel.
0: Ja, jammer dan, maar helaas. Tot straks, Janne. De E19 richting Nederland is tussen 10 minuten erbij tussen Minderhout en de grens. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten ook extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen kunnen daar de hele dag nog duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot.
2: Radio 1. Sportza Tour.

0: A Horse With No Name van America. Bert Sterk zit hier nog altijd bij mij in de studio om al even vooruit te blikken naar de nieuwe competitie wat de topclubs betreft. Bert, we hadden het net al over Anderlecht, over Club Brugge. Union, dat is toch een van de uitdagers voor Club Brugge, neem ik aan. Vrijdag won Union al de Supercup. Waar staan zij?
1: Ze zouden er moeten staan, hè, want ze moeten al tegen Bodø/Glimt spelen nu in de voorrondes van de Champions League dinsdag. Al vond ik hun prestatie tegen Club toch eerder matig. Zeker in de eerste helft. Pas op het einde begonnen ze dan weer wat meer weerwerk te bieden, maar te zwak aan de bal, te slordig aan de bal. Floris met Hussaini vooraan aan de lichte kant wisten we eigenlijk al wel van vorig jaar. Maar op de bank zat natuurlijk nog wel Promise David. Er is nog Van de Perre, er is McAllister, die na het vertrek van Burgess de nieuwe roerganger zou moeten zijn, toch de nieuwe leider moeten zijn. Bij Union is ook de aanvoerder geworden. Wat ze bij Union wel goed gedaan hebben, is anticiperen op het vertrek, de jaarlijkse leegloop die er toch altijd is. Spelers die betere competities en betere clubs opzoeken, al tijdens het WK voetbal. Vroeg in het WK voetbal kregen we bericht na bericht in het groepje van Union-journalisten van weer een nieuwe speler, weer een nieuwe speler, weer een nieuwe speler. Wat die dan allemaal waard zijn, weet je bij Union nooit. Dat is de laatste jaren altijd geweldig, of toch vaak geweldig goed meegevallen. Ook nu zal het weer afwachten zijn en zullen er aangename verrassingen bij zijn, neem ik aan. Scherpe is vertrokken, de doelman. Kalaili had al weg kunnen zijn, maar door zijn medische problemen in Italië afgekeurd. Een echt probleem schijnt het dan blijkbaar niet te zijn, maar ja, die zal nog wel vertrekken normaal voor veel geld. En aan de inkomende zijde is Olaru dan de enige naam die we echt wel kennen al van vroeger, die ik ooit nog tegen Anderlecht zag spelen met zijn vorige club in Boekarest. En die de vervanger zou moeten zijn, of de concurrent van Ait El Hadj. En is alleszins wel iemand die doelgerichter is dan Ait El Hadj, want bij hem bleef de statistieken toch altijd net onder het gemiddelde, vind ik. En als je ziet, Olaru in Roemenië het afgelopen seizoen, 10 doelpunten, 7 assists. Ja, dat is toch al wel wat. De anderen hebben minder adelbrieven. Ik zal ze ook allemaal moeten leren kennen, denk ik. Zoals iedereen, zoals die Chris Falusi voor 5 miljoen gehaald. Maar eerlijk gezegd, ik heb hem nog niet zien spelen.
0: Nee, oké. De doelman Vic Chambaar was de held vrijdagavond. Ja. Is zij dan de nummer 1 in doel na het vertrek van Kiel Scherpen?
1: Maar ik denk, als je ziet de snelheid waarmee ze de opvolger van Scherpen hebben gehaald, dat niet het geval zal zijn. Mm-hmm. Lijkt mij toch. Hervé Koffie is erbij gehaald. Ja. Ex-Charleroi Mouscroen kennen we hem nog natuurlijk. Een vrij spectaculaire, iets extrinsiekere doelman. Ander type ook, want Scherpen, ik zeg het even uit het blote hoofd, 2,06 meter, als ik me niet vergis, groot. Koffie is toch een slordige 15 centimeter kleiner. Ja. Dus qua gestalte, postuur in de en uitstraling in de rechthoek is dat anders. Het is wel een doelman die heel goed kan meevoetballen. Dus ook op dat vlak een beetje anders dan Scherpen. Maar die ook heel veel risico neemt in zijn uitvoetballen. Die al wel een keer in het verleden gekke dingen heeft gedaan daarmee. Dus dat moet je er wel bij nemen als je hem in huis haalt.
0: Ja. Je noemde daarnet ook al Christian Burgess. Hij is vertrokken, was toch een gangmaker. Welke impact gaat dat hebben op Union?
1: Wel wat, denk ik. Hè. Zeker in de kleedkamer. Het is een stuk identiteit van Union dat is weggevallen. Hij was er al bij van nog in de tweede voetbalklasse met de promotie. Het is een pak automatisme dat wegvalt met Sykes, met McAllister, die toch jaren aan elkaar zijde hebben gespeeld. Impact in de kleedkamer, leidersfiguur en op het terrein natuurlijk een etter voor de tegenstander. Ja. Je speelt er niet graag tegen. Het is echt iemand, we hebben het vaak gehad over Union, een ploeg die onder de huid kruipt. Ja, hij was daar de verpersoonlijking van natuurlijk, hè, bij de Unionisten. Het was vaak door hem dat het gebeurde. Had ook zijn invloed op de refs, waar anderen een gele kaart pakte hij ze toch vaak net niet. Ja. He, dat zijn allemaal wel dingen die meespelen. Maar langs de andere kant ook gewoon een heel trage verdediger. Niet wendbaar. En heel vaak, dat is misschien niet genoeg benadrukt de voorbije jaren, is hij gered door bijvoorbeeld McAllister, die door zijn snelheid en de dekking nog wel wat kon goedmaken, wat Burgess liet vallen. Dus ja, maar ze gaan hem wel op zekere vlakken missen. Ja, daar ben ik wel zeker van.
0: Mm-hmm. Tot daar, Union Antwerpen, moeten we het zeker ook over hebben, hè, met die overname door die investeringsgroep, met onder meer Wouter van den Houten samen met Toby Alderweireld. Ja, waar staan ze? Want er was toch wel wat werk aan de winkel.
1: Het zou straf zijn als ze klaar zijn voor de competitiestart. Dat zou een klein mirakel zijn. Al vielen de resultaten in de oefenwedstrijden dan eigenlijk nog best mee. 3-0 van Olympiakos gewonnen. Nu gisteren met 1-0 verloren, dacht ik, van Millwall. En ze spelen daar nog een oefenwedstrijd in het Londense tegen Leyton Orient. En een Ecuadoraan is dan meermaals genoemd als lichtpunt van die voorbereiding. Mergia. Daar mogen we blijkbaar wel wat van verwachten de komende weken en maanden. Maar het is een ploeg die Ik zou zeggen in de stijger staat, maar waarvan ze eigenlijk zelfs de stijgers nog aan het bouwen zijn. Want er is nog geen trainer. Die moet er nu heel snel komen. De competitie begint volgende week. Wat is er allemaal gebeurd bij Antwerpen? De dikke lonen zijn weg. Vincent Janssen, Girano Kerk is weg. Praat is weg. Van den Bos is gratis vertrokken. Dus qua loonbudget zal er wel, denk ik, wat mogelijk zijn. Maar uit uitgaande transfers is er niks binnengekomen. Van den Bos is gratis vertrokken. En op dit moment zijn er ook nog geen spelers met een directe grote doorverkoopwaarde, zou ik zeggen, bij Antwerpen. Ze zijn allemaal nog jong, onbekend en voorlopig ook onbemind. Dus het is wel echt een traject dat ze gaan moeten doorlopen om weer aan te knopen bij het worden van een, ik zou in de eerste plaats zeggen, subtopper. We mogen niet meer spreken over de top 6, want die bestaat niet meer. En wat hebben ze dan al gehaald? Frey, die terug is gekeerd, 32 jaar. Maar het is wel duidelijk dat Overmars en Sven Jaak en Wouter van den Houten, mannen die al lang in het voetbal zitten, al hun contacten zullen moeten aanspreken om dat elftal op de been te krijgen, om die selectie helemaal volledig te krijgen.
0: Intussen komt het nieuws van 2 uur steeds meer in zicht, maar we kunnen het nog even over Racing Genk hebben. Vorig seizoen, ja, toch wel een ontgoocheling. Nu Caretsas verkocht, wat gaat dat worden?
1: Ja, veel geld binnengekregen voor Caretsas natuurlijk. Ze hebben wel al Ehrenberg gehaald van Zulte Waregem, die misschien zelfs doelgerichter is dan Caretsas. Vorig seizoen 13 keer gescoord. En ze hebben een aanvaller gehaald, Rafio, voor ongeveer 10 miljoen euro. Dat is on-Genks. En als je dan naar zijn statistieken kijkt, in Tsjechië destijds 22 doelpunten en 68 wedstrijden. Bij Pisa 1 doelpuntje maar gemaakt. Ja, hij moet de nieuwe grote man worden voorin. En ze hebben natuurlijk een nieuwe trainer, Jes Torup, die wel wat wil goedmaken bij Genk. Destijds met de Noorderzon vertrokken na enkele weken. En nu dus teruggekomen na het al even plotse vertrek van Nicky Haaien. Maar de oefenwedstrijden, 4-0 verloren van AZ. 4-0 verloren van Leverkusen. Dus het staat toch nog niet allemaal, denk ik, zoals het daar zou moeten staan. Dus ik weet niet waar we ze op dit moment moeten inschatten. Net zo min als Gent hebben we natuurlijk wel al gezien. Dat was niet geweldig geworden. Ik Tom Boudewijl 2 keer zeggen in die wedstrijden tegen Cherkasy. Afwachten of STVV kan bevestigen. En hopen op leuke verrassingen in dat nieuwe voetbalseizoen. Er zijn er altijd wel een paar die...
0: En het wordt toch wel aanpassen, ook in het hoofd, met die play-offs die er niet...
1: Ja, het wordt helemaal anders. Niet alleen de top 6, maar ook onderin. Hè. Die kleine ploegen hebben lang gepleit om die degradatie-play-offs af te schaffen, omdat zoveel stress gaf. Ja, ik vind het ook wel een vrijgeleide om slecht te werken en in te dommelen voor veel van die ploegen. Want ja, als de stress wegvalt...
0: Ja. Het gaat inderdaad een aanpassing worden. Dankjewel, Bert Sterks, voor je vooruitblik. Jarne fluistert mee in dat de eerste reeks van de MX2-klasse in de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel is afgelopen. Daar is niks meer veranderd. Sascha Koenen is daar inderdaad 6e geworden. Voilà, het nieuws van 2 uur komt eraan. Tot zo voor meer Sporza.
2: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
6: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
5: En door het warme en droge weer van de voorbije weken krijgt de Vlaamse Milieumaatschappij veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende waterlopen en rivieren in Vlaanderen kleuren helemaal groen. Daardoor mag je er niet zwemmen, surfen, duiken en waterskiën. Want als blauwalgen afbreken in het water komen er ook giftige stoffen vrij, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
7: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
5: Blauwalgen zijn een bacterie en komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor en stikstof. In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. En het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
8: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
5: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Brugt. Maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. Het weer vanmiddag blijft het zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. En Bram zei het al, morgen neemt de hitte toe tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het dan aangenamer en koeler rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
0: Nog een half uurtje en dan start de tweede rit in de Tour. We gaan het hier volgen. Welkom.

0: Heerlijk, Bryan Adams uiteraard. Het is nog even wachten op de Tour de France van de tweede rit die start over een klein half uurtje. Dus blijven we nu nog even bij het voetbal. Daarnet blikten we al uitgebreid vooruit op het nieuwe seizoen met Bert. Wat de topclubs betreft, we gaan er ook eens enkele nieuwkomers bij halen. Uit de tweede klasse, de Challenger Pro League moet ik zeggen, komen dit keer maar liefst 3 ploegen over. Hè, met Lommel, Kortrijk en kampioen SK Beveren. Beveren kende vorig seizoen een historisch seizoen waarin het geen enkele wedstrijd verloor. In februari waren de Waaslanders al zeker van de promotie naar de hoogste klasse. Maar zijn ze ook gewapend om daarin een rol van betekenis te spelen? Het grootste deel van de kern is wel gebleven, maar er moeten zeker nog versterkingen bij komen. Geert Heermans trok afgelopen woensdag naar de Freethiel. Hij volgde daar een training en sprak er met speler Christian Bruls, de nieuwe trainer Tim Bakens en ook de sportieve baas Bob Peters.
1: Bob Peters, je zat hier net naar de training te kijken ook van Beveren. Nog een tiental dagen en het is zover. Is de ploeg er al klaar voor, denk je?
2: Poh, ik weet niet, buiten de ploegen die Europees spelen, die misschien al iets verder staan. Maar ik denk dat elke ploeg nu in 1A nog wat zoekende is, nog wil versterken. Wij ook, wij zijn ook nog bezig met potentiële versterkingen. Maar wat je wel ziet, is dat er een goede flow grinta in het elftal zit. Maar ja, vorig jaar hebben we een fantastisch seizoen gehad, maar in 1A gelden er andere normen. Dus we zullen in het begin ons waarschijnlijk ook een stuk moeten aanpassen aan de intensiteit van 1A en ook de kwaliteit, waar we vorig jaar eigenlijk wisten wat op ons afkwam. Denk ik dat het nu iets moeilijker in te schatten is. En het is nu heel duidelijk, hè? Het is een competitie van 34 wedstrijden. En in die 34 wedstrijden moeten wij in de eerste plaats het behoud proberen te bewerkstelligen. En dan kijken, indien dat lukt tijdens het seizoen, dat we eventueel onze doelstellingen kunnen bijstellen. Maar ik denk als je heel open en eerlijk bent, dat je het eerste jaar, en dat is in elke competitie zo, dat je moet overleven.
1: Klopt dat jullie het laagste budget in 1A hebben?
2: Ik ben niet op de hoogte. Ik denk niet dat de budgetten al zijn gepubliceerd. Maar ik veronderstel dat we niet de hoogste hebben. Dat wel. Dus ik denk dat we inderdaad ergens in de onderste regionen zitten. Is ook logisch. Hè, als je van 1B naar 1A promoveert. Ja, dat je dan niet gaat concurreren met Union, Club Brugge, et cetera. Maar nogmaals, wij werken met een bepaalde visie, filosofie. En wij proberen spelers te overtuigen met een plan. En binnen onze mogelijkheden de juiste spelers te recruteren.
1: Tim Bakens, stel jezelf eens voor, want in België kennen ze jou niet echt, hè?
3: Nee. Nou ja, naam Tim Bakens, geboren in Nederland. Een beetje in het oosten van Nederland. Ik ben getrouwd, 3 kinderen. En sinds dit jaar hoofdtrainer Beveren.
1: Wat voor een trainer ben je?
3: Meteen een goede vraag. Ik heb eigenlijk een aantal principes en een aantal waarden waar ik altijd aan wil hangen. En dat is eigenlijk een beetje het mensprincipe en het voetballenprincipe. Dus je hebt eigenlijk het mens en de voetballer. En als dat goed in balans is, dan kan je ook presteren. Is dat niet goed in balans, dan komen er over het algemeen problemen. Dus ik ben wel van het menselijke. De andere kant is, als trainer, als voetbal, ben ik opgegroeid in Holland. Dus dan ben je eigenlijk al besmet met de Hollandse school. Alleen gedurende mijn eigen carrière heb ik ook wel gemerkt dat balbezit en het aanvallen alleen niet genoeg is. Dus ik noem me dan eerder pragmatisch dan romantisch.
1: Heb je al wat typisch Belgische dingen meegemaakt?
3: Iedere dag. Iedere dag. Nee, maar qua voetbal zie je gewoon dat het een andere dynamiek is en een andere intensiteit dan in Nederland. Dus dat is al super interessant eigenlijk om dat te beleven. En laten we zo zeggen, de omgeving en de context schept altijd eigenlijk een richting. Datzelfde geldt ook hier bij Beveren. We zijn in België, dus wij als Hollanders passen ons aan. En dan gaan we kijken of we er een mooie mix van kunnen maken.
1: Ja, want het was eigenlijk op tweede klasse niveau een machine een beetje. Hè? Bever, ja. Vind je daar nog iets van terug nu op training?
3: Zeker, zeker. Je ziet een bepaalde automatismes, die zie je. Je ziet ook een bepaalde spirit. Je merkt eigenlijk dat als het om winnen en verliezen gaat, dat deze groep enorm scherp is. Misschien dat je het zelf net ook hebt gezien. Hè? Want dan worden er eigenlijk allerlei, ik noem dat maar even, excuses gebruikt om toch nog die winst over de streep te trekken. Ja, dat is wel de spirit die ik wil. En ik vind dat ook mooi. Voetbal en zeker eigenlijk het spel en wat er omheen is gebeurd, dat is ook emotie. En dat moet ook. Het moet alleen niet de overhand nemen. Maar goed, daar ben ik dan weer voor.
1: Christian Bruls, we zitten heel dicht tegen de start van de competitie aan. Het is wel een pittig begin, hè? Naar Antwerpen, dan tegen Anderlecht, naar Zultewaregem, naar Genk.
4: Ja, die vier ploegen die gaan het moeilijk hebben. Ja, dat is waar. Ja, voor ons, ik denk als je van tweede klasse komt, weet je dat elke match moeilijk is. Vooral de start moeten we op de punt zijn. Dus voor ons verandert niks welke naam er nu voor ons staat. Ik denk ook de rest van de ploeg die heeft er nu zin in. En ja, maakt niet uit wie er komt.
1: Je had wel heel anders moeten spelen, denk ik. Want ja, vorig jaar waren jullie telkens de betere ploeg. Nu gaat dat wel anders zijn, hè?
4: Dat zeg jij. Wie weet. Ik denk de kwaliteit zit er nog altijd. We hebben op elke positie hebben wij kwaliteit waar wij we moeten gewoon zien dat we als ploeg of dat we een ploeg vormen terug de kracht op veld brengen wat we vorig jaar hadden, met mentaliteit zeker. En dan wie weet, misschien kunnen we het spel van vorig jaar ook verder zetten dit jaar. Niemand zegt dat dat niet kan. We weten wat voetbal alles mogelijk is.
1: Jij wordt zelf eind september 38. Je voelt je nog altijd top.
4: Dat gaan we volgende week zien.
1: Twijfels?
4: Nee, absoluut niet.
1: Nu over een tweetal weken, dus die tweede speeldag tegen Anderlecht. Dan gaat het hier meteen knallen.
2: Ja, maar ik denk dat het op de Bosuil ook al gaat knallen. Hè. Ik veronderstel inderdaad dat de eerste wedstrijd sinds, wat is het, 5 of 6 jaar. Mm-hmm. Het is nu het 6e jaar, denk ik. Terug in eerste klasse en dan gelijk tegen Anderlecht. Ja, dan hoop je toch wel dat er een vol stadion is. En dat iedereen die een beverhart heeft achter de ploeg gaat staan. En dan kan er veel in voetbal. Ik weet wat de Vreedheel kan doen met een team. Dus als we dat terug naar boven kunnen brengen en erachter gaan staan, ja, dan kunnen wij hier in Beveren echt wel heel veel punten sprokken.
1: Er was een krant die gisteren jullie op de voorlaatste plaats voorspelde voor het komende seizoen. Dat lijkt mij een goede motivatie te zijn om het toch wel heel anders te doen.
2: Er zijn altijd voorspellingen, hè. Ik denk in voetbal is het aan ons om het tegendeel te bewijzen. En ja, er moet ergens iemand door de kranten, media, op de, wat was het, voorlaatste plaats. Maar wij gaan toch proberen om minimaal op die derde laatste plaats te eindigen en het behoud te verzekeren.
0: Ja, Bob Peters met Beveren weer in de hoogste klasse. Dus de eerste match volgende zondag op de Bosuil bij Antwerpen. Een reportage was dat van Geert Heermans. Op de E19 intussen richting Nederland een half uur file rijden tussen Loenhout en Meer. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen nog altijd afgesloten.
5: Radio 1.
6: Sportzaal Tour.

0: Rustig de zondagmiddag in met Tesh Sultana, Pretty Lady. We gaan nog eens naar het zand in Lommel, waar het absoluut niet rustig is vanmiddag, want de Grote Prijs van Vlaanderen Motocross is daar. Daarnet in de MX2 werd Sascha Koenen zesde en was er pech voor Liam Evers. Nu is het tijd voor de MXGP. Jarne, helaas zonder Lucas Koenen.
1: Inderdaad, ja, Lucas Koenen moest al forfait geven. Gisteren probeerde hij wel nog de vrije trainingen mee te doen, maar daar had hij te veel last van die blessure. Blessure opgelopen in Groot-Brittannië, waar hij ten val is gekomen. Een geknelde zenuw in de heup. En daardoor kon hij vandaag niet van start gaan. Vorige week ook al niet in Tsjechië. En dan die opgave nog eens in Groot-Brittannië erbij. Dat betekent dus dat hij zijn voorsprong in het WK-klassement helemaal zag wegsmelten. Jeffrey Herlings is sinds vorige week de nieuwe leider. En de Bullet is zijn bijnaam van die Jeffrey Herlings. Heeft zijn bijnaam alle eer aangedaan hier door als snelste van start te gaan. Niemand kwam aan zijn wiel in de eerste bocht. De hole shot gepakt dus voor Jeffrey Herlings. En na drie ronden heeft hij nu al zo'n voorsprong van 4 seconden op Tim Geiser, op de Sloveen. Dan volgt Kai de Wolf, de Nederlander, die hier ook al 2 keer won in Lommel, toen wel in de MX2. Heeft vandaag voor de gelegenheid een mooie roze tenue aangedaan en probeert nu Tim Geiser te pakken te krijgen. Gisteren tijdens de kwalificaties kregen we al zo'n mooi Nederlands duel tussen Herlings en de Wolf, maar Herlings was duidelijk beter. Maakte daar 1 keer een foutje, de zandspecialist Herlings, al is de Wolf dat uiteraard ook. Nog even meegeven dat Herlings alleen recordhouder kan worden hier op het circuit. Reed 8 keer mee, vaak geblesseerd geweest natuurlijk. En 4 keer kon hij al winnen. De Wolf, maar Herlings was duidelijk beter. Maakte daar 1 keer een foutje, de zandspecialist Herlings, al is de Wolf dat uiteraard ook. Nog even meegeven dat Herlings alleen recordhouder kan worden hier op het circuit.

0: plaats voorlopig voor hem. Toch wel mooi, want hij staat pas 16e in de WK-stand. Moeilijk seizoen ook. Vorige week zijn beste resultaat geboekt in Tsjechië. Met een 7e plek, ook tijdens de kwalificaties 10e geworden. En hij kent dit circuit natuurlijk door en door. Is een Limburger, is van heel kort bij, moest van niet al te ver komen. En hij won hier ook al 3 keer in de MX2. De laatste keer was in 2023. Hij wil hier natuurlijk zijn beste resultaat neerzetten. Maar slecht gestart op plek 14. Maar voorlopig schuift hij wel heel knap op. Jago Geerts. En dan zoeken we nog even naar de andere Belg, Brent van Donink. Dus 2 Belgen bij de afwezigheid van Lucas Koenen. En dus geen 3. En Brent van Donink die rijdt rond op plek 19 voor de gelegenheid. Ook mooi in het geel uitgedost met dan zwart en rode accenten uiteraard. Want ook hij is van de Kempen. Ook niet al te ver uiteraard. Maar voorlopig is de leiding na 4 ronden dus wel voor een Nederlander, voor Jeffrey Herlings. Ondertussen op plek 2 Kai de Wolf. En wie weet krijgen we wel een Nederlands duel dicht bij de Nederlandse grens. Ook in de MXGP bij afwezigheid. Dus helaas voor de Belgen van Lucas Koenen.
1: Dankjewel Jarne. En ook een gele trui dus blijkbaar daar in de motocross. Hermine, deze week is er ook het EK Ruien in Italië, in Varese.
2: Ja.
1: En vandaag waren er 2 finales met landgenoten.
2: Ja, telkens in de skif bij de mannen en bij de vrouwen. En het werd ook 2 keer een 5e plaats. Eerst Tristan van den Bussen. Hij werd dit seizoen al eens 3e op een wereldbeker. Plaatste zich nu voor de A-finale, maar moest daarin vrede nemen met de 5e plek. Op meer dan 15 seconden van de Duitse Olympische kampioen, wel Oliver Zeitler. En Mazarin Guibert, die kon in haar A-finale in de skif bij de vrouwen ook nooit meedoen voor het podium. Ze lag halfweg 5e en dat was ook haar positie na 2000 meter, 5e dus op ruim 8 seconden van de Britse Lauren Henry. Zij pakte op de vorige spelen goud met de viermansboot en is nu dus met succes overgestapt naar de skif. Eergisteren al waren Thibaut Vivet en Aaron Andries er niet in geslaagd om de A-finale te halen. Ze kwamen 900ste tekort. Toch een verrassing, want een maand geleden won dat duo nog een wereldbekerwedstrijd. Maar het is nu voor hen en de andere Belgen uitkijken naar het wereldkampioenschap in Amsterdam eind deze maand al.
1: En toch 2 finales, dat zal wel voor vertrouwen zorgen, neem ik aan. Dankjewel, Hermine. Nu stel ik voor dat we even genieten van Noordkaap.

0: Noordkaap. In Eigle staan de rensters intussen zo ongeveer klaar om te vertrekken voor de tweede rit met Lorena Wiebes in de gele trui. En ook vandaag de topfavoriete, want het wordt wellicht een massaspurt. Straks hebben we hier afspraak met Marijn de Vries. Met haar gaan we dan alles de eerste etappe fileren en vooruitblikken naar vanmiddag. Maar eerst weer voetbal.
1: Sportza Tour.
0: Over SK Beveren hadden we het hier daarnet al, maar ook Lommel en KV Kortrijk komen over van de tweede klasse naar de hoogste afdeling. Voor Kortrijk een terugkeer na helemaal niet lang te zijn weg geweest natuurlijk. Ik belde gisteren al even met de coach van Kortrijk, Michiel Jonkheren, en we hadden het eerst over de voorbereiding met Kortrijk. Wat neemt hij daaruit mee?
2: De voorbereiding is altijd wat moeilijk. Hè. Eerst, we hebben ook redelijk wat nieuwe spelers erbij. Hè. Je moet daar soms wat op wachten. Je moet, moet de jongens dan inpassen ook. Dus wij zijn zeker nog niet 100% gerodeerd. En een voorbereiding zegt ook niet altijd alles. Ik heb meegemaakt dat je heel veel verliest en met 9-9 start. En omgekeerd heb ik het ook meegemaakt. Dus, en onze eerste wedstrijd is naar Club Brugge. Dus goed, als wij nu alles hadden gewonnen, dan blijft dat toch een super moeilijke wedstrijd. Hè. Maar we gaan daar wel naartoe met het idee om daar wel iets te doen. Dat is een feit.
0: Ik neem aan dat je goed hebt gekeken naar de Supercup dan. Heb je daar iets uitgehaald?
2: ik heb gekeken. Ja. Ik heb ook naar een wedstrijd tegen Rennes gekeken. Ja. Maar ik heb er een jaar en een half gewerkt natuurlijk. Ik weet wat de kwaliteiten zijn van de spelers. Van de meeste toch.
0: Ja, het is je
2: ex-club. Ik weet hoe ze voetballen. Dus ik weet dat ze heel dominant zijn. Hè, en heel moeilijk af te stoppen zijn. Zelfs voor Union, die met voorsprong de tweede beste ploeg van België is. Die hebben het ook heel lastig gehad. Maar nogmaals, het is voetbal. En soms, hoe klein dat je kansen ook zijn, het is altijd mogelijk om daar iets tegenover te zetten.
0: Ja, in de tweede klasse speelden jullie met Kortrijk best wel dominant voetbal. Hoog blok, drie verdedigers. Ga je daaraan vasthouden, aan die filosofie, ook in de hoogste klasse?
2: Half-half. Goed, ik ben natuurlijk ook niet naïef. Het voetballend vermogen in de eerste klasse is natuurlijk een pak hoger dan in tweede klasse, met alle respect natuurlijk. Dus ik ga ook geen zelfmoord plegen natuurlijk om en constant hoog druk te gaan spelen. Nee. Sowieso niet tegen ploegen als Club Brugge, want dan ga je toch met serieuze cijfers naar huis gaan. Dus ik denk dat wij daar een iets meer een balans gaan in vinden dan vorig jaar. Het is niet dat wij constant met 10 voor onze verdediging gaan staan, voor onze box gaan staan, zeker niet. Mm-hmm. Maar dat zal iets meer gebalanceerd worden.
0: Ja. Moeten er nog versterkingen bij?
2: Ik denk dat wel. Voor mij wel. En dat is ook natuurlijk met de club zo afgesproken. En de club is daar absoluut mee bezig. Ik denk dat wij offensief goed ons werk gedaan hebben. Maar ik denk dat er qua balans, middenveld, centraal in de verdediging en op de wingback wel nog wat extra moet mogelijk zijn.
0: Ja, wat extra gestalte hebben jullie ook nog nodig, las ik.
2: Gestalte, fysieke presence, dat wel.
0: Ja, ja. Het wordt voor jou je eerste seizoen als hoofdcoach in de hoogste klasse. Je hebt er wel al een periode als assistent van Ike Haaien bij Club Brugge opzetten. Maar hoe voelt het voor jou? Is het extra stress, zo die aanloop ook?
2: Oh nee, ik kan daar redelijk goed van mij afzetten. Ik kan redelijk goed relativeren ook. Ik kijk er natuurlijk enorm hard naar uit, maar ik weet ook dat, ik heb tot op heden, als assistent of als hoofdcoach, het geluk gehad om redelijk wat succes te hebben met de resultaten. Maar ik weet ook, ik start met heel veel vertrouwen, maar ik kan heel goed relativeren. Ik weet ook gewoon dat er op een bepaald moment ook moeilijker zal gaan. Hè, en dan moet je dat ook accepteren. Maar ik start met veel vertrouwen, met veel goesting. De ploeg ook. En wat het zal geven, dat gaan we binnen een x-aantal weken zien natuurlijk. Hè. De start is best pittig. Onmiddellijk drie topploegen. Dus, maar goed, aan de andere kant, je moet er sowieso tegen spelen. Dus misschien zelfs beter vroeg in het seizoen. En thuis in Kortrijk kan er sowieso altijd iets meer gespookt worden. Dus laat ons hopen dat het geval is.
0: Oké. Welke ambitie zetten jullie dan voorop als club?
2: Ja, ik heb dat al vanaf het begin gezegd. Hè. Ik ben niet tevreden met gewoon in eerste klasse blijven. En, ja. En nogmaals, mensen gaan misschien zeggen dat ik zot ben en irrealistisch ben. Dat kan. Ja, dat kan. Misschien moet ik dat bij 10 wedstrijden helemaal bijstellen. Maar ik wil sowieso niet de boodschap geven aan iedereen, mijn spelers, iedereen rond de club, dat wij zomaar tevreden zijn met plaats 14, bij wijze van spreken. Mm. Ik denk als je vanaf plaats 12 rekent, dan denk ik dat wij een goed seizoen gaan gespeeld hebben. Dan gaan we toch wel de nodige wedstrijden gewonnen hebben. Dus ik denk dat je dat moet ambiëren. Nogmaals, er is geen mens die gedacht had dat Sint-Truiden vorig jaar derde ging staan. En die kwamen ook daarvoor. Die hebben de play-downs gespeeld daarvoor. Dus in voetbal kan alles zijn. Als het klikt tussen de spelers, als de vibe er is. En als je het momentum wat mee hebt, dan kan er heel veel gebeuren. En ik geloof wel dat wij als club, qua spelers en als vibe die rond de club hangt nu, dat wij mooie dingen kunnen laten zien.
1: Radio 1. Sportza Tour.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. We volgen vanmiddag in Sporza Tour ook de grote prijs motocross van Vlaanderen in Lommel. Maar Hermien, nog meer ronkende motoren, want in het wereldkampioenschap rally was er de rally van Finland. Mm. En het is ook een Fin die heeft gewonnen blijkbaar.
1: Ja, Sami Pajari is de naam. Hij haalde het voor twee andere Toyotas, die van Oliver Solberg en Elfyn Evans. En Gerry Neville dan, die kon op de slotdag nog één plek goedmaken in zijn Hyundai. Hij werd de vijfde. Maar die Sami Pajari wordt zo door zijn zegen tweede in de WK-stand na Elfyn Evans, ook al van Toyota. Maar die rally van Finland werd gisterenavond wel opgeschrikt door een crash en door niet de minste Sébastien Ogier, de Fransman van Toyota ook, regerend wereldkampioen. Hij ging in de voorlaatste proef gisteren aan hoge snelheid van de baan, ramde een paar bomen en hij en zijn co-piloot Julien Ingrassi die konden wel zelf het voertuig verlaten, maar als je de beelden ziet, is dat eigenlijk een klein wonder. Ze waren wel altijd bij bewustzijn, maar moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. En de KP werd na die crash stilgelegd. En ook Thierry Neuville was toch onder de indruk, vooral omdat het wel even duurde voor ze nieuws kregen.
2: Et puis à la fin, Sébastien et Julien, qui effectivement nous a tous choqués un petit peu, parce que il a fallu longtemps pour nous dire que finalement ils vont bien. Donc voilà, soulagé de savoir qu'ils vont bien. Les sorties après, ça fait partie du jeu et je leur souhaite plein de courage pour les quelques jours qui arrivent.
1: Ja, hij was opgelucht toen hij hoorde dat het oké was met de twee. Maar zei hij ook, ja, van de baan gaan, zo'n crash. Dat hoort eigenlijk ook wel een beetje bij de rallysport. Al dus nog een veel, ja, inderdaad. Hij wenste zijn collega's ook nog goede moed. En intussen is er ook goed nieuws voor Ogier en zijn co-piloot. Ze zijn ontslagen uit het ziekenhuis. En zeiden ze ook nog, we voelen ons allebei goed.
0: Oké, maar het zal toch even schrikken geweest zijn daar, denk ik. Ook voor de organisatoren van de wedstrijd. Dit is die Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: Eye in the Sky van The Alan Parsons Project. We volgen vanmiddag in Sporza Tour. Uiteraard de tweede etappe in de Tour de France FAM. De start is daarnet gegeven in Eigelen. En zo rond 6 uur gaan ze aankomen in Genève. Nog altijd in Zwitserland dus. En iemand die die Tour ook met heel veel passie volgt, dat is analiste Marijn de Vries. Goedemiddag Marijn.
1: Goedemiddag.
0: Hey, we zien jou elke avond met Maarten in Allez les Femmes. En ik heb je vanmorgen ook al gehoord, moet ik zeggen, want ik zet altijd vlammen op terwijl ik naar hier rij, naar de VRT kom. Ja, je podcast is dat, hè, met Linde Merkpoel. Ja. Hoe is het? Want je had wel wat zenuwen, hè, voor de start van de Tour.
1: Oh ja, ik ben geen renster meer, maar ik was wel heel erg zenuwachtig. Dit is zoveel groter dan elk jaar weer dan alles wat ik zelf als renster ooit gezien heb. En voor de rensters geldt trouwens hetzelfde. Dat voel je ook bij de start. Dat zij heel goed weten waar we vandaan komen en dat dit nog maar de 5e editie is. En dat voor die Tour de France van het vrouwenwielrennen toch echt een stuk kleiner was en nu met reuzensprongen vooruit gaat. Mm-hmm. Ja, de eerste zenuwen zijn er af en als Nederlandse ben ik natuurlijk heel erg blij met de gele trui voor Lorena Wiebes.
0: Ja, Lorena Wiebes in het geel vandaag. Ze was er gisteren mee met al die klimsters. Wint dan toch nog in die spurt. Heeft ze jou nog verrast gisteren?
1: Ja, Lorena heeft mij al vaak in haar carrière verrast. Maar dat ze hierin mee kon en won. Want achter haar waren het alleen maar klassementsrensters. Dus echte klimsters die achter haar finisten. En ja, ze sprintte eigenlijk nog met best wel veel gemak bij ze weg. Ja, ik wist niet wat ik zag. Ik heb gisterochtend die beklimming zelf ook gefietst. Die was echt niet makkelijk. Mm-hmm. Als je dat als beste sprinter van het heelal weet te overleven en dan vervolgens ook nog weet te winnen. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op.
0: Nee. Ze heeft blijkbaar echt op een gebalanceerde manier, zal ik maar zeggen, gewerkt aan haar klimwerk, hè?
1: Ja, en dat is ontzettend knap. Want als sprinter, als je meer gaat klimmen, vaak dan verlies je aan spiermassa en dus ook aan snelle vezels. Ja, die wil je eigenlijk niet kwijtraken, maar deze sprinter heeft voor het eerst met een krachttrainer er toch echt heel erg goed naar gekeken. En ze is precies op dat fijne lijntje gebleven dat ze dus geen sprintvezels, of in ieder geval niet te veel verloor, maar wel wat gewicht verloor en daardoor echt ongelooflijk goed omhoog gaat op dit moment.
0: Ja. Is ze vandaag te stoppen dan eigenlijk? Want ja, het is misschien nog meer op haar maat, hè, vandaag.
1: Ja, nou, dat vraag ik me af. En ze was ook heel beslist in het feit dat ze absoluut wil winnen in de gele trui vandaag. Ja. Die foto, die wil ze heel graag boven haar bed. En als Lorena dat zegt, ja, dan is ze inderdaad niet te stoppen.
0: Ja, wij hopen als Belgen dan misschien dat Shari Bossuyt iets kan doen of kan meespurten. Geloof jij in Bossuyt?
1: Ja, ik heb ook nog net even aan de bussen met AG Insurance gesproken. Mm-hmm. En daar geloven ze natuurlijk heel hard in de kansen van Shari. En er zit best wel een lastige passage op 6 kilometer voor de finishlijn. Dan wordt het ineens van 4 banen wordt het 1 baan. En dat gaat heel hectisch worden. Want ook deze Tour zijn er 5 kilometer regels. Dus binnen de 5 kilometer, als daar wat gebeurt als klassementsrenster, dan verlies je geen tijd. Maar die ligt op 6 kilometer. Dus iedereen die zal daar op dat punt van voren willen zitten. Dus ja, daar zeiden ze bij AG wel van, dat wordt een heel spannend moment. Okay. En ja, we proberen Shari daar naartoe te loodsen. En daarna God zegene de greep en succes ermee.
0: Over de Belgen gesproken, wat vond je van Lotte Kopecky tot nu toe? Die rit van gisteren was misschien wel iets voor haar. Ze gaf zelf aan op voorhand van ik rij in dienst. Maar we zagen haar ook wel in moeilijkheden bij een van de beklimmingen vrij snel. Het straalt er niet vanaf, hè, van Kopecky. Oei, en dan zijn we Marijn heel even kwijt in Eigelen. Ze stond daar klaar om in de auto te stappen, heb ik begrepen. We proberen een keertje opnieuw contact te maken met haar. Ja, je bent terug.
1: Ik ben er nog.
0: Oké. Okay. Geen probleem. We hadden het over Lotte Kopecky. Ik zei, het straalt er niet vanaf in deze Tour bij Kopecky. Wat vind jij?
1: Nee. We hebben haar toch echt wel vrolijker gezien in koers. En het feit dat ze bidonnen haalt en gaten dicht rijdt, ja, dat is ook niet hoe we haar graag zien. Hè? De tweevoudig wereldkampioen. Ik heb het gevoel dat ze toch een beetje op zoek is naar haar beste vorm. Want de beste Kopecky die had gewoon meegedaan gisteren om de strijd om het geel. Ja. Ja, je kon wel zien dat dat er niet in zat. Ik ben heel benieuwd hoe ze zich gaat ontwikkelen de rest van de week. Maar ze ziet er vooral gewoon niet super vrolijk uit. En dat is wel wat ik er gun in koers.
0: Ja, absoluut. Laten we hopen dat het beter kan gaan voor haar. Marijn, misschien nog heel even over de klassementsvrouwen. Demi Vollering ging gisteren. Ja, op die laatste klim probeerde ze nog. Pakte uiteindelijk nog 4 seconden op Ferrand Prévost. Kan misschien mentaal wel al belangrijk zijn, die 4 seconden.
1: Oh, ik denk dat ze vooral toch voor de overwinning ging ook. Ja. En die 4 seconden die gaan er uiteindelijk helemaal niet toe doen op de Mont Ventoux. Vond wel heel mooi hoe ze zich er niet bij neerlegde dat Wiebes deze etappe zou gaan winnen. Want dat is eigenlijk wat FDJ de hele koers heeft geprobeerd. Ook op die eerdere beklimmingen al de koers hard maken. Daar zagen we Vollering zelf ook al van voren. Dat is een tactiek die FDJ eigenlijk al dit hele seizoen toepast met de hele ploeg. Er zat alleen wel een paar ploeggenoten die moesten lossen op die beklimming, terwijl zij heel hard aantrok. Mm-hmm. Ja, dat zal toch wel een tegenvallen als je voor haar ploeg zijn geweest.
0: Koch had niet de beste dag, heb ik begrepen.
1: Ja, Koch en Lene en wie was nog de derde? Oh ja, Almer Kraak die kraakte. Ja. Ach, zo flauw. Maar dat zal toch wel een beetje zijn tegengevallen. Dus ik ben heel erg benieuwd of die een slag hebben gehad van de hitte deze eerste dag. Een beetje de stress, alles eromheen en dat ze zich weer hersteld hebben. Dus dat is wel een beetje afwachten, want zij heeft die ploeg wel echt nodig.
0: Oké, goed. Daarvoor moeten we nog even afwachten inderdaad voor de strijd tussen de klassementsvrouw. Dat zal voor later in de Tour zijn. Marijn, dankjewel voor nu. We zien je vanavond sowieso terug in Allez les Femmes met Maarten. En waar ben je op dit moment mee bezig? Waar volg jij de koers?
1: Ja, we staan nu nog in Aigle. We gaan nu heel snel, ik weet echt niet eens waar naartoe. Ik laat me gewoon rijden. We gaan straks ergens op een strategisch punt staan om de koers te kijken. En dan na de finish beslissen we naar welke renster we toe kunnen gaan. En dan vanaf dan is het ook met heel veel snelheid door om ons programma te maken.
0: Alright, goed. We zien je sowieso vanavond op 1 terug, Marijn de Vries. Geniet van de koers en veel succes vandaag. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Sainte-Catherine. In Lommel is intussen de eerste reeks in de MXGP-klasse afgelopen. En dan zijn we bij motocross natuurlijk. De Belgen speelden niet echt een rol van betekenis. Jarne, wat is het geworden?
1: Dat is een overwinning geworden voor Jeffrey Herlings. Terwijl nu ongeveer zo de top 10 of de laatste binnen de top 10 over de finish komen. En dat is op heel ruime achterstand van Jeffrey Herlings. Want Herlings had 43 seconden voorsprong op de tweede op zijn landgenoot Kai de Wolf. Ter vergelijking, in de MX2 daarnet had de winnaar Camden McLellan 5 seconden voorsprong. Dus dat is een wereld van verschil. Van begin tot einde gedomineerd, de Nederlander. En zo lijkt hij op weg naar een perfect weekend in de MXGP. En bij afwezigheid van Lucas Koenen in Lommel, ja, lijkt hij weer wat uit te lopen. Gisteren al 10 punten gepakt. Nu ook nog eens 25. Dat brengt zijn voorsprong voorlopig op 84 punten. Laat dat ook zijn nummer zijn waarmee hij rond. Dat is dan weer toeval voor Jeffrey Herlings. Maar echt schitterend gereden, gedomineerd ook. En hij zou vandaag wel eens zijn vijfde overwinning kunnen pakken in Lommel. Daarvoor moet er natuurlijk nog een tweede reeks gereden worden. Maar er zal heel veel moeten gebeuren, want Jeffrey Herlings was echt outstanding. En dus op 2, Kai de Wolf, zijn 10 jaar jongere landgenoot, die ook al 2 keer kon winnen in de MX2. Die is dus tweede geworden. Dat is ook een evenaring van zijn beste resultaat dit jaar in de MXGP. Voor de eerste Belg moeten we al naar plek 12. Jago Geerts was nogthans redelijk goed gestart. Kon een paar plekken opschuiven. Op een bepaald moment kwam hij de top 10 binnen. Maar daarna is hij gevallen. Viel terug letterlijk dan naar plek 14. Uiteindelijk wel opgeschoven naar de 12e plek. Hopelijk kan hij zo met vertrouwen ook richting de tweede reeks. En misschien ook zijn resultaat van vorige week nog wat verbeteren. Zijn beste resultaat van dit seizoen, een 7e plek was dat in Tsjechië. Brent van Donink, die is 15e geworden. Dus die heeft ook nog wel een knappe inhaalrace gereden. Maar de Belgen dus voorlopig niet op de voorgrond in de eerste reeks van de MXGP. En Lucas Koenen zal denk ik wel wat gefrustreerd toegekeken hebben. Hij is hier ook in Lommel. Hij heeft een cameraatje mee, want hij heeft natuurlijk ook een vlog samen met zijn broer. Maar veel vrolijke beelden zullen er toch niet geschoten worden vandaag. Want hij ziet zijn concurrent Jeffrey Herlings in de eerste reeks weer wat uitlopen. Dus winst voor Jeffrey Herlings in Lommel, eerste Belg, is Jago Geerts op de 12e plek.
0: Dankjewel Jarne. En afspraak straks iets over 4 uur voor de tweede reeks in de MX2-klasse. Op de E19 richting Nederland intussen een kwartier file rijden tussen Loenhout en Meer. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen nog altijd afgesloten. Op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
2: Sportza Tour.

0: Haast met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
5: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
6: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrange, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
5: Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, niet in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
7: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
5: In het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Bij Frankfurt wordt Rafael Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. En op het EK roeien in Varese in Italië is Tristan van den Bussche 5e geworden in de skiff. Dat is een lange, smalle, eenpersoonsroeiboot. Hij eindigde op meer dan 15 seconden van de Duitse winnaar. En ook in de skiff bij de vrouwen was er een 5e plaats voor landgenote Mazarin Guibert. Ze kwam nooit in de buurt van het podium. De zege daar ging naar de Britse Lauren Henry. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het dus warmer, dan halen we tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer en koeler, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan wel onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
8: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: We zijn er weer ingevlogen met Admiral Freebie. Goedemiddag en welkom opnieuw bij Sporza Tour. Straks gaan we hier de tweede rit in de Tour de France Femme volgen. Ze zijn daar intussen goed een half uur aan het koersen vanuit Eigle. Maar Hermine, eerst nog wat voetbalnieuws in afwachting van de competitie start. Bij ons is er wel al actie in de Amerikaanse MLS-competitie met een opvallende nieuwkoop.
1: Jazeker, Robert Lewandowski. Zoek hem niet meer bij Barcelona, wel bij Chicago Fire. En bij zijn debuut daar voor Chicago scoorde de Pool meteen twee keer en hielp zijn team zo ook aan een 2-1 zege tegen Charlotte. De komst van Lewandowski die zorgde ook voor het vertrek van Hugo Kuipers bij Chicago Fire. Ons landgenoot had geen zin in concurrentie met Lewandowski, snap ik ook wel. En vond vlotjes een nieuwe uitdaging in Mexico, bij Monterrey. En daar won hij met zijn nieuwe ploeg ook zijn eerste wedstrijd. Dus meteen een zege dus voor Hugo Kuipers. Bij Inter Miami tot slot een minder mooi debuut voor Casemiro. De Braziliaan debuteerde met een own goal voor Inter Miami, waar Lionel Messi ook inviel en zo zijn eerste minuten maakte sinds de WK-finale. Maar hij kon zijn stempel niet drukken en Inter speelde 2-2 gelijk tegen Columbus Crew.
0: Dankjewel, Hermine.
2: Sporza Tour.
0: Radio 1. We hebben tijdens de Tour de France Femme ook enkele dagelijkse afspraken. En eentje ervan is onze afspraak met Lieselotte Croix, performance manager bij FDJ Suez, de ploeg van een van de topfavorieten voor eindwinst Demi Vollering. Dag Lieselotte, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het geweest voor jou gisteren?
3: Ja, ik denk op zich een hele goede dag gehad gisteren. Natuurlijk wel wat stress voor de start. De eerste dag van de Tour is altijd nog wel extra speciaal, natuurlijk. Maar we waren blij dat de kop er vanaf was. Een warme etappe gisteren. Maar Demi werd derde. Nam vier belangrijke bonificatiesecondjes. Ja. Dat was het doel om toch al wat secondjes te proberen sprokkelen. En dat is gelukt. Ik denk dat we de vertrouwen hebben getankt uit de etappe van gisteren.
0: Ja, ze ging nog aan op de klim, dus ze zat wel echt nog goed op het einde ook, hè?
3: Ja, er was, ons plan was eigenlijk om Celia Gery te laten aanvallen op 1,5 kilometer. Maar net op dat moment was er een valpartij door Paternoster, waar dat Demi vlak achter zat en volledig eigenlijk moest uitklikken en helemaal stil stond op die klim. Uh-huh. Dus dat was best een spannend moment, omdat we dan gelijk hebben moeten zeggen tegen Celia van even inhouden, want Demi was op dat moment gelost, dus moest gelijk eigenlijk nog terugkeren. Maar het plan was om gewoon de hele zware klim te maken. En Wiebes heeft een fantastische finale gereden, natuurlijk. Echt chapeau voor haar. Ja. Als je ziet waar dat zij eigenlijk tussen alle klassementsrenners gewoon
0: heel straf,
3: daar zit. Ja. Maar voor ons was het denk ik een goede dag.
0: Ja. Hebben jullie dan toch een beetje gevloekt van, ha, Wiebes kan dat dan toch inderdaad mee met al die klimsters en dan toch nog die spurt winnen?
3: Ik denk niet dat we gevloekt hebben. Ik denk op zich waren we tevreden met waar dat we uitkwamen gezien de omstandigheden gisteren. En ik denk dat natuurlijk de eerste wedstrijd na een lange hoogtestage, je hebt wel vertrouwen dat je goed gewerkt hebt, maar het is wel fijn voor de rensters in de eerste plaats om wat vertrouwen te tanken. Ik denk dat overal de balans positief was gisteren.
0: Ja, het was opvallend, die eerste rit. Het was toch wel hier en daar inderdaad een beetje nerveus. Hè? We hebben best veel valpartijen gezien. Iedereen oké binnen jullie ploeg?
3: Ja, absoluut. Bij ons was iedereen oké. Maar dat was ook het doel om gewoon safe voorin te koersen. En dat kost natuurlijk wel energie voor een aantal knechten. Hè? Als je heel de dag gewoon bij de eerste 20 wil rijden. Maar daarmee hou je Demi in de eerste plaats natuurlijk ook veilig en rustig. En uit al die valpartijen. Dus ik denk dat op zich een goede investering is. Maar dat zeker als het zo warm is, kost dat natuurlijk krachten voor een aantal knechten.
0: Ja, maar op zich tevreden met het ploegwerk ook gisteren.
3: Ja, ik denk het wel. Op het moment dat de kopgroep 6 of 7 minuten had, hebben wij op een klimmetje wel volle bak doorgereden en hing er gelijk 4 minuten vanaf. Wat dat ook ons aan Francie Koch wel wat moeite wordt doordat ze wat in de problemen kwam. Ja. Die had niet de allerbeste dag gisteren. Maar goed, de Tour is lang en vandaag zal ze hopelijk zich beter voelen dan gisteren.
0: Ja. Je zei het daarnet zelf al, de warmte, dat was toch al een dingetje. op dag 1, terwijl het nu rond de 30 graden was, dacht ik, het kan misschien nog wel warmer worden. Dat is wel een belangrijke, hè, te zorgen dat iedereen voldoende water heeft tijdens die rit bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een belangrijke taak is bij de ploeg. Hè. Want we zagen bijvoorbeeld Lotte Kopecky gisteravond in een interview zeggen van als het op een bepaald moment geen water meer, ja, dan wordt het heel lastig natuurlijk in die temperatuur.
3: Ja, in vergelijking met de mannentour natuurlijk is het relatief minder warm. Maar het is nog steeds heel warm natuurlijk. Als je boven de 30 graden dan topsport moet doen. De etappes zijn ook korter dan bij de mannen. Dus op zich is het iets makkelijker te organiseren. Maar dan nog, moet je je houden aan de bevoorradingszones van de wedstrijden voor langs de kant te bevoorraden. Mm-hmm. En dan in de wedstrijd kun je natuurlijk wel vanuit de auto's bevoorraden, maar als het zo hectisch is, wil je natuurlijk ook je positie behouden, dus dat is altijd een afweging. Maar goed, gisteren waren wij eigenlijk niet iedereen had voldoende kunnen drinken, iedereen had zich aan zijn hydratatie en voedingsplan kunnen houden. Dus ik denk dat ook belangrijk is, dat iedereen goed voorbereid is en weet wat dat ze moeten drinken en hoeveel dat ze moeten drinken.
0: Ze weten exact hoeveel ze moeten drinken tijdens zo'n rit.
3: Ja, dat wordt vooraf wel goed berekend en voorbereid. Dus dat weten ze wel.
0: Hoeveel is dat dan ongeveer, als ik dat mag vragen, zo tijdens zo'n rit? Hoeveel moet je dan drinken?
3: Ja, dat hangt er een beetje van iedereen vanaf en ook de omstandigheden natuurlijk. Ja. Maar dat varieert tot tussen de 1 tot 2 liter per uur.
0: Hè. Oh, per uur.
3: Dus ja.
0: Dat is best wel veel, inderdaad. Dan moet het goed georganiseerd zijn ook, dat iedereen er staat langs de weg om te kunnen bevoorraden. Zeg, we hadden het daarnet al over Lorena Wiebes indruk gemaakt. Hoe gaan jullie haar vandaag tegenhouden? Want het is misschien nog een rit nog meer op haar maat vandaag. Hè?
3: Ja, ik denk dat van onze kant zal het niet van ons komen om haar vandaag van de zege te houden. We zijn hier niet met een sprinter. Dus ons doel vandaag is vooral om veilig te blijven en uit de problemen te komen. Maar ik denk niet dat er het erin zit voor ons team om vandaag mee te doen voor de zege.
0: Nee, oké. Okay. Zeg, en de sfeer in de ploeg, hoe is die? Ik zag bijvoorbeeld bij AG Insurance dat ze daar een teamlead hebben gemaakt. Is dat iets voor jullie misschien ook om zoiets te doen in de komende dagen?
3: De sfeer zit heel goed, kan ik zeggen. We zijn 3 weken op hoogte geweest allemaal samen. Dus het hoeft niet per se met liedjes te zijn.
0: Okay.
3: Maar denk de sfeer is relatief ontspannen. Dus dat is het belangrijkste.
0: Ja, inderdaad. Oké, goed. Veel plezier vandaag. Veel succes ook vandaag, Lieselotte. En dankjewel. En tot morgen.
3: Ja, dankjewel. Tot morgen. Bye-bye.
2: Radio 1. Sportza Tour.

0: Ja, nou ja, van vrouwtje. Hermien Wout van Aert, dat was natuurlijk de man deze week in de Ronde van Denemarken. De slotrit is net afgelopen.
1: Ja, net.
0: Heeft hij nog eens kunnen winnen?
1: Nee, het is geen vierde ritzege geworden voor Van Aert. Hij zat wat ingesloten in de laatste hectometer van een massasprint. En die sprint was verwacht, want die slotrit was volledig vlak. En de zege die is voor een Deen, voor Rasmus Pedersen. Die rijdt in die Ronde van Denemarken bij die ploeg. De Deense selectie eigenlijk. Allemaal Denen dus in die ploeg. En hij was toch wel duidelijk de snelste in de sprint. Maar nog eens zeggen, Van Aert, ja, kon het niet volledig uitspelen. Zijn massasprint zat wat ingesloten. Er was in die rit trouwens een lange ontsnapping van 12 renners. Daarbij Tibor Del Grosso als bekendste naam. En het duurde tot zo'n 3 kilometer van de finish voor iedereen was gegrepen. Daardoor was het vrij moeilijk om die sprint te controleren. En werd het dus geen vierde ritzege voor Van Aert. Maar hij is wel eindwinnaar in die Ronde van Denemarken, waar hij dus zijn comeback maakte na die elleboogblessure.
0: Waar hij vertrouwen heeft opgedaan,
1: zeker.
0: Absoluut. Intussen op de E19 richting Nederland 10 minuten file rijden tussen Minderhout en Meer. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten ook extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Antwerpen is bij Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen ook van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.

0: Bruno Mars begint deze dagen aan een reeks concerten in het MetLife Stadium in New York. Dat stadion kennen wij natuurlijk van het WK-voetbal, want daar was onder meer de finale. Het is intussen 20:20 geworden. Dat wil zeggen dat de vrouwen in de Tour bijna een uurtje aan het rijden zijn vanuit Eigle. Hoog tijd om er Jonas Maas bij te halen, zou ik zeggen. Dag Jonas, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Steffi.
0: Laten we het eerst nog eens over het ritprofiel hebben van vandaag. Het is vlak, maar wel Zwitsers vlak, zal ik maar zeggen. Toch wel wat klimwerk hier en daar. Hè?
1: Ja, 1700 hoogtemeters, dat zijn er meer dan gisteren in die pittige openingsrit rond Lausanne. En toch is er vandaag een veel grotere kans op een massaspurt dan gisteren. Want het parcours vandaag is uitgetekend opnieuw langs dat meer van Genève, van Aigle, langs Lausanne. Lausanne liever waar we gisteren zijn gefinished. Maar daar trekt het peloton de heuvels rond het meer weer in. En daar zijn toch vijf gecategoriseerde beklimmingen. En dan dalen ze opnieuw af richting het meer, richting finishplaats Genève. En daar gaat het over vlakke en brede wegen. De laatste 30 keer van Genève, van Aigle, langs Lausanne. Lausanne liever waar we gisteren zijn gefinished. Maar daar trekt het peloton de heuvels rond het meer weer in. En daar zijn toch vijf gecategoriseerde beklimmingen. En dan dalen ze opnieuw af richting het meer,

0: klassementsvrouwen. Als enige sprinter heeft die er allemaal opgelegd op een heel lastige finish. Dan is het in haar specialiteit. En dat is die sprintrecht toegestaan. Dan gaat ze dat vandaag wellicht wel voorgeschoteld krijgen. Of dan gaat ze dat bij SD Works ook proberen te bewerkstelligen natuurlijk, haar ploeg. Dus dan is zij de absoluut grootste kanshebster om een 2-op-2 te pakken. En als gele trui te winnen in deze Tour, dat moet een heel mooie foto opleveren. Ja. Zoals Marijn de Vries al zei, voor boven haar bed, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut. Is er al wat te melden in de etappe tot nu?
0: Heel weinig eigenlijk. We hadden toch wel wat gevecht om de ontsnapping van de dag verwacht. Dat is er ook wel een beetje geweest. Alison Jackson heeft het opnieuw geprobeerd, net als gisteren. Toen probeerden ze nog naar de vluchters van de dag toe te rijden. Dat is een dat is een geweldige chasse patat geworden. Ook de vrouw die gisteren mee in de ontsnapping van de dag zat, Eraso, de Spaanse, die vandaag rondrijdt in de groene trui, omdat Kim de Koer die niet om de schouders heeft, nationale kampioene van Mauritius, en natuurlijk, die is eigenlijk van Lorena Wiebes, maar die heeft de gele trui aan, die kan ook nog wel wat extra bollepunten pakken natuurlijk, want er is nog wel wat optrapen onderweg, dus wellicht daarom heeft ze ook geprobeerd om weg te rijden, de Spaanse Eraso, maar ook zij is niet weggeraakt, en dus zijn we na inderdaad een uurtje koers nog altijd zonder een vlucht van de dag, hebben we de eerste Côte Chèvre, de vlucht nog niet kunnen vormen. Die eerste call van de dag is er al geweest. En dus wachten we nog een beetje op wat vuurwerk. We wachten ook nog op beelden. Die gaan nu stiltjes aan beginnen. Dus we kunnen alleen nog maar wat Radio Tour volgen. Maar gebeurt er bitter weinig. En verwachten we toch wel wat strijd om in die vlucht van de dag te geraken. Om ja, toch niet zomaar Wiebes een vrijglijden naar de overwinning te geven, zou ik denken.
1: Zijn ze een beetje sneller aan het rijden dan gisteren? Kan je dat al inschatten, Jonas? Want gisteren hadden we een hele late finish. Gaat het dit keer voor 6 uur zijn, denk je?
0: Ja, op dit moment gaat het er nog niet heel snel aan toe. Nee. Ik weet niet waar het precies mee heeft te maken. Is het het gebrek aan echte poging om weg te raken uit het peloton? Is het de hitte? Het is toch opnieuw wat warmer dan gisteren. We zagen ook opnieuw in de startinterviews heel wat rensters met ijsvesten aan. Temperaturen toch opnieuw vlot voorbij de 30 graden. Weinig wind, dus dan valt die warmte nog wat meer op hen. Zeker in dat heel mooie Zwitserland waar het over heel mooie wegenkoersen is. Maar ook met weinig begroeiing. Langs de flanken weinig beschutting. Dus ja, heeft het daarmee te maken? Ik weet het niet, maar we halen nog net geen 40 km per uur. Dus op dit moment ziet er een heel snelle finish nog niet meteen aan te komen, denk ik, Steffi.
1: Oké, maar als we een mooie koers krijgen, dan vergeven we dat trage tempo straks. Jonas, dankjewel en hou ons op de hoogte net als straks.
2: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
3: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
2: Een beer op het strand?
3: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.

0: Rapper's Delight, natuurlijk, van de Sugar Hill Gang. We volgen hier vanmiddag in Sporza ook de grote prijs motocross van Vlaanderen in Lommel. Het is daar even een uurtje pauze tussen de reeksen door. De eerste reekse daarnet, ja, geen Belgische ritoverwinning. En de Belgen speelden niet echt een rol van betekenis. Maar Marnik Gerits, die heeft voor ons in Lommel wel met een Belgisch icoon van de motocross gesproken.
1: Stefan Evert, hoe gaat het met je?
2: Ja, alles goed. Hè. We zijn nog eens blij dat we op de motocross kunnen komen in België. Dus ja, alles goed.
1: Ja, de grote prijs van Lommel, elk jaar wel een hoogtepunt op die kalender, hè?
2: Ja, dat is een van de weinigen die nog eens overgebleven in België van ja, de Belgische motocross. We hebben de GP van Lommel en volgende week de Keiheuvel, de internationale cross die al meer dan 100 jaar bestaat. En dan houdt het op het internationaal niveau in de motocross. En dat is natuurlijk heel jammer als je dan als Belg ja, een beetje wereldleider bent met al de kampioenen die we gekend hebben in het verleden en wat er nu nog van overblijft.
1: Maar die kampioenen komen er wel weer aan. Hè. We hebben Liam Evert, jouw zoon, we hebben Sascha Koenen, we hebben Lucas Koenen. Dus wat dat betreft komen er wel nieuwe talenten aan.
2: Ja, dat wel. We mogen zeker niet klagen. We hebben heel goede talenten momenteel. Ze moeten het nog allemaal nog bewijzen. Hè. Ze doen het wel goed. Maar uiteindelijk gaat het toch om een wereldtitel te winnen en te pakken. En tot nu toe is het nog altijd heel moeilijk.
1: Ja, dat is ondertussen al 20 jaar geleden bijna. Volgend jaar zal het 20 jaar geleden zijn.
2: Ja, het is al een heel tijdje geleden. We hebben echt een zwart gat gehad nadat ik ben gestopt samen met Joël Smets en Marnik Bervoets. Dus we hebben echt een grote periode moeten overbruggen om terug wat nieuwe talenten te hebben, zoals de Koenengebroeders en Liam.
1: Lucas Koenen heeft nu pech gehad met zijn blessure. Dit jaar zal het er wellicht niet meer in zitten. Is hij volgend seizoen de topkandidaat, de topfavoriet?
2: Ja, hij was dit jaar al de topkandidaat. Hè. Wat hij heeft laten zien tot dusver, dat was al ja, ongewoon goed. Als je een Jeffrey Herlings naar huis kunt rijden in een zandbak van Sardinië. En ook de andere wedstrijd die hem gewonnen heeft. Hij was veruit de beste. En hij ging normaal resoluut voor die titel gaan. Maar ja, het is een gevaarlijke sport. En blessures die komen vaak voor. En het is ook een hele kunst om een heel seizoen te kunnen uitrijden zonder geblesseerd te geraken. Het is een heel lang seizoen. We hebben 19 à 20 Grand Prix. En het is een heel zwaar parcours om af te leggen, om aan de eindstreep te geraken, heel huids.
1: Jij hebt massa's ervaring. Hoe zuur is dat zo voor een Lucas Koenen om die titel zo in rook te zien opgaan?
2: Ja, zeker. Hij heeft de laatste 2 jaar al de titel voor zijn neus zien wegglippen. En dan dit jaar weer. Dus dat is mentaal heel, heel moeilijk. Maar ik denk dat wij afscheid van hen moeten gaan nemen. Dat zij volgend jaar naar Amerika vertrekken. Dus ze hebben de voorbije weken een aantal wedstrijden gereden in Amerika. En het ziet er naar uit dat zij volgend jaar naar Ginder vertrekken en verhuizen.
1: Schat dat eens in? Is dat een goede zaak? Is dat een slechte zaak?
2: Dat moet iedereen voor zich uitmaken. Hè. Waar hun doelen liggen en hun prioriteiten. En daar kan ik niet over oordelen.
1: Dankjewel.

0: John Colvin, Sunny Came Home. Je hoorde hier daarnet Stefan Everts op de Grote Prijs Motocross in Lommel. Het is trouwens afwachten of zijn zoon Liam Everts straks iets na vier gaat kunnen starten in de tweede reeks van de MX2-klasse. Want hij had problemen met zijn motor in de eerste. Ze hebben nog, even kijken, een half uurtje de tijd ongeveer om het in orde te krijgen. Om 4:10 start de tweede reeks. En Hermine, ook in Slovenië werd er vanmiddag, ik denk dat het vanmiddag was gekoerst, ja, met de zogenaamde Pogi Challenge. Als ik Pogi hoor, weet ik al om wie het draait natuurlijk.
1: Ja, om de toerwinnaar natuurlijk. Tadej Pogacar, het was allemaal te doen in zijn dorp Komenda in Slovenië. Het is intussen al een paar jaar dat hij daar na de tour zijn challenge organiseert. Het past wat bij de criteriums die deze week ook al gereden zijn. Neem het sportief dus zeker niet al te serieus. Maar het is zeker een leuke uitdaging, want de challenge is om Pogacar zelf op zijn favoriete klim te kloppen. En de deelnemers, ja, heel wat amateurs, die krijgen wel een voorsprong van enkele minuten. Zij mogen eerder beginnen aan die klim. En die voorsprong bleek ook dit jaar voldoende voor een Duitse amateur, Frederik Niessen, om Pogacar voor te blijven en te winnen ook. Want ook nog 7 andere renners die konden nog voor Pogacar finishen. Maar die Duitser was dus de snelste van allemaal op die klim in Slovenië. Na afloop wacht er trouwens nog een fijne verrassing voor Pogacar, want de wereldkampioen schansspringen, dat is ook een Sloveen, Domen Previc, die bracht Pogacar dan per helikopter terug naar Komenda. En daar volgde nog een feestje dat ongetwijfeld nog aan de gang is.
0: Oké, hij heeft natuurlijk die tour in de benen, dat is maar wat 7 dagen geleden. Dus ik kan begrijpen dat die amateurs voor hem waren. Tadej Pogacar, dank je.
2: Sportza Tour.

0: De eerste single uit dat nieuwe album van U2, Street of Dreams. In de tweede rit van de Tour de France van voorlopig nog altijd geen ontsnapping. Nog alles mooi bijeen. Dus het is opnieuw een vrij vlakke rit in de Tour. En dus ja, kijkt iedereen naar de vrouw in het geel. Lorena Wiebes, hier is ze bij Jan de Brein.
1: Lorena Wiebes, heb je veel reacties gekregen op je explode van gisteren? Want het was wel wat.
2: Ja, best. Ik moet zeggen dat sowieso met de Tour altijd wel het moment dat je een etappe wint, dat er veel reacties komen op de socials. Dus ja, en ik denk dat dit misschien voor sommige mensen toch wat onverwachts kwam, ja.
1: Ik denk, ja, daar komen veel verplichtingen natuurlijk bij kijken. Je lag waarschijnlijk laat in bed. Voel je dat?
2: Ik slaap zelf ook normaal gezien niet heel vroeg, dus dat scheelt wel. En we konden ook uitslapen vanochtend, dus dat is wel fijn. En ja, ik merk dat niet heel erg. Uiteindelijk heb ik nog genoeg slaap gepakt en heb ik uiteindelijk best wel goed kunnen slapen. We hebben sowieso hadden niet het tophotel, want geen airco. Dus we hebben al een paar dagen dat wat warmer is in de kamer.
1: Winnen in die gele trui, dat is het nieuwe doel, denk ik, hè, van jou?
2: Ja, zeker. We gaan weer voor de etappe-overwinning vandaag met de ploeg. En het gaat lastig worden, want het gaat gewoon een hele hectische finale zijn. Omdat het ook van een grote weg naar wat kleinere weg gaat. En het toch wat bochtjes en dat soort dingetjes, rotondes en middeneilanden en dat allemaal. Dus dat gaat chaotisch zijn. Ik ga Lotte normaal gezien voor mij hebben in de lead-out. Dus daar kan ik ook vol op vertrouwen.
1: Het zal ook een pittige aankomst worden, denk ik. Vooral om te positioneren. Hè?
2: Ja, dat gaat heel lastig zijn. Omdat het laatste stuk is weer breed. En je hebt nog een beetje een bocht naar rechts zitten op zo'n 300 meter. Maar ik denk dat wij wel een team hebben met genoeg ervaring die mij goed in positie kunnen brengen. En het belangrijkste is dat ik in de positie kom om vrij te kunnen sprinten.
1: Laatste vraagje. Je bent natuurlijk de topfavoriete. Verwacht je enige medewerking van andere ploegen vandaag? Of gaat SD Works alles moeten oplossen?
2: Dat gaat lastig in te schatten zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook van het zijn een van de weinige kansen vandaag voor de sprinters. En ja, er zijn toch best wel wat sprinters hier. Dus ik neem aan dat die ook heel graag aan de sprint toe willen komen.
1: Succes vandaag, dankjewel.
3: Regardez-moi.

0: Carla Bruni, le plus beau du quartier. Op de A12 richting Antwerpen is bij Aartselaar de rechte rijstrook dicht door een ongeval. En op de E313 richting Lummen is dat. Er staat bij Herentals West een defect voertuig op de weg.
1: Sportza Tour.
0: Radio 1. En dan gaan we nog eens naar Lommel, waar dit weekend de grote prijs motocross van Vlaanderen wordt gereden. In de zandbak, zoals ze dan zeggen, in Lommel. Helaas daar zonder de geblesseerde Lucas Koenen in de MXGP. Maar hij is er wel om zijn broer te steunen, want die rijdt wel gewoon mee. En Marnik Gerrits kon met Lucas Koenen praten.
2: Lucas Koenen, vertel eens, hoe gaat het met je?
3: Op het moment goed. Als ik niet zomaar op de motor ga, dan gaat het niet. Ik weet zelf niet goed waarom, dus ja, we moeten meer testen doen.
2: Kun je eens uitleggen wat er precies scheelt, wat er aan de hand is?
3: Ik weet zelf weet ik niet. We moeten nog meer examens doen, hebben we al gedaan, maar ja, ze hebben dingen gevonden. Het is moeilijk, ik zelf weet het niet, dus ik zit gewoon af te wachten om te weten wat we gaan doen.
2: En wat voel je dan, wat word je gewaar?
3: Pijn. Ja, pijn, een rondje en dan kan niet meer.
2: En dan maak je je zorgen daarover?
3: Nee, omdat we moeten het vinden. Ik kan nu niks doen. Ik heb drie wedstrijden geprobeerd. Een beetje beter gevoel, maar niks. De pijn is nog zo hard dat ik maar twee rondjes kan rijden en niks meer. Dus we moeten iets vinden. Dat gaan we ook doen.
2: Dit weekend hier, de grote prijs van Lommel. Je kunt niet meedoen. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, dat is pech hebben. Ik bedoel, het is zo gebeurd. Probleem gehad met een andere rijder op een sprong en dat heeft het seizoen helemaal veranderd. Maar ik ben hier voor het publiek en voor de mensen te signeren en foto's pakken, dat is altijd mooi. Dus dat is speciaal en voor mijn broer supporteren en proberen dat hij goed doet.
2: Ja. Dat je hier toch bent, is dat dan, zeg je, enerzijds mooi of toch ook wel heel lastig?
3: Nee, dat is wel mooi. Dan, voor het publiek erbij te zijn, ze vinden het altijd mooi. Dus we doen dat voor hun. En zij vindt het leuk om een mooie cross te zien. En,
2: Jeffrey Herlings is nu leider in de WK-tussenstand. Jij niet meer. Die wereldtitel, hoe schat je dat nu in? In welke mate is Jeffrey Herlings daar nu zeker van, denk je?
3: Dat weet ik niet. Dat is een vraag om aan hem te stellen. Ik bedoel, ik zat vooraan de leiding met 70 punten ongeveer, dus kan snel weggaan. Een foutje en heeft dan iemand anders. Dus hij rijdt goed. Ik kan niet meer rijden, dus dat is een beetje pech. Maar hij doet zijn ding, ik doe mijn ding en dat is allemaal mooi. Ja,
2: je kunt voorlopig niet meer rijden, maar geloof je er ergens nog in dat je dit jaar kans maakt op die wereldtitel?
3: Nee, helemaal niet. Ik wil nu gewoon naar mijn gezondheid denken voordat ik weer ga rijden. Ik wil gewoon het probleem oplossen en... ik heb een mooi seizoen gehad. Ik heb me geamuseerd. We hebben mooie dingen getoond. En we hebben toch getoond dat we heel sterk waren. Dus met zo'n kleine val, met een andere piloot, het seizoen veranderd. Ja, dat is erg, maar het is gebeurd. Ja.
2: Normaal gezien zou je nog een derde keer naar Amerika gaan. Wil dat zeggen dat die plannen ook gecanceld zijn?
3: Alleen het hangt ervan af hoe dat we met het lichaam zijn. Als alles in orde weer is, dan gaan we daar wel naartoe.
2: Hoe snel hoop je weer op de motor te zitten?
3: Wanneer mijn benen alles goed voelt en dat mijn gezondheid goed staat.
2: Dus een termijn erop plakje kun je niet, wil je niet?
3: Nee, ik wil gewoon helemaal goed zitten. Ik ben jong, ik moet mijn been weer goed hebben. En we gaan onderzoeken doen om het 100% te hebben.
2: Hoe frustrerend is dit nu voor jou, deze periode van tegenslag?
3: Ja, dat is frustrerend, maar ik moet positief blijven. Dat is zoals ik nu ben, ik ben positief en ik kan alleen beter.
2: Dankjewel om even tijd te maken. Radio 1.

iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

het nooit te laat. Mama, echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei.

0: Zwangregie staat komende week blijkbaar op de Lokerse feesten. Jonas Maas, jij hebt het mij ingefluisterd. Je gaat nog een kijkje nemen deze week.
1: Ja, dat is toch de bedoeling. Na de tour. Ja, klopt. Hij sluit af op donderdagavond. En toch een aanrader, want het is toch iemand, papa ZG, die iets kan creëren met het publiek. Dus ik heb hem al twee keer live mogen zien. Het is wel een aanrader. En net ervoor staan ook de streets. En dat is dan weer een beetje jeugdsentiment, waar ik ook heel graag naar uitkijk. Als ik er op tijd geraak, dan ga ik er zeker heel graag naar kijken.
0: En pas op, want vrijdag de man van toe, hè, in de Tour, zorg dat je fris bent.
1: Ik ga proberen van fris te zijn, net als de rensters, want dat is toch de koninginetappe. Dus dan moeten we extra alert zijn, uiteraard.
0: Ja, klopt. Hebben we intussen in de Tour al een vlucht van de dag?
1: Er is er nu op dit moment eentje die probeert weg te rijden. Het is eentje van het Volker Wessels team, denk ik. Ja, we zijn nu een beetje aan het inzoomen. Ja, het is er eentje van het Volker Wessels team, alleszins. Het is de eerste ontsnapping die misschien wel wat weggeraakt, want er zijn er wel een paar al geweest. We hebben al twee hellingen vandaag afgewerkt. Of het peloton heeft dat alleszins gedaan. De Côte de Chèvre en de Côte de Savigny. We hadden gedacht dat het daarna een wat vlakkere aanloop langs het meer van Genève, dat het daar wel zou gaan gebeuren. Het is niet gebeurd. Er hebben er wel een paar het geprobeerd, maar nooit echt weggeraakt. Het is Eline Jansen. Kopvrouw toch wel. Of toch een van de belangrijkste pionnen bij dat Volker Wessels team. En er is er nog eentje naar onderweg. Dus hier zit misschien wel wat muziek in. Terwijl er wel wat reactie komt uit het peloton, denk ik. Ik denk dat ze wel ook graag zullen hebben dat er nog een paar komen aansluiten. Want met twee tegen dat hele peloton, dat lijkt me toch wel lastig. Een groepje van vijf of zes, dat is toch misschien wel wenselijk om het proberen lang uit te zingen richting die finish. Ze zitten nu dus in de heuvels boven Lausanne, waar gisteren dus de finish lag, om het parcours nog even te beschrijven. Vertrek vanuit Aigle, dan langs het meer van Genève, Lausanne, daar de heuvels in om wat hoogtemeters te verzamelen. En dan de laatste 30 kilometer is het opnieuw langs dat meer van Genève naar finishplaats liever Genève. Zelf een vlakke finish. De laatste 30 kilometers zijn vlak, brede wegen. Dus daar kunnen sprintersploegen zich echt nog wel gaan organiseren. Er is er nog een derde onderweg. Ja, dat wordt dan toch al wel wat interessanter, mag ik denken. Het is de Oekraïense kampioene van de Laboralploeg, Biryukova, die ook nog komt aansluiten. En nu krijg je eentje te zien die het wat moeilijker heeft vandaag. En dat zou je misschien niet verwachten, want ze draagt de bolletjestrui, maar dat heeft haar blijkbaar niet echt vleugels gegeven. Ossian Mahé, gisteren een hele dag wel in de aanval, dus dat zal misschien nog wel wat in de benen zitten. Zij hangt nu achter het peloton al een hele tijd eigenlijk. Die eerste beklimmingen van de dag moest al meteen afhaken. Op drie kwart minuut ongeveer hangt ze. Dus ik vermoed dat zij na vandaag die bolletjestrui niet meer zal aan hebben, want er zijn zo twee hellingen gepasseerd. En daar wordt toch wel wat vrouw met naam en faam de punten weggekaapt. Op die eerste call van de dag was het Kerbaol die daar als eerste boven kwam. En op de tweede call van de dag, de Côte de Savigny, was het toch Marion Bunel voor Maëva Skiban. Twee Françaises die daar de 2 en de 1 punten konden wegnemen. Ja, er komt opnieuw wat meer reactie uit dat peloton. Dus we zijn misschien wel op weg naar een vlucht van de dag. We zitten intussen in de laatste 100 kilometer. We hebben er dus een kleine 50 kilometer op mogen wachten. Als deze groep wegblijft, dan zit er misschien wel wat muziek in. Dan zijn ze toch, want er zijn er nog twee naar onderweg, dan zijn ze toch met vijf. En dan kunnen ze toch bespreken van een vlucht van de dag. Heeft het lang geduurd voor die tot stand is gekomen, Steffi. Maar dan kijken we daar toch wel naar uit. Dan hebben we toch iets om te vertellen over de rensters die dan vooraan rijden alleszins.
0: Absoluut. Dankjewel, Jonas.

0: nog even genoten van de Eagles. En nu maken we plaats voor het nieuws van 4. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Spanje zijn 2 nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in de provincie Cáceres in het zuidwesten van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen sloegen over op een nabijgelegen struikgewas. Meer dan 800 inwoners zijn er geëvacueerd. In Griekenland zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van 1 helikopter is ongedeerd, maar die van de 2e wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
4: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrans, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
3: Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja. Hij was met 9 andere alpinisten omgekomen bij het beklimmen van een berg in Pakistan op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze waren gegrepen door een lawine. 7 lichamen werden intussen teruggevonden. De Nepalees Nirmal Purja werd in 2019 wereldberoemd door in 6 maanden en 6 dagen alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter te beklimmen. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purja is 43 jaar geworden. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd 3e. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met club 2 keer landskampioen en won ook de Beker van België. Het is zonnig vanmiddag met een paar stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het nog warmer dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het koeler, rond 26 graden. De loop van de avond en de nacht kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
0: Goedemiddag, er is stilaan wat strijd in de Tour voor de vroege vlucht. We blijven de tweede rit hier op de voet volgen na Wilson Pickett. Welkom.

0: 1965, deze van Wilson Pickett. Jonas Maas, ik zei het net na het nieuws. Wel wat strijd in de Tour intussen om in die vroege vlucht te geraken. Zijn die vijf waar je het daarnet over had nu echt voorop?
1: Ja, ze zijn toch wel vertrokken, denk ik. Met een minuut 20 voorsprong op het peloton. Mag je dat toch wel zeggen? Ze werken ook goed samen. We zagen ook een beeldje dat ze net... dat de twee die er nog aankwamen, kwamen aansluiten bij de drie voorin. En dat ze meteen zeiden tegen elkaar, good job. Hè? Dus ja, je voelt toch wel meteen dat ze door hebben van, ja, dit moeten we proberen toch wat langer uit te zingen. Hier zit wat muziek in. Dus toch even de samenstelling van die groep. Eline Jansen, zij was de aanstookster. Een hele tijd ook goed geweest in de lange afstandsschaatsen. Dus er zit wel een grote motor in. Die Eline Jansen heeft al een goed voorjaar ook gereden. Met ereplaatsen in nokere koersen, dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Ze won vorig jaar ook de klassiek Morbihan. Dat is een van die wedstrijden in Frankrijk. Altijd op een lastig parcours. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Dus goede renster hoor. Die Nederlandse van het Volker Wessels team. De Oekraïnse kampioene van het Laboral team, Julia Biryukova, is er ook bij. En dan nog een Italiaanse van het Human Powered Health team, Carlotta Cipressi, jonge Italiaanse ook nog, eentje die ook de heuvels hier in Zwitserland wel over kan. Dan heb je ook nog Emma Conte, een Française van nog maar 21 van het Cofidis team, die dit jaar echt wel heeft getoond dat ze goed kan klimmen. Derde in de Alpenklassieker, vijfde in de Ronde van de Pyreneeën en ook in de Bretagne Ladies Tour, waar Sandrine Tas goed was en twee keer won. Sandrine Tas, die we vandaag ook wel verwachten, zat een moeilijke dag gisteren. Ze was wat in de verdrukking geraakt na een valpartij, waardoor ze niet opnieuw kon aansluiten in het peloton. En ze heeft het dan laten lopen, met het oog op vandaag misschien wel. Want sprinten, dat kan ze. Ze won ze ook twee etappes in die Bretagne Ladies Tour. Maar die Emma Conte was er ook vierde in het klassement, dus echt wel een talent van 21. Zit dus ook mee in de vlucht van de dag. En dan nog Anouska Koster, ouderdomsdeken in de vlucht van de 32, de Nederlandse kampioene van 2016. Die toch wel een mooie eerlijst. Het is intussen al wel enkele jaren geleden. Maar voor een vlucht zoals deze mag je haar naam toch wel vaker opschrijven. Dus een groepje van vijf waar wel wat in zit. En je ziet nu ook aan hoe het peloton rondrijdt. Het is breed over de weg dat die vlucht de spreekwoordelijke zege hebben gegeven. Intussen hebben ze een voorsprong van de 1.32 op het peloton. En ik denk als we zo meteen, zoals dat gisteren ook gebeurde, toen de vluchters wegreden, dan organiseerde een plaspauze in het peloton. Toen ging Vollering samen met nog een andere kopvrouwen heel duidelijk een zijwegje indraaien om achter een bosje een plaspauze te houden. Als dat zo meteen ook gebeurt, dan zijn ze helemaal vertrokken voor een dag in de vlucht, denk ik. Dus 1.38 nu, met nog 83 kilometer te rijden tot de finish in Genève.
0: Oké, en als we straks een massaspurt krijgen, daar ziet het er naar uit, dan is Lorena Wiebes de topfavoriete. Maar we gaan er ook eens iemand anders bij nemen die hoopt om mee te strijden en die zich niet zomaar wil neerleggen bij de superioriteit van Wiebes. Hier is ze bij Jan de Bruin.
2: Charlotte Kool, ja. Vandaag kijken we ook naar jou uiteraard. Wat verwacht je ervan?
3: Toch nog best wel een lastig parcours met de heuvels die zich snel op elkaar aanvolgen. En dan vooral met de hitte, daar had ik gisteren best wel last van. Ik hoop dat ik er nu een beetje doorheen ben. Maar ik hoop natuurlijk dat we gaan sprinten.
2: Heb je die heuvels gisteren goed verteerd?
3: Ik heb toch wel echt last gehad van de hitte. Dus niet heel erg, moet ik eerlijk zeggen.
2: Gisteren was Lorena Wiebes heel sterk, zelfs bergop sprinten tussen al die klassementsrensters. Gaat er iets te doen zijn aan Lorena Wiebes, denk je?
3: Ik denk dat het natuurlijk niet ontkennen is dat ze in een supervorm is. En eigenlijk al het hele seizoen natuurlijk. Ik ga nog steeds mijn eigen sprint proberen te rijden. En hopen dat ik nog steeds voor de winst kan meedoen.
2: Dat zou mooi zijn, denk ik. Hè? Veel succes, dankjewel.
4: Radio 1 Sportza Tour.

0: Rosalía is tegenwoordig op tour in Buenos Aires. Zag ik best niet te veel over voetbal zeggen of de WK-finale, zou ik zeggen. Want het kan gevoelig liggen als Spaanse daar in Argentinië. Terug naar Lommel dan, in eigen land, de motocross race. Sascha Koenen werd daarnet zesde in de eerste reeks van de MX2-klasse. Er was pech voor Liam Everts. Jarne Poli, de tweede reeks is begonnen. Is Everts er gewoon weer bij?
1: Ja, inderdaad. Everts is erbij en deze keer is hij ook goed gestart. Hè. Dus daarnet had hij de hole shot als snelste gestart na de eerste bocht. Daarna lange tijd tweede gereden om uiteindelijk in ronde 12 te moeten opgeven. Maar de ingenieurs hebben blijkbaar gevonden wat het probleem is en ze hebben het opgelost. Het enige verschil is wel dat hij van tenue is gewisseld, Liam Everts. Daarnet reed hij nog in dat felgeel. Nu is het een soort roodachtig paars. Maar goed, dat geheel terzijde. Op dit moment rijdt hij dus op de derde plek. Sascha Koenen zit in zijn spoor. Die is vierde, maar Sascha moet nu net een plekje toegeven, want daar komt Camden McLellan, de Zuid-Afrikaan die de eerste reeks heeft gewonnen. En net als daarnet is McLellan weer niet goed gestart, maar hij reed een prima inhaalrace. Misschien kan Sascha mee in dat wiel naar voren, maar voorlopig dus Everts derde en Sascha Koenen vijfde. Vooral voor Sascha maakt het een enorm verschil, hè. De eerste reeks ten opzichte van de tweede. Want in de eerste reeks, in een van die eerste bochten, meteen al onderuit gegaan. Daar in aanraking gekomen met de Duitser Kees. Duwde hem toen ook nog even met het hoofd in het zand. Duidelijk gefrustreerd, Sascha Koenen toen. Maar nu veel beter gestart. Rijdt nu rond op plek 5. En daarnet met zijn inhaalrace van 24 naar 6. Ja, als hij dat zou kunnen herhalen vanaf plek 5 nu, dan zou hij uiteraard winnen in deze tweede reeks. Maar dat wordt wel moeilijk, want die McLellan komt stilaan onder stoom. En McLellan zit nu ook in het spoor van Liam Everts. En maar hopen vooral dat die motor het houdt van Liam Everts. Aan de leiding, dezelfde leider als daarnet. In het begin de Spaanse WK-leider Guillaume Fares. En op tweede Duitse wereldkampioen Simon Lengenfelder. Daarnet dus een vrij slechte zaak wel voor Sascha Koenen, want het verschil met WK-leider Fares zien groeien van 34 naar 39 punten door zijn zesde plek. En het verschil met McLellan kleiner zien worden, en die McLellan staat derde in de stand. Sascha Koenen tweede in de WK-stand van 34 naar 24 punten. Maar als alles zo blijft, zal McLellan niet over Sascha Koenen kunnen springen vandaag. En dan heeft hij toch ergens wel de schade beperkt. Al is het natuurlijk nog wel vroeg. Hè, want Sascha Koenen niet in de beste vorm. Sleutelbeen gebroken enkele weken geleden. Operatie ondergaan. En nu er dus gewoon weer bij in Lommel op het circuit. Dat heel veel vraagt van het lichaam. Dus bijzonder moeilijk. Ondertussen neemt McLellan ook Liam Everts te grazen in de binnenbocht. Everts laat zich niet doen. Zij aan zij over de jump nu. Maar McLellan heeft iets meer snelheid als hij neerkomt. Probeert dan nog eens de binnenbocht te nemen. En nu definitief wel voorbij Liam Everts. En zo bij de Belgen dan toch in elkaars spoor in ronde 3. Liam Everts op plek 4 en Sascha Koenen op plek 5. Maar de Spaanse WK-leider Guillaume Fares rijdt nog altijd aan de leiding.
0: Op de E313 richting Lumme, dat is op weg naar die grote prijs motocross dan. Daar staat bij Herentals West een defect voertuig op de weg. En op de N31 richting Zeebrugge is ter hoogte van Sint-Andries de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop!
2: Tattoos.
3: En hop.
2: Digitale verandering.
3: Hoppa.
2: De synthesizer.
3: Hoppakee.
2: Plastische chirurgie.
3: Hop.
2: Belgische wijnen.
3: Hoppa.
2: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
2: En elke weekdag van 12 tot 1.
4: Yes.
2: Op Radio 1.

0: De kruiners, uiteraard. Hermien, verschillende eerste klassers spelen vandaag nog oefenwedstrijden. Ja. Met het oog op die competitiestart van volgende week. Antwerpen bijvoorbeeld is op voorbereiding in Londen.
1: Ja, inderdaad. Gisteren al gespeeld daar en verloren met 1-0 van Millwall. En vandaag, ook vandaag liever, kon Antwerp niet winnen. Het was dit keer tegen een derde klasser, Leyton Orient, als tegenstander. En Antwerp kwam wel op voorsprong via Christopher Scott. Maar in het slotkwartier scoorde de thuisploeg nog twee keer en zo. Dus een 2-1 nederlaag voor Antwerp, waar de Duitser Marvin Komper, die normaal de nieuwe coach wordt, die in de tribune al zat.
0: Okay.
1: En Antwerp begint zondag, dus over exact een week, de competitie tegen Beveren. Nog geoefend vandaag Sint-Truiden en ook verloren, moet ik er meteen bij zeggen. Mm-hmm. Zij speelden achter gesloten deuren, zonder publiek dus. En het was tegen de Griekse kampioen AEK Athene. En het verschil was duidelijk, want de AEK won met 3-0. Nu, morgen ook nog een belangrijke dag voor STVV, want dan kent het zijn mogelijke tegenstander in de play-offs van de Europa League. En zaterdag dan begint Sint-Truiden aan de competitie met een Limburgs duel tegen Lommel. Voor de liefhebbers vanavond nog een oefenmatch op het programma. Om 6:30 begint Racing Genk tegen Twente.
0: Oké, het is toch wel uitkijken naar de start van de nieuwe competitie, inderdaad. We gaan er nog eens een van de Belgische debutantes in de Tour bijnemen. Iemand met een strafverhaal bovendien. Enkele maanden geleden was ze nog aan het schaatsen op de winterspelen en nu dus mee in de hitte in de Tour. Ik heb het over Sandrine Tas natuurlijk.
2: Sandrine Tas, eerst en vooral over gisteren. Hoe is die eerste dag verlopen?
3: Ja, wel heftig. Ik had er veel van verwacht. Ik had ook verwacht dat het heel snel ging gaan en ik had gelijk. Het was afzien. Jammer genoeg, net voor die tweede klim van 3 kilometer... Ik raak niet echt betrokken in de valpartij, maar ik heb een scheve schijfrem, dus ik heb moeten wisselen. En ja, toen moest ik op die twee beklimming van derde categorie proberen terug te komen. En op dit niveau is dat gewoon dodelijk. Ik ben natuurlijk jammer genoeg net voor die tweede klim van 3 kilometer... Ik raak niet echt betrokken in de valpartij, maar ik heb een scheve schijfrem, dus ik heb moeten wisselen. En ja, toen moest ik op die twee beklimming

0: eigenlijk veel van verwacht. Maar ja, het was toch wel echt afzien. Zelf de neutralisatie ging al stevig bergop. En ja, was het eigenlijk al redelijk doorduwen, als ik eerlijk ben. Maar ja, ik voelde me wel goed op zich. De benen waren goed. Dus dat is een mooi voorteken wat dan nog komt. En ik ga vandaag opnieuw gewoon mijn best doen.
1: Je hebt een koelvest aan, een ijsvest zeker, want het is warm. Hè? Dat gaat ook een rol beginnen spelen, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik heb het gisteren op een bepaald moment ook wel echt lastig gehad door de warmte. Zoveel mogelijk proberen te koelen, maar op een bepaald moment voel je gewoon dat je echt aan het oververhitten bent. En dat speelt zeker een rol. Het is 9 dagen lang en het lichaam ziet daar wel een beetje van af.
1: Maar je gaat vandaag proberen meedoen, want ja, sprinten dat kan je, dat heb je in Bretagne ook al bewezen natuurlijk.
0: Ja, ik hoop inderdaad mee te sprinten om te proberen positioneren. Op dit niveau zal dat natuurlijk heel moeilijk zijn, maar ik wil er wel voor gaan. Het is alleen, ervoor liggen nog 5 officiële beklimmingen en daartussen ligt er ook nog van alles die zeker niet vlak is. Dus je moet er eerst geraken, dat is de eerste opdracht.
1: Veel succes vandaag, dankjewel.
2: Ze gaat ervoor, meer moet dat niet zijn. Jonas, intussen is er wel slecht nieuws uit de ploeg van Tas met de eerste Belgische opgave. Hè?
3: Ja, en meteen 2 opgaves al binnen de ploeg van Sabrine Tas. De eerste Belgische die heeft opgegeven is spijtig genoeg Marieke Meert. Is eerder deze etappe blijkbaar gevallen. En dus ja, is ze er al niet meer bij. Ik hoor daar gisteren nog zeker in de video, die hoort bij de podcast van Linde Merkel en onze Nederlandse vriendin, waarvan de naam niet even ontsnapt. Marijn de Vries, klopt inderdaad. Dat Vlammen heet die podcast, dat ze heel graag in haar eerste tour, dat ze heel graag die wilde uitrijden vooral. Dat was het grote doel van Marieke Meert. Ja, een valpartij heeft daar dus spijtig nog anders over beslist. En ook de Este kampioene van de Lotto Intermarché ploeg Ebras heeft vandaag al moeten opgeven. Dus 2 helpers minder voor Sandrine Tas. Dat is het spijtig nieuws dat we dus al moeten melden. Dat betekent dat we in totaal op 5 opgaves al zitten. Halverwege etappe 2 in deze tour. Gisteren had Laura Tomasi al opgegeven, de Italiaans van het Uno X-team. En vandaag zijn daar Schweinberger van Phoenix, die gisteren gevallen was, even bij de dokter was gepasseerd en blijkbaar een gebroken pols had. Dus zij is er ook niet meer bij. De Oostenrijkse en Brody Chapman, de Australische van het UAE-team, is blijkbaar opgestaan of een moeilijke nacht gehad met maagproblemen. En ook zij is dus niet van start gegaan vandaag. Intussen hebben we er nog altijd 5 die 2 minuten voor het peloton uitrijden. Zij hebben net de 3e klim van de dag, de Côte de Cossonay, overleefd met iets meer dan 2 minuten. Dus nog even de namen. Het zijn Anouska Koster, die dacht dat ze de volle buit kon pakken op die beklimming. Maar ze werd nog net gecounterd door Emma Conte, de jonge Française van het Cofidis-team. Verder ook nog Carlotta Cipressi, de Oekraïense Biryukova en Eline Jansen, de Nederlandse, die wel de beste indruk gaf in de beklimming, moet ik zeggen. Ze hebben dus een voorsprong van 2 minuten op het peloton. Het peloton dat, waar het wat nerveuzer eraan toe ging in aanloop naar die klim, de Côte de Cossonay. Maar intussen is de rust daar wel opnieuw wat teruggekeerd. Dus ik vermoed dat de voorsprong van het 5e opnieuw wel wat zal oplopen. Richting de finish dus in Genève. We hebben nog wel wat hoogtemeters te overwinnen. En straks dan opnieuw de duik naar het meer van Genève. Het Lac Le Mans, zoals het ook bekend staat. Fantastisch mooie beelden zien we in Zwitserland. En dan dus recht toe, recht aan naar de finish in Genève. En dan verwachten we dus wel een massaspurt. En dan, we hebben het al een paar keer gezegd, dan schrijft ook wel de naam van Lorena Wiebes op. En je ziet ook wel dat de grote ploegen met de sprinters, met de klassementsvrouwen, zich nog altijd vooraan positioneren om uit de problemen te blijven in alweer een heel warme etappe in Zwitserland.

0: Prince, altijd welkom op zondag, zou ik zeggen. We gaan nog eens naar Lommel voor de tweede reeks in de MX2-klasse in de motocross. Jarno, hoe doen onze Belgen het? Kunnen ze een beetje weer opschuiven misschien?
1: Ja, Liam Everts houdt stand voorlopig nog altijd op de vierde plek. Sascha Koenen is wel wat teruggevallen van de vijfde plek. Nu naar de zevende plek, maakte een klein foutje. En daardoor konden beide broers Raisulis hem passeren. Zag daar denk ik even dubbel Koenen, want eerst ging Carlis er voorbij. Daarna Janis, het is geen tweeling. Ze rijden wel in dezelfde outfit met dezelfde motor. Ook bij hetzelfde team. Ze schelen 2 jaar, maar ze lijken toch enorm op elkaar. Niet hetzelfde dus als Sascha en Lucas, maar zij er dus voorbij en voorlopig kan Sascha niks terugdoen. De zevende plek, ja, dat is zo wel wat zijn positie de laatste weken. Sinds die sleutelbeenbreuk komt hij ongeveer ook altijd op de zevende plek terecht. In deze tweede reeks dus zevende. De eerste werd hij zesde en overall zou dat dus betekenen dat hij ook wel zesde wordt. Maar vooral voorin zien we een zeer interessant duel. De leiding is op dit moment voor de Duitser Simon Lengenfelder, de Duitse wereldkampioen of huidige wereldkampioen. En hij wordt op de hielen gezeten door Camden McLellan, de Zuid-Afrikaan die daarnet de eerste reeks won. En die McLellan probeert wat wraak te nemen voor wat er met zijn teamgenoot gebeurd is, Guillaume Fares, die bij de eerste tussenkomst nog aan de leiding reed. Maar Lengenfelder sneed hem de pas af. En dat deed hij vorige week ook al in Tsjechië. Nam de binnenbocht en vorige week ging hij los rechtdoor op Fares. Toen kregen we wel karma, zeker? Of hoe moeten we dat noemen? Want Lengenfelder moest toen opgeven met technische problemen. Deze week draaide dat trucje liever wel wat beter uit. Want Lengenfelder veroverde de eerste positie. En Fares viel dus uiteindelijk terug naar de derde plek. En McLellan moet nu proberen om hem in te halen. Is er al eens voorbij gegaan, maar telkens komt die Lengenfelder terug. En het is ook meteen het duel om de zege in deze grote prijs. Want wie hier als eerste eindigt, wie deze tweede reeks als eerste beëindigt met de plekken die ze daarnet behaalden, wordt ook de winnaar van de grote prijs van Vlaanderen. En McLellan probeert het nu toch eens aan de binnenkant. Ja, lijkt daar Lengenfelder wat te raken, maar beslist dan toch uiteindelijk om naar rechts te gaan. En dat leek de beste keuze, maar het wordt wel een leuk duel in deze 12e ronde waar de Belgen voorlopig niet aan meedoen. En nu is McLellan er toch voorbij. En dan snijdt hij ook wat naar binnen om het tempo van Lengenfelder tegen te houden. En nu is McLellan er misschien wel definitief voorbij, dat zullen we zien. Er ontstaat al meteen een klein kloofje. Maar Lengenfelder kennende zal hij zich niet gewonnen geven. Maar McLellan daarnet al de eerste reeks gewonnen. En nu toch in pole positie om ook die tweede reeks te winnen. Al zijn we nog maar 12 ronden ver. Daarnet reden we er 17. Dus nog een klein beetje te gaan. En benieuwd of Liam Everts toch ook wat kan opschuiven van die vierde plek. Nee, op dit moment valt hij nu zelfs terug naar de vijfde plek. Sascha Koenen die rijdt rond op de zevende plek. Aanzienlijk verschil met de zesde en de achtste. Dus als er niks meer gebeurt, zal dat waarschijnlijk ook het eindresultaat worden. Liam Everts dus vijfde, Sascha Koenen zevende in deze tweede reeks.
2: Radio 1.
3: Sportza. Tour.

0: about you.
1: Dua Lipa natuurlijk. Hermine Leandro Trossard, die speelt niet langer bij Arsenal, verkaste naar Beşiktaş en zijn vervanger heeft zijn debuut niet gemist.
0: Nee, en die vervanger die kennen we wel, hè? Christos Tsolis. Hij verliet Club Brugge en werd zo met 40 miljoen euro de duurste uitgaande transfer in ons land. En Tsolis die mocht gisteravond ook al debuteren voor Arsenal in een oefenmatch tegen Girona. En op het half uur scoorde hij het tweede doelpunt. Dus na 30 minuten had hij zijn eerste goal al beet daar voor de Gunners. En Arsenal, met nog niet alle WK-gangers terug, won ook overtuigend van Girona met 1-4.
1: En de eerste weken van Wouter Franke in Schotland is dat die zijn minder leuk.
0: Ja, Franke die ging van STVV naar Heart of Midlothian. Maar daar ging hij er meteen al uit in de Champions League voorronde. En nu heeft Hearts ook zijn competitiestart gemist. Op een pijnlijke manier bovendien. Want het team van Franken stond lang 0-1 voor. Maar verloor toch nog door 2 goals helemaal op het einde van de wedstrijd. Het werd zo nog 2-1 voor Aberdeen. En ook de competitiestart is dus gemist. Tijd om daarbij stil te staan is er wel niet, want in de voorrondes van de Europa League is komende week Benfica de tegenstander.
1: Een moeizame start daar voor Wouter Franke. Dus dit is Sam Fender samen met Olivia Dean.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. We gaan nog eens naar de tour. Jonas, we melden daarnet al de opgave van Marieke Meert. De eerste Belgische opgave. Samen met een ploeggenote. Maar in haar ploeglotto Intermarché is het echt een heel moeilijke dag. Er is er nog eentje die stopt. Hè?
1: Ja, op minder dan een uur zijn ze er daar al meteen drie kwijt. We hadden al de Este Ebras, dan inderdaad Marieke Meert. En nu is daar ook Sterver Vloed bijgekomen. Die het gisteren ook al best lastig had in de etappe. Dus drie rensters. Een streep erdoor bij Lotto Intermarché. Sandrine Tass heeft nog drie collega's om mee te kunnen kaarten in de bus. En hopelijk ook om straks een lead-out te verzorgen voor haar in de spurt. Want daar gaan we toch wel een beetje van uit. Maar dus geen goede dag voor Lotto Intermarché. En voor Grace Verbeke, ploegleidster daar. We hopen dat er toch een verklaring voor is. Dat er misschien iets rondgaat binnen de ploeg. En dat de andere vier rensters dan wel gespaard blijven. Want na twee etappes nog maar met vier overblijven. Terwijl dat er nog zoveel lastige etappes te wachten staan. Ja, dat is natuurlijk niet al te prettig, uiteraard. Intussen nog altijd onderweg met dat vijftal. Zij moeten nog 60 kilometer afleggen en ze zijn in volle aanloop naar de tussenspurt in Lavigny. En dan komt er wel een interessant stuk aan in deze etappe. Twee klimmetjes meteen daarna. Eerst een muurtje met de Côte de Bougie-Villard. Maar 900 meter lang, maar wel tot 12%. En dan een korte steile afdaling meteen op de Mont-sur-Rol. Dat zou sommige sprinters in het pak in de problemen kunnen brengen. Daar kan je als ploeg een plantje op leggen. Maar dan is het wel nog altijd 50 kilometer bijna tot aan de finish. Dus dat maakt dat plantje dan weer heel erg moeilijk, denk ik. Maar we kijken er toch naar uit dat er daar misschien nog iets gebeurt. Dat er daar nog wat andere rensters proberen om weg te springen uit het peloton. En wie weet zijn er toch al enkele sprinters die daar even de benen willen strekken. Het vijftal gaat daar wel de meeste punten wegkapen. Ik kan me niet inbeelden dat ze zich daar echt druk om gaan maken. Want ja, straks zijn er in die sprintersetappen die zoals die vandaag gecatalogeerd staat, zijn er heel wat punten te verdienen aan de finish. Dus al te veel hoop op de groene trui moet dit vijftal alleszins niet hebben. Nog één opvallend momentje wil ik graag meegeven. Dat was na de vorige klim. Een klimmetje van vierde categorie. Maar daar moesten enkele rensters terugkeren naar het peloton. Daar was de bootjestrui ook bij. Dat hebben we al gezegd. Océane Mahé heeft het echt al wel lastig in deze etappe. Dat ze gisteren een hele dag in de aanval reed. Dus niet zo gek misschien. Maar daar was ook een grote naam bij. Maïva Skiban zat daar ook in de groep gelost. Ze zit ook wel intussen opnieuw in het peloton. Is ook al enkele keren tot aan de ploegwagen geweest. Heeft daar bidons opgehaald, ijszakjes opgehaald. Dus echt wel in een dienende rol vandaag. De tweevoudige ritwinnares van vorig jaar. En toch een belangrijke pion, lijkt ons, in het superteam van UAE. Met daarbij Longo Borghini, Vlodarčík, die gisteren wel wat tijd verloren heeft na een valpartij helemaal in het slot. En ook Paolo Blasi daarbij. Dus ja, heeft een wat moeilijke dag. Is er iets gebeurd onderweg waar we geen weet van hebben. Maar het zijn toch geen al te beste voortekenen liever voor Maïva Skiban. Die wat vroeger in de etappe wel nog mee spurte, zeg maar, op een van de eerdere beklimmingen. En daar ook wel wat punten weggeriste. Dus ja, is er iets technisch gebeurd? Of heeft ze toch wat last van de warmte? Zoals we toch wel wat rensters al hebben gehoord in de interviews. En we zien het ook nog altijd. Heel veel bidons die worden uitgedeeld om het lichaam af te koelen, om te hydrateren. Dus dat speelt zeker en vast ook wel mee in deze tweede etappe in de Tour. Het peloton intussen op 3 minuten. En dan toch, terwijl we nu even deze tussenspurt gaan meepikken, een verrassingsaanvalletje in de laatste 20 meter van de Oekraïense kampioenen. Biryukova, die daar dus de volle buit gaat meepikken. Maar ze blijven alsjeblieft nog wel samen. Dat lijkt me ook wel het beste plan. Met nog 60 kilometer te gaan tot de finish in Genève. Het peloton dus op 3 minuten van de 5 koplopsters.
0: Sportza Tour. En dan prikken we meteen nog eens door naar Jarne in Lommel voor het slot van de wedstrijd in de MX2-klasse. Jarne, hoe is het afgelopen?
2: Camden McLellan, de Zuid-Afrikaan, is net over de finish gekomen. Terwijl Luna Hendricks, ja, niemand minder dan Luna Hendricks, daar met de finishvlag staat te zwaaien. Op de tweede plek Guillaume Fares, de teamgenoot van McLellan en de Spaanse WK-leider. En dan is het wachten op Liam Everts, die nu ook over de streep komt op de vijfde plek. Sacha Koenen, die is op weg naar de zevende plek in deze tweede reeks. Daarmee zou hij wel zesde worden in deze grote prijs van Lommel. Maar hij had wellicht op wat meer gehoopt. Want Guillaume Fares, die WK-leider, loopt opnieuw wat uit. Tot op 47 punten. En het is een perfect weekend voor de Triumph-motoren. McLellan, die heeft al helemaal een perfect weekend. Kwalificaties gewonnen bij de reeksen. Dus 60 punten. Maximale aantal punten. En dan Guillaume Fares, die opnieuw wat uitloopt in de stand. En met de tweede plaats mag pronken. Het was een heel interessant duel met die Duitser, met Simon Lengenfelder. Maar eens McClellan er voorbij was, was het hetzelfde als in de eerste reeks. Dan keek hij niet meer om, zette hij al de rest op achterstand en heeft hij vooral getoond wie er de beste is in het zand van Lommel. Zijn tweede overwinning nog maar, zijn tweede GP-zege uit zijn carrière. Vorig jaar werd hij hier tweede na Kai de Wolf, de Nederlander, die nu wel meerijdt in de MXGP. Dus met hem moest hij geen rekening meer houden en zo dus naar de overwinning gereden. We zien ook wel dat die McClellan wat dichter komt bij Sascha Koenen, die nog altijd zijn tweede plek in de WK-stand behoudt. Maar voor het weekend had hij 34 punten, of voor vandaag liever, had hij nog 34 punten voorsprong op de derde op die McClellan. Maar die voorsprong van Sascha Koenen is weer wat gekrompen tot 13 punten. Dus ja, niet al te best dat weekend voor de Koenenbroers. Al helemaal dramatisch voor Lucas, want die is er niet bij. Maar Sascha Koenen met zijn gebroken sleutelbeen enkele weken geleden de schade al bij al kunnen beperken, houdt zo wel vast aan zijn tweede plek. En het goede nieuws voor hem is dat er nu een weekje rust zit aan te komen voor het motocrosscircuit dan naar Zweden trekt. Hopelijk kan hij dan heel goed herstellen. En dus Liam Everts met zijn vijfde plek in deze tweede reeks heeft hij het toch best goed gedaan na zijn technische problemen in de eerste reeks. Heeft hij zich toch nog eens kunnen laten zien aan het Belgische publiek. De vijfde plek is ook zijn stand in de WK-ranking liever. En die vijfde plek zal hij ook behouden. We zullen straks zien of Jeffrey Herlings hetzelfde kan doen als McClellan. Namelijk een perfect weekend ervan maken. De dominantie in de eerste reeks van de MXGP in Lommel was daarnet vrij ongezien. Dus het zou zomaar eens kunnen. En vanuit Belgisch oogpunt moeten we dan uitkijken naar Jago Geerts. Door de afwezigheid van Lucas Koenen. Jago Geerts die daarnet twaalfde werd liever in de eerste reeks. Eerste, dat zou wel heel straf geweest zijn. Maar dus twaalfde in de eerste reeks. En benieuwd wat hij straks kan in de tweede reeks.

0: come on. Show on.
1: Nieuw werk van Chaka Khan is dat. En Snoop Dogg, die was er ook bij. Boogies in My Soul. Hermine, Union speelt dinsdag in de voorrondes van de Champions League tegen Bodø Glimt, die in Noorwegen al volop in een competitie zit.
2: Ja, dat is een verschil bij ons. Bodø won deze speeldag ook stevig met 4-0 tegen Lillestrøm. En de goals die kwamen van 4 verschillende spelers. Het gevaar komt dus van overal, blijkbaar. En Bodø heeft trouwens de 5 competitiematchen die het speelde in juli allemaal gewonnen. Dus Union is gewaarschuwd, mocht dat nog nodig zijn. Niet vergeten, mocht je willen gaan kijken overmorgen, het is in Oostende te doen, de heenmatch. Göteborg dan, dat is dan weer de tegenstander van AA Gent in de Conference League. Ook daar is de competitie in Zweden dan volop aan de gang. En Göteborg won 2-0 tegen Degerfors, maar Göteborg staat voorlopig wel pas 13e daar in Zweden. En om het lijstje helemaal af te ronden, dan is er nog Anderlecht natuurlijk. Derde voorronde Europa League tegen PAOK Saloniki, een Grieks team. En daar is de competitie nog niet gestart. Maar PAOK schakelde liever in de tweede voorronde wel Dynamo Kiev uit.
1: En in de Tour lijken we nog steeds op weg naar die massaspurt zoals voorspeld, met nog altijd 5 vluchters voorop. En nog eens terugkomen op die moeilijke dag voor Lotto Intermarché, Jonas. 3 opgaves op heel korte tijd. Marieke Meert en Sterre Vervloed, 2 Belgen erbij. Weten we eigenlijk wat daar aan de hand is?
3: Ja, Marieke Meert die zou eerder in deze etappe gevallen zijn. Is ook afgevoerd naar het ziekenhuis voor een check-up, dus zij kon niet meer verder. En Sterre Vervloed, die had het gisteren ook best al lastig. En ja, er zou wat ziekte in het spel zijn. Of dat ook is bij de andere die heeft moeten opgeven, de Est Ebras, ook van het Lotto Intermarché team, dat weet ik niet zeker. Maar goed, ja, als er zoiets rondgaat, binnen een team van maar 7 rensters die heel veel delen natuurlijk de voorbije dagen, ook samen op de ploegbus zitten, dan moet je hopen dat het niet verder gaat. En dat je niet plots straks of morgen of overmorgen nog meer opgaves moet melden. Want ja, ze zijn nu nog maar met 4. Dus nog maar 3 ploegnotes voor Sandrine Tas om haar straks te lanceren in de sprint. Dus spijtig nieuws voor het Lotto Intermarché team dat er heel hard naar uitkeek met die 4 Belgen toch aan de start om het hier goed te gaan doen in de Tour. Maar dat is meteen al een ambitie die toch een beetje gefnuikt wordt al in de tweede etappe. We zitten nu op dat muurtje wat ik daar straks al zei, die Côte de Bougie Villard tussen de wijnranken, terwijl het vijftal, ja, daar wordt nu toch even gespurt richting de top om daar wat de punten mee te grissen. Het is Anouska Koster die gaat proberen om daar de volle buiten mee te pakken. Rini Jansen hangt er ook nog bij, de jonge Française Conte probeert dat ook. De top is nog niet helemaal in zicht. De samenwerking liep ook zo net wel wat moeizamer. Ik zag wel wat handgebaren van Rini Jansen terwijl ze van de kop ging en er niemand echt overnam. En ze voelt ook dat het peloton wat dichterbij aan het komen is. Ze had dus net een voorsprong van een kleine 3 minuten. Dat is intussen al teruggelopen tot 1-11. Dus het peloton komt toch wel wat dichter. En het gaat steil omhoog hoor. Tot 12%. Dat zie je ook aan de kopjes die wiegen. Aan hoe hard Eline Jansen op die grote molen ook wel moet duwen om dat rond te krijgen. Ze zien nu de top liggen. Het was even surplassen tussen de 3. En nu zet Anouska Koster aan. Gaat zij dan de volle buit pakken? Het gaat bij Jansen wat moeilijker. Ik denk dat Conte er nog wel naartoe kan. Nee, het is Koster die een duidelijke voorsprong heeft van een meter of 5. En zij kan nu al omkijken en zo de volle buit pakken op deze Côte de Bougie Villard. Een beklimming van de derde categorie. En dus mag zij 3 punten in het boekje erbij schrijven voor de Française Conte en de Nederlandse Eline Jansen. Het peloton dus intussen op een goede minuut nog 53 kilometer af te leggen. Voor we moeten even dus gaan spurten, toch wel in Genève, denk ik. En nu toch een beetje van het peloton. En daar zien we Lotte Kopecky wel aan de kop van het peloton sleuren. Met naast zich onder andere Marlen Royster, die gisteren op zo'n 20 kilometer van de finish viel, maar wel nog mooi vooraan kon aansluiten en nog net in de top 10 eindigde. Dat toont toch wel dat ze goede benen heeft. Achteraan het peloton staat de deur wat open. Wat rensters die het nu wat moeilijker krijgen. Limcour rijdt ook voor in dat peloton. Ook Vollering. En dan zien we ook dat Ferrand Prévot heel alert voorin zit. Nee, ze gaan zich niet laten verrassen op dit steile kasken. Zo meteen komt er nog een andere beklimming aan. En dan is het nog wat golvend. En dan toch valt de duik opnieuw naar beneden, naar het meer van Genève. Dat we nu ook hier in de achtergrond zien liggen. Fantastisch mooi toch de beelden die we hier zien in Zwitserland. Het is een grand départ die we echt wel mogen opschrijven als geslaagd. Nu al veel volk langs de kant. En prachtige beelden uiteraard in Zwitserland. Dat kan ook niet anders. Prachtig land. Ook zij zijn nu boven. Het is Lotte Kopecky die als eerste gaat bovenkomen van het peloton op 1 en 9 van de 5 koplopsters.
4: Radio 1.
5: Sportradio Tour.

0: Tea Marlowe's kreeg je nog. Zo dadelijk na het nieuws van 5 zijn we er gewoon weer met het vervolg van de tweede rit in de Tour. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op van wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
4: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
3: In Griekenland zijn bij een blusoperatie 2 blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van 1 helikopter is ongedeerd, naar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En ook in Spanje woeden de bosbranden voort. Er zijn intussen 2 nieuwe branden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En door de aanhoudende droogte in heel Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
5: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Peter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
6: Voor 1 groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
5: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
3: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van Drogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberale forser dan de regering van premier De Wever.
7: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
3: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang, nog altijd op Zwitsers grondgebied. Jonas Maas, wat is de situatie daar?
8: Wel, het is voorlopig het traditionele beeld, Iris, van een etappe die naar een massaspurt lijkt te gaan. Er zijn nog enkele vluchters die een goede minuut voor het peloton uitrijden, waar het vooral SD Works is, de ploeg van Lotto Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, die daar het tempo bepaalt. Ze hebben nog een kleine 50 kilometer om de vluchters te grijpen. Intussen is het belangrijkste nieuws dat er al enkele Belgische opgaves zijn. Marieke Meert en Sterre Vervloed van de Lotto Intermarché-ploeg zijn er al niet meer bij. Ook de Estse Ebras heeft er al moeten opgeven. Dus de Belgische ploeg is er nog maar met 4 in koers om kopvrouw Sandrine Tas straks te lanceren in de sprint in Genève, waar gele truidraagster Lorena Wiebes heel graag een tweede overwinning op een rij zal boeken.
3: Dank u wel, Jonas. En Wout van Aert is eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd 3e. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. Vanavond en vannacht zacht weer met minimaal tussen 15 en 22 graden. Het is licht bewolkt. Morgen wordt het zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. En door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren. En moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: We zijn er met Sporza Tour in stijl weer ingevlogen met Vanessa Paradis. En we gaan meteen weer naar de tweede rit in de Tour. Want Jonas, het is toch wel strijd intussen, geloof ik, hè?
1: Ja, en die kopgroep die is ook helemaal uit elkaar gevallen op die Côte de Bougie-Villard. En de Mont-sur-Rol, die twee beklimmingen kort na elkaar, zeker die eerst, was heel erg stijl. Daar sprongen er al drie een beetje weg. Drie die daar waren gaan strijden voor die bergpunten. Dat waren Conte, Koster en Jansen. Zij rijden nog net voor het peloton uit. 30 seconden hebben ze nog maar, dat is nog maar de voorsprong op het peloton dat nu ook boven komt op die Mont-sur-Rol, waar Koster nog net voor Conte ook de volle buit heeft gepakt. Zij doet dus een heel goede zaak in dat boltjestrui-klassement. De andere twee, Cipressi en Birjukova, zijn intussen ook al ingelopen door het peloton. Jans heeft intussen ook laten lopen. En dus hebben nog maar twee koplopers met Koster en die jonge Française Conte van de Cofidis ploeg, die echt wel een goede indruk geeft, vind ik. Zij gaan dus nog even proberen om wat verder uit te lopen opnieuw op dat peloton in de afdaling van die Mont-sur-Rol. En er was ook wat beweging in het peloton. Dat gebeurt dan wel vaker. Wanneer de koplopers bijna worden ingelopen, dan kan je dat zien als een soort van springplank richting de koplopers om daar dan aan te sluiten en daar misschien nog even van te profiteren. Dat is voorlopig nog niet gelukt. Maar twee hebben het wel geprobeerd. Twee Françaises ook. En niet van de minste. Nina Berton van IF, toch een goede renster. En ook de Franse kampioene Célia Géry. Jong talent die al makkelijk wint. Bij de profs nog maar net 20 jaar is ze van de FDJ-ploeg. Gisteren zetten ze ook al stevig aan op die slotklim. Wilden ze zo het de andere klassementsvrouwen moeilijk maken en het zo haar kopvrouw Demi Vollering makkelijker maken. Maar die zat dan net achter een kleine valpartij waarbij ze voet aan de grond moest zetten. En dus moest Géry ook inhouden. We dachten eerst dat ze zichzelf had opgeblazen gisteren. Bleek dus niet het geval te zijn. Anders hadden we haar echt wel een goede kans gegeven om het in die spurt ook wel goed te doen. Ik had ze trouwens ook als kopvrouw staan in mijn tourmanager. Maar ja, dus door een tactische keuze van de ploeg hebben ze een heel goed resultaat voor mij dus wel een beetje gefnuikt op die manier. Maar ze toont zich dus wel opnieuw vandaag. En het is ook het zijn geweest om wat meer beweging te zien in de afdaling nu. Nu is het eentje van SD Works en is dat Lotte Kopecky die zich aan het tonen is. Ik denk het wel. Lotte Kopecky die wat voorsprong heeft op het peloton. Het peloton op een lang lint nu dus in die afdaling. Is het een poging tot ontsnappen of gewoon wat voor het peloton gaan uitrijden? De vater wat proberen in te houden. Nou, we zullen het zo meteen wel zien als ze op het vlakke zijn. Want daar gaan we nu dus wel naartoe. We zitten in de laatste 50 kilometer van deze etappe. We duiken dus opnieuw naar beneden, naar het meer van Genève, om dan inderdaad in Genève straks te finishen. De voorsprong van het tweetal nog voorin is nu nog maar 26, 25 seconden. Dus ja, lang gaat het denk ik niet meer uitzingen op deze manier. Maar dus we krijgen opnieuw koers, terwijl er eentje van Ma Petite Entreprise wat last heeft met het schakelen. Ze staat nog klein vooraan en ze wil groot schakelen. Dat lukt voorlopig niet. Ja, nu lukt het dan toch. Ze kijkt even naar beneden. Ja, nog altijd problemen voor Clémence Latimier. Dat is de kopvrouw van Ma Petite Entreprise, die met Océane Mahé dus gisteren al wel de boltjestrui hebben opgeraapt. Dus die al mogen spreken van een goede Tour als je een wildcard krijgt in de Tour de France van. En je kan meteen op de eerste dag al de boltjestrui nemen. Dan kan je blij zijn. Dan kan je daar toch al een vinkje achter zetten. Alleszins. Ja, er zijn er wat komen aansluiten nu bij de twee koploopsters. We gaan even proberen uit te vissen wie dat zijn. Zijn daar wat goede namen bij? Ja, ik denk het toch wel. Naast Conte en Koster hebben we daar ook nog Wiebes, Le Courpinaar bij, Demi Vollering enzovoort. Ja, die zijn allemaal wat korter bijgekomen. Nu is het vooral toch Géry die er hierbij zit. Samen met eentje van de ploeg van Phoenix. Met hele mooie truitjes trouwens in koers. Speciaal aangepast. Het lijkt een beetje op een motief van de Nederlandse kunstenaar Mondriaan. Dat is het uiteindelijk niet, maar het is wel Sara Casasola. Die is komen aansluiten. Veldrijdster, maar ook steeds beter en beter op de weg. Dus er gebeurt wat in het peloton. Er gebeurt wat ook voorin. Dat hakt nu wel op 15 seconden. Dus het gaat wel allemaal samenkomen, denk ik. Maar ik verwacht de komende kilometers toch nog wel wat aanvalspogingen, Steffi.
0: Oké, het is koers. Dat is goed, Jonas. Tot zo.
2: Sportza Tour.
0: Wij dan nog een keer naar Lommel, de motocross race daar. Want daar is nu ook de tweede reeks in de koninginnenklasse begonnen. Jarne, wie pakt er daar de kopstart?
3: Dezelfde situatie als daarnet. De kopstart was voor Jeffrey Herlings. We zitten nu in ronde 2. De Nederlander prima vertrokken opnieuw naast zijn teamgenoot Tom Vial in de eerste bocht. Maar daarna heel snel het verschil gemaakt. Nu al bijna 4 seconden voorsprong op Romain Fèvre, de huidige wereldkampioen. Die hebben we daarnet relatief weinig moeten vernoemen. Werd uiteindelijk wel nog 4e in de eerste reeks. Maar het ging toch vooral om de dominantie van Jeffrey Herlings. Hij bouwde zijn voorsprong in de WK-stand dan ook al meteen uit tot 84 punten. En stel dat hij hier zou winnen, het is natuurlijk nog vroeg, dan worden dat er 109 al op Lucas Koenen. Lucas Koenen die hier jammer genoeg niet bij is door die blessure in de heup en zenuw. Heupzenuw die gekneld zit, al hoorde je het daarnet al wel in het interview met collega Marnik, dat Lucas niet echt weet wat er aan de hand is, dat er nog meer onderzoek nodig is. Voor de andere Belgen was de start niet zo goed, zelfs dramatisch voor Jago Geers. Gevallen in de eerste bocht, schuift nu toch wat op naar plek 19, daarnet dus plek 23 al na de eerste bocht. En Brent van Donink die rijdt ook pas op de 20ste plek. Dus het goede niveau van vorige week die beide Belgen te pakken hebben, ja, dat lukt hen hier toch niet om dat verder te zetten in de thuis-GP. En voor de strijd om de zege vandaag moeten we dan misschien hopen dat Kai de Wolf het gevecht kan aangaan met zijn 10 jaar oudere landgenoot. De Wolf vorig jaar gewonnen in de MX2. En een echte zandspecialist wel, die had zijn start ook weer gemist. Beetje hetzelfde als daarnet, als dat hij nu wel verder op plek 12 en dan wel getoond wat hij kan. Hoe technisch en hoe sterk hij ook kan rijden. Want nu wel opgeschoven naar plek 5. En dat nog altijd met nog maar 3 ronden te gaan. Dus er is zeker nog veel mogelijk. Maar als we daarnet dat gat zagen tussen Herlings en De Wolf. 43 seconden als ik mij niet vergis. Ja, dan was dat toch behoorlijk indrukwekkend. En dan zal er toch veel moeten gebeuren. Want het gat met Vijveren, de tweede voorlopig, groeit ook opnieuw. 6 seconden nu al voorsprong voor Jeffrey Herlings, die hier vandaag zijn 120ste GP-zege kan boeken. Dat is het meest van allemaal. Stefan Everts volgt in die ranking aller tijden op de tweede plek met 101 GP-zeges. Dus dat is al een aanzienlijk verschil. En dat toont ook hoeveel klasse Jeffrey Herlings heeft. Al jaren natuurlijk. De Bullet lijkt ondertussen wel uitstekend gestart. Na 3 ronden de leiding voor Jeffrey Herlings. 6 seconden voorsprong op de Fransman Romain Vijveren. En dan nog eens 12 seconden op de Sloveen. Tim Geister van de Belgen voorlopig niet direct een spoor. Voorin in de tweede reeks in Lommel.
2: Radio 1.
4: Sportza.

0: Wat hebben de mannen van Soul Sister toch geweldige muziek gemaakt. How Many Waterfalls was dat. Jonas, maak nog eens de balans op in de Tour. Daarnet hadden we 9 koploopsters. Kunnen die voorop blijven?
1: Nee, dat lijkt voorlopig niet te lukken. Het was wel een mooi groepje, maar ze hebben nooit echt veel voorsprong voorgift gekregen van het peloton. Vooral omdat SD Works echt wel niet wilde laten begaan. Het was wel een mooie samenstelling hoor. Célia Géry was een beetje de aanstookster van die ontsnapping. Ze probeerden zo de laatste vluchters nog te pakken. En die zijn ook wel proberen mee te gaan. Koster en Conte. Conte heeft nog even geprobeerd, terwijl de anderen al inzagen dat het toch een beetje zinloos was. Want het peloton zag hem echt wel rijden op een seconde of 10. Is nog even solo gegaan. Maar verder zat er ook nog in die groep Janssen nog even bij. Sarah Van Dam, een Nederlands klinkende naam. Ze rijdt ook voor het Visma-team, maar het is wel degelijk een Canadese. Haar overgrootouders zijn ooit uit Zaandam gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog richting Canada. Vandaar die Nederlands klinkende naam, maar het is een volbloed Canadese. Is het dus niet gelukt om met die 8 om opnieuw wat meer voor het peloton te gaan uitrijden. Dan was er wel opnieuw nog een ontsnapping van eentje van de Lidl Trek ploeg die dan naar die Française is toegereden, Conte van het Cofidis team. Zij gaat er nu op en over, want Conte die reed nog net voor het peloton uit en ja, ze probeert opnieuw aan te pikken. Ja, dat toont toch wel van heel wat grinta, maar het is voorlopig niet gelukt. En dus nu hebben we een nieuwe leidster. Maar de verschillen zijn heel erg klein. Er is er eentje, het is opnieuw net als gisteren. Eentje die is proberen weg te rijden. Rianne Marcus dus heeft er al een actieve 2-daagse op zitten. Maar ook zij is nu even aan het drinken. En ik denk dat ze ook wel door heeft. Ja, alleen tegen dat voltallige peloton nog een kleine 40 kilometer. Dat is wel heel erg moeilijk. Maar ook achteraan is er wel wat nieuws te melden. Want door die twee klimmetjes en door de versnellingen in het peloton is er een groepje van een kleine 20 rensters niet meer bij. En daar zijn toch wel enkele belangrijke namen bij. We noemen er een paar. Lore de Schepper, toch een belangrijke pion in het AG-team. Nog niet voor vandaag, maar wel voor de bergetappes. Heeft blijkbaar ook wel een moeilijke dag. De jonge Belgische zit daar nu in een groepje op meer dan 2 minuten van het peloton. En daar zijn ook nog enkele snelle vrouwen bij. Denk maar aan Chiara Consoni van het Canyon-team. Sandrine Tas is er daar ook bij. De kopvrouw van Lotto-Intermarché dat al stevig gedecimeerd is van vandaag al 3 opgaves en de kopvrouw zit dus nu ook in de verdrukking op meer dan 2 minuten van het peloton. Ook Mia Griffin, de snelle Ierse van het picknickteam, is er daarbij. En de Australische kampioen Copland gisteren gevallen, vandaag ook al even tegen de grond gegaan. Niet traag, niet om zich echt te mengen in een sprint, denk ik. Maar ook zij zit daar dus in die groep van 20 rensters. En eentje rijdt dus nog voor het peloton uit. Dat is een beetje de situatie. Een aantal geloste rensters met toch wel enkele belangrijke namen bij. Het peloton onder aanvoering van de SD Works, dat al heel duidelijk het plan op tafel heeft gegooid, dat zij wel zullen werken om Lorena Wiebes een tweede ritzege op een rij te bezorgen. En eentje die nog wat tegenspart, dat hij er dus voor rijdt op nu goed 20 seconden voor dat peloton solo. Rianne Marcus probeerde het gisteren ook al. En dus vandaag ja, een zo goed als zinloze onderneming, denk ik. Maar we kunnen dan toch even die heel mooie Lidl Trekfiets zien. Want net als de voorbije jaren is die fantastisch. Een heel speciaal motief. Anders kan ik het niet omschrijven. Veel kleuren, veel verschillende figuurtjes erop. Dus daar kunnen we dan wel even van genieten. Maar alleen gaat ze niet, denk ik, uitzingen. Dus we gaan op weg naar die massaspurt. En zal het goed vooral timen worden van SD Works. En veel werken onderweg. Want zo zullen er nog wel enkele pogingen zijn, denk ik. Maar Wiebes wordt op deze manier wel geploteerd naar een tweede rit overwinning op een rij, denk ik.
0: Sportza Tour. Hermine is stilaan ook aftellen naar het EK Atletiek. Hè, dat start op.
1: En zal het goed vooral timen worden van SD Works en veel werken onderweg. Want zo zullen er nog wel enkele pogingen zijn, denk ik. Maar Wiebes wordt op deze manier wel geploteerd naar een tweede rit overwinning op een rij, denk ik.

0: dat hij zijn blessure goed heeft verteerd en met ambitie naar Birmingham mag afreizen. En Verheerstraeten die was ongewild ook de spil van het gedoe rond de selectiecriteria deze week, want atleten die de Europese, maar niet de Belgische limiet haalden, die mochten normaal niet naar het EK. Voor Verheerstraeten was er dan wel een uitzondering. Daar kwam dan weer protest tegen, waardoor dan een dag later al alle atleten met ook de Europese limiet toch naar Engeland mogen afreizen. Maar hij heeft het dus niet laten meespelen gisteren, Simon Verheerstraeten. En bij de vrouwen dan, daar tankte Paulien Koekuyt nog wat vertrouwen, hè, want zij verbeterde in Ordegem haar PR naar 53,90 seconde op de 400 meter horden. En dat is meteen de tweede snelste Europese tijd van het jaar. En dat na een race die naar eigen zeggen niet foutloos was. Dus het kan nog sneller. En door die snelle tijd zal Koekuyt normaal gezien ook geen reeks moeten lopen in Birmingham.
1: Oké, dankjewel Hermine. En dan blijven we nog even bij atletiek. Want op het Belgisch kampioenschap vorig weekend kwam er toch wel een opvallende naam voorbij. Hè? Die van Ilona Danens. Danens liep naar het zilver op de 100 meter bij de vrouwen. Na Delphine Nkansa en voor Rani Roosjes. Straf, als je weet dat Danens nog maar 18 is. En op dat BK een wervelende tijd neerzetten van 11 en 1900ste seconde. Nu al de vierde snelste sprinttijd in de Belgische atletiek geschiedenis. Wij stuurden Olivier de Wilde op pad om met Ilona Danens kennis te maken. En hij moest daarvoor naar de luchthaven van Zaventem.
2: Hallo, ik ben Ilona Danens. En ik doe atletiek in AC Deinze. En ik doe vooral de 100 meter sprint en soms ook de 200 meter.
3: Onze revelatie Ilona Danens, onze nationale recordhoudster U20.
4: We staan in de vertrekhal van Zaventem, want je vertrekt ergens naartoe, hè?
2: Ja, ik vertrek nu naar Amerika voor het WK U20.
4: Het is jouw eerste toernooi in het buitenland.
2: Ja, mijn allereerste keer naar het buitenland en direct heel ver.
4: Ja, direct een lange vliegreis.
2: Ja, het is 16 uur vliegen ongeveer, dus ja. In Washington landen we en dan verder naar Portland.
4: Beetje zenuwachtig?
2: Een beetje wel.
4: Ben je ooit al op reis geweest op lange afstanden?
2: Ik denk het verste is zo 3 uur vliegen, dus nog niet zo ver.
4: Heb je dingen mee om je een beetje te vermaken onderweg?
2: Ja, ik heb wel spelletjes mee en we gaan wel slapen en zo, dus ja.
5: Allez, on est parti.
3: Wow, Nkansa, goed.
5: Très, très bon départ de Nkansa. Roosjes qui refait son retard pour le moment. Attention, Ilona Danens. Ilona Danens qui va battre Rani Roosjes.
3: Danens voor 2, 11-19 voor Danens. Roosjes, 11-22 net.
5: Ilona Danens va à nouveau. Wow. National.
4: Ja, je bent maar records aan het verbreken. Hoe heb je die drie records die je hebt verbeterd, beleefd? Hoe heb je dat een beetje verwerkt de voorbije dagen?
2: Ja, het begon in Nijvel met 11.36. Ja. En eerlijk, ik had dat niet verwacht dat ik zo snel kon lopen. Ja. En dan had ik in Kortrijk ook 11.27, maar met te veel rugwind gelopen. Dan in Heusen 11.39. Er waren allemaal ook grote wedstrijden, leuke ervaringen. En dan nu op het BK 11.20 en dan 11.19 in de finale. Waar echt heel blij mee ben.
4: Heb je dat op een of andere manier dan gevierd de voorbije dagen?
2: Ik heb er vooral van genoten en verlies gemaakt voor nu te vertrekken.
4: Want dit lag al vast. Hè? Dit is niet dat je die limiet hebt gelopen op dat BK voor naar Oregon te mogen. Hè?
2: De limiet moest. De laatste kant was in Heusden-Zolder op de nacht van de atletiek. Dus op het BK was het te laat. Dus nu is het voor de 4x100 dat ik vertrek.
4: Ja, want je hebt fantastische tijden individueel gelopen, maar je gaat niet op dat WK individueel lopen. Dat is een beetje het vervelende. Hoe vind je dat zelf?
2: Ja, het is jammer, maar op zich, ik kijk er ook naar uit om met de estafette mee te gaan en ervaring op te doen.
3: Ja, Danen is die gewoon
5: niks te verliezen.
3: Ja, ze is inderdaad, op deze plek is zij untouchable, want alles is gewoon letterlijk goed.
4: Je loopt eigenlijk de vierde snelste tijd ooit in een Belgische geschiedenis van het sprinten. Nu al, op je 18 jaar. Ja, jij zou niet misstaan bij de senioren eigenlijk.
2: Ja, nee, eigenlijk niet.
4: Maar dat mag niet, hè?
2: Nee. Maar ja, ik denk dat er wel nog kansen gaan komen, dus ja.
4: Je stond daar tussen Rani Roosjes en Delphine Nkansa. Dat zijn twee grote namen in het huidige sprinten. Zijn dat ook jouw idolen een beetje geweest, opgroeiend? Want 18, ik denk niet dat jij Kim Gevaert echt per se echt in haar top hebt meegemaakt ooit, hè?
2: Ja, Kim Gevaert heb ik nooit echt zo wedstrijden alleen zien lopen of zo. Buiten Rani Roosjes heb ik wel vaak op tv naar gekeken en zo. Dus daar keek ik wel altijd naar op.
4: En heb je daar contact mee nu ondertussen?
2: Contact niet echt. Ze heeft me wel een berichtje gestuurd. En ze feliciteert.

0: need to get my story straight.
1: Hoe ben je eigenlijk in atletiek gerold? Want ja, hoe gebeurt zoiets? Ben je bijvoorbeeld met de paplepel, ooit door ouders of zo die zelf aan atletiek deden of een bepaalde sport deden? Hoe is het eigenlijk gebeurd?
2: Er was niet echt iemand in de familie die atletiek deed, maar ik ben samen op 6-jarige leeftijd, dus in het eerste leerjaar, gestart met atletiek samen met mijn nicht. En zo ben ik daar ingerold. En mijn nicht is dan gestopt, maar ik ben toch blijven verder doen en nieuwe vrienden gemaakt en wedstrijden beginnen doen. Ah ja, zo is mijn leven geworden.
1: Ja, inderdaad. Wanneer had je door, verdorie, ik ben snel?
2: Ik denk zo, als kadet begon ik wel zo echt te merken van sprint is echt wel mijn ding. En, maar toen deed ik wel nog meer kan. Maar ik denk, dan als scholier ging het ook wel goed, maar was ik wel vaak geblesseerd. Maar dan dit jaar, ja, is echt wel mijn doorbreekjaar. Het is nog een lange weg te gaan ook. Dus allez, ik geniet er ook wel van, tegelijk.
1: En je hebt nog andere hobby's, mag ik veronderstellen? Of is het enkel lopen nu op dit moment?
2: Eigenlijk is dat wel mijn enige echte hobby.
1: Maar andere dingen die je graag doet? Boeken lezen? Ben je iemand die eerder films kijkt of liever een boek leest?
2: Boeken lezen doe ik niet zo graag. En films kijken ook niet. Maar ik knutsel wel nog vaak. En zo tekenen. En ja.
1: Een creatieve ziel.
2: Ja.
1: Ja, je bent nog maar 18, er ligt nog heel veel voor jou. Zijn er bepaalde werkpunten waar je nu al van weet van als ik daaraan werk, dan kunnen het nog wel een paar honderdste van een seconde af?
2: Ik denk gewoon het kunnen blijven doortrainen en niet alleen te veel blessures hebben. Dat er alleen als dat lukt, dat ik nog een goede toekomst moet gaan.
1: Als ik jou binnen 10 jaar nog eens opnieuw spreek, ben je 28. Wat zou dan het liefste zijn dat je tegen dan bereikt hebt in je carrière?
2: Ik denk, ja, individueel op een kampioenschap staan. Wow, dat lijkt me, ja.
1: Dan denk je dat het gaat lukken als je nu al de vierde snelste bent ooit in de Belgische tijden. Ilona, heel veel succes in Origin.
2: Dank je wel.

0: House of Pain, Jump Around. Intussen nog zo'n 30 kilometer in de tweede Tour-etappe. En ze mogen Rianne Marcus toch niet onderschatten, blijkbaar, Jonas.
1: Nee, want die pakt wel wat voorsprong. Het is een goede tijdrijdster uiteraard. Tweevoudig Nederlands kampioen tijdrijd. Ze had enkele jaren geleden ook wel klassementsambities, de renster van Little Trek. Maar die heeft toch wel laten varen, want ja, in de lange beklimmingen komt ze toch wel een beetje tekort. Dus probeer ze nu op deze manier met lange ontsnappingen. Dat kan ze zeker en vast, zeker met die tijdrijderscapaciteiten. En ze heeft nu een voorsprong van een minuutje op het peloton, met nog net geen 30 kilometer te rijden tot de finish in Genève. Het is een voorgift die ze ook wel een beetje krijgt, omdat SD Works dat natuurlijk, ja, op een natuurlijke manier moet gezien worden, dat zij het tempo gaan bepalen in het peloton. Want met Lorena Wiebes in de rangen kan dat bijna niet anders. De gele truidraagster ook. Maar zij hadden nu maar één pionnetje voorin geposteerd, met Nienke Vinken, de klimster, of een van de klimsters van de ploeg. Dus ja, dan weet je dat het tempo niet geweldig hoog ligt. En dat zij de beste pionnen nog even opsparen om straks, ja, deze Femke Marcus terug te pakken. Maar die Nienke Vinken zorgde wel even voor een schrikmomentje zo net. Want we zagen het enkele supporters langs de kant van de weg aangeven. Het gebaar met de armen naar beneden, met de handen naar beneden. Vertragen, opletten hier. En dat had ze net te laat gezien, dat er een bocht aankwam met een rotonde waar ook wel wat kasseitjes lagen. Ze nam die rotonde langs de verkeerde kant. Ze ging bijna rechtdoor terwijl ze naar rechts moest. En er waren er toch wel een paar in haar spoor die ook volgden. Gelukkig ging de rest van het peloton wel in de remmen. Het was ook Pauline Ferrand-Prévot die dat beter deed. Die ook even achterom keek en zag dat Vinken en co. dan wel gelukkig dat schrikmomentje goed hebben overleefd. Dus geen valpartij in het peloton. Zo heeft Rianne Marcus ongetwijfeld een secondje of 2-3 gewonnen. En zit het dus nu die voorsprong op dus precies 59 seconden. Nu 1 minuut om helemaal precies te zijn. Maar het is een voorgift, ja, die ze heel moeilijk zal kunnen vasthouden, denk ik, als straks SD Works bijvoorbeeld en nog enkele andere sprintersploegen ongetwijfeld wel wat pionnetjes zullen bijzetten voorin. Omdat gaat het dan helemaal dicht te rijden. We hebben een wat beter beeld ook gekregen op wie er nog allemaal bij zit. Naast de Wiebes toch wel de grootste favoriet om straks die massaspurt te winnen. Zit ook Charlotte Kool er nog bij? We hebben haar nog niet in beeld gezien, maar ze is er nog wel bij. Blijkbaar de kopvrouw van het Phoenix Premier Tech team. Zij kan als enige misschien nog wel haar voet ongeveer in een massaspurt recht toe recht aan naast haar landgenoten zetten. Verder is er ook nog Noemi Roeg bij, de Zwitserse, die ook best wel snel is. Marianne Vos uiteraard. Zij kan ook echt nog wel een goede spurt rijden. Het moet dan wat tactisch gebeuren wellicht voor haar, maar ze is op haar 38 echt nog wel snel. Dus we willen haar zeker en vast ook nog wel vernoemen. Talita de Jong van het Human Powered Health Team is er ook nog wel bij. En ja, Balsamo uiteraard ook nog. Die in de Giro door de disqualificatie van Lorena Wiebes dan plots 4 ritten ging winnen. Maar tegen Wiebes zelf lijkt me dat toch wel heel erg moeilijk. Zij moeten trouwens voorlopig niet werken, heel trek. Want zij hebben met Rianne Marcus uiteraard iemand nu op een minuut en 6 voor het peloton uitrijden. Nog 28 kilometer. Het scenario zoals dat zich nu aan het schrijven is, leidt toch nog altijd naar een massaspurt, denk ik, Esther.
2: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.

0: Olivia Rodrigo over The Cure. In Lommel is Jeffrey Herlings intussen op weg naar de overwinning in de MXGP-klasse in de Grote Prijs Motorcross. En onze landgenoot Liam Everts, die kon al even gaan rusten. Hij werd 12e in de MX2-klasse na mechanische pech. Hier is hij bij Marnik Gerrits.
1: Liam Everts, hoe blik jij terug op je weekend hier in Lommel?
2: Het was een hele opgave. Het was een frustrerend weekend. Het was altijd heel fijn om thuis te rijden. Het zat er helaas niet in voor mij dit weekend. Maar het is altijd heel, heel fijn om hier te rijden.
1: Je zegt een frustrerend weekend. Waarom was het frustrerend?
2: Ja, eerste reeks redelijk goed mee. En dan helaas een probleem gehad met de motor en uitgevallen. Dus dat was heel jammer. En de tweede reeks op zich was van het begin al. Ik had echt geen ritme en ik kwam niet rond. En dan heb ik mij volledig opgeblazen.
1: Ja, het was dit seizoen al een beetje worstelen voor jou. Het heeft nog niet gebracht wat je ervan hoopte?
2: Nee, helemaal niet. Vooral met mijn enkel kwetsuren dan. Het is nu nog aan het aanslepen. Dus dat is heel frustrerend. Maar we blijven er het beste van maken. En elk weekend is een nieuwe kans.
1: Deze zandomloop, enorm zwaar, enorm belastend. In welke mate hindert die enkel je hier?
2: Nee, niet zo hard hier. Dat is totaal geen excuus. Ik had het gewoon echt moeilijk met mijn ritme te vinden op het circuit. En ik kwam niet uit en ik was aan het worstelen met mezelf, met de motor en met het circuit. En die combinatie zat niet juist.
1: Wat wil je nu de komende weken, de komende maanden nog tonen voor jezelf?
2: Ja, het beste wat in mij zit, wat ik op training toon. En nu is dit weekend, komend weekend voor mij balen. Het is ook wel altijd leuk om daar van start te gaan. En dan gaan we terug in de laatste blok van de Grand Prix. En daar wil ik het beste nog uit mezelf halen.
1: Je hebt een reeks gewonnen laatst. Een grote prijs winnen. Zit dat zo ergens in je hoofd van, ja, dat zou ik nu dit seizoen wel heel graag doen?
2: Ja, natuurlijk. Dat is waarom we starten. En willen we het maximale uithalen. Het heeft nog niet mogen zijn. Maar de volhouder zal winnen.
1: En dat ben jij, een volhouder.
2: Ja, we gaan het zien.
1: Dankjewel.
0: Op de E40 richting Gent vertraag je 10 minuten bij Jabeke. Op de A11 richting Zelzaten staat ook 10 minuten file van Knokke-Heist tot Maldegem. En op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
3: Sportza Tour.
0: En in de Tour kan ik me inbeelden dat het steeds moeilijker wordt voor Rianne Marcus. Klopt dat, Jonas?
4: Ja, maar ze houdt die voorsprong van een minuut toch nog best goed vast door, vind ik. Met nog 21 kilometer te gaan. Bedraagt de voorsprong van de Nederlandse hardrijdster nog altijd 56 seconden. Op een peloton waar ze bij SD Works toch wel hebben beseft, denk ik, dat enkel Nienke Vink op kop, dat toch wel te weinig ging zijn. Dus ze hebben wel wat manschappen bijgezet. Een bijna voltallige ploeg van SD Works die daar nu op kop rijdt. Het is Bredewold die nu het commando voert. Ze neemt nu ook even nog een ijszakje aan en een extra bidon om goed te hydrateren. Dat doet ook Anna van der Breggen en dat doet ook Nienke Vinken, die er ook nog altijd bij zit. Het is met 6 man dat ze nu proberen. Van der Breggen, Kopecky zit er ook uiteraard bij, die straks de lead-out zal verzorgen voor Lorena Wiebes. Kopecky in het wiel nu van de gele Wiebes. Ja, zij beseffen dat ze met Wiebes in de ploeg, dat zij dat gat nu zullen moeten dichtrijden. Dat alle andere ploegen meteen naar Wiebes gaan wijzen en zeggen van kijk, ja, zij is uiteraard de grote topfavoriete. Zeker na gisteren. Dus jullie mogen zeker vast al dat werk opknappen om die prestatie toch wel mogen nu al zeggen van Rianne Marcus om die ongedaan te maken. Want nog altijd een voorsprong van een minuut op een jagend peloton dus. En ze gaat zo meteen de laatste 20 kilometer induiken.

0: Word Up van Cameo. In Lommel is de grote prijs motocross nu intussen helemaal afgelopen. Ook in de MXGP-klasse. Jarne, is daar nog wat veranderd in slot?
1: Ja, er was wel suspense, maar dat had dan te maken met Romain Fèvre, de Fransman, die hier trouwens ook al meer dan 10 jaar in ons land woont. Niet zo ver van het circuit van Lommel. En hij leek op weg naar de tweede plek, moest duelleren met Kai de Wolf, die sterk was teruggekeerd, de Nederlander. Maar toen viel Romain Fèvre en nog even later stond hij dan ook stil, kreeg zijn motor niet meer aan de praat en echt in de allerlaatste ronde moest hij opgeven. En dat maakt vooral een verschil in de WK-stand, want Fèvre leek op weg om over Lucas Koenen te springen, die hier dus vandaag niet aanwezig is, en zo dus naar de tweede plek in de WK-stand te klimmen. Maar nu heeft hij dus 0 punten in de tweede reeks. En dat betekent dat Lucas Koenen wel gewoon tweede blijft in de stand. Verder was het bij Jeffrey Herlings een beetje zoals bij Lorena Wiebes in het wielrennen. Op zijn terrein is er gewoon niks aan te doen. In dit geval dan het zand. Eerste reeks gewonnen, tweede reeks gewonnen. Gisteren ook de kwalificaties gewonnen. 60 punten gepakt. De Nederlander Jeffrey Herlings. En zo weer heel wat uitgelopen in het WK-klassement. Want dus Romain Fèvre zien uitvallen in de tweede reeks. En Lucas Koenen die was hier niet aanwezig. En als ik dan even goed tel, dan heeft hij in de WK-stand maar liefst 109 punten voorsprong op Lucas Koenen, die in extremis dus wel nog tweede blijft in de WK-stand. 120ste zege ook al voor die Jeffrey Herlings. Het meest van allemaal in Lommel en ook gewoon op elk circuit. Dus wel een levende legende. En voor de Belgen zat er niks meer in dan een 12e plaats voor Jago Geerts, nadat hij eerder wel al kon winnen in Lommel, 3 keer zelfs, maar dat was toen in de MX2. Maar met zijn val in de eerste bocht al in deze tweede reeks zat er niet veel meer in, nog wel een knappe inhaalrace gereden. Maar het is altijd jammer als je het in het begin al laat liggen. En Brent van Donink, die werd 14e. Dus 1 Jeffrey Herlings en 2 dan Kai de Wolf. Op 3 Tim Geiser, dat is de Sloveen. Zo dus een Nederlands feestje en vooral veel Belgische tranen, hè, denk ik, nadat Lucas Koenen weer Jeffrey Herlings ziet uitlopen. Maar Koenen was hier dus niet aanwezig. Nu krijgen de rijders een weekje rust, tenzij dat er sommigen natuurlijk naar Balen gaan. Hè. Dat heeft Liam Everts daarnet gezegd. Maar die race telt niet mee voor de WK-stand. En daarna keert het circus terug naar Zweden. Dus heel benieuwd of we tegen dan wel een fitte Lucas Koenen zullen zien. Hier in elk geval dus niet in Lommel.
0: Oké, niks aan te doen. Dankjewel, Jarne.
2: Sporten Tour.
0: Wij hebben intussen nog een reactie van Wout van Aert binnengekregen. Eindwinnaar geworden in de ronde van Denemarken na 3 ritoverwinningen deze week. Hier is hij bij de persverantwoordelijke van Visma Leasebike.
3: Wout, ritzegers. 3 ritzegers, eindklassement heb je binnen. Hoe voel je je nu?
4: Ja, ik voel me wel een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weer af te ronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit. En ja, blij dat het nu helemaal binnen is.
3: En welke mate heeft deze ronde bijgedragen aan je vormcurve?
4: Ja, het is altijd moeilijk te voorspellen. Een wedstrijd is nooit exacte wetenschap, maar het is zeker geen makkelijke wedstrijd. En ja, er waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat een prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan moeten we ze nog weer een beetje beter gaan maken.
3: En laatste vraag, wat volgt u hierna in de aanloop naar de Vuelta?
4: Ja, een trainingsblok de komende 2 weken. Ik rij nog het BK Greffel vlakbij huis. En ja, dan komt de Vuelta er al snel aan.
0: Ah, Wout van Aert, eindwinnaar dus geworden daar in Denemarken. En Hermine, 1 dag na de Clásica San Sebastián is er opnieuw gekoerst, ook in het Baskenland.
5: Ja, inderdaad, met de Circuito de Getxo. Dat is de uitloper van de Clásica, zeg maar. Vorig jaar nog gewonnen door de Mexicaan Isaac del Toro. En zijn opvolger op de erelijst is een Eritreër. Natnael Tesfatzion van Movistar. Hij won voor de Spanjaarden Pau Miquel en Alex Aramburu. En topfavoriet Giulio Ciccone, die werd 6e. Zoek niet naar Remco Evenepoel. Hij startte niet, niemand trouwens, van zijn Red Bull-team.
0: Nee, even rusten natuurlijk voor Remco Evenepoel. Dankjewel, Hermine.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Als in Veros.
11: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: songs en lange dagen is het intussen 3 minuten voor 6. Het zijn lange dagen ook in de Tour. De finish zal voor na het nieuws zijn bij Ronald in Classics. Jonas, wellicht een massaspurt. Al blijft Rianne Marcus wel vol goede moed beuken, zie ik. Hè?
1: Ja, ze blijft inderdaad stevig doorrammen op die pedalen. Haar voorsprong is wel geslonken van zo net een goede minuut naar nu nog 34 seconden. Dat heeft vooral heel veel te maken met uiteraard SD Works, dat een bijna voltallige ploeg op kop van het peloton heeft gezet om dat gat dicht te rijden. Maar ze hebben er echt wel hun werk mee toch, met deze Rianne Marcus. Net ook nog een kopbeurt gezien van Anna van der Breggen, kopvrouw voor het klassement bij SD Works. Maar ook zij moet dus haar steentje bijdragen om dat gat dicht te rijden. De tweevoudige wereldkampioene. De vrouw die dit jaar al de Giro en de Vuelta op de slotdag allebei verloor. Maar die in haar tweede wielercarrière, want ze was er toch even mee opgehouden, toch wel een van de schaduwfavorieten is in deze Tour de France Femme. We zijn heel benieuwd hoe zij die lange klim naar de Mont Ventoux zal overleven. Daar kraakt ze toch elke keer in de Vuelta en ook in de Giro. In de Vuelta was het op die monsterklim op de Angliru, waar Blasi verwoestend uithaalde. Blasi die er hier ook uiteraard bij rijdt. In een dienende rol, want dat is haar functie nu eenmaal bij UAE. Dat is allemaal in functie dan van Elisa Longoborghini en van Vlodarczyk. We zagen haar ook al even op kop rijden van het klassement. De witte trui van beste jongeren heeft zij trouwens aan Paula Blasi. Maar het is toch wel vooral nu SD Works nog altijd met Vinke Cavalar, met ook Bredewold, Van der Breggen en Kopecky en Wiebes. Zij worden dus gespaard om straks de klus helemaal te gaan klaren natuurlijk. Ze moeten nog eentje dus terughalen met Rianne Marcus met nog 10 kilometer te gaan. Ook goed voorin intussen Visma met Pauline Ferrand-Prévot die de hele tijd achter zich keek. En dat is dan uiteraard voor Marianne Vos die ook straks zal meespurten. Die al 3 etappes kon winnen de voorbije jaren in de Tour. Vorig jaar won ze de openingsetappe en pakte ze de eerste gele trui. Toen was dat iets lastiger etappe nog dan vandaag met finish in Plumelec in Bretagne. Maar ook vandaag zullen de benen al wel wat moe aanvoelen, denk ik, bij de rensters. Nou, toch alweer een warme dag met wel wat hoogtemeters. Dus we zijn heel benieuwd wat dit zal geven zo meteen. Op de kop 10 kilometer tot aan de Jet d'Eau. Een van de bekendste punten in Genève. De fontein die tot wel 140 meter hoog water kan spuiten. Zo'n krachtexplosie verwachten we ook zo meteen in de massaspurt dus in Genève.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 5 uur, of liever 6 uur, goedenavond VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
6: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
5: Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 bemanningsleden omgekomen. Bij een blusoperatie botsten ze tegen elkaar. De bemanning van 1 helikopter bleef ongedeerd. De 2 bemanningsleden van de andere zijn overleden. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En door de aanhoudende droogte in Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
7: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Peter Madjar.
8: Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
9: Voor één groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
8: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
5: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete of kapmes. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te vinden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van der Hogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberalen forser dan de regering van premier De Wever.
10: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
5: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang met aankomst in Genève. Jonas Maas, wordt het een massasprint?
1: Wel, hier is het wedstrijdscenario. Leidt inderdaad naar die voorspelde massaspurt. We hadden 5 vluchters vandaag die al op 50 kilometer van de finish zijn gegrepen. Daarna waren er nog enkele pogingen. En eentje is nog kunnen wegraken. De Nederlandse Rianne Marcus. Ze rijdt nog altijd 30 seconden wel uit voor het peloton. Waar de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, het tempo bepaalt. Maar met nog maar een kleine 6 kilometer te rijden wijst alles wel op een massaspurt. Zo meteen aan het meer van Genève. En dus een uitgelezen kans voor Wiebes om een tweede overwinning op een rij te pakken.
5: Dankjewel. En dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit vandaag in de massasprint. Van Aert eindigde vanmiddag buiten de top 10, maar is blij dat hij heel huids over de finish kwam en zo ook de eindzege pakte.
11: Ik voel me wel een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weer afronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit en... Ja, blij dat het nu helemaal binnen is. Zeker geen makkelijke wedstrijd. Ja, het waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat een prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan moeten we ze nog weer een beetje beter gaan maken.
5: Vanavond en vannacht blijft het zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Het is dan licht bewolkt. Morgen zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog heet tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren en moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.
12: En met Jackie Wilson, Jo Lemaire en John Lennon. En ook snelle vrouwenbenen. Zometeen in de Ronde van Frankrijk. Goedenavond.

0: Midden jaren 70 werden Iggy Pop en David Bowie goede vrienden. Ze zaten allebei in L.A. en verhuisden samen naar Berlijn. Iggy Pop had geen rijbewijs en dus ook geen auto. Zowel in L.A. als in Berlijn reed hij vaak mee met David Bowie. Met Iggy als passagier dus. Vandaar de titel The Passenger, Iggy Pop. Naar het meer van Genève nu voor de aankomst van de tweede rit in de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen. Jonas Maas.
1: Ja, waar de vluchtster van de dag, die ook al de prijs van de strijd dus krijgt en meer dan terecht het peloton heel erg lastig maakt. Want zij nu net onder de vod van de laatste kilometer en ze is nog altijd niet gegrepen. Ze hebben bij SD Works al de hele ploeg moeten opsoeperen om dat gat te proberen dicht te rijden. Zelfs Lotte Kopecky, de lead-out voor Lorena Wiebes, heeft nog een kilometer moeten rijden met de mond helemaal open, alles geven om te proberen om ze zo dicht mogelijk te brengen. Het gaat wel net lukken, denk ik. Terwijl de voorbereiding van de sprint volop aan de gang is voor Wiebes dus wel zonder een lead-out. Geen Kopecky meer, geen Bredold meer, geen Cecchini meer. Allemaal nodig geweest om dat gat op Rianne Marcus dicht te rijden. Wiebes zit nu wel op de plaats waar ze wil zitten met Bossuyt aan haar wiel. Vos zit daar ook vlakbij. En nu wordt ze ingelopen. Nu wordt ze ingelopen, Rianne Marcus, in de laatste honderden meters. Nu pas hebben ze haar kunnen grijpen. Nu zijn het die van de liftploeg voor Pater Noster, de Italiaanse snelle vrouw die proberen de sprint nog een beetje te regelen. En nu komt Wiebes er al uit. Wiebes komt eruit en Bossuyt is al een beetje gezien. Is het nog eentje van het picknickteam die probeert aan te pikken bij Wiebes, die helemaal rechts van de weg als enige aan het spurten is. Ook Balsamo komt er nog uit, maar nee, niemand op de foto hoor. Ze rijdt een lange sprint en ze rijdt ze alweer allemaal uit het wiel. Ferm gedaan, toch alweer van Lorena Wiebes. Tweede ritoverwinning op een rij voor haar. Die gele trui staat nog wat meer in de verf. Het is bijna fluogeel dan wat ze vandaag heeft gepresteerd. En ze moest cool blijven, want de hele ploeg heeft ze moeten laten werken om die Dekselse Rianne Marcus, landgenote van Wiebes, nog te kunnen pakken. In de slotkilometer pas is dat gelukt. En ja, dan heeft ze zelfs geen lead-out nodig van Lotte Kopecky, die dus fantastisch hard wel heeft moeten rijden om ze nog dicht genoeg te brengen, deze Lorena Wiebes, om haar tweede ritoverwinning op een rij te pakken. Meteen even wat drinken, dat is nodig na een warme dag uiteraard. De felicitaties ook van de ploeg, van de ploeggenoten, nu ook van Anna van der Breggge en Lotte Kopecky die erbij komen. Ja, ze hebben hard gewerkt ook voor deze Lorena Wiebes, maar als ze aanzet, dat hebben we al een paar keer gezegd en dat is de voorbije jaren ook altijd zo gebleken, als ze aanzet staat er absoluut geen maat op deze Lorena Wiebes. En dat was nu ook zo. Ze kwam eruit en Bossuyt dacht nog even de Belgische kampioene. Ik ga proberen aan te pikken, maar ze merkt al meteen dat ze niet de beensnelheid had van deze Lorena Wiebes. Die is dus voor een tweede dag op een rij de etappe wint. Nu komt ook Lotte Kopecky binnen. Lotte Kopecky liever binnengebold. Zij heeft wel fantastisch werk geleverd voor deze ritoverwinning. We gaan er nog eens naar kijken. Ze komt uit het wiel van Bossuyt op volle snelheid. Kan ze zo zichzelf lanceren? En dan is het Balsamo die nog tweede gaat worden, denk ik. En dan is het Vos die daar derde wordt en Bossuyt vierde. Dat is de top vier van deze etappe, maar het is allemaal op achterstand. Echt alweer twee fietslengtes van Lorena Wiebes. Nog wat steviger in het geel en vooral ook nog wat steviger in het groen. Het was geen ambitie voor deze Tour, omdat het zo'n zwaar parcours is. Maar de voorsprong die ze nu al heeft uitgebouwd, ik zou er toch nog wel eens over nadenken, Lorena. Maar zij wint dus voor de tweede dag op een rij. Zwitserland is van Lorena Wiebes.
0: Ja, het was een lange aanloop deze rit, maar dan toch een spannende finale. Dankjewel, Jonas Maas.

Joe Strummer van The Clash kreeg het idee voor de tekst van deze London Calling ook in een auto, net als Iggy Pop. Maar bij Joe was het in een taxi in Londen. Zometeen Jackie Wilson, Reed Petit. Kort berichtje van op de weg. Op de E40 richting Gent, 20 minuten filegolven van Middelkerken tot Ater.

0: De Black Keys hebben begin mei een nieuw album uitgebracht en zijn op tour. Met later deze zomer concerten in Frankrijk, Nederland, Engeland, Duitsland. Maar niet in België. Deze keer lopen ze aan onze deur voorbij en blijven wij eenzaam achter. Lonely Boy.
1: Radio 1 Classics.
0: Dit is Jo Lemaire, eenzaam op haar bootje.

0: In 2008 bracht Tracy Chapman haar laatste album uit. En sindsdien neemt ze een pauze, zo legt ze het zelf uit. Rentenieren is een ander woord. Nu, ze heeft haar klassiekers geschreven en mag terecht rusten op haar lauweren trouwens, Tracy. Dit was één van die klassiekers, Talking About a Revolution. Tracy woont in San Francisco en ze tuiniert graag. Ze wandelt met haar honden, leest non-fictieboeken en schrijft ook nog songs, zegt ze. Maar niet om uit te brengen, gewoon voor zichzelf en haar omgeving. Dit is Melissa Etheridge.
1: Tonight I feel so weak.

De jaren 70. De zussen Sledge willen graag doorbreken, maar het lukt niet. Ze geven zichzelf tot het einde van het decennium om het te maken. En als het tegen dan niet lukt, dan gaan ze iets anders doen. Maar dan komen ze in 1978 de mannen van Chic tegen. En ze maken samen Lost in Music. En dat is De Verlossing. Een grote hit.

hoofdnummer van Jack Pignaté, Tonight, Today. Over het moment waarop de nacht overgaat in de dag. Die vreemde sensatie van een nieuwe dag ingaan zonder naar bed te zijn geweest. Bij Anne Clark komt er geen nieuwe dag. Het blijft gewoon donker. Our darkness.

Een New Wave Club Classic, Our Darkness van Anne Clark. Zometeen Lana Del Rey met videogames. Op de E40 richting Jabeke schuif je 20 minuten aan van Middelkerken tot Gistel. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Gent 15 minuten filegolven van Jabeke tot Aalter. Op de E19 richting Antwerpen is bij Kleine Bareel de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig.

John Lennon, Jealous Guy, uit zijn soloplaat Imagine, begin jaren 70. En eigenlijk was het nummer al ouder. John Lennon schreef het tijdens de India-trip van de Beatles. Het nummer heette eerst Child of Nature, maar werd niet opgepikt door de andere Beatles en bleef dus liggen tot het Jealous Guy werd.

Zo mooi. De glanzende klanken van Massive Attack. En de fluwelen stem van Tracy Thorn. Protection. Tot het nieuws van 7. The Ravenettes en Bang.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee helikopters. De twee helikopters waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden. In de lucht raakten ze elkaar. Door de bosbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Bij ons heeft het KMI code oranje afgekondigd voor de hitte morgen in bijna heel het land. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
10: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
9: Bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is de brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning weer mogen verlaten. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze won de tweede rit met aankomst in Genève na een massasprint. Jonas Maas, Wiebes was alweer de beste.
11: Ja, het is een 2-op-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
9: Dankjewel, Jonas. En de Nederlander Jeffrey Herlings heeft in Lommel de grote prijs van Vlaanderen motocross gewonnen. Hij vergroot zijn voorsprong nog in het WK-klassement op onze landgenoot Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. In de MX2-klasse werd Sascha Koenen de eerste Belg op de 6e plaats. Hij blijft wel tweede in de WK-stand. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Morgen wordt het dus zeer warm tot 36 graden. Verkoeling is er aan zee, daar tot 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog warm tot 31 graden, maar ook weer onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.
8: Classics.
7: Met Ronald Verhagen.
12: Goedenavond, nog een uurtje van de beste classics met onder meer Ray Charles, Motorhead en Frank Zappa. Maar nu naar centrum Brussel voor Moule Parquet met frieten.

Karel Fialka met een nummer over zijn zoon. Matthew keek obsessief tv als kind. En eind jaren 80 was dat. En daarover zingt Karel. Wat is de invloed van al die series op de televisie? Daarover gaat de song. Vandaag zou hij die song maken over social media.

Daarnet Amy Winehouse, Rehab. En dit was Ray Charles, Unchain My Heart. Nog gecoverd door Joe Cocker. Zometeen hoor je Joe Cocker met You Are So Beautiful. Op de E40 richting Gent, 15 minuten filegolven van Loppem tot Aalter. Op de A11 richting Zelzaten, 10 minuten erbij van Knokke-Heist tot Maldegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland is door een aanrijding de linkerrijstrook dicht. En op de binnenring rond Brussel is bij Zaventem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je vertraagt 20 minuten vanaf Machelen.

In april van dit jaar ging er online een bericht rond dat Randy Newman was overleden. Een hoax, gelukkig. Randy Newman is springlevend. Hij werkte mee aan de nieuwe Toy Story 5 bijvoorbeeld, die uit is sinds midden juni. Randy schreef de filmmuziek. Je hoorde Guilty uit zijn classic album Good Old Boys.

0: Rory Block en Love in Whiskey, een heel krachtig nummer. Er bestaat ook een 2-meter-sessie-versie van uit het programma van Jan Douwe-Kroeske destijds. Die versie is akoestisch en sober en daardoor nog krachtiger, vind ik. Sober is een toepasselijk woord trouwens, in dit geval, in de Engelse betekenis dan. Helemaal sober was Jim Morrison zeker niet toen hij dit opnam met The Doors, LA Woman.
1: Radio 1. Classics.

wervelend nummer L.A. Woman van The Doors. Een goede 10 jaar geleden werd het door de weekkrant L.A. Weekly uitgeroepen tot beste nummer over de stad Los Angeles ooit. Dit is het beste nummer over Schuppenaas ooit. Motorhead, Ace of Spades.

0: Alsjeblieft. Motorhead, Ace of Spades.
1: Radio 1. Classics.
0: We hadden Nile Rodgers al in het vorige uur als aanstoker en ook gitarist van Lost in Music van Sister Sledge. En hier is hij weer. Bij Daft Punk, Lose Yourself to Dance.

Sneakin' Sally Through the Alley, een funky Robert Palmer. En dat heeft te maken met de man die het nummer schreef en met de mannen die hem omringen. Het nummer is geschreven door Alan Toussaint uit New Orleans. En er was nog meer New Orleans, want de background vocals waren van The Meters. MUZIEK

Een zomerse cocktail met van alle smaken erin. Peaches en regalia van Frank Zappa. Zometeen Juliana Hetfield met My Sister. Maar ze heeft helemaal geen zus, ze heeft twee broers. Ja, maar zegt ze, het voelt alsof ik een tweelingzus had die bij de geboorte is overleden zonder dat iemand mij dat ooit heeft gezegd. En voor die zus is het geschreven. Op de binnenring rond Brussel is bij Zaventem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je vertraagt een half uur vanaf Mechelen, of Machelen beter. Op de buitenring 10 minuten kijkfile vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de E40 richting Gent 15 minuten filegolven van Loppem tot Aalter.

0: perfect autonummer, zeker op een mooie zomeravond. Running on Empty, Jackson Browne. Daarvoor het Juliana Hetfield over haar ingebeelde zus, My Sister. Na nieuws van 8 is er Zomerland met Hannelore. Fijne avond nog bij Radio 1. Eerst nog een laatste plaatje in Classics van Kraftwerk, The Model.
1: Radio 1, Classics.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Zij zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee blushelikopters. En die waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden daar. In de lucht raakten ze dus elkaar. Door de natuurbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En die natuurbranden die grijpen dus wild om zich heen. Veel mensen die in de getroffen regio's wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan is een Belg die nu in Griekenland is en beschrijft de verwoesting die hij ziet.
2: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
1: De bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven, nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is die brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning dus weer mogen verlaten. 2-2 voor Lorena Wiebes in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse won na de eerste rit gisteren, vanavond ook de tweede rit. Dat was in een massasprint in Genève. Het verslag is van Jonas Maas.
3: Het is een 2-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
1: En voor Wiebes is deze ritzege vooral het resultaat van het werk van haar team. Ze bedankte vooral Lotte Kopecky, zoals Jonas daarnet al zei, die had een belangrijk aandeel in de winst, en ook kopvrouw Anna van der Breggen.
4: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna, die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
1: Morgen is er de derde rit in de Tour voor vrouwen. Dan rijdt het peloton vanuit Zwitserland ook effectief Frankrijk binnen. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht ook, met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan zee bij 26 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
0: Radio 1. Zomerland.
5: Met Hannelore van Bezouw.
6: Het eerste weekend van augustus zit er al op. Misschien is je vakantie al voorbij, misschien begint die nu pas. Zondagavond is het voor iedereen, dat betekent vooral rustig richting maandag gaan. Doen we vanavond nog op de tonen van Diane Warwick, Jay Bernard en ook deze Dunboyne Diana, Seaman.

De zelfverklaarde Dunboyne Diana, dat is een knipoog naar Princess Diana of Wales, die de People's Princess werd genoemd. C-Mat komt uit Dunboyne in Ierland. En de People's Mess is zij, zoals ze zelf zingt. When a Good Man Cries, welkom op deze zondagavond. Shy Dog, oftewel Noah Melis, komt uit Antwerpen. Je kan hem ook kennen van bij Borokov Borokov. En het is zijn nieuwste classic rock bottom move.

Guru en DJ Premier als gangstar met Lovesick. Dit jaar kregen we een nieuwe Belgische superband. Selassou en vader en zoon Galant maakten samen een album. Het maakproces daarvan ging snel en instinctief, zeggen ze. En hun kunsten vallen dan ook prima in mekaars plooi. Deze zomer spelen ze nog op Pukkelpop. En in december staan ze in het Koninklijk Circus. Selassou en de Galants in a minute.

zien hoe het zit als het neerstort. Het zand tussen vingers hou het net nog vast als het water aan mijn keel stond. En het gaat zo goed, ik bedank u te weinig waar het soms te veel wordt. Laat het soms één keer los.

Simon, als het neerstort. Manchester heeft heel vruchtbare muzikale grond. Als je zo eens gaat kijken welke bands allemaal vandaar komen. Oasis, The Smiths, Joy Division, Elbow, om er maar een paar te noemen. En een van hun meest recente revelaties is deze band, West Side Cowboy.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

0: Diane Warwick, I'll never fall in love again. De zomervakantie is halverwege ondertussen en we hebben nog bijna geen druppel regen gezien. Dinsdag zou er iets van nattigheid moeten komen, maar er is wel wat meer dan één dag nodig om die droogte van het moment te bestrijden, denk ik. Onder het motto, baat het niet, dan schaadt het niet, geef ik je een regendansje van Dave en Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Sade, never as good as a first time. Zometeen een bossa nova klassieker met Astrud Gilberto. Kan je al beginnen raden? Eerst School is Cool met een nogal hoog War on Drugs gehalte. Nothing good,

Alsof je met je voetjes in het Braziliaanse zand staat. Stan Getz, Joao en Astrid Gilberto, The Girl from Ipanema. Naar jungle nu. Niet de plek, wel het genre. Nia Archives is daar een van de toppers in. Ze bracht onlangs een nummer uit met die andere Britse topper. Georgia Smith, Get Me Down.

geeft me altijd een nachtelijk sfeertje, dit nummer. Lonely City van Bill Callahan. Hij schreef het voor zijn plaat die dit jaar uitkwam, My Days of 58. We blijven meteen in de late uurtjes, of telt het volgende misschien al als vroeg. 4 in the morning, Jay Bernard. Here I go.

0: Salt met Free. En na het nieuws van 9 uur hoor je Geese.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 9 uur, heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag twee mensen omgekomen. Het gaat om de inzittende van een blushelikopter. Die stortte neer nadat hij in de lucht tegen een andere helikopter botste. Veel mensen in de getroffen regio's, die er wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan, een Belg die nu in Griekenland is, beschrijft de verwoesting die jij ziet.
3: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
2: En ook andere landen blijven in de greep van het verwoestende vuur. Op dit moment lijkt er een grote brand te zijn uitgebroken niet ver van de Franse stad Carcassonne, nabij Toulouse aan de voet van de Pyreneeën. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington. In het noordwesten is dat niet ver van de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan er nog in lichterlaaien. Bij een bomaanslag in het noorden van Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen. 22 mensen raakten gewond. En van hen zijn er nog enkele in kritieke toestand. Op het moment was er een manifestatie aan de gang. Volgens plaatselijke autoriteiten probeerde de dader een politiekantoor binnen te dringen, maar werd hem dat verhinderd door enkele agenten. Vervolgens liet hij een bomgordel ontploffen. Bij de doden zijn er zeker 8 agenten. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Er zijn dit jaar in Pakistan al heel wat aanslagen gepleegd. De teller van de dodelijke slachtoffers staat op dit moment op 819. Bij die slachtoffers heel wat veiligheidspersoneel. Pakistan wijst met een beschuldigende vinger naar buurland Afghanistan als dader, maar de Taliban-regering ontkent altijd elke betrokkenheid. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In Genève sprinten ze sneller dan de Italiaanse Balsamo en de Nederlandse Vos. Belgisch kampioene Shari Bosseit was vierde. In de laatste kilometer werd vluchtster Marcus nog gegrepen dankzij goed teamwerk van de ploeg van Wiebes. En zij bedankte dan ook haar ploeg en vooral Lotte Kopecky en kopvrouw Anna van der Breggen.
4: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna, die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
2: Lorena Wiebes behoudt ook de gele leiderstrijd. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden en 26 graden aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Zomerland.
5: Met Hannelore van Bezouw.

Guy speelt binnenkort op Pukkelpop in de Marquee. Staan ze daar gepland? Daar is veel plaats, maar aan hun populariteit te zien zou ik daar toch maar op tijd gaan staan als je er zeker bij wil zijn. Een heel goede show, dat zeker wel. Dit was Killing My Borrowed Time. En wij gaan het komende uur nog de tijd doden met de muziek van J. Jerome 87. Duke Ellington zit er ook nog bij. Sia Gray en Kate Bush komen er straks ook aan. En dit is nieuwe muziek van PJ Harvey. Voyager.

Anti-oorlogsnummers komen in alle vormen en gedaantes. Dit kan je er ook bij rekenen uit 1980, RB Dreamers van Kate Bush. En dit handjesklap spelletje komt van J. Jerome 87. Mr. Alligator.

feit dat men omringd is, dat men niet alleen is. L'enfer, c'est les autres, c'est Sartre in huis clos. Ik zeg gewoon, non. L'enfer, c'est le manque de l'autre. De hel, dat is niemand hebben. Het feit dat er niemand is die in lastigheid aanwezig is. Er moet zelfs nog niet te ver gesproken worden. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn. Dat is waar het echt over gaat.

Young Yellow, Sef. En laat ons Dirk de Wachter ook niet vergeten bij de credits. Voor die intro, zoeken naar wat liefde. We gaan een goede oude jazz in nu, naar 1957. Met Duke Ellington en Ella Fitzgerald, Caravan.

Frans-Cubaanse zussen van Ibeye brachten een dikke maand geleden hun nieuwe album Offering uit. En dit nummer is geïnspireerd op de Egyptische godin Isis, of hoe ze in het Oud-Egyptisch heette, Aset. Return of the Mac. Mark Morrison komt er zo meteen aan. Eerst Zaya Gray, Shell of a Man.

Return of the Mac, Mark Morrison. Ezra Collective heeft een grote wereldtournee aangekondigd. Ze gaan spelen in Australië, Azië, de US. Ook in de UK doen ze een gigantische tour. En Europa passeren ze ook. 16 februari, dan staat Ezra Collective in de AB in Brussel. En de nieuwste single is er eentje met steel drums. Die nemen ons en hen mee naar Jamaica. En daar helpt de stem van de Jamaicaanse Lila Ike ook zeker bij. Ezra Collective en Lila Ike dus met Well Organized.

The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now. Zometeen het tegenovergestelde, een vrolijke Al Green. Eerst Jennifer en Lindy Versick. You always know that feeling.

80 jaar is hij ondertussen. Onlangs ook nog te horen op de plaat van Ray Al Green. Op het beste nummer van de plaat staat hij daar, Goodbye Henry. En daar heeft hij zelf een heel groot aandeel in dus. Dit komt uit 1971, Tired of Being Alone. En na 7 jaar komt Beck ook met een nieuw album, Ride Lonesome. Zo gaat dat heten. Het komt uit in september. En dit is de nieuwste single, In the Night.

0: Mark Boulijn. Into the Dark, en zo is het daglicht bijna op voor vandaag. De muziek daarentegen blijft komen na het nieuws van 10 uur. Is er Belpop hier op Radio 1. Fijne avond verder.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alerde Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is zo net weer opengesteld. Vanmorgen werd die afgesloten na een lek in de waterleiding. Dat lek is nu gedicht en de tunnel kan dus weer worden gebruikt. Maar toch nog niet helemaal, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
4: De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen. Omdat er dan ja, voor de technische installaties schade kan optreden als daar ja, water opkomt. Dus ja, we gaan dat nakijken, verder controleren. Wanneer die liftschacht terug droog is, ja, dan kunnen we die lift terug in dienst nemen.
3: Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag twee mensen omgekomen. Het gaat om de inzittende van een blushelikopter. Die stortte neer na een botsing met een andere helikopter. En ook andere landen blijven in de greep van verwoestend vuur. De grote brand nabij de Zuid-Franse stad Carcassonne lijkt wel onder controle ondertussen. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington, nabij de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan nog steeds in lichterlaaien daar. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd door een tekort aan koelwater. Van aan de oevers van de Donau in Boedapest, meer uitleg door Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
3: Voor de kust van het Indonesische eiland Java is een veerboot in brand gevlogen. Er zijn zeker 5 doden. Nog 41 opvarenden zijn vermist. Toen de brand uitbrak waren er zo'n 270 mensen aan boord. 225 opvarenden konden gered worden. En dat lukte omdat een aantal boten en schepen in de buurt waren en zich naar de brandende ferryboot repte. De boot brandde bijna volledig uit. Wat het vuur veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. En in Turnhout hebben 2 Nederlandse zussen in alle stilte en zonder dat iemand het wist een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan Margriet Hermans. De Turnhoutse zangeres, presentatrice en politica overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. De eigenares van de muur, die je zo net als eerste hoort, en de buurtbewoners waren vooraf niet op de hoogte van dat project, maar het resultaat valt bij iedereen wel in de smaak.
6: We wisten er niks van. Onze buur had er ons dat tent opgemaakt. En we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op. Graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi. Dat is goed geslaagd.
7: Ik vind dat prachtig. Echt, zij verdient dat.
8: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
3: De Nederlandse kunstenaars kenden Margriet Hermans overigens vooraf niet. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm, tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm, tot 36 graden in de Kempen. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens Marokko hebben zo'n 40.000 mensen de grens proberen over te steken de voorbije dagen of Ceuta via zee al zwemmend proberen te bereiken. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 11 mensen omgekomen, maar volgens officiële cijfers vanuit Ceuta en Spanje zijn er zeker 72 doden. In Spaanse media circuleert onder tussen een balans van 88 doden. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is nu gedicht, voetgangers en fietsers kunnen er dus weer door. Maar er blijft wel nog een probleem met de liften, vooral dan aan de kant van de Rechterscheldeoever. Daar blijft de lift buiten gebruik. Ten vroegste morgen zal blijken of dat probleem opgelost geraakt. Het dance-event Festivibe in Vught bij Maasmechelen gaat door. Dat hebben de organisatoren vanavond bekendgemaakt. Daar was twijfel over na een zware brand in een loods bij een landbouwbedrijf gisteren. In die loods lag ook materiaal van het festival opgeslagen. Ondanks de grote materiële schade vindt het festival toch plaats. Dat bevestigt de organisator Iliano D'Angelo op zijn sociale media.
2: Er is een heel hoop materiaal verloren gegaan en niet alleen van de boerderij. De opslag van Festivibe was ook in deze loods. Nu krijgen we heel veel vragen van mensen. Wat gaat er gebeuren met het festival? Gaat het doorgaan? Het antwoord daarop is ja. We gaan gewoon door. We doen ons best om alles zo mooi mogelijk te maken en zo spectaculair mogelijk te krijgen. We zijn nu druk bezig met oplossingen te zoeken om onze materialen te vervangen. Maar ik garandeer dat het een knallende editie wordt.
1: Festivibe is er op 14 en 15 augustus. En in Berlijn zijn vanavond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride vorig weekend. Een bestelwagen reed toen onder meer in op een groep mensen. De geradicaliseerde dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Mede-organisator Julia Mioska sprak de honderden aanwezigen toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
3: Wir lehnen jede Form der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
1: Bij de aanslag kwam 1 Poolse vrouw om het leven en er vielen ook 29 gewonden. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of het zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Kort. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan daardoor, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is gedicht, dan blijven er wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
2: De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid de voorbije dagen over de rol van zijn land. Op Marokkaans grondgebied zijn er ook 11 mensen omgekomen. Aan de Spaanse kant in Ceuta zijn er meer dan 70 lichamen geborgen. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historische lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd. Van aan de boorden van de Donau in Boedapest meer uitleg door Stefan Bos.
4: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagt. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
2: Bij een raketaanval met drones op een rechtbank in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. Dat was in een stad in de regio Zuid-Darfur. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Emergency Lawyers, en het zegt bewijs te hebben dat het Soedanese leger die aanval heeft uitgevoerd. Bij de doden zijn er wellicht veel burgerslachtoffers. In Brazilië zal de huidige linkse president Luiz Lula da Silva kandidaat zijn bij de verkiezingen van oktober om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Zijn belangrijkste uitdager wordt wellicht de rechtspopulistische Flávio Bolsonaro. De zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro, is dat. Jair werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Na zijn nipte verlies 4 jaar geleden bestormden aanhangers onder meer het parlement. In de huidige peilingen heeft Lula da Silva een voorsprong op Flávio Bolsonaro. En in Berlijn was er een herdenking voor de aanslag op de Pride daar een week geleden door een geradicaliseerde islamist. Medeorganisator Julia Mioska sprak het aanwezige publiek toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
5: We lehnen jede vorm der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
2: Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden tegen de ochtend. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. En verkoeling vind je aan zee, daar tot 26 graden. Later op de dag is er kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. De Marokkaanse regering heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid over de rol die de Marokkaanse regering daarin heeft gespeeld. Donderdag staken plots tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse stad. Daarbij vielen op het Marokkaanse grondgebied 11 doden. Aan de Spaanse kant in Ceuta werden meer dan 70 lichamen geborgen. De komende dag is er een spoedvergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor de bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd vanwege een tekort aan koelwater. Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor heel wat Hongaarse bedrijven. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Paks is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
1: En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen. 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en de Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen om het leven zijn gekomen. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven nog wel problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het